maakt het vuren heropening van de Straat van Hormuz en een nucleair akkoord. Washington en Teheran hebben de inhoud nog niet officieel bevestigd. Het weer, tot slot. Vandaag breekt een hete periode aan met veel zonneschijn en snel stijgende temperaturen. Aan het eind van de middag varieert het kwik van 27 graden in het noorden en 33 graden in het zuiden van het land. Later is er wel kans op onweersbuien. En tot zover het nieuws.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Staatssecretaris Annette Betram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Betram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterschip Friesland naar onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeten concentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote wateren en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. De Federal Reserve onder voorzitter van Kevin Warsh handhaaft de rente. Warsh leidde voor het eerst de vergadering en markeert een duidelijke breuk in communicatiestaal met zijn voorganger Powell. Ondanks eerdere verwachtingen van renteverlaging blijft de rente gelijk vanwege de hoge inflatie veroorzaakt door de oorlog in het Midden-Oosten. Warsh benadrukt dat prijsstabiliteit voorop staat. De tekst van een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt met 14 afspraken voor vrede. Deze betreffen een staakt het vuren, heropening van de Straat van Hormuz en een nucleair akkoord. Washington en Teheran hebben de inhoud nog niet officieel bevestigd. Het weer, tot slot. Vandaag breekt een hete periode aan met veel zonneschijn en snel stijgende temperaturen. Aan het eind van de middag varieert het kwik van 27 graden in het noorden en 33 graden in het zuiden van het land. Later is er wel kans op onweersbuien. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: specialist Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Staatssecretaris Annette Betram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Betram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterschip Friesland naar onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeten concentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote wateren en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. De Federal Reserve onder voorzitter van Kevin Warsh handhaaft de rente. Warsh leidde voor het eerst de vergadering en markeert een duidelijke breuk in communicatiestaal met zijn voorganger Powell. Ondanks eerdere verwachtingen van renteverlaging blijft de rente gelijk vanwege de hoge inflatie veroorzaakt door de oorlog in het Midden-Oosten. Warsh benadrukt dat prijsstabiliteit voorop staat. De tekst van een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt met 14 afspraken voor vrede. Deze betreffen een staakt het vuren, heropening van de Straat van Hormuz en een nucleair akkoord. Washington en Teheran hebben de inhoud nog niet officieel bevestigd. Het weer, tot slot. Vandaag breekt een hete periode aan met veel zonneschijn en snel stijgende temperaturen. Aan het eind van de middag varieert het kwik van 27 graden in het noorden en 33 graden in het zuiden van het land. Later is er wel kans op onweersbuien. En tot zover het nieuws.

De lekkerste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Gelderse provinciebestuur heeft van het Rijk de garantie gekregen dat er geen laagvliegroutes voor vakantievluchten vanaf Lelystad Airport over Gelderland komen. Gedeputeerde Klaas Ruitenberg stelt dat laagvliegen boven Gelderland is geschrapt in een herziening van het luchtruim. Hij gaat uitzoeken of de overheid dezelfde definitie voor laagvlieg hanteert als de provincie. Het lichaam dat in de uitgebrande woning in Rijen werd aangetroffen is van de bewoner Kees. Burgemeester Derks Alsema omschrijft hem als een kleurrijke man die in het dorp bekend was. De brand brak dinsdagnacht uit rond 11:45 aan de Hoofdstraat en moest ook vanwege instortingsgevaar van buitenaf worden geblust. Staatssecretaris Annette Betram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Betram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterskip Friesland na onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeten concentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote water- en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden, terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

wat zit wij dags bedromen? Het beeld, dat is in de tijd toch zo veranderd. Het gaat ons veel en veel te vlug. Dat binnenska, had dat er nou wel zo nodig bij komen motten? Wat wil ze eigenen? Daar blijft zo dus helemaal niks meer van over.

De lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dadelijk Friesland van de Moor. Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur per dag op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: 6 uur, Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens nieuwszender Al Jazeera 11 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten officieel een tijdelijke overeenkomst erover. En daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer zou opengaan voor schepen. De premier van Pakistan, die hielp in de onderhandelingen, zei dat de zeestraat direct heropend zou worden. Maar of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral voor mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken, door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te laten verduurzamen. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaan. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school of volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. In Slovenië is een Nederlandse wandelaar deze week om het leven gekomen. Hij viel tijdens het afdalen van de hoogste berg van het land en belandde in een diepe kuil. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en de familie van de man is door een legerhelikopter geëvacueerd. Ongeveer 6 op de 10 partners nemen aanvullend geboorteverlof op. En dat is minder dan in eerdere onderzoeken werd geschat. Sinds 2020 kunnen ze 5 weken vrij van werk krijgen, terwijl ze 70% krijgen doorbetaald. De regeling is bedoeld om de zorgtaken thuis eerlijker te kunnen verdelen tussen stellen. Het weer, de dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt uiteindelijk 26 tot 32 graden. En in de avond volgen dan mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week. Dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zo, dat belooft wel, Bogen. Aas in die Friese van de Moorn, de provincie, die gaat gewoon terug met het vergassen van Gozen. Ik al eerder besuurtje maken.
1: Friesland van de Moorn. My Erit Science.

0: en Call Me.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: My Erich Seijers.
3: We hebben een vergunning voor de informeerde regering, dus er komt hier heel de plak vinden.
0: Ja, dat zei deputeerde Matthijs de Vries. De provincie die gaat terug met het vergassen van gossen om de populatie beheersbaar te houden. En Seijs Ben in Leeuwarden, die ben benoemd ta erfgoedse dragers van de oorlog. Ze hebben de voorouderen in haar buurt interviewd. En Silke Burema die vertelt wat ze van die verhalen voelen.
4: Wel gewoon heftig, maar ook wel gewoon leerzaam, want je leert er ook heel veel van.
0: Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn. Het is tongensje 18 juni. Ja, de temperatuur die erin aardig op. We hadden het nieuws krijgt. Joert bloot het nog relatief gunstig volgens mij. Dus ik ken niet het van zolang het door het zoek zijn ze. Fijke. Dank, een goeiemorgen.
5: Ja, goeiemorgen.
0: Ik zeg geen spoor van wetter achter die jongen. Dus dat...
5: Nee, dat kan kloppen. Het lek is dicht.
0: Dus, hè? Is het lekkage,
5: ja, wetterlekkage, ja, zeker. Just een acht. Nou. Maar het lek is dicht in elk geval.
0: Nou, dat is goed, nee.
5: Het is boppenwetter.
0: Het is boppenwetter. Mooi. Ja. Maar het is scherp, hè?
5: Ja, lekker koel in de studio, hè?
0: Ja, dat,
5: ja precies. Alleen nog de Eemshaven in Grijnsloon is geschikt om zonder extra kosten 2 kerncentrales te bouwen. Dat zei het netbeheerder Tennet. En het internationale skipveerverkeer in de straat van Hormuz komt stadig op gang naar voorlopig akkoord.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van Hoorn.
0: Ja, Joert Jiltek van Zien Hoorn, akkoord hier al voor de hitte. Het kan zo'n 20 graden worden. Als het vol.

0: even mijn golfje met de dijk. En als het golft.
1: Om het nog een oren.
2: Friesland van de Moor.
0: De provincie Friesland wil het vergassen van Gorsen tros zetten. Het kind het oors, zei deputaire Matthijs de Vries. Zelfs in het verkeer zorg je die Gorsen van gevaarlijke situaties. GroenLinks, Partij voor de Dieren en de SP die maakt je bezwierd zien dat vergassen. Maar ze krijgen geen stiepen van de orenpartijen. De provincie is van doel om ek takom hier groepen Gorsen te vergassen, vertelt Matthijs de Vries.
3: We hebben een vergunning verleend voor meerdere jaren, dus ek komend hier zal dit plak vinden.
4: En om hoeveel gewassen gaat het dan?
3: Ja, dat is echt wat afhankelijk van de situatie op dat moment. We gaan nu het twakje dienen. En dat wie effectief, het wie echt ordentelijk. En dat zullen wij nou eerst heel stevig met elkaar evalueren. Met alle belutsen partijen. Om te zien van waar moeten we nog van leren. Wat gaat er goed, wat moet er beter. En dan zullen we dat komend hier wel terugzetten. Want de vergunning is van meerdere jaren verleend om de faunabeheereenheid.
4: Ken ik mij Derek alvast voor oormelden? Ik voel dat Takkemier zoek het wel schermwallen, hoe dat gaat.
3: Ja, ik begreep jouw vraag. Hè? Dat is de vraag vanuit de journalistiek. Van ja, waarom mij wij er net bij onwezig wezen? In het stik, in het beleerd stik, is echt gesteld dat mat op een goede wijze plak vinden. En dat moeten we ook informatie inwinnen bij orenprovincies. Dat hebben wij ook en orenpartijen. Dat hebben wij ook keurig dienen. En een van de zaken, wat heel helder bij u is, waar waarom komt, is toch het zo, met zo min mogelijk mensen erbij. Doch het zo ordentelijk mogelijk, zo volle mogelijk rust in het veld. Nou, dat gaan wij nou dienen. En wij weten ook dat er in 2015 en dat daar emotie op zit. Bewust gaan wij ook zeggen, ja, die emotie, dat begrijpen wij, want het is totaal net goed gegaan. Hè? Ik bedoel, dat hoeven we net met elkaar te evalueren. We willen het nou heel ordentelijk doen, maar zo min mogelijk mensen eromheen. Maar ik ga extra correct zijn in het debat dat die heroverwaging van, kunnen wij volgend jaar wel een keer de journalistiek meenemen? Wij zijn ruifangst, dat is zomaar een mogelijkheid om dat te doen. Dus dat je je nou onmelden wil, dan zet ik jou op een list. En dan komen we de comment hier op waarom. Of dat dan echt mogelijk is. Het is echt net om de journalistiek te weren. Het gaat echt om, en zo min mogelijk mensen in het verveeld, zo min mogelijk stress. En dat gaat net alleen nog om journalistiek, dat gaat ook om andere partners.
4: Levert dit nou een belangrijke bijdrage aan het zingeen van de Gorsse oerlijst? Dit een soort boerenlijst van haar. Kost het de provincie een soort yield of skeervergoedings?
3: Ja, wij weten dat ruifangsten in deze zin wel echt helpen waar ze kennen. Het gaat dan toch om een grotere populatie in één keer. En eigenlijk is het beleter op inruchten om nou eigenlijk die populatie gewassen weer in een beheersmatige controlerende situatie te brengen. Dan kunnen we echt mee stoppen met deze instrumenten. Dan kun je gewoon ordentelijk beheer plak vinden per ier. Maar wat we nou zeggen is dat de populatie zagrut is. Dat het echt een probleem wordt echt in het verkeer. Daar krijgen we nou echt meldingen van. Dus we matten nou een slag.
4: Ik zeg zeker op oudste dieken in, net ik was.
3: Ja, maar echt op oren provinciale dieken waar ze echt in de hoeken van de kunstwerken zitten in het gas. Dat is echt onveilig. Ik denk dat dat echt voor de beste net veilig is. Dus wij matten nou even een keer terugzetten. En dat doen we net met een soort willen. Maar we zeggen wel dat het noodzakelijk is om de situatie ten aanzien van gossenbeheer onder controle te krijgen. En dan kunnen we ook afbouwen bij instrumentarium.
0: En dat zei deputaire Matthijs de Vries.
1: De media van de Moor.
0: Jouten die zit alweer op de bus.
5: Ja, lijn 31 naar jou.
0: Naar Rietjout op de bus.
5: Ja.
0: Want er rol op zit, dat weet ik ook net.
5: Nee.
0: Op mij niet te daaien. Plotter willen, dan riet ik even op lijn 31 naar jou. Jaap en Sjalkje, die ben ik wekker. En onze hofleverancier Jelke, die zit in de stal.
5: Ja, short. Die is de kei aan het melden.
0: Ja, en die denkt, ik wil er wel wat van hard bij Jara. Crazy on you.
5: Nou.
0: Dat is een mooie plaat.
5: Ja.
0: Zeker. Fijke, door de media.
5: Ja, de Grenzenlander Eemshaven is de enige locatie in Nederland dat het technisch en zonder extra kosten mogelijk is om 2 nieuwe kerncentrales te bouwen. Dus schroot de Volkskrant hoor. En die conclusie die is van hoogspanningsbeheerder Tennet. In een nog vertrouwelijk advies maakt het, die zei dat het realiseren van de Nederlandse kernenergieambities daarmee wel wat onzeker worden is. Ja, voor de bouw van nieuwe kerncentrales, wie in eerste gedachten, wie een trije locaties in beeld. Wild, Borselen ter Neuzen en de Maasvlakte. En in 2024 is toen al de Eemshaven is toen ik tajekken on die list. En ja, doen we nog de uitlist dat de Eemshaven eens gewoon voor de farm tajekken wie je. Maar ja, om te voorkomen dat er juridische strijd ontstaan zou, had net alle opties onderzocht. Worden zo'n ja, door de strijd de minister Hermans die zei van het kabinet vindt het niet gepast de Eemshaven te onderzoeken, gelet op de afspraken die gemaakt zijn om de Eemshaven te schrappen. Ja, en nou is hij niet eens dus de Eemshaven zou dan het enige plakje wezen. Ja, het kabinet het is eerder om dat ze eisen leven net in de Eemshaven bouwen willen, want het wil Grenslaan ja, wordt het toch als, vanwege de skeers gevolg van de gaswinning. En zoiets van ja, die Grenslanders moeten net de bord lastig vallen met dit soort dingen. Maar goed, het kent dus wel, die kerncentrales. Ja, dat is op dit moment de enige skinne energievorm. Ja, het zou dus op zich wat daarvoor, voor het milieu, voor het klimaat, zou het wel goed wezen om dat te bouwen. Maar ja, nou zitten we dus met het plak werden kommermaat.
2: Ja, dat is het waar natuurlijk.
5: En die oren, Biggelies, Borsel ten Neuzen, zou wel kennen. Maar ja, dan heeft het wel te maken met extra kosten. Dus dan, ja, dan mag dat er voor oe. Dan, ja, het internationale skipveerverkeer komt staar gewoon op gang in de golf van, of de straat van Hormuz. Nevens de Iraanse staatstelevisie hebben zo'n die overeenkomst tussen Iran en de Verenigde Staten. 8 Iraanse schippen binnen ja, het wetter opgingen. En treien ben ik waarom kwam. Ja, want die Amerikaanse blokkade van Iraanse havens is opheven. En intussen komen dus ik al oren skippen. Maar er dan, ja, die moeten dus die blokkade van Iran. Daar moet dus ik een eind aankomen. En het is nog net duidelijk of dat al heel dal het geval is. Maar nou ja, de eerste schippen ben weer in beweging komen in de straat van Hormuz.
2: Zes het maar. Nou ja, het voorzetje dat waren al joen, hè? Toch onze hofleverancier.
5: Ja, toch Jelke.
2: Jelke, die ook al een mooie plaat, toch?
5: Ja.
2: Welke plaat voor Stojeren is vandaag de vraag. Welke plaat maak het deze donsdag? Kijkt even wat noffelijker. Dit is de opmars van de Twahite dagen. Stuur maar even terug naar 0620 voor jou en Jochen. Ian Jochen of Tom Robep.

0: Ik wil een beetje viet met deze plaat eigenlijk. Maar het is een goede plaat. Duffy en Mercy, wie dat?
1: Het is nog petit, maar...
2: Iris Seijens.
1: Is al wekker.
2: Nodo nog.
1: Van Seijs en Jochenoren.
2: Friesland van de Moor.
0: In het Fries Verzetsmuseum in Ljouwt binnen Seijs achtste groepers huldigen als erfgoeddrager. Ze interviewt een ouder in de buurt over de Tweede Wereldoorlog. En ze beloofden erbij om die verhalen trots te gaan. Een van de verhalen die komt van Betty Laszlo. Ze vond het mooi om mij te doen aan dit project van de band.
3: Dat vind ik geweldig, want wist wat het is? Van Ben wil het altijd zijn, maar ben oppervlakkig. En nou, nee. Maar dan denk ik, nee, ze hebben het al je zak goed in. Ik ben met thuis en ik heb een petje af. Dit is de taak om ze maar wat meer aandacht aan besteden.
4: Want hoe wie het om zulke, nou ja, soms best denk ik wel dreige verhalen te vertellen onder Ben?
3: Nou, maar als jongens naar hun eentjes, als ze het interessant vinden, ja of nee, is het net zo, nou, dan maar eens de andere kant uit.
4: Wat voor verhaal hij jou vertelt?
3: Nou, die kwam van Burger Heden, hè? Dus is hij weer een waardpiek net benauwd. Dus had er dan wat weer, dan wist hij dus die voorroer. En die werkte bij de PTT en daar droeg hij er een Auschwijs. Dus hij mocht naks ook op paard. En wie wende toen in Tiens. En dan koer er naks eens even voor de ondergrondse wat brengen. Met boodschappen naar Himpers, want daar zit een hele protte van de ondergrondse. Dus ja, hij vertelde dat van alles, er weer van alles te beleven. Dus dat vind leuk.
4: En hoe belangrijk vind je dat deze verhalen trof verteld worden?
3: Heel belangrijk. Want wist wat? Zonder verleden geen heden. Vergeten we wel eens. Mijn paken weer van 1881. En die is heel oud geworden. Die heeft nog verteld dat ze op Squalle het 80-jarige feest vierde van Slag bij Waterloo. Kist hij dat vertellen? Dat is lang niet. Maar toch, paken vertelde dat nog. En voor u is begonnen het werd leven. En ze mat het ook. Mat leven. Maar net gewoon een boekje wijzen. Dus dat vind ik wichtig.
0: En dat zei Betty Laszlo. Dat verhaal van Betty dat wat optekende, trog achtste groeper Wietske de Haan, Femke Osinga en Silke Burema, die haar beiden ek een ouder in haar buurt interviewd. De drie ben vertellen hoe dat nou krijgen is.
5: Ja, ik vind het wel bijzonder en mooi dat ik het mee doen.
4: Want waarom had je het mooi om dit project?
5: Omdat ik het verhaal van Betty Laszlo heel indrukwekkend vond. En ik dacht van, je matte mij. En ik ben de enige die het goed doet. Dus ja.
4: Hier stek Tarret op het interview. Hier stek speciale voorbereidingen die je?
5: Ja, we zijn op Squalle een journalist. En hier hebben we wat tips van gekregen hoe we Betty Laszlo het beste kon interviewen. En we hebben al je vragen bedacht van tevoren.
4: Wie is het moeilijk om het interview te doen? Win de vragen voldoende? Of toch, dus toch, ik wil wat hoors, vreeg je?
5: Nee, want ik wil goed met Betty Laszlo praten. En ja, het papier kan ik eigenlijk net gebruikt met de vragen op stand. Ik ga eigenlijk gewoon praten.
4: Waarom voelt het belangrijk om mee te doen aan dit project?
6: Omdat het belangrijk is dat de verhaal van meesten trof vertelt. En vooral de meesten die belangrijk zijn. Want we hebben hier ook monumenten. En het verhaal van Bouke Post vind ik belangrijk. Dus dat heb ik trof vertellen.
4: Want welk verhaal had het dan? Waar gaat het verhaal over?
6: Nou ja, iemand die de oorlog beleefd heeft. En die krijgt dan een jonkje uit Amsterdam. Daar wie de hongersnood. En die werd toen naar het asiel. En die is een trapmaatszus. En die heeft ze helemaal opgevoed als hun eigen broerke.
4: Wat voor verhaal heb jij gehoord?
6: Nou, wij kregen dus het verhaal van Mine per se Wessa te horen. En het was echt het was wel een interessant verhaal, maar ook heel erg verdrietig. Want Mine, haar vader, die werd tijdens een razzia opgepakt en naar Duitsland vervoerd. En toen hij weer terugkwam, kon je hem helemaal niet meer herkennen. En daar werd Mine zelf ook wel gewoon verdrietig van. En dat was wel echt heel verdrietig en zo om mee te maken.
4: En hoe was het voor jou om zo'n verhaal te horen?
6: Wel gewoon heftig, maar ook wel gewoon leerzaam, want je leert er ook heel veel van.
4: Nou, en nu ben je dus erfgoedambassadeur. Hoe wil je dit verhaal verder brengen? Heb je al plannen of ideeën daarover?
6: Nou, vorig jaar bedoel ik, deden we dus, ik en een vriendin van mij, deden dus tijdens de dodendenking. En toen gingen we dat verhaal vertellen en dat wil ik ook wel nog een keer doen.
0: Mooi, dat is goed. Ik ben IPT-West hebben mij de orderen om die verhaal uit de oorlog op te tekenen. Feike, ik zei dan altijd van ik eens een bericht sturen naar uw telefoonnummer en
7: via de app.
0: Via de app.
7: Ja.
0: Maar heeft mail.
7: Oh, wat nou?
0: Dat ken ik nog.
7: Ja.
0: Piet.
7: Ja.
0: Die had een mooie koffieplaat.
7: Welke?
0: Nou, dat is wel een mooie. Dat is Time Bennett's en Endless Road.
7: Oh ja.
0: En dan dacht ik, die heb ik klaarzet, maar ik heb een verkeerde plaat klaarzet. Dus ik praat het even terug om vat te komen dat we nou de verkeerde plaat draaien van Piet.
7: Ja, zo, nou, er wordt wel echt de Time Bennett's even voor hem draaien.
0: Seconde wijze, Piet die had een hele e-mail screen dat wij dan de verkeerde draaiden. Maar dat doe ik niet.
7: Dat mag we net. Nee, zeker net. Dus we minder ik voor Piet.
0: Ja, zeker. En als het goed is, dan hebben we
7: nou de muziek.
0: Ja,
7: nou, daarin. Ja. Ja, zeker.
0: Het moet toch wat wijzen.
7: Nou.
0: U het verkeerde bakje drinken, dat is nooit lekker.
7: Nee.

0: Friesland.
1: Agen Mijnis, oftewel AGM.
2: Het derde Friesland, of nog in jarenlang de dans.
3: AGM, de masterkreker.
4: Hier, is je walkie-talkie. Jij laat je insluiten in de V&D. Later vandaag komen wij ook.
3: In straffe zaken deelt Treien. Dit weekend in Friesland ook.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 92.2 FM.
7: Het is 12 minuten oer Jelvezon. Tiet van het Fryske Nijs, mijn Feike Wouda.
8: Een goeie morgen. Het KNMI had voor Joet, Moorn en Zadrië koren gielauwkundigen in uw provincie. Het kan tieren warm worden met temperaturen tussen de 28 en 34 graden. De combinatie van hege luchtvochtigheid en hege temperaturen kan bij fysieke inspanning leiden tot gevaar voor de zoens. De RIVM had het nationale Jitteplan aankundigen. Elsenier werd oproepen om goed te denken om kwetsbare groepen, zoals mensen op leeftijd en bijen. De Fryske skriezenpiekjes, die voor onderzoek in vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn uitbreid binnen in groepen vrijlitten in Zuidwest-Friesland. Deze week is de laatste groep uitzet, een bijzonder moment voor de onderzoekers.
9: Spannend. Ik denk dat het voornamelijk heel leuk is. Dat je ze eindelijk zo ziet wegvliegen. Dat je denkt van ja, hier doen we het eigenlijk voor. Ze vlogen mooi weg. Ze vlogen goed weg. Ze lopen goed. Er is niks achtergebleven. Dus ik denk dat het hartstikke mooi is. En we hadden ook overvliegende grutto's. Dus die zullen een beetje op ze letten, hoop ik.
8: In haar wenplak Stegeda is topredrister Sophie Westenbroek verstoorn. Fietje Westenbroek maakt tussen Jantje 24 en Jantje 80 deel uit van de nationale kernploeg. In Jantje 23 moesten ze de IJsselcup door Adje Keulen Deelstra te verslaan. Internationale successen bleun likwels uit. Sophie Westenbroek is 28 hier geworden. In het Fries Verzetsmuseum in Ljouwert binnen 6 achtste groepers huldigen als erfgoeddrager. Voor het squalproject Oorlog in mijn buurt interviewden ze Ouderijn in haar buurt over de Tweede Wereldoorlog. Een van de verhalen komt van Betty Laszlo. Ze vond het mooi om mij te doen.
10: Dat vind ik geweldig, want wist wat het is. Van ben we het altijd zijn, maar ben oppervlakkig. En nou, nee. Maar dan denk ik, nee, ze hebben het al je zak goed in. Ik ben met thuis en ik heb een petje af. Dit is de taak om ze maar wat meer aandacht aan moeten besteden.
8: Nou, bij deze. Een van de band die mij die is Silke Burema. Ze vertelt wat ze ervan voelt.
11: Ja, leuk en ook bijzonder. Want het is niet altijd zo dat iemand opeens erfgoeddrager wordt. Ik vind het ook wel leuk om gewoon verhalen zo te vertellen. Ik vind bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog vind ik ook heel interessant. En mijn broer die heeft ook geschiedenis gestudeerd. Dus ik heb het ook een beetje van hem gekregen. En ik kan ook gewoon over praten. En ik vind geschiedenis gewoon echt super interessant.
8: Ja, hoe zitten ze dat, Erit? Deze komt er wel.
7: Ja, dat is heel goed zijn, Feike. Dank u wel. Tiet voor het waarberjocht van de moment Sibbel de Waaier. Goeiemorgen.
12: Ja, goeiemorgen.
7: En daar binnen u hege temperaturen van zijn. Corrigeel van dat zien worden jij dan wel. Hoe dat vannacht komen we eigenlijk?
12: Ja, nou de oude aan de nacht wie het rustig waar. En dan temperaturen die lijn zijn rond 15, 16 graden. Van de waarnemers kreeg ik de volgende binnen. U starm wie het 16,2 op stuit. In jou het 15,2. Skielge zegt je een heel. Op een lemmer 15,6. Is brecht een 15,8. Akrum 16 graden. En Bakkeveen 15,9. En ik in Friske Pjel wit 15,9 graden. Dus op stuit is het 15 aan 16 graden. En joh, het lezen we dan ik in de subtropische luchtsoort, waarbij de temperatuur aan het eind van morgen gauw oprint naar 21 om 22 graden. We hebben een afwisseling van wolken en zinnen. En daarbij rennen de temperaturen in de midden verderop naar zo'n 27 graden. Er staat een zwakke ontmatige zuidwestenwind en die zwaar het nog net echt ver verkwalling. Boven Frankrijk werd er heel dit warmer en vochtige lucht naar ons onviert. En in combinatie met de hege luchtvochtigheid viel het broeier gewoon. Door de sterke opwarming neemt de kans op een rein of tongerbui in de rin van de jon en nacht. Vannacht belooft het ik warm te blijven met zo'n zandje rond 18 graden.
7: Ja, en dan gaan we op naar morgen. Het hechtepunt, dat gaan we

0: om de temperatuur deze week, denk ik.
1: Ja, nou ja, dat is een hechtepunt, misschien maar twee gezichten. Maar in ieder geval morgen dat de temperatuur er nog een schepje bovenop. En heel misschien dat er morgen in het petit nog een enkel bui valt, maar dat is nog zeker is heel onwis. En na zonnige perioden ontwikkelen zich in de rand van de dij stapelwolken. En bij een zwak ontmatige wind rennen de temperaturen op in de midden naar tropische waarden van 30 tot 32 graden. Van Derek de Koorde Giel, die vanuit Sienhoeren Joerd Aujoen is. Letter op de dij is er een kans als reactie op de warmte. Tanimmer de kans bij Rijn of Toorbui. En ik in de joen en nacht moet het nog lang warm.
0: De dagen daarna, is dan kleer maar die hege temperaturen? Of doordat het nog wel even een skofke?
1: Nou, in het weekend dan verroert er al wat. De slimste hitte wordt bij u in het noorden wat temperen. Het verschil zit in de lucht ongeveer. We hebben nu lucht ongeveer vanuit het zuiden. En met die tropische temperaturen. Maar in het weekend dan hebben we een oren richting waar u de lucht waar komt. Wat meer uit het west-noordwesten. En dan zak je de temperaturen een beetje en wordt het wat noffelijker. Maar met 4, 26 graden is het nog wel simmers warm.
0: Simmele waaier, tiere tank.
1: Graag niet.

0: Kate Jumbino wie dat en Aber.
1: Goedemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Het wordt nog goed 12 weken en daar staat het haas in het teken van de Tallship Races. Het grote zielevenement, dat lukt alle keren 100.000 bezoekers. Achter de schermen is vanzelfs koffelang werken om alles kleer te krijgen. Onder andere met een educatief programma, Zeil in Zicht, van de Squalbein in de stad. Dan praat ik ook met Leeuwe Krol van de organisatie. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Eerst dat Zeil in Zicht eens even. Er stipt me bij de vorige keer. Hij merkt wel de Squalbein aardig belusten bij het programma natuurlijk. Is dat Zeil in Zicht, is dat iets nijs?
2: Ja, nee, het is net nij. Waar vorige keer hier het XA. Het idee is, en dat zet ik een beetje in de namen. De Tallship Races, daar varen jonge leermaai van 15 tot 24 hier. En ja, de groep daaronder, we zijn die maar eigenlijk ook bij beloeken. Dus in het zicht van het evenement organiseren we voor alle basisschoolleerlingen en de onderbouw middelbare scholen een educatief programma.
0: En die leren daar van alles over het wetter, hoe het varen, hoe noem het wetter?
2: Ja, eigenlijk is dat correct wat het is. Maar net alleen over het varen. Bijvoorbeeld hoe het wetterskeer maken we het. Dat kennen we de wetterkering hier in Haas. Hoe beschermen we zijn stad nou tegen opkomend wetter. En dat doffe net alleen, dat doffe maar alle partners. Dus wetsers is er de hele week om workshops te gaan. En we doffen dingen met wetterskip en met het museum. Er is van alles er wel. Verskaat van dingen.
0: Dat is flink georganiseerd, denk ik, om het voor elkaar te krijgen. Want dan krijg je dus groep achter groep achter groep die het graag meer weten wil natuurlijk. Die het graag mij ervan wil. Het lijkt mij een logistiek putje om het al je rond te krijgen.
2: Ja, het is een groot programma. En krijg als Joert, we liggen dan binnen er zo'n 1000 basisschoolen bij en onderbouw middelbare school op paard. De basisschoolen die zitten hier in het antropogebouw, daar is een hele opstelling maken met al die workshops. Nou, die rennen ze in ieder geval in een del. Maar de middelbare squallenband, die hebben Joert, ja, we nemen het maar excursie, maar alle keer bedrieuwen hier in Haas, die het alle keer wat maar de haven te krijgen hebben. En er zijn 32 bedrijven die het mij doggen. En daar kon ze hadden op intekenen. Magister, dat is zo'n beruchte app met de squalcifers instingen of de lesrooster. Nou, daarin kon ze kiezen. Dus die alle workshops in de haar hadden op inschrijven. Ja, en dat kan wezen van een maaschijn bij het havenbedrijf. Want op een scheepsreparatiewerf, maar er werd de politie dingen waan. Dus ja, dat is een hele puzzel. Maar het is wel prachtig dat we dan, Joert, we zijn 1000 leerlingen, ja, mooi daar hebben.
0: Ja, je zei het al even, op die skip, daar zitten de trainees, de wat oudere jongeren, om het zeg maar te zeggen. Waarom is het zo wichtig eigenlijk dat ik de jongsten je bijbelutsen worden en letterlijk ook de ouderen, want die kom ik nog, daar is ik nog programma voor.
2: Ja, nou, een van de wichtige thema's van ons evenement is dat we vinden dat Elsenien Maidwan kennen maakt. Dat vinden net alleen nog wij, maar dat vind ik de Engelse organisatie die het elke keer die Tallship Races docht. Elsenien had de kans hebben om Maidwan of op een skip of met de rest van het programma. En voor sommigen, ik voor ouderen, maar ik voor leerlingen is het helemaal net zo vanzelfsprekend dat ze dit soort leuke en mooie dingen doen. Dus wij organiseren het. En daarnaast vinden we het wichtig dat ben gewoon wat witte over de omjouwing weer in het Libië. Dat bent wel mooie onleerlingen om zo'n programma uit de grond te stampen.
0: Oké, natuurlijk in het voor heel mooi betinken, maar dan moet er ook nog vrijwilligers van worden. Hoe ligt dat bij hem?
2: Nou, dat liet het eigenlijk op zich heel goed voor deze weekend met Zeil in Zicht. Want dat doof ik maar heel veel vrijwilligers. Hebben genoeg vrijwilligers. We hebben er ik al honderden voor het evenement. Maar we kennen ik nog wel een paar broeken. We gaan nog wat specifieke klusjes waarvan we zeggen, nou, daar zullen we nog wel een paar handjes bij broeken kennen.
0: En wat klusjes binnen dat aan om eens een beetje bij te praten?
2: Ja, we hebben informatieverschenning, we hebben grote parkeerterrein rondom de stad, om het autoverkeer op te vangen. Kijk, die mensen daar waren met pendelbussen naar het evenemententerrein, daar hebben we nog wel wat mensen broeken. Nee, dus het is nog van alles en nog wat.
0: Nou, mocht er nog bij wijzen wollen en die nog nuttig meid ze wollen, dan is het een tip dus bij de Tallship Races in Haars. Vanaf Tiertank, Leeuwe Krol en een heel soort succes. Het is al het 12 weken in opmars naar dat programma.
2: Mooi, dankjewel.

0: Fleetwood Mac, wie dat? En A Little Lies.
1: Friesland van de Moorn.
0: Frieske skriezenpiekjes die in een vogelpark in Alphen aan de Rijn uitbreidt binnen, die binnen vrij litten in Zuidwest-Friesland. Deze week is de laatste groep uitzet. En verslaggever Geke Leenstra, die weer erbij en die praten met de onderzoekers.
2: Saskia Ploeg, jij bent onderzoeker aan de Rijksuniversiteit van Groningen. En vandaag is de dag dat de grutto-kuikens worden vrijgelaten. Ja. Kunnen we wat meer vertellen over het onderzoek dat jullie gedaan hebben?
3: Ja, we zijn dit jaar begonnen met 160 eieren verzamelen. Hier in Friesland. En die zijn uitgebroed door avifauna in Alphen aan de Rijn. En daar hebben we verschillende experimenten mee gedaan. En wat wij hier in Friesland hebben gedaan is eigenlijk dat die kuikens elke ochtend naar een verschillend perceel gebracht werden met verschillende managementtypes. En daar konden ze dan 6 uur lang eten en dan kijken hoeveel ze gingen eten. Dus we wogen ze van tevoren en daarna. En ook hebben we alle insecten een beetje in de gaten gehouden. En daardoor willen we eigenlijk kijken, is er eigenlijk genoeg eten voor die kuikens? Want we weten dat het gaat niet zo heel goed met de grutto. Maar meestal gaat het dus fout in die kuikenoverleving. En willen we dus onderzoeken, waar ligt dat eigenlijk aan?
4: We lopen zo naar achter, gewoon in het treintje. En dan laten we iets verder in het veld laten ze los. Daar zitten meer grutto's. Okay. Dus dan wordt het hoofd gelijk opgevangen.
2: Okay. Loop jij voorop?
4: Ja.
2: En op wat voor manier gaan jullie nu bijhouden wat er met de kuikens gaat gebeuren?
3: Ja, ze krijgen dus allemaal een zender. En die zender die gaat een aantal jaar mee. En daar kunnen we ze eigenlijk volgen helemaal tot aan West-Afrika. Daar vliegen ze meestal naartoe, daar overwinteren ze. Ook krijgen ze kleuringen. Dus als ze volgend jaar of het jaar erop terugkomen, dan kunnen we... Elk jaar wordt er goed gekeken met ringlezen van wat voor grutto's zijn die nou eigenlijk en welke hebben we geringd. En zien we of ze weer terugkomen naar hier in Friesland of ergens anders. Misschien wel naar Denemarken, maar we hopen natuurlijk hier naartoe. En dan hebben we een beetje een beeld.
2: Roos Winters, jij bent de hoofdonderzoeker van dit onderzoek. Ja, want wat is voor jou de reden om aan dit onderzoek te beginnen?
5: Er wordt heel vaak heel veel onderzoek gedaan, maar heel vaak wordt er niet echt iets mee gedaan. En nou kan ik natuurlijk niet met 100% zekerheid zeggen dat het met dit project wel gaat zijn. Maar dit is wel een unieke kans om ook echt daadwerkelijk invloed te hebben op de omgeving voor de grutto's te verbeteren. En ik denk dat dat heel mooi is. En dat we dat heel graag, daar zou ik heel graag aan willen bijdragen.
6: Nou Martine, daar gaan ze.
2: Hoe spannend is zo'n moment voor jullie?
6: Spannend. Ik denk dat het voornamelijk heel leuk is. Dat je ze eindelijk zo ziet wegvliegen. Dat je denkt van ja, hier doen we het eigenlijk voor. Ze vlogen mooi weg. Ze vlogen goed weg. Ze lopen goed. Er is niks achtergebleven. Dus ik denk dat het hartstikke mooi is. En we hadden ook overvliegende grutto's. Dus die zullen...

0: Dan nog even een koffieplaat van Jouta. Hard and Crazy on You.
1: De media van de morgen.
0: Fijke, door de media.
2: Ja, we moeten het even hebben. Oh, drones. Want drone maakt de dienst uit. Dat schroot de Telegraaf. En wij maken die de dienst uit. Ja, natuurlijk in de oorlogen. Geen tanks die het landschap domineren, maar zoemende drones tijdens de oefening Fighter Lion in Duitsland laten landmacht zien hoe oorlogvoering ingrijpend verandert. Ja, het is een hele grote oefening van het Nederlandse leger in Duitsland. 100.000 militairen, honderden voertuigen zijn daar ontoefenen op dit moment. En ja, die drones van een paar honderd euro, die hebben van de dominante wapens, zoals tanks, kwetsbare doelwitten maken, schroot de kranten. En ja, duizenden militairen zijn nu op dit moment om te trainen op nieuwe tactieken op een slagveld waar alles zichtbaar is. Tagelijk staat ernaast dat verhaal dat een heel miljard voor stiepe Oekraïne met wapens. Nederland steunt Oekraïne met 500 miljoen euro waarmee drones kunnen worden gekocht van de Nederlandse defensieindustrie. Even minister Jezel Gus. Ja, is het goed voor uw veiligheid, goed voor uw economie en goed voor uw eigen leger? Want wij ontvangen ook data en geleerde lessen van de Oekraïners. Die rennen voorop in die drone-oorlogsvoering. Maar het NRC heeft al, ik werd een verhaal der roe. Nederlandse steun heeft koers van de oorlog veranderd. Door Nederland uitgeruste drone-troepen zijn verantwoordelijk voor een derde van het aantal Russische doden en gewonden. En Kiev is dus ik heel dankbaar daarvoor. Ja, het is echt een doorslaggevende rol, wat zelfs zijn. Speel je dus die Oekraïnse troepen die terug Nederland oplaat binnen en die tegen Nederlandse stiepen krijgen van die drones. Dus ja, in totaal, of een tredde van alle Russische deren en verwoenden op het slagveld, dat is die en toch Russische, of zeg ik wel Russische, Oekraïnse drone-troepen die terug Nederland uitrust binnen. En dan hebben we het zo'n 34.000 Russen per maand.
0: Oh,
2: dat is wel een heel soort.
0: Nou,
2: ja. Dus ja, de Nederlands-Oekraïnse samenwerking op het gebied van drones heeft de koers van de oorlog veranderd. En dat zei het Ian van de Oekraïnse ministerie van Defensie. En ik, kolonel Simon Wouda, geen familie, die de Nederlandse militairen helpen Oekraïne, coördineert die onderschroot die lezing. Hij zei, ja, ik denk niet dat het overdreven is. Ja, ze maakt je complete killzones, 15 kilometer breed front. En ja, dus ik achter het front kerst zomaar een drone in de nek krijgen. Dus ja, een soort nice drones dus.
0: Fijke, dank u wel.
3: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen, zegt oudervereniging Balans.
5: Omdat zij niet het gemiddeld zijn. Want we hebben een onderwijssysteem wat gemaakt is voor het gemiddelde kind. En kinderen die net iets anders nodig hebben, die zien we dus in grote getalen uitvallen.
4: Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Iraanse staatsmedia 8 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer open gaat. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal, zegt het landelijk hulpplatform Keerpunt.
6: Soms worden ze onder druk gezet, worden ze echt gedwongen om bijvoorbeeld drugs rond te brengen of te verhandelen, om hun pinpas uit te lenen en om in sommige gevallen ook wat om een explosief ergens op een deur te plakken. En bij ons komen ze dan om eigenlijk in gesprek te gaan over hun twijfels, over hun zorgen.
4: Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren, ouders of naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. Het ging lang gelijk op, maar uiteindelijk trok Engeland de wedstrijd naar zich toe. Het werd 4-2. Ghana heeft in de allerlaatste minuten van de wedstrijd tegen Panama de winst binnengehaald. In de 95ste minuut scoorde Jirenchi het enige doelpunt van de wedstrijd. En Oezbekistan heeft het in groep K afgelegd tegen Colombia. De Zuid-Amerikanen waren met 3-1 te sterk. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgt mogelijk enkele stevige buien. Morgen waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En dadelijk zien Friese van de Mol. De provincie gaat troch met vergassen van gossen. Ik al eerder besweert zien maken. En de police komt trekken aan.
7: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan. Dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
8: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
10: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
10: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
12: Friesland van de Moor.
13: My Erica.

0: plaat van de Police, maar die onmogelijke titel. De do-do-do, de da-da-da. En dan klopt het volgens mij ook nog.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Sijs van Jochen.
3: Informeerde hier, dus er komt hier stil dit plakvinden.
0: Nou, even op je beurt wacht, zal je. Matthijs de Vries weer dat de deputière. Het gaat door het vergassen van Gossen dat de provincie zet al terug. De populatie die mag beheersbaar blijven, dat zeggen ze.
3: Waar een vergunning verliend voor meerdere jaren, dus er komt hier stil dit plakvinden.
0: Ja, dat is beter verstaanbaar. Skenierse dus pieken die voor onderzoek terug avifauna uitbreidt binnen, die binnen uitzet in Zuidwest-Friesland. En dat is een bijzonder moment voor de onderzoek.
4: Spannend. Ik denk dat het voornamelijk heel leuk is. Dat je ze eindelijk zo ziet wegvliegen. Dat je denkt van ja, hier doen we het eigenlijk voor.
0: Enfin, ik luister toch even naar hoe de koninklijke familie haar worst.
5: Ja, zeker. En hoe Japan. Want er komen 12 verhalen bij elkaar over Japanners. De bezitter van de Japanse keizer en koning Willem-Alexander aan wetteronderzoeksinstituut Deltares is te vergelijken met een militaire operatie. En voetbalanalist en oud-international Rafael van der Vaart maakt het excuus voor grap over Japanners.
0: Oh, heeft er een Gordon Sedien?
5: Ja, ik heb het gezien.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Maar eerst iets voor het waarberucht in kwad en dat komt van Sibbele Waaier.
6: Ja, goeiemorgen. Joet Oedai is droeg. Naast wolkenveel skint de zinnen ook geregeld. De stier is zwakke, ontmatige zuidwestenwind. De temperatuur rint op naar maximaal 27 graden. In de jonge nacht neemt de kans op rein of tongenbuien ta. In de nacht wordt het net kouder dan 18 graden. Morgen wordt het nog warmer. Terug de zinnen en hege bewolking viel het benauwd om. De wind is zwak ontmatig uit zuidoostelijke richting. Het wordt maximaal 30 graden. In de jonge op nij en de nacht op nij kans op rein of tongenbuien.
0: De provincie Friesland wil het vergassen van Gozen tros zetten. Dat kan het oors, zei deputaire Matthijs de Vries. Zelfs in het verkeer zwaardig je de Gozen van gevaarlijke situaties. Knieën links, Partij voor de Dieren en de SP die meidje besweert zien dat vergassen. Maar ze krijgen geen stiepen van de orenpartijen. De provincie is van doel om ik tak om hier groep Gozen te vergassen, vertelt Matthijs de Vries.
3: Waar een vergunning verliend voor meerdere jaren, dus er komt hier stil dit plak vinden.
7: En om hoeveel gewassen gaat het dan?
3: Ja, dat is echt wat afhankelijk van de situatie op dat moment. We gaan nu het 2 keer dien. Dat wie effectief, het wie ordentelijk. Dat zullen wij nou eerst heel stevig met akkoord evalueren. Met alle belutsen partijen. Om te zien van waar moeten we nog van leren. Wat gaat er goed, wat moet er beter. En dan zullen we dat komend hier wel terugzetten. Want de vergunning is van meerdere jaren verleend om de faunabeheereenheid.
7: Ken ik mij daar ik al vast voor oormelden? Van, ik voel dat takken meer zoek het wel schermwallen, hoe dat gaat.
3: Ja, ik begreep jouw vraag. Hè. Dat is de vraag vanuit de journalistiek. Van ja, waarom mij wij er net bij onwezig wezen? In het stik, in het beleid stik, is ik stelt dat mat op een goede wijze plak vinden. En dat moeten we ek informatie inwinnen bij orenprovincies. Dat hebben wij ek en orenpartijen. Dat hebben wij ek keurig dien. En een van de zaken, wat heel helder bij u is, ik weer waarom komt, is toch het zo, met zo min mogelijk mensen erbij. Doch het zo ordentelijk mogelijk, zo volle mogelijk rust in het veld. Nou, dat gaan wij nou dienen. En wij weten echt dat er in 2015 en dat daar emotie op zit. Bewust gaan wij echt zeggen, ja, die emotie, dat begrijpen wij. Want dat is totaal net goed gaan. Hè. Ik bedoel, dat hoeven we net met elkaar te evalueren. We willen het nou heel ordentelijk doen. Maar zo min mogelijk mensen eromheen. Maar ik ga extra correct zijn in het debat. Dat die heroverwaging van, kunnen wij volgend jaar wel een keer de journalistiek meenemen. Wij zijn ruifvangst. Dat is zomaar een mogelijkheid om dat te doen. Dus dat je je nou onmelden willen, dan zet ik jou op een list. En dan komen we de comment hier op waarom. Of dat dan echt mogelijk is. Het is echt net om de journalistiek te weren. Het gaat echt om, maar zo min mogelijk mensen in het verveeld, zo min mogelijk stress. En dat gaat net alleen nog om journalistiek. Dat gaat ook om andere partners.
7: Levert dit nou een belangrijke bijdrage om het zingeen van de grosse oerlijst? Dit een soort boerenlijst van haar. Kost het de provincie een soort yield of skeervergoedings?
3: Ja, wij weten dat ruifvangsten in deze zin wel echt helpen waar ze kennen. Het gaat dan toch om een grotere populatie in één keer. En eigenlijk is het beleid erop inruchten om nou eigenlijk die populatie gewassen weer in een beheersmatige, controlerende situatie te brengen. Dan kunnen we echt mee stoppen met deze instrumenten. Dan kun je gewoon ordentelijk beheerplak vinden per ier. Maar wat we nou zorgen is dat de populatie zo groot is. Dat het ek een probleem wordt, ek in het verkeer. Daar krijgen we nou ek meldingen van. Dus we matten nou een
7: slag. Ik zeg zeker op oudste dieken erin, net ik was.
3: Ja, maar ek op oren provinciale dieken, waar ze ek in de hoeken van de kunstwerken zitten in het gers. Dat is ek onveilig. Ik denk dat ek voor de bisten net veilig is. Dus wij matten nou even een keer terugzetten. Dat doen we net met een soort willen. Maar we zeggen wel dat het noodzakelijk is om de situatie ten aanzien van gossenbeheer onder controle te krijgen. En dan kunnen we ook afbouwen bij instrumentarium.
8: De media van de morgen.
9: En dat zou debatteren Matthijs de Vries. Nou, die het van het Nijs Toren Media, maar Fijke Wouda.
5: Ja, bij het Wetteronderzoeksinstituut Deltares in Delft wisten ze juist er net wat hun oorkwam. Dat wie het dubbel koninklijk of vorstelijke bezitter mag zeggen. Want koning Willem-Alexander en de Japanse keizer Naruhito, die wien de juist op bezitten. En dan heeft een delegatie van 50 Japanners. Die komen dus mij, met zijn keizerlijke bezitten. Het is de enige keizer die er nog is op Ierde. Dan heeft dus ik te maken met een actie of militaire precisie, zeg maar. Het wie liggen wel een bataljon in het zwart geklede verslaggevers uit Japan. Hes het hoor. En ik, de Nederlandse parsen, die wie ik vregen van jongens, hou hem even onder regels. Kom op tiert. Houd minimaal 5 meter afstand. En er wie een verslagjouster die hier een split rock on. En daar was toch wel even wat van zijn.
9: Oei.
5: Ja, dat koel eens net in de buurt van de keizer. Zo'n split rock. Dus
9: oh.
5: Ja, dat moest even los. Dan mocht ik net hier naar het huske, want dat wie reserveert voor de keizer.
9: Nou, je weet maar nooit.
5: Je weet maar nooit. Dus, hij had het wel goed naar zijn zin gehad. Want doet ze fut in een hele stoet van buskes, Audi's en andere grote auto's. Toen zwaaide de keizer. Hij wuifde. En nou ja, dat is dus een goed teken te weten.
9: Heel losbandig.
5: Dan had hij het naar zijn zin gehad. Dus ja. En van heel andere orde is Rafael van der Vaart. Die had nog zijn excuus om ben voor een grap naar het WK-duel van Nederland tegen Japan. Dat weer 2-2. En de oud-middenfielder van Oranje benadrukte dat zijn opmerking over het uiterlijk van de Japanse voetballers net racistisch bedoeld wie. Ja, wat wie er nou on the horn? Mickey van der Ven die draafde in de slotfase bij een hoekskop net mij Koki Ogawa. Zijn kopbal die hier via Daichi Kamada belonnen dus in de goal van Nederland. Toen was het 2-2. En toen zei presentator Sjoerd van Ramhorst, die suggereerde dat Van der Ven misschien net wist welke man hij oppakken moest. En toen zei Van der Vaart, ze lijken wel op elkaar natuurlijk, dus misschien dacht Van der Ven dat. Nou, toen voelde er even een kwarte stilte. En toen Jekke hij wel beroemd daarvan. Dat was een grapje. Ik durf bijna niets meer te zeggen. Ja, er kwam een soort kritiek op die opmerking. En ik uit het boetelon wij zelfs. En hij had nou zijn van, ik heb wel spiet van die uitspraak. Ik begreep dat sommige mensen mijn woorden kwetsend vonden. Dat betreur ik oprecht. Als ik hierbij mensen heb beledigd, bied ik mijn excuus aan. Dat was nooit mijn bedoeling.
9: Oké.
5: Clear.
9: Ja, clear denk ik, ja. Dat idee ongeveer. Aasten, dan gaan we door Ben, die de verhaal van de oorlog optekent bij On. Eerst iets van muziek van Ray. Where is my husband?

0: Ray en Where Is My Husband Without.
1: Omroep Friesland.
0: Ja, en dan mag het houden heel wat oors. Ik zei het al, het gaat nou over Ben, Squaal Ben, die het verhaal optekenen van Orden die de oorlog mij maken hebben. Het is om een actie van het Fries Verzetsmuseum in Ljouwt. Daar binnen zij is achtste groep huldige ta erfgoeddrager. Zij interviewden dus die ouderen in haar buurt over de Tweede Wereldoorlog. En ze had ik nog eens beloofd om diezelfde verhaal die ze optekenen haar, om die werd trot te jaan. Zodat hij dus ja, in lippen bleef eigenlijk. Hier van de verhaal die komt van Betty Laslo. En diezelfde Betty die vond het geweldig om hier aan mij te doen.
2: Dit is...
3: Ze hebben het al je zak moeten in. Ik ben met thuis en ik heb een petje af. Dit is de taak om ze maar wat meer aandacht aan besteden.
0: Dat zijn ze daar dus hoor. Het verhaal van Betty dat wat optekenen troch achtste groeper Wietske de Haan, Femke Osinga en Silke Buruma, die haar beide ekkenouder in de buurt interviewt. Treje Squalben die vertellen nog eens hoe dat nou kreeg geen is, het optekenen van al die verhalen.
4: Ja, ik vind het wel bijzonder en mooi dat ik het mee doe.
5: Want waarom had het mij om dit project?
4: Omdat ik het verhaal van Betty Laslo heel indrukwekkend vond. En ik dacht van, je matte mij. En ik ben de enige die het goed doet. Dus ja.
5: Hier stek Tarret op het interview. Hier stek speciale voorbereidingen die je?
4: Ja, we zijn op Squallen een journalist. En hebben we wat tips gekregen hoe we Betty Laslo het beste kon interviewen. En we hebben al je vragen bedacht van te varen.
5: Wie is het moeilijk om het interview te doen? Win de vragen voldoende of toch is toch ik wil wat oors vreegje?
4: Nee, want ik wil goed met Betty Laslo praten. En ja, het papier kan ik eigenlijk net gebruikt met de vragen op stand. Ik ga eigenlijk gewoon praten.
5: Waarom voelt het belangrijk om mij te doen op dit project?
6: Omdat het belangrijk is dat de verhaal van de meesten terugvertelt. En vooral de meesten die belangrijk zijn. Want we hebben hier ook monumenten. En het verhaal van Bouke Post vind ik belangrijk. Dus dat heb ik terugverteld.
5: Want welk verhaal had het dan? Waar gaat het verhaal over?
6: Nou ja, iemand die de oorlog beleefd heeft. Maar... En die krijgt dan een jonkje uit Amsterdam. Daar heb je de hongersnood. En die werd toen naar haar tas gehoord. En die is een trouwmaatszus. En die heeft ze helemaal opgevoed als hun eigen broerke.
5: Wat voor verhaal heb jij gehoord?
6: Nou, wij kregen dus verhaal van Mine per se Wessa te horen. En het was echt een best wel... Het was wel een interessant verhaal, maar ook heel erg verdrietig. Want... Mina, haar vader, die werd tijdens een razzia opgepakt en naar Duitsland vervoerd. En toen hij weer terugkwam, kon je hem helemaal niet meer herkennen. En daar werd Mina zelf ook wel gewoon verdrietig van. En dat was wel echt heel verdrietig en zo om mee te maken.
5: En hoe was het voor jou om zo'n verhaal te horen?
6: Wel gewoon heftig, maar ook wel gewoon leerzaam, want je leert er ook heel veel van.
5: Nou, en nu ben je dus erfgoedambassadeur. Hoe wil je dit verhaal verder brengen? Heb je al plannen of ideeën daarover?
6: Nou, vorig jaar bedoel ik, deden we dus, ik en een vriendin van mij, deden dus tijdens de dodendenking. En toen gingen we dat verhaal vertellen en dat wil ik ook wel nog een keer doen.
1: Wij spelen je gitaar.

0: Sera en Douwe Bob en Could Have Been Us.
1: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
7: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
8: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
7: Echt?
8: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
9: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
12: Het is nog geen jelwachten. Maar we beginnen het al maar met Friske Nijs. Feike Wouda.
13: Een goeiemorgen. Het Friese parlement stiert efter het besluit van deputaire steden om in de ruiperiode gwozen te vangen en vergassen. De provincie docht dat om de gwozenpopulatie beheersbaar te maken. Het kin het oor, zei deputaire Matthijs de Vries.
14: We gaan nou het twee keer dien. Dat wie effectief, het wie ook ordentelijk. Dat zullen wij nou eerst heel stevig met elkaar evalueren. Met alle belutse partijen om ook te zien van waar moeten we nog van leren, wat gaat er goed, wat moet er beter. En dan zullen we dat komend hier wel terugzetten, want de vergunning is van meerdere jaren verleend om de faunabeheereenheid.
13: Koperdieven haar zo'n rijnpiepen stellen van de Mariatjerk in Boetenpost. De piepen binnen om een hichte van zo'n 3 meter oorzeggen en mijn naam. De piepen winnen kwartlien vervongen. De beheerscommissie van de tjerken ziet het meest niet wat schoen hebben. De stellerij is een flinke financiële tebekzetter voor de stichting Orde Friese Tjerken. In het Fries Verzetsmuseum in Ljouwert binnen 6 achtste groepers huldigen als erfgoeddrager voor het skwalproject Oorlog in

0: Ik vind het ook wel leuk om gewoon verhalen zo te vertellen. Ik vind bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog vind ik ook heel interessant. En mijn broer die heeft ook geschiedenis gestudeerd. Dus ik heb het ook een beetje van hem gekregen. En daar kan ik ook gewoon over praten. En ik vind geschiedenis gewoon echt super interessant.
1: Een fietster is Justine van Woenerrekken bij een oorriel in mijn auto op de rotonde bij de Lawaai in Drachten. Het slachtoffer is gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde net mij naar het ziekenhuis.
2: Fijke, dank u wel. Nog even de melding van Sporen hoor. Troch een onreding rieden er tussen Grijns en Boetenpost geen treinen. Het wordt volgens de NS in elk geval ont kwartier oer njoggen. Dus most die komt opmaten, houd er even rekening bij. En dan is de onbeveling altijd om even de reisplanner in de gaten te houden.
3: Hehe, Einse patiënten hoor, maar wat nou?
4: Lid jouw spaarjot belissen troch Vermogensbeheer Friesland. Vermogensbeheer Friesland op jouwe. Kom langs of skiel je eens. Zoek op uw website vermogensbeheer.frl. Vermogensbeheer Friesland, persoonlijk en dichtbij.
5: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
6: Is jouw keusgebied stikken? Dan willen jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparages op het keusgebied. Bel je nou mijn Kunstgebied aan Huis 06 83 24 21.
7: Zorgeles leid je mijn Kunstgebied aan Huis.
8: Friesland van de Moor.
9: Erit Science.
10: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
2: Dadelijk, dan gaan we door een dorp dat Nijtsien hier weer een slachter krijgt. Maar eerst gaan we door het waar en door van mij Sibbele Waaier. Goeiemorgen.
11: Ja, goeiemorgen.
2: Ja, Cor de Giel die zit van de door natuurlijk. Eerst maar eens even, uit wat vannacht komen we eigenlijk?
11: Ja, nou de nacht, de temperaturen, die heb ik eventjes bij me gescharreld. In Akkrum wiet 15,1, Bakkenveen 14,4, Friske Pjaan 14,8 en Waskemar 14,7. Dus het wie al aan de nacht, ik al redelijk warm. Of warm gesproken, in Krauw kreeg ik nog een melding dat het op stuit zondje graden wie. En ja, dat is natuurlijk een groot verschil, maar een week waarom. Want nou warm en toen wiet relatief koel waar. En dat is allemaal mogelijk en dat maakt het waar ik zeg mooi en interessant. En Joost ziet het in teken van de zinnen, wolken en warmte. Dus hier een verkwollend windje. Nou ja, verkwollend windje. Het is eigenlijk al een warme wind. Dus het wordt wat zwet. De temperatuur rint op naar zo'n 22 graden. En dus hier een matige, zwak ontmatige wind. Op de Wadden bloedt het wat koeler. Jong, en vannacht kunnen we boeten zitten. Het is rijstig waar. Heel waar de jong lezen de temperatuur nog rond of zelfs boppen de 20 graden. We moeten wel de lucht in de gaten horen, want er is wel kans en tandemere kans op een rijn of tong erbij.
2: Nou, dat belooft een plaknacht te worden dus. Maar morgen brengt net echt verkoeling, hè?
11: Nee, morgen. Morgen dan is het denk ik wel verstandig om wat schaatplak op de zieke. Maar in soort zin en een matige zuid-eerste wind herinneren de temperaturen op naar de tropische weer van 30 en 31 graden. Ik de morgen op de reactie van de warmte neemt letter op de dag de kans op een rein of tonger bij Volta. In de nacht bloot het ik weer warm. De temperatuur is zwaarder ervoor dat het zwitterig wordt. Want nou, zandje en 18 graden minimaal. Dus ja, het wordt een zwitterige boel.
2: Ja, dan de dagen daarna. Zetten we dit een beetje droog?
11: Nee, in het weekend, nou ja, dan wordt het wat minder warm. Het bloot wel, bloot best noffelijk zimmer warm. We krijgen wat een heel druk gebied. Wat hem ten noorden van ons ontwikkelt. Waar trof de wind een beetje draait. En een invloed van zee wat grutter wordt. Dus dan hebben we een soort zinnen. Droog warm met 24, 26 graden. Dus dat is iets om nu te zien.
2: Sibbele Waaier, tien gedank.
11: Ja, graag dien.

0: do bist.
1: Friesland van de Moorden.
0: Wat worden had van Joert al weer een slachter. Hans Jongendijk uit Jesterstreek, die iepen door de winkel onder Weemstrit, he, het jetrapon van de Grienteboer. Het is toch bijzonder, in het tiert een soort slachters die juist mee ophouden. Reden genoeg om eens even te heren. Een goeie morgen.
2: Goeiemorgen.
0: Ja, die nieuwe winkel voor jou, ik ben eerst eens benijd hoe shit dat er krijgt uit dat je er binnen stappen.
2: Het ziet er een beetje uit als een traditionele oude slachterij.
0: Oh, en waarom krijgt waarom moet je kijken dat het oud uit shit?
2: Nou, het nieuwe gedeelte van de slachters, richten zich vooral op maaltijden en vluchtklaarartikelen. En ik richt me meer op vlees in het algemeen.
0: Oh, dus je wil echt eigenlijk de ouderwetse slachter veronderbrengen daar?
2: Ja.
0: En,
2: ja, klopt.
0: En waarom in dat krijgt? Want ja, je zo niks deze kennen. We moeten met de tiet maai en maar even een onderzoek doen naar wat de meesten kunnen wollen en zus en zo.
2: Ja, maar ik denk dat de handel vooral zit in het vlees in het algemeen en niet in de bijartikelen.
0: Heb je al reacties uit het dorp gehoord?
2: Ja, heel veel positieve reacties. Ja, mensen zitten toch wel verlegen om een goed stukje vlees bij ons.
0: Ja, want dat wie nog net echt te kraaien daar in Noord-Woorden?
2: Nee, we hebben alleen twee supermarkten en dat is het. De plaatselijke slagers zijn door het middel van ouderdom ermee gestopt.
0: Oh, dus dat is eigenlijk al een schofke dat die er net mee binnen deed.
2: Ja, klopt. Ik denk dat het een jaar of 10 geleden is.
0: Ja, het zie je niet, springen jou dus in dat gat en dan heb je een opening van de winkel. Ja, hoe zit dat er krijgt uit? Hoe zie je dat omvleren?
2: Nou, openings, het is niet een grandioze opening. We gaan om 9 uur open en dat is het.
0: Ja, de dwarren binnen niet op en dan moet het baltje wat beginnen te rooien. En dat zal dan stadig gewoon een beetje opbouwen, denk ik.
2: Ja, dat hoop ik.
0: Ja.
2: Dat hoop ik. We zijn 2 dagen in de week los. We gaan het zien.
0: En hoe ben je nou op dit punt kamer eigenlijk? Wat is jouw vastgeschiedenis? Wat heb je voor die in?
2: Wat omzwervingen in Vleesland naar een eigen slachterij, Annex Slagerij en door de regelgeving verkocht. En nou, dit weer.
0: Ja, dus je had jij de slachter geweest?
2: Ja. Okay. Ja, met de slachthuis erbij, ja, klopt.
0: En hoe is het nou van jou dan, om dan nou weer een eigen plakje te hebben en nou dus echt weer, echt slachter te wezen?
2: Ja, super. Ik kijk er enorm naar uit en het is een uitdaging. En ik denk dat in vele dorpen om ons heen er zeker vraag naar is.
0: Ja, dus misschien dat er meer in de omkriet binnen die jouw voorbeeld dagelijks opvolg je?
2: Nou, ik hoop het, want het midden in een klein bedrijf, dat sterft toch in de meeste dorpen een beetje uit. En we blijven aan de grootgroetes een beetje zitten.
0: En nou zijn je bent 2 dagen in de week Iepen. Wat is de reden daarachter krijgt?
2: Klanten centraliseren. Alles op 1 dag is beter als over een hele week.
0: Oké, en stel nou het rent heel goed of het wordt heel droog die 2 dagen. Zit er dan groei in?
2: Groei zit er altijd in.
0: Dat is door jou uitwonen natuurlijk.
2: Ja. Ja, natuurlijk. Maar ja, goed. Alles is mogelijk. En we gaan het eerst in 2 dagen bekijken.
0: Mooi. Dan, om het af te sluiten, wanneer kan mensen bij jou op de plak?
2: Donderdag de 18e.
0: Dat is goed dus.
2: Ja.
0: Een nieuwe slachter dus voor Noord-Woorden. Hans Jongendijk, een heel veel succes. En dank u wel.
1: Waar stem stoop voor het laatste naar Zuid-Friesland?
3: Wie bent daar Friesen?
4: De actuele sport.
5: Ja, leuk hè?
6: De beste muziek.
7: Beslist.
8: En ik voor...
9: Ja, voor de gezelligheid.
1: Dat is toch Omroep Friesland?
6: Naar mijn mening wel.
4: Want daar juist alles wat er speelt.
3: Dat is mijn mening. Misschien dat Joder hoor zo tegen, dat weet ik.
1: Dus plak die knop vast op 92.2 FM.
10: Die moet je nooit weg doen.
11: Ik was met Frieske Pjaal aan de Greenzoek juist.
12: Voor een Groninger is dat niet te begrijpen natuurlijk.

0: Eurythmics en Sweet Dreams. Fijke, er is een melding voor het verkeer.
1: Ja, op de A32 van Wolvegeer naar Steenwijk. Daar stiert het 3 kilometer lang vast of riet het starig. Het te krijgen met de werkzaamheden om de dijk. Meestal met de rekenhouden met 3 minuten extra rijstiert.
0: En tussen Grains, Europa Park en Ljouwt riet er nog altijd geen trein. Dat komt toch een onreading en dat wordt het in elk geval tot kwartier unjochenen. Ja, dan zullen we het hebben over kriezenpiekjes. Want Frieskes kriezenpiekjes die het in het vogelpark, een vogelpark in Alphen aan de Rijn uitbreidt binnen, die binnen vrijlitten in Zuidwest-Friesland. Deze week wie de laatste groep aan de beurt. De verslagjouwer Geke Leenstra, die wie erbij. En die praten met de onderzoekers.
2: Saskia Ploeg, jij bent de onderzoeker aan de Rijksuniversiteit van Groningen. En vandaag is de dag dat de grutto-kuikens worden vrijgelaten. Ja. Kunnen we wat meer vertellen over het onderzoek dat jullie gedaan hebben?
3: Ja, we zijn dit jaar begonnen met 160 eieren verzamelen hier in Friesland. En die zijn uitgebroed door avifauna in Alphen aan de Rijn. En daar hebben we verschillende experimenten mee gedaan. En wat wij hier in Friesland hebben gedaan is eigenlijk dat die kuikens elke ochtend naar een verschillend perceel gebracht werden met verschillende managementtypes. En daar konden ze dan 6 uur lang eten en dan kijken hoeveel ze gingen eten. Dus we wogen ze van tevoren en daarna. En ook hebben we alle insecten een beetje in de gaten gehouden. En daardoor willen we eigenlijk kijken, is er eigenlijk genoeg eten voor die kuikens? Want we weten dat het gaat niet zo heel goed met de grutto. Maar meestal gaat het dus fout in die kuikenoverleving. En nou willen we dus onderzoeken, waar ligt dat eigenlijk aan?
4: We lopen zo naar achter, gewoon in het treintje. En dan laten we iets verder in het veld laten ze los. Daar zitten nog meer grutto's. Okay. Dus dan wordt het hoofd gelijk opgevangen.
5: Okay. Loop jij voorop?
2: Ja. En op wat voor manier gaan jullie nu bijhouden wat er met de kuikens gaat gebeuren?
3: Ja, ze krijgen dus allemaal een zender. En die zender die gaat een aantal jaar mee. En daar kunnen we ze eigenlijk volgen helemaal tot aan West-Afrika. Daar vliegen ze meestal naartoe, daar overwinteren ze. Ook krijgen ze kleuringen. Dus als ze volgend jaar of het jaar erop terugkomen, dan kunnen we... Elk jaar wordt er goed gekeken met ringlezen van wat voor grutto's zijn die nou eigenlijk en welke hebben we geringd. Zien we of ze weer terugkomen naar hier in Friesland of ergens anders. Misschien wel naar Denemarken, maar we hopen natuurlijk hier naartoe. En dan hebben we een beetje een beeld.
2: Roos Winters, jij bent de hoofdonderzoeker van dit onderzoek. Ja, want wat is voor jou de reden om aan dit onderzoek te beginnen?
6: Er wordt heel vaak heel veel onderzoek gedaan, maar heel vaak wordt er niet echt iets mee gedaan. En nou kan ik natuurlijk niet met 100% zekerheid zeggen dat het met dit project wel gaat zijn. Maar dit is wel een unieke kans om ook echt daadwerkelijk invloed te hebben op de omgeving voor de grutto's te verbeteren. En ik denk dat dat heel mooi is. En dat we dat heel graag, daar zou ik heel graag aan willen bijdragen.
5: Nou Martine, daar gaan ze.
2: Hoe spannend is zo'n moment voor jullie?
6: Spannend. Ik denk dat het voornamelijk heel leuk is. Dat je ze eindelijk zo ziet wegvliegen. Dat je denkt van ja, hier doen we het eigenlijk voor. Ze vlogen mooi weg. Ze vlogen goed weg. Ze lopen goed. Er is niks achtergebleven. Dus ik denk dat het hartstikke mooi is. En we hadden ook overvliegende grutto's. Dus die zullen een beetje op ze letten, hoop ik.
7: Omroep Friesland. 92.2 FM. Alles wat er spielt.
0: Het is 9 minuten voor 8. Tiet van muziek van Lee.

0: De media van de Moor.
1: Ja, dat brengt dus bij de media van de Moor. Feike.
2: Ja, supporters van Engeland en Kroatië, voetbalsupporters hebben het noemen, die binnen net blieet, of dat zijn ze blieken litten, mij het ja, op dit WK voetbal nee in vierde regel van een drinkpauze van 3 minuten. In zowel de eerste als de tweede helft van een wedstrijd. In het Dallas Stadium, wie een soort boergroep gerop te jern, doet de spelers voor de eerste keer naar de kant van het veld te gaan voor die onderbreking. Ja, gewoon Engelse fans hier op sociale media al van tevoren noemen, omdat ze hun bezwier kenbaar onder de wedstrijd. En doet zij begon met het boerroppen. Toen jekken de fans van Kroatië, die jekken daar bij on. Ja, er is gewoon airco in dat stadion. Dus die waarde, dat valt ik wel ta. Dat wie jeder ik al met de wedstrijd tussen Noorwegen en Irak in Boston. En de wie ik zo'n drinkpauze. Maar wie deed gewoon 23 graden in het stadion. Dus wem zoen je dan zo'n extra drinkpauze invieren. Ja, dat wordt dienen. Tenminste, dat wordt zijn als een soort trucje om extra reclame uitsturen te kennen. Dat is een extra reclameblokje.
1: Nou ja, misschien een keer of het extra drankjes verkeerpje.
2: Ja, ken ik nog inderdaad. Dus ja, dat ik was jongen als een verstoring van het wedstrijdritme. Dan haast net in koe de doelman Fosina van Kaapverdië. Maar naait zijn ploeg liekspielertje in Spanje met 0-0. Mij te tanken om zijn optreden van die doelman. Die wist een paar flinke bal uit de goal te halen. Toen werd hij ineens heel bekend. Hij kreeg op zijn sociale media miljoenen volgers erbij. En hij zei naar Ouren, want hij reageerde ik heel emotioneerd en zei naar die wedstrijd. Ja, die voor Kaapverdië werd natuurlijk een mooie opstekker. Toen reageerde die ik nog van dat zijn mem dan het bijwijze koe. Want ja, hij zet de hege kosten voor het krijgen van een Amerikaans visum, dat kennen wij gewoon net betalen. Nou, Hakeem Jeffries, een democratische fractieleider in het Huis van Afgevaardigden, die herde dat en die vond het sasneu. En die had nou met het ministerie van Buitenlandse Zaken is hij om tafel zitten hier. En ze hadden verzwaren dat de man van de doelman niet hoeft te betalen.
1: Oh.
2: Dus die kan gewoon naar de wedstrijd.
1: Nou, dat is toch sympathiek.
2: De man is er ook heel blij mee. En ze zei ik van, terug het geld hebben we nou, of we konden het geld net op die het bij mijn koor krijgen. Nou, die mem zei van, ik ben er zo blij mee. Ik ken hem nou eindelijk zien om hem te steunen, om hem kracht en moed te gaan. En naar de wedstrijd zal ik hem een knuffeltje aan. Nou. Daar zullen we dan wel een heel soort beelden van te zien krijgen.
1: Ja, ik denk dat heel soort fotografen een liesje maken hier.
2: Nou, inderdaad.
1: Op dit moment even opstiet.
2: Ja, we trouwens hier tussen flink been op de shirts van de spelers van het Nederlands elftal die ze snijden gewoon hier. Het eerste duel, WK-duel met Japan. Er is een veiling gaande, is nog net dicht. Maar op basis van de bieringen nota stiert de teller al op haast 26.000 euro. Het shirt van Virgil van Dijk is mij haast 3800 euro het populairst. En die shirts die worden dus veild. En de opbrengst die gaat naar het Prinses Maxima Centrum voor Binnen-Oncologie. Dus het is wel een goed doel, inderdaad. Dus dan gaan we even naar Gelderland. Want als je daar even, het waar is in het nijs, zelfs. Als je daar even die waar-app checken, gaat het ik rein voordat ik, daar hoeven we nou even net bang voor te wezen. Misschien, joen even wat tongerbuien. Maar ik wil even checken of het rein gaat.
1: Oh, daar is de boel in de hobbel, toch?
2: Daar is de boel in de hobbel. Komt er nog een rieren bjem. En die verstoort de waarradar van het KNMI in Herwijnen. Die radar is in 2016 ingebroekt nam. En ze zeggen nou bij het KNMI, we hadden toen we die radar plaatsten niet door dat die bomen zo hard zouden groeien.
1: Oh.
2: Ja, dus die bjem die zwaar van verstoring. En dat kerst net altijd on op de waarverzissing in Gelderland.
1: Oh.
2: Ja.
1: Nou ja, dan de radio maar on.
2: Ja, dacht ik.
1: Radio Gelderland. Hey, wat collegiaal.
2: Ja.
1: Ja.
2: Maar te kennen.
1: Goed, dit oren van Friesland Morgen. We beginnen het nieuws van de NOS. Dat komt er gewoon.
3: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Kom op sneeuw 20 juni naar Westerrijn Truien in Droegeham voor een dij vol Hiese sport, met onder meer het Fryske hinder voor de chaise.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: De boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
6: De garage bij jou in de buurt. Haima, service en auto's. Is er voor Elsie.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Er moet onder meer extra worden gelet op kwetsbare mensen, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. In verpleeghuizen gaat een protocol van start, zegt deze leidinggevende.
10: Bijvoorbeeld de bewoners die aan de zonzijde slapen, als eerste de zorg verlenen. Dat wij de gordijnen dicht houden. Maar ook dat wij extra goed de bewoners in de gaten houden of zij geen sufheid vertonen, hoofdpijn, maar ook echt op veranderend gedrag.
9: Steeds meer jongeren melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland, vaak onder druk van anderen. Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Velen geven volgens de organisatie aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal. De presidenten van de VS en Iran hebben officieel een handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. President Trump ondertekende het akkoord aan het einde van een banket in Versailles, zegt correspondent Sjoerd Den Daas.
11: Maar waarom het nu opeens gisteravond in allerijl moest in het paleis van Versailles, naast de witte asperges, de kreeft, de caviar, weet ik niet. Maar ik kan me voorstellen dat Trump misschien bang is geweest dat er weer nieuwe incidenten plaats zouden vinden. Duidelijk is wel, Trump wilde gewoon liefst heel graag en liefst ook een beetje snel tekenen dus.
9: Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dadelijk in Friesland van Lamont, je dat onder horen over de Tallship Races in Haas. De tarieningen die binnen volkong, door het nog een lied zet, 12 weken. En muziek op de rol van Phil Collins. You can't hold love, no you'll just have to
12: wait. She said love will come easy. Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
13: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
6: De garage in jouw omkrieten? Haima, service en auto's. Is de Vat Else.
4: Nu bij de boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
0: Friesland van de Moorn.
14: Mai Eriks.

0: Phil Collins, je dat en You Can't Hurry Love.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
0: En dadelijk gaan we door de Talship Races in Haas. Door twee weken, dan is het alweer zover. En tarieringen die binnen in volle gong. En de bedek werkt gewoon een educatief programma voor squalband onder oren. Daar staan we even in contact met de organisatie daarvoor. En we hebben het echt goed dolfijn. En dan eigenlijk goed dolfijn tellen.
3: Ja?
0: Dat lijkt best nog ingewikkeld.
3: Oké.
0: Okay. Ja. Helemaal als het... Of toch wel dat er twee dolfijnen winnen en dat blijkt er maar één te wezen.
3: Nou.
0: Hoe kan dat nou?
3: Ja, ja dat je één door de holle sjogger, dat klinkt logisch. Maar ja. Dat je er twee sjogger in plaats van één, dat is wel weer bijzonder.
0: Ah, ja, dan sjogger je één door de holle, maar...
3: Ja.
0: Nou, goed. Goed. Soort vragen.
3: Ja.
0: Daar komt het op bel.
3: Nou.
0: Heeft er ook een soort vragen of heeft het antwoorden gevonden in de media?
3: Ik heb wel een antwoord. Want ja, er zijn mensen die er ontwijfelen, maar na je stille vliegtuigen binnen ik echt stiller. En dat blijkt uit onderzoek bij Lofthaven Schiphol. En een squalle bouwt een fietsenstalling speciaal bedoeld voor fatbikes.
0: Fatbikes, hoor.
2: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Dat Alex, maar eerst het waarberucht in het kwad. En dat komt van Sibbele Waaier.
4: Goeiemorgen. Joh, het schiet de zin en geregeld. Er stiet een matige zuidwestenwind. Daarbij bloedt het dodij droeg. De temperatuur rint op naar zo'n 20 graden. Waarbij het op het water wat frisser bloedt. Joen en vannacht ik warm met een tannemere kans op een rein of tong erbij. Morgen is tropisch warm met 30-31 graden. Er is een soort zin. Letter op het dij komen er wat meer stapelwolken. De zuideerste wind is zwak ontmatig. In de joen en nacht wij warm met tannemere kans op een rein of tong erbij.
0: Het wordt nog goed twee weken en dan staat het Haas in het teken van de Talship Races. Het grote zielevenement, dat lukt alle keren 100.000 bezoekers. Achter de schermen is vanzelfs als koftenlang werken om alles kleer te krijgen. Onder andere met een educatief programma, Zeel in Zicht, van de squalband in de stad. En dan praat ik ook met Leeuwe Krol van de organisatie. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Eerst dat Zeel in Zicht eens even. Er stipt me bij de vorige keer. Hij merkt wel de squalband aardig belustend bij het programma natuurlijk. Is dat Zeel in Zicht, is dat iets nijs?
5: Ja, nee, het is net nijs. Maar vorige keer heet het XA. Het idee is, en dat zet ik een beetje in de namen. De Talships Race is daar varen jonge leermaai van 15 tot 24 jaar. En ja, de groep daaronder, we zijn die maar we er eigenlijk bij beloeken. Dus in het zicht van het evenement organiseren we voor alle basisschoolleerlingen en de onderbouw middelbare scholen een educatief programma.
0: En die leren daar van alles over het wetter, hoe het varen, hoe noem het wetter?
5: Ja, ja, eigenlijk is dat correct wat het is. Maar net alleen hoe het varen. Bijvoorbeeld hoe het wetterskeer maken we het. Hoe de wetterkering in hier in Haas. Hoe beschermen we zijn stad nou tegen opkomend wetter. En dat doffen net alleen dat doffen maar al je partners. Dus wetsers is er de hele week om workshops te gaan. En we doffen dingen met wetterskip. En met het museum. Er is van alles te doen. Verskaat van dingen.
0: Dat is flink georganiseerd denk ik om het voor elkaar te krijgen. Want dan krijg je dus groep. Achtergroep die het graag meer weten vol natuurlijk. Die het graag mij ervan wil. Het lijkt mij een logistiek putje om het al je rond te rijden.
5: Ja, het is een groot programma. En ik krijg als Joert. We liggen binnen er zo'n 1000 basisschoolen bij en onderbouw middelbare school op paard. De basisschoolen die zitten hier in het antropogebouw. Daar is een hele opstelling maken met al die workshops. Nou, die rennen ze in ieder geval in een del. Maar de middelbare squallenbeen, die hebben Joert. Ja, we nemen het maar een excursie. Maar alle keer bedrijven hier in Haas. Die het alle keer wat maar de haven te krijgen hebben. En. Er zijn 32 bedrijven die het mij doggen. En daar konden ze hadden op intekenen. Magister, dat is dan een beruchte app. Met de squalcifers in staan of de lesrooster. Nou, daarin konden ze kiezen. Daar stonden alle workshops in dat ze hadden op inschreven. Ja, en dat kan wezen van een maaschijn bij het havenbedrijf. Want op een scheepsreparatiewerf. Maar er werd politie dingen waan. Dus... ja, dat is een hele puzzel. Maar het is wel prachtig dat we dan, Joert, we zijn 1000 leerlingen ja, een mooie dag hebben.
0: Ja, je zei het al even, op die skip, daar zitten de trainees, de wat oudere ja. Jongeren om het zeg maar te zeggen. Waarom is het zo wichtig eigenlijk dat ik de jongsten je bijbelutsen worden en letterlijk de orden, want die kom ik nog, daar is ik nog programma voor.
5: Ja, nou, we hebben. We vinden. Een van de wichtige thema's van ons evenement is dat we vinden dat Elsenien Maidwan kennen. Maar dat vinden net alleen wij, maar dat vind ik de Engelse organisatie die het elke keer die Talship Races docht. Als ze niet in de kans hebben om mij te doen, of op een skip of met de rest van het programma. En voor sommigen, ik voor ouderen, maar ik voor leerlingen, is het helemaal net zo vanzelfsprekend dat ze dit soort leuke en mooie dingen doen. Dus wij organiseren het. En daarnaast vinden we het wichtig dat ben gewoon wat weten hoe de omjouwing weer in het Libië. Dat zijn twee mooie onderleerlingen om zo'n programma uit de grond te stampen.
0: Oké, natuurlijk in het voor heel mooi betinken, maar dan moet er ook nog vrijwilligers voor werken. Hoe ligt dat bij hem?
5: Nou, dat ligt eigenlijk op zich heel goed voor deze weekend, maar 7-6, want dat doof ik maar een heel soort vrijwilligers. Hebben genoeg vrijwilligers. We hebben er ik al honderden voor het evenement, maar we kennen ik nog wel een paar broeken. We hebben nog wat specifieke klusjes waarvan we zeggen, nou, daar zullen we nog wel een paar handjes bij broeken kennen.
0: En wat klusjes binnen dat aan om eens een beetje bij te praten?
5: Ja, we hebben informatieverschenning, we hebben grote parkeerterrein rondom de stad, om het autoverkeer op te vangen. Kijk, die mensen daar waren met pendelbussen naar het evenemententerrein, daar hebben we nog wel wat mensen gebroken. Nee, dus het is nog van alles en nog wat.
0: Nou, mocht er nog bij wijzen wollen en die nog nuttig meidje wollen, dan is het een tip dus bij de Talship Races in Haars. Dieren dank, Leeuwe Kral en een heel soort succes. Dit is de laatste 12 weken in opmars naar dat programma.
5: Mooi, dankjewel.
2: De media van de morgen.
0: En dat brengt dus bij Fijke Wouda, mij het Nijsuit, de Oren Media.
3: Ja, wie stillere vliegtuigen echt stiller? Ja, dat toch blikken uit gegevens van de loersmeerpunten van het NOMOS meersysteem om Schiphol heen. Daar schroot het parool oe. Want ja, het is al hier de grote discussie om Schiphol heen. Is de aanname van vliegenloert, doordat er heel veel meer nieuwe vliegtuigen van en naar de luchthaven pendelen, werkelijkheid of fictie? Ja, de luchtvaartsector KLM voorop roept al tien dat nijkomers ontomber minder loert produceren. Maar bewindersgroepen en een deel van de Tweede Kamer, ja, die zeggen nee, die aanname van, en het effect ervan, dat is er eens net. Nou, er is nu een analyse van loersmetingen, is er dingen. En dat smiet dus een heel oorbeeld op als wat de meesten denken. Vlin hier, wie het vlinverkeer om Schiphol heen, gemiddeld 2,09 decibel stiller als in het piek hier 2008. En 3 decibel betekent dus al een halvering van het loersniveau. Dus dat hakt er toch wel aardig in. En de resultaten zijn afkomstig uit een analyse van alle vlechten die in 2008 en 2024 metten binnen door het loersysteem. En dat bestaat uit 41 meetpelen om Schiphol heen die live vliegen, tuig, loeren, sjenlitten. Of jarenlitten, kerst dan misschien bij. Ja. En het meetsysteem en de gegevens die ben eigendom van de Lofthaven. Dus ja, het is maar weer blikken dat tussen beleving en werkelijkheid, daar zit wel eens wat verschil. Dan het Zuidwesthoek College in Assendrecht het een speciale fietsenstalling bouwen voor fatbikes. Die fatbikes, je kent er van alles van vinden, maar die werden onder de jeugd in elk geval heel iets populairder. En dat is ook wel blikken, want die nieuwe stalling moet nou alweer uitbreiden worden. Oh. Hij is nou eens al wetter liets. Dus hij is nou lieke grut als de stalling voor gewone fietsen. En haast 120 leerlingen die rijden op zo'n fatbike. En vrienden, hier waren dus de noodzaak van Pater Stalling voor de trendy fietsen al duidelijk. En ze zei, ja, de directrice die zegt, doe al dat er meer leerlingen met een fatbike naar squallen komen. Toen hebben we eerst een stuk van de normale fietsenstalling omgebouwd tot fatbike stalling. Maar ja, dat weer dus net genoeg. En ze zei ik van, het had ik maar de veiligheid te krijgen. Je moet er gewoon in mee. Het is iets wat hier in de omgeving en overal zo is. Alleen moet je wel kijken wat je ermee kan om het veilig te houden. Een van de squalband, die is er heel lobbyerd mee. Ik vind het eigenlijk wel fijn. Dan staat hij ook niet daar zo en heb je gewoon een aparte rij. Ja.
0: Ja, die fatbike is toch wel, ja, het verbindt de orde.
3: Het verbindt de orde.
0: Nou, ja. Het gezamenlijk om op te haten.
3: Ja, inderdaad. Maar ik snap nog heel, ik bedoel, de dokters en zo, die en specialisten van ziekenhuizen, ja, die waarschuwen keer op keer voor de gevaren van die dingen. Je zult er soms ik ben op zitten. Nou, die kennen het eens goed bij het stuur. Kwartling weer een controle van die dingen in Amsterdam ook ergens. En de rem dienen het net eens. En dat famke wist dat ik. En, maar de, ja, kennelijk hoe ze net de rem je die dingen.
0: Wat komt er op Del toch?
3: Maar ik snap net dat je dan je band nog zo'n ding voor je band kent.
0: Nee.
3: Els niet ervoor waarschuwt. En Els niet er een hekel aan heeft.
0: Dat is onder de kont van de ouders inderdaad.
3: Ja.
0: Maar ja, het verbieden, dat schijnt dan net zo makkelijk te wezen. Want elektrische fietsen verbieden, dat was natuurlijk net. Want er zijn een soort mensen die gewoon heel veel profijt hebben van de elektrische fiets.
3: Ja.
0: En als ze dan zeggen van ja, elektrische fietsen met bon, die zijn zo dik binnen. Dan komt
3: ja,
0: die fabrikant...
3: de ban minder dik.
0: Precies.
3: Ja. Als je, het verschil met die elektrische fietsen is, die binnen begrenzen op 24 kilometer.
0: Ja.
3: En die fatbikes, vooral die goedkope Chinese, ja, die kisten ze kennelijk heel makkelijk ombouwen dat ze volle hutter kunnen.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja.
3: Nou ja.
0: Nou ja. Moest toch eens een partij oprichten.
3: Wij zullen het net oplossen.
0: Nou, dat denk ik net. Nee, dat is hier denk ik dat duidelijk is, Feike. Aanstaande dan gaan we het over dolfijn. Want ja, er was een skofke toch. Het was dolfijn om som bij Lauwenzeeg. Blijkt er maar één te wezen. En dan ben ik heel nieuwsgierig hoe die verwarring nou correct ontstaan is.

0: Stella Lefty.
1: En Boston, wie dat?
2: Goeiemorgen.
3: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Bij Lauwerzeeg, we zwemmen net twa dolfien, maar Ian. En Bobbedot is het net een wiefke, maar een mondje. Eerder wat toch dat het om twa exemplaren ging, een mem en een keel, maar dat klinkt dus net zo te wezen. Nou, aan de telefoon is Jeroen Hoekendijk van SOS Dolfijn. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Ja, hoe is deze verwarring precies ontstaan? Want het beeld was toch een hele tijd van, ja, er zwemt inderdaad dus een moederdolfijn. En zo nu en dan is daar wat een kleinere dolfijn te zien. Dus nou ja, dat het leek alsof dat gewoon helder was.
4: Ja, dat begrijp ik. Het is een beetje verwarrend. In het begin zaten de dieren op een andere locatie, wat meer richting de Noordzee, ook bij zo'n boei. En toen waren er verschillende waarnemers die melding maakten van twee dieren, een groter en een kleiner dier. Vervolgens zijn ze dichter bij Lauwersoog komen te zwemmen, daar ook weer langs zo'n boei geplakt. En toen konden we meer en meer beeld verzamelen. Dat hebben allerlei verschillende mensen gedaan. Die hebben dat op internet gezet. We zijn zelf ter plaatse geweest en hebben beeld verzameld. En we hebben met een drone-piloot wat beeld van boven verzameld. En als je dan al die beelden gaat doorspitten, dan blijkt er bij Lauwersoog in ieder geval één dolfijn te zitten en niet twee. Ja, van die eerdere situatie, daar hebben we geen beelden van zoals we die bij Lauwersoog hebben. Dus dat blijft een beetje onduidelijk wat de situatie was.
1: Wat is eigenlijk de reden dat jullie dat onderzoek gedaan hebben? Want je zou ook kunnen zeggen van mooi, dit hebben de mensen gezien, dit schrijven we op en dan dat hebben we die informatie.
4: Ja, dat is eigenlijk wat we doen, zeg maar. Dus we willen weten, is het één of twee dieren of gaat het om een moeder en een kalf? Dat zijn toch belangrijke vragen. In het geval van dit dier, dat is een heel actief zwemmend dier. Die komt vaak boven en dan rolt het dier om zijn zij. En dan komt vaak zijn staart nog een stukje boven. Dus ik begrijp dat mensen denken, ja, daar zit een tweede dier zit daar vlakbij. En dat lijkt dan net twee verschillende rugvinnen. Maar als je alle beelden goed bekijkt, dan denk je, ja, nee, dat zit toch, gaat toch om één dier. En op zich is er geen reden voor zorg. Het dier ziet er niet vermagerd uit. Het is niet verwond. Het is niet verstrikt in een of ander net of een touw. En je kan het dier vanaf de kant ook goed zien. Dus op zich is het op dit moment leuk nieuws. Alleen het gekke is dat het dier zo ver in de Waddenzee zit, terwijl die soort normaliter in open water voorkomt, kan toch een beetje in de war raken met zo'n droogvallende plaat. Dus vanaf afstand monitoren we het veel. En we hebben veel hulp van de collega's van het WEC die kijken en die geven onze informatie door. Dus op die manier proberen we de boel een beetje in de gaten te houden of het dier niet toch onverhoeds strandt.
1: Ja, zorgt het dier niet verder niet voor problemen daar? Ik noem maar iets voor bijvoorbeeld het scheepvaartverkeer of zo.
4: Nou, het is uiteindelijk, die boeien die geven een vaargul aan. Dus ja, er is best wel wat scheepvaartverkeer daar. Maar ja, we kunnen moeilijk het dier gaan opjagen of gaan proberen te vangen. Dat levert het alleen maar meer risico op voor het dier en voor de mensen die erbij betrokken zijn. Dus op dit moment is het vooral afwachten. We vragen natuurlijk wel aan mensen om er niet achteraan te jagen met bootjes. Maar ja, het is wel een vaargul. Mensen moeten ook in en uit de haven kunnen. Dus het is een beetje een lastige plek wat dat betreft. Maar niet iets waar wij naar gaan handelen.
1: Nee, eerder hoorde ik een oproep van jullie om vooral het dier ook met rust te laten. Naar kijken, dat mag natuurlijk altijd, maar niet het water in te gaan bijvoorbeeld. Heeft u het idee dat mensen zich daaraan houden?
4: Ja, ik heb best wel veel mensen gezien en gesproken die vanaf de kant het dier heel lang en heel mooi kunnen observeren. Het springt veel, dus het is echt prachtig om te zien. Best wel uniek zo in de Waddenzee en zo dicht bij de kant. Maar we hebben niet het idee dat er heel veel bootjes op afgaan. In het begin hadden we wel een aantal boten die er dan lang bij bleven liggen. En dat kan dan stress voor het dier veroorzaken. Dus dat blijven we vragen om niet te doen. Maar tot dusver, gezien de locatie en de drukte, daar lijkt het relatief goed te gaan. Dus we hopen dat dat zo blijft.
1: En u blijft hem in de gaten houden zolang die daar is?
4: Ja, dus vooral met hulp van de lokale hulpverleners, mensen van het WEC, mensen van de dierenambulance, die staan in nauw contact met ons en die houden ons op de hoogte. En af en toe gaan we zelf weer even koekeloeren om te kijken of we zelf nog iets gek zien. En we hebben dus die beelden met die drone verzameld, zodat we echt zeker konden uitsluiten dat er niet een kalfje was wat daar nog in de buurt rondzwierf. Dus op die manier proberen we het te monitoren.
1: Ian Dolfijn dus en Netwa. Bedankt Jeroen Hoekendijk voor nu van SOS Dolfijn.
4: Bedankt.

0: Friesland. Krijg je dan allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Grody Noi. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
6: Pas op hoor, deze is heet.
7: Oef, ja.
6: Wil er iemand nog wat drinken?
7: Ja, lekker.
6: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
7: En voor mij, mam?
6: En een frisje voor jou.
7: Dank je.
6: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Mag ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè?
9: Maar mee?
8: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
9: Ja, ik voel hem.
10: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
12: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 92.2 FM.
15: Het is een minuut oer Jal van Jochenen. Het Fryske Nijs krijgt nou van Feike Wouda.
16: Een goeie morgen. Het Fryske parlement stiert echter het besluit van deputaire steden om in de ruiperiode gwozen te vangen en vergassen. De provincie docht dat om de gwozenpopulatie beheersbaar te meiden. Het kan het oor, zei deputaire Matthijs de Vries.
17: We gaan nou het twakje dien. En dat wie effectief.

0: steuring zullen alle gedachten om het kwartier en jochen aan het worden. Koper Dieven haar zo'n rijnpiepen stellen van de Maria Tjerk in Boetenpost. De piepen binnen ont een hichte van zo'n 3 meter aanzeggen en mijn naam. De piepen wien kwartlien nog vervangen. De beheercommissie van de Tjerken ziet het meest niet wat schoen hebben. De stellerij is een flinke financiële tabakzetter voor de stichting Orde Frieske Tjerken.
1: Of dat nou het afval is of net feiken, maar ik nou. Les bij RTV NOF dat er een bronwachtoefening juist de West het in dan wordt.
0: Ja.
1: Het scenario draaide om koper Dieven.
0: Hey. Nou, dat ken haast
1: in dezelfde regio. Nou,
0: ja,
1: is toch,
0: maar de brandwacht had dan net die rijnpiepen van het Tjerken zeggen.
1: Dat liep het mij sterk.
0: Dat liep het mij heel sterk.
1: Maar dat is toch wel toevallig dat je dan een training verhaalt. Het krijgt een paar uren letter, dan bad het echt.
0: Maar ze oefen je dan, want er ben je rijnpiepen voor. Dus dan is de kans op streaming is groter, neem ik aan. Ik denk dat dan de oefening is.
1: Ik citeer, het scenario draait om koperdieven die koper uit het gebouw hebben gehaald.
0: Ja.
1: Bij slijpwerkzaamheden met de slijptol ontstond vervolgens brand.
0: Oh, brand. Ja, dat ken ik.
1: Dat ken ik nog.
0: Ja, ik zit nog heel in een lekkage. Nou.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja. Nou, er is nog oornijs. Op een ei is een boek van Pim Lammers van Jesterwoude bekroond met een zilveren griffel. De juryprijzen voor beste bannerboeken van het afgelopen jaar. Ben je vergeten dat babygeitjes bestaan? Woon in de categorie poëzij. De illustraties van Nadia Mezen waren bekroond met een zilveren penseel. Verlien hier woon Lammers ik al een zilveren griffel. Doe voor zijn boek een ongelooflijk grote, ongelooflijk gevaarlijke leguaan.
1: Feike, dank u wel. Je dadelijks het Waberjocht met Sibbele Waaier.
2: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
3: Kom op sneeuw 20 juni naar Westerrijn Truijen in Droegeham voor een dij vol Hiense sport, maar onder meer het Frieske hinder voor de chaise.
4: Hehe, ANCPS zit een oor, maar wat nou?
5: Lid jouw spaarjot belissen door Vermogensbeheer Friesland. Vermogensbeheer Friesland op jou. Kom langs of skiel je eens. Zorg op uw website vermogensbeheer.frl. Vermogensbeheer Friesland, persoonlijk en dichtbij.
6: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor elke in.
7: Te warm om te werken? Net voor Airco Techniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Airco Techniek Friesland. Dat is lekker fris.
8: Friesland van de Moor. Erit Seijens.
1: Omroep Friesland. De muziek komt er dadelijk om van Adrie de Boer. Maar eerst even, Jara, hoe dat komt mij het waar. Sibbele Waaier, goeiemorgen.
9: Ja, goeiemorgen.
1: Nou, we komen uit een relatief zachte nacht volgens mij, hè?
9: Zeker. Nou ja, wat een dag, hè. Kore Giel vanuit Sienoren Joord. En ik heb eens even boetenwest gekregen. En het viel te warm aan. Ik denk, de warme moet maar even niet waar zijn. Want ja, die moet ik vielen. Nou, ik heb de temperatuur eventjes bijhouden. Het is op stuit is het in Ljouwert 18,1. Op Vlieland en Frieske Pjellen wordt 18,7. Op Lemmer 19,1. Bakkeveen 19,3. En Waskemar 20,5. Dus die doet het goed, hege temperaturen. Ja, en wat een verschil maak je weken waarom. Ik kan je nou net voorstellen, toen hier met Jasken nog gewoon en droomde van warmte. En nu hebben we warmte. Is het dus een afwisseling van zinnen en wolken. En het windje is net echt verkwollend, dus maar wat rijstig aan. De temperatuur rent op naar zo'n 20 graden. We bijten op het waard wat frisser bloot, maar 24 graden. Jongen, vannacht kunnen we weer lekker boeten zitten. Het is rustig waar. Heel waar de jongen is de temperatuur nog rond of zelfs boven de 20 graden. Daarbij moeten we de loft wel in de gaten houden. Want de kans op een rijn- of tongenbui neemt ta. En die buien, daar zit toch wel een nodige grilligheid in. Daar aan de dagen volgen we dat. En het is heel moeilijk te verzinnen waar ze vallen, hoe zwier ze binnen. Maar het is net ondenkbaar dat ik hagel en wist het niet voorkomen. Dus we moeten de loft zelf goed in de gaten houden. Want ze ontwikkelen zich samar. Dus dat is even een tip.
1: En na die relatief warme nacht, dan klimt de temperatuur alleen maar verder omheen, denk ik.
9: Ja. Morgen is het eigenlijk een dag om in Skaat wat een plekje te vinden. Want mijn zwak ontmatige zuid-eerste weer en de temperatuur op naar 30 graden.

0: Dus ja, dat is warm. Een letter op een dag. Maar we werken goed op in de loft in de gaten horen. Want dan rent de kans op een rein of tongue bij op night. In de nacht bloot het ik warm. De temperatuur die zakt maar heel bot. Dan misschien zandje 18 graden.
1: Hoe komt het de dagen erna?
0: Ja, na het weekend dan, of in het weekend zelfs, dan veroort er wat. Dan zullen we een hege drukgebied wat zich wat ten noorden van ons opbouwt. En daarmee verdwijnt de grootste hitte even. Dus dat zorgt voor een lichte verkoeling. Maar eerlijk is eerlijk, de zinnen die zal een soort schienen. En met temperaturen van 24, 26 graden is natuurlijk nog steeds simmisch warm. En het bloed daarbij het meest droog.
1: Sibbele Waaier, dank u wel.
0: Ja, graag dient.

0: Ik zou zeggen, ja, applaus.
1: Adrie de Boer en Piepermint. De provincie Friesland wil het vergassen van gozen tros zetten. Het kan net oors, zei de deputaire Matthijs de Vries. Want zelfs in het verkeer zwaardigen die gozen van gevaarlijke situaties. Knie Links, de Partij voor de Dieren en de SP maakt zich bezwierd in het vergassen. Maar ze krijgen geen stiepen van de andere partijen. De provincie is van doel om ook taak om hier groepen gozen te vergassen, vertelt dus deputaire Matthijs de Vries.
2: Wij weten dat ruifvangsten in deze zin wel echt helpen waar ze kennen. Het gaat dan toch om een grotere populatie in één keer. En eigenlijk is het belieter op inruchten om nou eigenlijk die populatie gozen weer in een beheersmatige, controlerende situatie te brengen. Dan kunnen we echt mee stoppen met deze instrumenten. Dan kun je gewoon ordentelijk beheer plakvinden per ier. Maar wat we nou zeggen is dat de populatie zo groot is. Dat het echt een probleem wordt echt in het verkeer. Daar krijgen we nou echt meldingen van. Dus we matten nou een
3: slag. Ik zeg zeker op Oudsen dieken in, net ik was.
2: Ja, maar echt op oren provinciale dieken. Waar ze echt in de hoeken van, het, van de kunstwerken zitten in het gas. Dat is echt onveilig. Ik denk dat dat echt voor de beste net veilig is. Dus wij matten nou even een keer terugzetten. Dat doen we net met een soort willen. Maar we zeggen wel dat het noodzakelijk is om de situatie ten aanzien van gozerbeheer onder controle te krijgen. En dan kunnen we ook afbouwen bij instrumentarium.
1: Ja, we blijven een beetje in dezelfde materie, bij de vogels in elk geval. De Friese krizenpiekjes die het voor onderzoek in avifauna uitbreidt binnen, die binnen intussen vrijlitten in groepen in verschillende gebieden in Zuidwest-Friesland. Deze week weer de laatste groep aan de beurt. Dit is onderzoeksassistent Saskia Ploeg.
4: En wat wij hier in Friesland hebben gedaan is eigenlijk dat die kuikens elke ochtend naar een verschillend perceel gebracht werden met verschillende managementtypes. En daar konden ze dan 6 uur lang eten en kijken hoeveel ze gingen eten. Dus we wogen ze van tevoren en daarna. En ook hebben we alle insecten een beetje in de gaten gehouden. En daardoor willen we eigenlijk kijken, is er eigenlijk genoeg eten voor die kuikens? Want we weten dat het gaat niet zo heel goed met de grutto. Maar meestal gaat het dus fout in die kuikenoverleving. En nou willen we dus onderzoeken waar ligt dat eigenlijk aan.
5: En op wat voor manier gaan jullie nu bijhouden wat er met de kuikens gaat gebeuren?
4: Ja, ze krijgen dus allemaal een zender. En die zender die gaat een aantal jaar mee. En daar kunnen we ze eigenlijk volgen helemaal tot aan West-Afrika. Daar vliegen ze meestal naartoe, daar overwinteren ze. Ook krijgen ze kleuringen. Dus als ze volgend jaar of het jaar erop terugkomen, dan kunnen we... Elk jaar wordt er goed gekeken met ringlezen van wat voor grutto's zijn die nou eigenlijk en welke hebben we geringd. Zien we of ze weer terugkomen naar hier in Friesland of ergens anders. Misschien wel naar Denemarken, maar we hopen natuurlijk hier naartoe. En dan hebben we een beetje een beeld.

0: still here. Even dwaaien voor om de 10. Het glazen hoest 2022. De familie van Jelte die vregen Chef Special als ze alsjeblieft dit nummer spelen woon van Jelte. Hij genoot ervan dat wie zich patiënt. Speed of Light die dat van Chef Special. Feike, wij werpen er even een blik op de dik.
1: Ja, op het spoor in dit geval.
0: Nou, het spoor, vooruit.
1: Het treinverkeer tussen Grijns en Ljouwert is verstoord. Oorzaak is een ongeluk op het spoor. Wie boetenpost, treinreizigers die het van Grijns naar Ljouwert willen, komen net verder als boetenpost. De helpchange ben maar machtig aanwezig. Het is nog net duidelijk wat er gebeurd is. De steuring zal elke dag een kwartier doorjoggen dwarje.

0: Jefferson Airplane, Esme Friese van der Moorn en Somebody to Love.
1: De media van der Moorn.
0: Fijke, het Nijs Uithoorde Media.
2: Ja, voor op het Fries Dijblad een foto. Vroegwerk is vakwerk, staat daarbij. Egbert Dijkstreet Wommels die is dwaande met morgen om de Jacobitscherke in zijn wenplak, om die weer netjes te maaien. Hij zal 3 weken dwaande met het uithakken van de oude voegen en ze opnij te vullen. Ja, er heeft een groep vrijwilligers van de protestantse gemeente Wommels hier daad het hekje op het morgen op en nij schilderen. Dus ja, dat is monnikenwerk, zeggen ze dan
0: ja.
2: Ook.
0: Ja. Ja, dat maakt wel goed.
2: Ja, inderdaad. Dan samenwerken in onderwijs volwassenen. Ja, net alle volwassenen die te dreigen hebben met basisvaardigheden die worden bereikt. Omdat de verordening zullen Friese bibliotheken, gemeenten en onderwijsorganisatie Verda meer geerwerkje. En de bibliotheken krijgen hierin een haatrol. De ambitie is dat binnen 10 jaar 90% van de Friezen genoeg leesvaardig is. Dus nou, daar is werk om de winkel.
0: Ja.
2: Wat ik werken wil, dat is in een loods in Alkmaar. Er wordt werken om de restauratie van het portret van de Friese koning Radboud.
0: Oh.
2: En dat is een behoorlijke uitdaging. Neffens de restaurateur Jazzy de Groot. Ja, die zei van het is wel een uitdaging. Het heeft een roeg lippenhoorn, het schilderij. Het is Trajelien is nog stijl. En ik kan wel goed zien dat het goed flink schijnt is. Er is ik meerdere keer nu henna schilderen. Dus het is een hele klus om dat weer in orde eren te herstellen. Maar nou, ze had er wel zin in, want ze had wel van een uitdaging. Dus in een kwart moet het weer te zien wijzen.
0: Ik daar weer monnikenwerk dus.
2: Ik weer monnikenwerk, ja. Het is inderdaad wat. Nou, dan Siersboer Sieberen. Ja, die is failliet verklaard. Ze heeft zelf onvregen. Jisken Huizen, ze ging graag het 30-jarig jubileum vieren wilt. Maar ja, het bedrijf is failliet verklaard. En dat heeft meerdere redenen. Er waren een paar mensen langdurig ziek. Er waren een verhuizing dat ze net heel dol op rekenen. Maar vooral de dieselprijzen. Hij gaan de nek om die in. Ze rieden met zo'n auto's, of buskers, mag ik zeggen, dieselbuskers, de green and gele buskers, ja, waar kent ze net? In deel van Friesland, Matthäuspolder en een deel van Oerissel. En ja, ze zijn dus zelfs meer geld kwijt, on die diesel. Maar aan de andere kant, de klanten ben natuurlijk ik.
0: Ja.
2: Ja, wij betalen ik meer voor de diesel. En ja. Wij maken keuzes, meidje. Ja, en dan valt zo'n assortiment als wat bij de Siersboeren. Dat valt bij gewoon meestal valt het. Oh, dus ze verkochten ik minder. Dus het werkt even dubbel op. Nou, ze hebben nou zelf onvregen. Want ze zijn, ja, het is beter om 4 voor 12 onvregen als om 20 voor 12.
0: Ja.
2: Want dan zijn er nog volle meer meesken binnen Dupierre. Ik, uw eigen meiwerkers. En ja, we kennen nou nog in de spiegel Sjen.
0: En
2: ja, wel heel spietig.
0: Wat op zich een alternatief dus voor het CIS.
2: Ja.
0: Het is haast Johan Oor. En dat betekent dat Arjen Overmaat in de startblokken zit van nou daarvoor.
3: Ja, wis. En bankje koffie erbij. Noffelijke muziek bij de koffie. Dus dat komt goed. En we bellen je even met Berber van de Kooien. Want die ook graag yoga les Jan. Nou ja, dan krijg je even zelfs eerst les om les te Jan.
0: Ja.
3: Maar dat had ze net in Nederland in. Maar daar had ze gewoon een maand lang is ze naar India vlijnd. De bakermat van de yoga. Een intensieve cursus. En toch, nou ja, waarom had je daar nou in de vleer om daar nou lessen te krijgen? Nou? En wat had ze dan geleerd? Nou, wat aanstaan we
0: nu? Nou, die gaan eens kerk. Dat aanstaan dus in nou daarvoor. Dit weer Friese van de Moorn van Joert. Ik wens je die een heel veel succes met de warmte die erom komt. En ik zou zeggen, ik kan hier iets trekken een beetje van. Hoi.
4: Hé, het licht doet het niet.
5: Ik heb geen bereik.
6: Hebben we nog wel water?
7: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
8: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen? Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten.
6: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
10: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het aantal kinderen dat niet naar school gaat neemt toe. Dat meldt oudervereniging Balans, die naar de rechter stapt. De organisatie stelt dat de Nederlandse staat onvoldoende passend onderwijs biedt. In het schooljaar 2024-25 zaten ruim 16.000 kinderen thuis zonder inschrijving en waren er 4800 ingeschreven kinderen minstens 4 weken afwezig, en dat is een groei van zo'n 10%. Defensieminister Dylan Jezielkus ondertekende woensdag een intentieverklaring met haar Oekraïense collega om de militaire banden te verstevigen. De samenwerking richt zich op innovatie en technologie, waaronder drone-technologie. Het Nederlandse leger leert van de frontlijn in Oekraïne, en dat noemt Jezielkus een unieke samenwerking. Het Iraanse scheepsverkeer komt langzaam op gang naar de overeenkomst tussen Iran en de VS. 8 Iraanse schepen hebben volgens staatstelevisie de territoriale wateren verlaten en 3 zijn teruggekeerd. Presidenten Pezeshkian en Trump ondertekenden het memorandum woensdag digitaal, waarin ook de openstelling van de straat van Hormuz werd afgesproken. De gesigneerde shirts van het Nederlands elftal uit het eerste WK-duel met Japan brengt flink wat op bij veilingen. Het shirt van Virgil van Dijk leidt met ruim €3700, gevolgd hiervan Somerville en de Jong. De shirts worden geveild via Matchworn Shirt en het overgrote deel van de opbrengst gaat naar het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden, terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. En tot zover het nieuws.
11: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
12: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
13: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
8: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De provincie Drenthe reserveert 50 miljoen euro voor de realisatie van de Neder-Saxenlijn, de nieuwe spoorverbinding tussen Groningen en Enschede. Dit bedrag onderstreept het regionale commitment van het project. De Rijksoverheid trok eerder 2 miljard euro uit, maar aanvullende bijdragen van de betrokken provincies blijven noodzakelijk voor de voltooiing van deze spoorlijn. De olieprijzen daalden vanochtend na ondertekening van een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Brentolie werd meer dan 2% goedkoper en noteerde $77,75 per vat. Ook de Europese gasprijzen daalden door het optimisme over de heropening van de Straat van Hormuz. Het aantal vaders dat aanvullend geboorteverlof opneemt is lager dan gedacht. Slechts 59% gebruikte 5 weken verlof tegen 70% van het salaris, terwijl eerdere schattingen tussen 74 en 84% lagen. Vaders met lage inkomens nemen verlof in slechts 37% van de gevallen op en bij hoge inkomens is dit 44%. Het effect van hogere energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten op Nederlandse huishoudens is beperkt. Dat meldt het Centraal Planbureau. Voor huishoudens met lagere tot modale inkomens is de impact groter. Als de oorlog langer duurt en energieprijzen hoog blijven, loopt het negatieve inkomenseffect op tot ongeveer 1% in 2026 en 2% in 2027. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden, terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Muziek met Erik. Met Erik Klumper.

Een hele goede morgen en welkom weer bij Muziek met Erik. Tot 12 uur op deze donderdagmorgen, de 18e juni alweer. We begonnen deze keer met de Cat

was ik weer Frans thuis natuurlijk, samen op het strand. En wil je veel meer van deze muziek horen? Zaterdag in Vogeltime, dan doet John dat ook altijd eventjes. Nou, we gaan door met Rod Stewart. Hier is Sailing.

dat alles hier bij Omroep Zilt. Muziek met Erik tot 12 uur op deze 18e juni. Het wordt een beetje warm, dus hou je maar lekker koel. Cool. Hier is Fleetwood Mac en Sarah.

Bill Haley en zijn covers. Natuurlijk, rock and roll is de klak. Jawel, we gaan door met de volgende. Dit is Brainbox en

De mooiste, de beste en de meeste. Hier hoor je echt alles. Alles. In Muziek met Erik Bever bij Omroep Zilt.

0: de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en mogelijk ook een pijbom aangetroffen. Bouwvakkers ontdekten deze in een pand met een kapot raam. De explosieve opruimingsdienst Defensie moet nog bevestigen of het inderdaad explosieven zijn. Het centrum opent deze zomer voor opvang van vluchtelingen. Het Openbaar Ministerie kan bij 18 personen bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die via de website Funcaps zijn verkocht. Daarnaast worden nog 4 sterfgevallen onderzocht. Funcaps verhandelen onder meer Bramazolom, ODSMT en 2F-ketamine zonder bijsluiters of gebruiksinformatie met kortingsacties en proefpakketten. Het OM onderzoekt mogelijk 58 sterfgevallen in totaal. De provincie Drenthe reserveert 50 miljoen euro voor de realisatie van de Neder-Saxenlijn, de nieuwe spoorverbinding tussen Groningen en Enschede. Dit bedrag onderstreept het regionale commitment van het project. De Rijksoverheid trok eerder 2 miljard euro uit, maar aanvullende bijdragen van de betrokken provincies blijven noodzakelijk voor de voltooiing van deze spoorlijn. De olieprijzen daalden vanochtend na ondertekening van een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Brentolie werd meer dan 2% goedkoper en noteerde $77,75 per vat. Ook de Europese gasprijzen daalden door het optimisme over de heropening van de Straat van Hormuz. En dan tot slot het weer. Vanmiddag neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en trekken onweersbuien met kans op hagel en wind over. De meeste neerslag valt in Zeeland, Noord-Brabant en Gelderland. En tijdens deze buien daalt de temperatuur van 30 graden in één keer naar 20 graden. En tot zover het nieuws.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
2: Muziek met Erik.

De mooiste, de beste en de meeste. Hier hoor je echt alles. In Muziek met Erik Bever bij Omroep Zilt.

World Wind and Fire was het dan nog. En september. En dit was het dan alweer. Twee uurtjes muziek met Erik. Straks lekker eten. En morgenmiddag dan zijn we er weer met de vrijdageditie. Ik laat je achter met Tony.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Gewoon lekker op de bank, zus.
3: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
2: Maar Erik Enema.
4: Komt er al wat ideeën binnen eigenlijk?
2: En Jan Derdaan.
5: Wat we eigenlijk bedachten destijds toen dat opruchte waard.
2: Van de midi van Fjouwer en Zeis.
6: En dan maar voorstappen.
2: Onderwijs.
3: En nu dit.
7: Kom op sneeuw 20 juni naar Westerrijntruien in Droegeham voor een dij vol hiestensport. Maar onder meer het Fryske hinder voor de sjees.
8: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Steenhuizen Keukens uit Leeuwarden alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
10: Voor een nieuwe Fiat. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen.
11: Simmer in Friesland.
12: De kampioen!
13: Het is bij de tijd van het scootje, de pc en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoot om deze evenementen in het in Blaskebjerg te dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio televisie commercial, kist door deze zomer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverterend.omroepfriesland.nl.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
16: Dorald Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een man en een vrouw van 53. Het zou gaan om een echtpaar. Hun dochter van 13 is door de politie aangehouden. Ze zit in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden over deze zaak wil de politie niet kwijt. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die waren gekocht bij webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. Drie verdachten staan terecht voor betrokkenheid. Het OM heeft 58 sterfgevallen onderzocht. Vier daarvan worden momenteel nog bekeken. De NVWA gaat deze zomer met drones controleren of dieren last hebben van hittestress. De dienst wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Eerst wordt in kaart gebracht in welke weidegebieden schaduw ontbreekt en op die plekken wordt met drones gecontroleerd. Als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. De afgelopen jaren bleek uit controles dat niet alle boeren bij hitte hun zaken op orde hadden. Oekraïne heeft een grote droneaanval uitgevoerd op Rusland. Met name de hoofdstad Moskou was daarbij doelwit. De burgemeester van de stad zegt dat er 180 Oekraïnse drones zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen wel doel. Zo is een olieraffinaderij geraakt. Daar is een grote brand uitgebroken. Vanwege de droneaanval ligt het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou al uren stil. Het weer, zonnig en droog, 26 tot 32 graden. Op de stranden is het koeler met mogelijk mist. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal. Door.
17: Dadelijk in Noord-Friesland. De schadelijke stof PFAS zit overal in het wetter. En dat is een zorgwekkende zaak. Dat meldde wetenschap Friesland juster. Een Kamerlid van Pro wil nou dat de PFAS-kraan dichtdraait wordt. Verder het waar met Jitske, het medeljusjog met Fijke. En deze muziek is aan van Lionel Richie.
10: Voor een nieuwe Jeep. Heimer, service en auto's. Is de van Elsen.
1: De boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
2: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
18: Hoe kom ik je waai?
2: Of in die tij wekker houdt.
19: Hoe kom ik aan het werk?
2: Vragen die toe in toekomst keren.
18: Waar kan ik veel over werk leren?
2: Vragen die praktisch binnen.
20: Hoe vind ik personeel?
6: En vragen des alle dagen mij omrinst.
12: Hoor blauw ik zo in mijn werk.
6: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
18: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
19: Noe in Friesland.
20: Jacob Stelwagen.

0: Dit is muziek gehoord in Noe Friesland van Lionel Richie, My Destiny.
1: Van Tolvo, in oren, Noe Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Noe Friesland met editie van Toosdien 16 juni. Een Kamerlid van Prol wil dat de PFAS-kraan dichtdraait wordt en dat het regeer een productieverbod van PFAS-stoffen inviert. En vanwege de warmte giet het Benne Iep Mospul de rottenvanger van Himmelen in Jesse-Wirm moon net rog. Hoe is het waarbedocht in het kwad? Meidje Jitske Wiebinga, een goeie middje.
2: Ja, een goeie middje. Nou, de zin is er mooi bij. Op wat hege wolken en flintig streken nij. En via de zwak ontmatige wind waait uit het zuidwesten en Jimmy is het al aardig opwarmen naar zo'n 23 graden. Voor een middje kan het lokaal zo'n 20 graden worden en viel het stadig gewoon brotsig om. Jong loekt een simmerske bui oer en kollet het vannacht maar mooi som aan, want een gratis zonnetje. Morgen plus de temperatuur nog wat verder op, liek als de licht luchtvochtigheid. Bij een meest zuidelijke koelte wordt het dan 28 ont lokaal 32 graden, maar in de joen en nacht enkel de pittige tongenbuien.
1: Ont inoren, Noe
3: Friesland. Omroep Friesland.
0: De schadelijke stof PFAS zit overal in het wetter en dat is een zwaarwekkende zaak. Dat meldde Wetterskip Friesland juster. Twee jaar lang is het onderzoek dien en de conclusies liegen er dus net om. Kamerlid Annie Salignan van Pro en Jelle van GroenLinks wil nou dat de PFAS-kraan dichtdraait wordt en dat het regeer een productie van PFAS-stoffen inviert. Een goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag. Dank dat ik hier mag zijn.
0: Ja, nou. Onze dank dat u hier wilt zijn. U houdt zich al langer bezig met de gevaren van PFAS. In hoeverre was u verrast door het onderzoek van het Wetterskip Friesland?
4: Nou, eerlijk gezegd verrast het me niet. Omdat we al veel langer weten dat PFAS een stof is die super schadelijk is voor de gezondheid, maar ook voor onze natuur en milieu. En dat het ook heel erg verplaatst. Dus overal, eigenlijk in Nederland, is de verwachting dat er PFAS te vinden is. En de vraag is dan in welke concentraties. Dus de vraag is niet meer of er PFAS is, maar in hoeverre en hoeveelheid PFAS. Het komt ook bijvoorbeeld voor in ons bloed. En ook het RIVM heeft onderzoek gedaan en ook gezegd van nou, ook in heel veel mensen in het bloed zit PFAS. Ook bij sommige mensen te hoge concentraties. Dus die vervuiling die gaat op deze manier maar door. En daarom vind ik het echt heel belangrijk dat die PFAS-kraan dicht gaat, zodat er geen vervuiling meer bij komt.
0: Ja, dan gaat het dus feitelijk om een productieverbod van PFAS-stoffen. Hoe zou dat er in de praktijk gaan uitzien?
4: Dat er geen PFAS meer gebruikt wordt, ook in producten, maar dat het dus ook niet geproduceerd wordt in Nederland in ieder geval. Totdat het Europese verbod er is. Omdat er ook in Europa wordt gewerkt aan het verbod. Maar het verbod zou al in 2025 klaar zijn. Maar zoals we wel vaker zien, dit laat heel lang op zich wachten. En dat heeft ook te maken met een ontzettend grote lobby van vervuilende bedrijven. Omdat de economische belangen dan weer opspelen. En die verliezen het elke keer van gezondheid.
0: Ja, maar wat zou de gevolgen zijn voor die bedrijven als ze geen PFAS meer mogen produceren?
4: Ja, er zijn dus heel veel alternatieven. En er is ook een onderzoek daarna gedaan over die alternatieven. Dat er voor 92% van het gebruik, dat zou dus ook met een alternatief kunnen zijn. En ons voorstel is dus om in ieder geval juist zeg maar door het verbod te gaan werken aan die alternatieven voor die resterende procenten. Waar nog bijvoorbeeld geen alternatief voor is op dit moment. Maar waar ik echt in geloof is dat we juist ook moeten werken aan die innovatie, want heel veel bedrijven kunnen dat ook al. Bijvoorbeeld ook bij een bedrijf bijvoorbeeld waar zonnepanelen geproduceerd worden die ook zonder PFAS geproduceerd worden. Er zijn ook al heel veel voorbeelden van pannen, bakpapier waar gewoon geen PFAS in zit. Ook kleding bijvoorbeeld. En Frankrijk en Denemarken hebben ook al een nationaal verbod op PFAS als het gaat om het gebruik van kleding, maar ook rondom bestrijdingsmiddelen. Dus ik pleit echt voor een productieverbod, omdat de vervuiling anders niet stopt.
0: Ja, het is dus in heel veel producten, kokerij, kleding, textiel, cosmetica, klusmiddelen, onderhoudsmiddelen. Hoe realistisch is het dat het er helemaal uitgaat?
4: Nou, en dat is dus een hele mooie vraag. Het is super realistisch dat er geen vervuiling meer bij komt. Waar het hier om gaat is dat PFAS niet afbreekt. Dus wij moeten ons vooral gaan focussen op hoe kunnen we op al die locaties waar vervuiling is, om die bodem te gaan saneren en vervolgens met de kosten ook daar rekening mee houden. Maar op het moment dat we die kraan dicht draaien, dan komt er geen vervuiling meer bij. Dus kunnen we echt daarop focussen. En op dit moment is er echt gewoon alle hand aan dek en gaat de vervuiling maar door. Terwijl mensen zich gewoon zorgen blijven maken over hun gezondheid.
0: Ja, u gaf eerder al aan, dit zijn processen die lang duren. Vindt u dat de verantwoordelijk minister Sofie Hermans de zaak goed genoeg, snel genoeg oppakt?
4: Nou, ik denk dat het niet ligt aan de wil van de staatssecretaris. Want ik denk, ik kan natuurlijk niet in haar hoofd kijken, maar daar twijfel ik niet aan dat zij de wil heeft. Alleen op het moment dat je in een minderheidskabinet zit, waar ook partijen, ook wederom gisteren, en daar verbaas ik me elke keer weer over, dat er partijen zijn die vol met passie opkomen voor het bedrijfsleven. En dan niet het bedrijfsleven, maar voor vervuilende bedrijven. En die lobby is gewoon ontzettend groot. Dus elke keer wordt dat tegenover gezondheid gezet en wint dus het economische belang. En daar kun je eigenlijk bijna niet tegenop lobbyen. Dus daarom vind ik het juist heel belangrijk dat we met partijen, ook met waterschappen optrekken om dit PFAS-verbod uiteindelijk echt af te dwingen.
0: Oké, ik dank u wel voor de toelichting.
4: Dank u wel, dank.
0: Kamerlid Arnie Salinjan Wierat van Pro Jedder van GreenLinks.
1: Noi Friesland, Media Oersjof.
0: Fijke Woudhang, goeiemiddag.
5: Goeiemiddag.
0: Wat is het nijs in de media?
5: Nou, een bijzonder ongeluk gisteren op de A15 bij Rotterdam. In een bocht is een vrachtwagen die is omkiept als het ware op een zijkant. Maar daar hier dus een auto. En die vrachtwagen is dus op die auto van. En als die beelden sjost, dan denk je, nou, daar kan er in een lipje in het uitkomen. Dat is dus wel gebeurd. Want er waren al iets jongen, die randen ik op oor, die woonden heel vliegen. Ik denk, ja, maar dit is gewoon einde verhaal. En ineens, ergens u dat neert, doekt de bestuurder op, hier ben ik. En letterlijk zei hij dat. En, maar ja, als die foto's juist, het is haast net lomen dat er nog geen levend uitkomen is. Maar die auto is compleet plat. Dus, gelukkig dus maar. Nou, de chauffeur die is uit de brand van de vrachtauto, die kan vast zitten in de cabine. En eerst door de brandwacht is die naar boeten hellen en ambulancepersoneel het die chauffeur behandelen. Maar de man in die auto, ja, echt onvoorstelbaar. Dan zeggen de politiemeesten in Almere Ster, die zeggen wel heel nuver op. Er was een verbouwing gaande op de Esplanada en daar stier ze aan Dixie. En die Dixie verpleegden. En toen werd het wel heel zwier, want hij werd bezet.
0: Oh nee.
5: Ja, echt. Dus hier dus een man.
0: Ze is er maar niet zitten.
5: Nee, maar die man die had dus dat huske, had hij dus dat toilet, dat had hij als tiny house broekt.
0: Oh.
5: Hij is in sleep van hem. In die Dixie.
0: Heel tiny house.
5: Ja, heel tiny, maar wat een jonkerij, jongens. Tenminste, die ding, die ben net echt fris.
0: Nog nee.
5: Nee, dus doet die wekker, ziet hij dus opsletten. En uiteindelijk had de politie de man bevrijd kent. Eind goed, al goed. Ja, een bijzonder tiny house dus in Almere.
0: Ja.
5: Dan is er een film op TikTok. Dat giert viraal, zodat het dan zo mooi jit. Een Amerikaanse heid die wie in een supermerk en zijn 12 dochters, die moesten even naar het huske. En hij had even bij de vrouwtjes jongen, dat wie leeg. Dus hij denkt, ik ging maar mijn dochterkes, ging ik even naar het vrouwtjes huske ta. Want ja, hij zei dat ik naar de heren wc ging, dan vol woeksen malen en vieze hokjes. Nou, kijk of ken wij net boer te mikken of zo. Ik weet net wat hij daar dan krijgt, maar hij bedoelt.
0: Nou, dat wij vaak in tiny houses komen, denk ik.
5: Ja, misschien is dat het. Maar in elk geval, dus, hij vankjes binnen even. En die naar het huis geweest. En die was hier keurig in hand. Op dat moment, wollen 12 vrouwen die wonen binnen. Daar is ik een man bij en die shot had. En die begint dus, een beetje te schuilen op die heid. En hij belt, ik voor de politie. En daar ben beeld van. En ik heb daar even een fragmentje uithellen.
6: He's refusing. He's taking his sweet time. I have 2 girls washing their hands. You let this lady, this woman is a mother, she's a woman. She can bring her daughters in here. She's a manager at the QT.
7: I'm their dad.
6: You can ask her, I understand. And you don't have any business bringing her into the women's bathroom.
7: They're girls. They go to the women's bathroom.
6: This is ridiculous, man.
5: Ja, I'm so sorry, yes, the incision.
0: Maar wacht even. Dit is de fiets plak in de dames toilet.
5: Ja, Die man die stiert dus mij die dacht ik dus bij de wastafel, die was je hun hand. En hij, op de achtergrond, zoals die in de door hier en ik, zoals die man staat in te bellen. En bij die door stiert ik de vrouwelijke manager. En die zei dus ik, I'm so sorry. Want die troet op een gegeven moment, het zei ik haar nog, die troet die man uit die door hier en die doet die door dicht. En dan zei ze, ja, I'm so sorry. En het is nou een hele discussie van, heeft die man ook gelijk of net, dat hij mij zien dacht ik eens naar het vrouwelijke toilet gaat of hier die nee het huisje voor de malie maken.
0: Ja, maar wat doet die hoorde man in de door hier van het vrouwelijke toilet dan?
5: Dat is een hele goeie. Nou, de politie die had er ik bij geweest. En die had ik zijn van ja, voor beide is wel wat te zissen. Maar die man het, die heet het niet fout dien. Dus het mij gewoon. Ja, je moet eerst even zien van, is er, ben dat vrouwje onwijzig, ja of nee? Nou, dat wie op dat moment net zo. Maar ja, intussen is dat filmpje wat die maken, het is al 8 miljoen keer besjongen.
0: Oké, okay. Fijke Wouda, dank u wel.
5: Ja, graag dien. Ja. Maar ik zie ze ook, het is
0: door even, maar ja, dat kan het
5: ook kwartje moet er even vallen.
0: Ja, okay.
5: Het is warm, hè?
0: Ja, nou, het kwartje is vol, super. Dadelijk in Nooi Friesland is nu 20 minuten naar 12. Vanwege de warmte giet het Benne Iepen Mospul, de rottenvanger van Himmelem, in Jesse weer de mond net trog.
8: Omdat Friesland.
9: De hart van die radiostuurders.
10: Och, herkens, och, misschien.
9: Die zissen dat ze alleen nog de grootste hits draaien.
10: Dat is al die commercieel ingesteld. Die zissen dat ze de grootste prijzen nu dealen. Ja. En heel goed druk. Maar doof was meer.
11: Zonder meer?
10: Doof was wat oers.
11: Je bent een beetje op een heugdebloof van alle naadjes of net.
9: En dans is goed bij Omroep Friesland.
10: Dat is mooi, man.
9: De beste muziek.
10: Ik ervan. Maar ik het laatste nijs.
11: Dus je bruikt en bied goede informatie.
10: Omroep

0: muziek van Paul Simon, Late in the Evening. Het is haast 4 minuten voor Jalwien. Probleem voor het Benny Ipmospul, de rottenvanger van Himmelum in Jesterwerum. De eerste vaststelling, die plant die vermoorden, die gaat net terug. De verzorgingsorganisatie Buur de Waarburg noemt tieren warm en is het net verantwoord om de Ben in de volle zinnen spelen te letten. Ook voor het publiek voor de waarde voor probleemzorg kennen. Onder telefoon is de vastzitter van het Benny Ipmospul, dat is Tineke van der Skaaf. Een goeie met je.
1: Ja, goeie met je.
0: Hier neemt deze kaart wat, zeg je met onkom?
1: Ja, is wel. Jazeker. Eigenlijk vorige week joeg het al om dat het de vrees heel heet worden zou. En dat verhoorde eigenlijk echt net. Dus ja, uiteindelijk kun je dan niks anders dan verpletsen.
0: Maar wil mij Pieter het, denk ik, want je wil ook daar beginnen.
1: Ja, maar we gaan jong de première vanzelf, dus die gaat wel voor, hoor.
0: Ja.
1: Maar een voorstelling verpleetsen is nooit net leuk. Nee, dat vind je net leuk. Of een voorstelling aanlassen, dat is eigenlijk het minste stikje. Je hebt dat net in de hand. Alles kun je goed van elkaar hebben, maar het stikje waar heb je gewoon net in de hand. En dit is vies te warm.
0: Ja, ja. Wat is de reactie van de band?
1: Ja, dat is jammer. Dat is spietig voor zelfs. Want die wil natuurlijk wel heel graag spelen. Maar ja, ze snappen dat echt wel. Dat het nou net kan. En het is de veiligheid maar je garanderen kennen. En die kan je niet samen, maar deze warmte gewoon net garanderen.
0: Nee, de rest van het weekend bloedt ik nog wel warm. Spiel je hem dan wel?
1: Ja, de staat het nou lekker. Het gaat verder alles wel terug. De weer is het binnen alweer onder de 30 graden. En we horen dat vanzelfs goed in de gaten. En mocht het al verroren, ja, dan griepen we weer in.
0: Ja, dus nou is de première van de Joen. Is dat dan de vaststelling van de media die naar de Joen verplaatst is? Of is de
1: première... Die is hier er al. De première is van de Joen. Die we al, die gaat gewoon terug. En we gingen morgen een middie voorstelling. Omdat er squalmen uit de buurt waar ik kom. Dus die kennen dan of op basis medie of op vrede medie echt de voorstelling zien. En dat is dit hier de eerste keer dat ik dat dan op vrede medie hier. Nou, ik denk dat er een vloek op rust.
0: Ja, nou, wat zou wezen. Kunnen er nog in helpen worden?
1: Ja, die gaat nou na je wieketongen zitten medie om 11:30.
0: Oké, dus mensen die kaarten hier die kunnen naar je wieketongen komen.
1: Ja, klopt. Dat is, altijd is er een reservevoorstelling op een datum bekend. En verscoot automatisch de kaarten. Nee, die data.
0: Oké, helemaal helder. Dank u wel voor de uitlichting.
1: Ja, prima.
0: Dat weer Tineke van der Skaaf van het Benny Ipmospul van Jesterwerum. Het is als Jalwien, dadelijk het regionale nijs in het kwad met Timo Jepkema.
2: Wat voor vakanties is toen net gauw vierte?
3: Waar die telefoon op Bali oppakt door een aap? Vierde stond in Jiddy op de camping en zon Eltsen in een vadij?
2: Waar wie het onvergetelijk mooi en bijzonder? Wij maken de meest een indruk op die.
3: Johan en ik binnen op zoek naar een mooie vakantieverhaal.
2: Goeiemiddje, het omroepfriesland.nl.
3: En als een leuke tip hast, goeiemiddie, het omroepfriesland.nl.
4: Hasta pronto.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien
6: uit.
5: Kunnen we toch minder lenen dan we denken.
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
8: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, Mijn Kind Gaat Studeren delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
10: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
0: Het is nou Jalwien. Het regionale nieuws in het kwart met Timo Jepkema. Een goeiemiddag.
13: Goeiemiddag. Er binnen een week twee demonstraties onkundigen in Dokkum. De ene is een volkomactie voor asielziekers op Waasdie. De Oredijs is een demonstratie tegen de komst van een mogelijk AZC. De gemeente Wat is Friesland docht onderzoek naar mogelijke plakken vast aan AZC. Het zou dan gaan om een opvanglocatie van maximaal 10 hier. De Nijs zou de locatie beschikbaar komen met voor oren doelgroepen. Veilig thuis in Ljouwert zich verliezen hier een tanname van het tal vragen om help. Ze joegen haast 11.000 adviezen en kregen haast 4.000 meldingen. Het tal maatregels van jeugdbescherming nam een beetje oud, naar goed 800. En voor de organisatie worden de problemen bij gezinnen en jongeren wel complexer. Veilig thuis wil daarom meer geerwerkje met gemeenten en andere organisaties. Van 1 juli verhoest het veilig thuis naar een nieuw plak. Dat bleek Ljouwert. Ze krijgen plak dan in een nieuw gebouw onder Sneek. Kolm is een stapje dichterbij een nieuw bedrijventerrein. Dat terrein moet komen onder de noordkant van het al bestaande bedrijventerrein. Het nijgebied is zo'n 2 bunden grut. Er is ruimte voor bedrijven uit de lichte milieucategorie, zat ze dat dan nemen. Dat kunnen bijgelijks kantoren, ateliers of praktiekronden wijzen. Ondernemers kunnen kabels van maximaal 4.000 kanten meter keepje. De gemeente maakt het letter bekend wanneer de verkeep begint. In Zeelencentrum De Bres in Ljouwert werd toen de Friese essayprijs oerlangen. De jury had een top 3 keer nu 20 insturings. De finalisten lezen haar essays voor onder het publiek. Na het juryrapport wordt de winnaar bekendmaken. De beste essays komen in de nieuwe uitgifte van het Friese literaire blad. En ze valt in. Onze 4.
0: Oké, Timo, dank u wel. Dadelijk het waar met Jitske Oerlemenuut. Yes, in Nou in Friesland.
14: De boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
15: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
16: Easyset.nl. Dan zit hij al goed.
17: Voor een nieuwe Opel. Heimann. Service en auto's. Is er voor Elsen hier?
16: Kom naar EasyZip in Burgum. Nou, ontzol noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZip.nl. Dan zit hij jou goed.
18: Hehe, Einse per zit een oor. Maar wat nou?
19: Lid jouw spaarjot belissen door Vermogensbeheer Friesland. Vermogensbeheer Friesland op jouw. Kom langs of skill je us. Zorg op uw website vermogensbeheer.frl. Vermogensbeheer Friesland. Persoonlijk en dichtbij.
20: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
21: Noe Friesland.
22: Jacob Stelwagen.

0: Dat wel de Olympische Spelen voor amateurorkesten neemt. Het WMC, oftewel het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. Komende zomer is het, reserveerd, en de Dog of Zelstek Friesk Orkest mee. En wij zullen aansluiten met de fanfare van Skraart. Nou, is Abrijocht. Tjits Kriebinga, een goeie midje.
1: Ja, een goeie midje.
0: Ja, ik zit je van de morgen hinder. Dan kom ik uit het noordwesten van Friesland.

0: Nou, die temperatuur nu op dit stuit is dus ik echt al aan de hege kant. Skielge 22,3 graden, Dwaaiem 23,6. Het is lekker waar in Kwaaiem, zei de waarnemster daar. Haast 24 graden. 24,6, dat werd in Grauw. Laaksem, bij de IJsselmar heen daar, 21,6. 24,2, dat skroet dan wat. En Bakkeveen zit ik al op 24 graden. Nou, die hield dan ik van nou van de morgen 10 uur hield een koorde giel voor die warmte, want die temperatuur die rint nog wat verder omheen. Ik verwacht ze juist uiteindelijk een maximum van zo'n 20 graden. Ja, en dat zullen in een achtertuin uit te wien in de volle zinnen, dat is misschien wel 1 of 2 graden heger uitkomen. Dus het is echt wel aan de warme kant. Van een beetje hebben we erbij vreugdelijke stapelwolken en een heel soort rondte voor de zinnen. En ja, dat had die stijging van die temperatuur dus ik net zin. Nee, het is echt wel een simmerskadij, juist. Nou, jong, dan hebben we even een tijdelijke aardkwalling in daarin van de jong tiert. Dan loopt even een bui vanuit het zuidwesten richting het Waadeerstenta. Nou, daar kennen klaptongen bij zitten, een wienpoester. Nou, die hagel, ja, die wordt eigenlijk echt voor zijn voor de buien moorten, jong. Maar nou, daar kan dus ik jong wel eens even een stevig exemplaar tussen zitten. Maar ja, daarbij bloedt het op de meeste plakken wel even beroen. Dat betekent dus dat die temperatuur maar kwalijk zakt. Rond de klok van 8 zitten we oeral nog tussen de 20 en de 24 graden. En vannacht helpt het minimum temperatuur, ja, zo'n zontje graden. En dat is dan wel behoorlijk aan de hege kant.
1: Dat is ook zo. Als het zei, vannacht zontje graden, dan is het mooi net een soort nederig om het vlug op in het te litten.
0: Nee, dat zei ze inderdaad mooi. Die zinnen die giet mooi hier aan. En ja, die lit die zontje graden dus ik heel vlug weer opwarm. Je komt ik omdat mooi die luchtvochtigheid nog wel wat heger is. Dan viel het mooi dus ik weer brotsig aan. En daarom hield ik mooi nog, hield die koorde giel. Want ja, als het zo brotsig en zo vochtig is, dan kennen wij gewoon uw lichaamswarmte gewoon wat moeilijker kwiet. En nou ja, dat zou voor gewoon mensen wel eens wat vervelend onvielen kennen. Nou, morgen te morgen hebben we een 21 om 23 graden met wolkenvelden en zinnen. En ja, in de midden, dan verwacht ik zo'n 28 graden op de watereiland. En lokaal jipper het land in 32, misschien wel 33 graden. Dus het is, ja, wat dat onbelangrijk, misschien ik wel even een beetje oppassen. En verder, de zinnen is er echt morgen nog bij. En ja, die lid het dan ik echt extra warm omvielen terwijl die hege luchtvochtigheid. En dan in daarin van ja, morgen te joen is nou de prognose, maar er zit een heel soort onwissens in alle verskate warmmodellen die te binnen. Ze zijn heel springerig, dus ik verwacht je morgen joen, maar ik morgen te nacht stevige tongerbuien, mijn hagel en wienpoesters. En die loeken dus oer de provincie hinnen. En ja, daarmee is het de vraag, want ik zeg ik dat aan het einde van de nacht Boppersee, ik nog weer nije buien ontstaan en die loeken schienlijk in de betierde mantiet van sneun ik nog Urus provincie heen. Dus nou ja, wat ik al zei, daar zit wat onwissens in. Dus ja, wat dat onbelangrijk wordt het morgen in de rin van de dij. Ja, toch echt zo'n dij dat je misschien de Rijnraders dus wat vaker erbij pakken.
1: Ja, nou, ik zit wel van dat valt.
0: Ja, nou ja, zijn kerst en ja. En naar de loftchen is vanzelfs ik prachtig mooi, hè?
1: Ja, uiteindelijk wel. Maar die onwissigheid die erin zit, is dat van het weekend niks, hè?
0: Nee, dan komt er wat meer wissigheid in. En die wissigheid die zit hem dan in het hege drukgebied, wat makkelijk van u komt te lezen. Dat zwaart ervoor dat er een wind van zee opstekt. En dat bij u de temperatuur, nou ja, wat vreunlijker worden. 21 tot 26 graden op sneun in de rin van de dij. En op snijn zo'n 23 tot 24 graden. Wol moet ik erbij zissen dat ik op deze dagen steurings en buien net heel veel fut binnen. Zo had het nou liek het op snijn buien zuidelijk van u's. Ja, dat is dat bloed even wat om in de gaten te houden. En dat meen je, dan heb ik nog heel die dat hege druk invloed. 23 tot 26 graden en mogelijk dan ik weer wat warmer. Want dan komt de eerstelijke ont en na de eerstelijke streaming weer op gong. Dus ja, we bloeien voor eerst nog wel echt even in die simmerske temperaturen. En op sneur en snijn, nou dan viel het misschien krijgt even wat vreunlijk.
1: Ja, nog één ding, want er heb ik een heel soort mensen gehoord van we hebben heel lang hebben stabiel, onstabiel waar, hoor, ik maar zeggen, zontje en graden. Hoe kan het dat het in een paar dagen zo omheen zit? Is dat die zuidwestenwind? Is het een drukke biert? Hoe kan dat?
0: Nou ja, het is eigenlijk een keerwerking van een lege drukke biert maar westelijk van ons en een hege drukke biert zuid-eerstelijk van ons, hè, boppen Centraal-Europa. Plus dat het in het zuiden van Europa, Nosa, in juni toch ik al behoorlijk opwarmen is. Juster en Jensen, ik in Parijs en in Spanje al 30 plus temperaturen. Ja, dus als die wind dan één keer uit het zuiden waait, ja, dan breken deze temperaturen en dus die vocht

0: gevoelige luchtsoort. Ja, dat kan u dan ik heel makkelijk berekenen. En dat is wat er op dit stuit bart. Er is echt een zuidelijke onvier op gang kwam. En ja, die bloed verist ik dan wel even steen.
1: Oké, nou, we hebben wat geleerd. Dank je wel en een lovige medie.
0: Ja, hetzelfde. Dank je wel.

0: de Meldij heeft zelfs herkend als die van Boudewijn de Groot. Dit weer dus Boudewijn de Groot in het Friesk. Senna Black, wie dit? Mij, Jimmy. Het Wittwollers de Olympische Spelen voor Amateurorkest neemt. Het WMC, oftewel het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. Komende zomer is het Westen 4 en het doge Vazels Friese Orkest mei. Een van de orkesten die het mij docht is de fanfare CMV Excelsior uit Skraat. Voor Harden is het een traditie om een keer in de verjaardag de reis naar Limburg te meiden om op het heegste podium te strijden om de prijzen. Verslaghouwer Jantine Weijderaar hier bij Harendel en Nette Hoetsen erop. Dit staat voorstenen.
1: Sietse Bosma, ja, jou binnen de Nestor van het orkest. Wut je zijn, inderdaad. Het is jouw zesde keer na het WMC dadelijk. Bloot het nog wel een beetje bijzonder?
2: Ja, zeker. Dat is het hoogtepunt van in het muziekleven om dat mee te maken. Dat is prachtig. En ik hoop nog voor de zesde keer dat mee te maken. En misschien nog een keer een zevende keer.
1: Gijs Heusinkveld, dirigent hier in Skraat. De repetitie zit op het punt van begin. Het WMC is nog, nou wat zult wezen, een week als 5, 6 varus. Hoe vier ben je?
3: Nou, we zijn aardig op streek, mag ik zeggen. We hebben de basis hebben goed staan. En van nu aan is het toch zaak dat we volle bak terugstromen. En zien dat we een maximaal optreden deel zetten straks in Kerkrade.
1: Ja, het is een van een lang seizoen. Hoe hou je als dirigent nog een beetje de scheuder in, de motor in?
3: Nou, voorop in de strijd. He, je maakt het goede voorbeeld, Jan, vind ik. En ik ben een fanatieke online persoon, denk ik. En dat is de kunst om dat oer te brengen en om de meesten erin mee te nemen.
1: Wat voor stikken speel je, Moïs?
3: Wij spelen in totaal een drietal stikken. We beginnen met een inspielwerk. Gevolgd door het verplichte werk wat Els Orkest speelt straks daar in Kerkrade. Dat is van de Belgische componist Kevin Hoepen. En dan sluiten we ze optreden een oude meidstuk Voetark. Ze kunnen toch art-dirigent en componist ook Tom Zichterman.
1: Waarom heb je hem voor dat stuk kiezen?
3: Nou ja, je zegt natuurlijk altijd van waar kunnen we ons op onderscheiden. Nou, het is een buitengewoon uitdagend stuk. En het is misschien net per se een stuk wat 100% op het DNA van de club Skreun is. Maar het is een bestaand stuk overigens. Maar we hebben juist kiezen om het te zien als een stukje ontwikkeling. En waar kunnen we het orkest mee verbeteren. En als een contrasterend werktje hoe het verplichte werk. En dat is het zeker. En het is te gek om te werken. En het is een buitengewone uitdaging.
1: Antina Condé van het bestuur hier van de fanfare uit Skraat. Jim, ben druk dwaande maar de tarierings van het WMC. Het is eigenlijk van Jim een soort van herhaling, want je bent eigenlijk een soort vaste gast bij het WMC, toch?
4: Dat klopt. We gaan al voor de 6e keer en op rij. Dus geen pauze zitten, dus een 6e keer achter elkaar.
1: Ja. Wat maakt het zo mooi? Waarom wil je hem daar alle vier hier weer hinnen?
4: Ja, het is gewoon de trajecten naar taal, melkhoor, werkje aan de stikken. Maar ik bijvoorbeeld het studieweekend, waarin we een heel soort plezier aan willen melkhoor hebben. En je groeit echt naar elkaar taal. En het is om dan uiteindelijk iets moois op het podium deel te zetten. En natuurlijk ik een feestje te vieren in Kerkrade. Ja, dat is gewoon superleuk.
1: Ja, want het is ik wel even een mile qua wijs, maar al die orenkorpsen, dat feest, dat komt er.
4: Zeker, ja. En je komt een soort bekendje inderdaad van orenkorpsen die je de keren daarvoor ik zien hebben. Dus ja, dat is altijd heel erg leuk.
2: Nou, je hebt een heel soort concoursen en festivals en kampioenschap minder blaasmuziek. Maar ja, dit is de Olympische Spelen he, van blaasmuziek.
1: Viel je die druk dan ik?
2: Liekevol als de ONFK. Het is gewoon saai. Je hebt een hele prachtige voorbereiding. Maar al je leuke dingen en heel soort muziek maken. Om het zo goed mogelijk te maken. En als je dat dan daar op het podium deelt zetten kan. Ja, dat is een prachtig gevoel als dan van het podium komt. Ja.
0: Zij Sietse Bosma, hij is de Nestor van Excelsior uit Skraat. Het WMC in Kerkrade is van 9 juli tot en met 12 augustus.
5: Goedemiddag, dit is Omroep Friesland.
6: Oont 1 uur. Noe in Friesland.

0: Level 42. Wij zien in zijn vrienden die 40 years. Toeren nog, hield iets. En dat je nou nog even om eens een keer live te zien. Ja, dichterbij ons Leverkusen komt er ze voorlopig net. Dat is op tritje in november. Dus in de eventuele toen moet ik denken of je dat te vroeg hebt. Wat je ze live zien willen schoenen. Het weer Something About You. Leerling van klasse INC van het voortgezet onderwijs in Zuid-Oosterveen hebben de landelijke Smoke Free Challenge won. Met haar zelfs kunnen lied Adem Diep wisten ze de jury te uitschulgen en de eerste prijs binnen te halen. De Smoke Free Challenge maakt jongeren bewust van de vardiel van een smokevrij levensstijl. Dit is Akke Hofste van de rookvrije generatie Friesland.
1: De klas het maalkoor een uitspraak maken om het net te roken en te vapen in de eerste twee klassen dat ze hier op squallen binnen.
2: En ze gaan in deze klas een veske maken. En ze gaan ook de landelijke prijs won. Maar hoe zit dat precies? Moesten ze al je veske meintje? Of?
1: Nou, het is dus de Smoke Free Challenge, dus die uitspraak. En daar zit ik een opdracht bij. En als Sterren Marders kist de opdracht in tjenje en dan kist een prijs winnen. En het is me krekt wat zelf leuk vies om te maken. Sommige maken een poster, sommige maken een spultje. En deze klas het een lied maken. En wij jij dat en we vonden het voor het prachtig. We zijn dat moeten we in tjenje verlandelijk. En dat kind het missen dat ze de prijs won, dat tochten bij elkaar en dat wier natuurlijk ik zag.
2: En wat maakt dat veske nou zo mooi dan?
1: Ja, ik weet net, de zanger weer heel mooi, de achtergrond, de hele klas die mooi. De wudden klappen precies, van het gongeroer van de effecten van het net roken, waarom juist als net roken moest. Dus net alle zieken jemmen, maar echt de positieve dingen van het net roken, dat kwam heel mooi naar voren in het lied.
2: En waarom denk je hem dat het zo wichtig is om deze bij een soort van les in te gaan dat ze hiermee dwaande binnen?
1: Nou ja, we weten al dat roken en vapen heel slecht is. Wij jaren ik een heel set om eens heen dat jongeren juist echt beginnen te vapen en daarna oegen op roken. Dus uit deze klassikale uitspraak maken we het en Malco dat ze het oud praten, wij roken en wij vapen net, is heel erg helpend voor de toekomst. Want hoe letter het meest beginnen maar roken, juist helemaal net, maar hoe beter het is.
2: Denk je nou echt dat dit de oplossing is?
1: Nou, het is natuurlijk heel erg helpend als de malker oud praast. Gewoon wij roken en wij vapen net. En dat de hele klas het net doet. Want het is juist vaak van, iemand die begint te roken, de oren toch mooi en de groepsdruk. En dus dat de hele klas zei, nee, wij gaan het net doen, helpt het heel bot.
3: Ja, nou, het is wel natuurlijk heel speciaal. Want ja, net iedereen wint zijn prijs. En ja, het is wel gewoon leuk, want ik kreeg ik een leuke prijs ervoor terug. Dus ja, nou, dat is het.
2: En wat ga je nou precies won dan?
4: Ja, de Smoke Free Challenge. En we gaan nou een trip gewonnen in Duitsland af voor een moviepark. En ja, daar kennen we dan een leuke duivenmeidje.
2: En het gaat natuurlijk al jij om het roken. Ga je hem nou echt nog nooit een sigaret onrekken?
4: Nee, ik kan wel zonder rekken, maar ik kan hem nooit rookt.
2: En doe?
3: Zeker net, nee.
2: En denk je me echt dat dit helpt? Want de jeugd begint natuurlijk steeds op jongere leeftijd te roken. Dwaapsweesten, misschien ik wel. Denk je hem dat zij iets echt helpen maat om het te voorkomen?
4: Ja, het zou wel kunnen helpen. Want dus juist wordt dat het volle beter voor die is. En dat is dan net sinds maar achteruit kan gaan met het ziektes en zo.
2: En ben je in de klasse binnen volle band die roken? Of misschien alles rookt ha?
3: Nou, voor mij wel een peer, maar ik weet net zo in het wat rijden waar het binnen is. Dus, ja.
2: En nou ga je met z'n allen dus voor deze opdracht een afspraak maken om net te roken. Hoort iedereen zich gerekomen?
4: Ja, voor mij wel. Het gaat alleen best wel goed met de klas, dus het gaat wel goed, ja.
2: En je hebt haar veskeskeur met z'n allen. Wat wie nou het allerleukste om het hele project?
4: Ja, ik vond zelf de videoclip opnemen, dat vond ik wel het leukst.
0: Een bijdrage weer dat van Esther Bethlehem van RTV NOF. Ja, dat lied dus, dat giet een peer keer roer, dan wil we vanzelf eens een keer hoe dat klinkt.

0: boodschap op. Concentratie.
1: Ja, vraag nooit dus van het smokefrailiet van Sir Hustafin van de leerling van klasse 1C in het voortzetonderwijs.
2: Azen bij Omroep Friesland.
1: Johan Terpstra, goeie.
3: Met je, Jacob.
1: Wat zit er een goeie met je?
3: Nou, dat zit ik daar vertellen, joh. Eerst maar even ja, een oproepje, want ja, we willen graag weten hoe het thuis of op die werk de holle koel haast, Joert. Graag fotootjes beschikbaar van mensen die de tjern naar de foto even in het taaltje bij wetter zetten. Dat soort foto's voor graag zien.
1: Ik heb een radioprogramma van Treijhoeren presenteren op de studio, is wel aardig cool.
3: Ja, ja, nou, dat wil ik eigenlijk net zeggen, want dat vind ik dan vervelend voor de mensen die heel druk aan het werk
1: zijn. Ja, hey.
3: Warmte, hè?
1: Nou, dat is toch best druk aan het werk?
3: Nou, ik zet eigenlijk al iets. Ja. Bij mij. Hè? Dat dus. Dus stuur het alsjeblieft terug. Wat houden we van met je oors nog? Ja, het kampioenschap van Cambuur. Hè? Omdat de vieren is het clublied Genot van Ricky in een speciale oplage op vinyl uitkwam. We haaien het eerste exemplaar, dan giet je de draaitafel op en we bellen even met Ricky, want ja, het gaat net met de zons al te best, Mayim.
4: Oh.
3: We praten even bij, maar wel feest. Ja. En dan Frisco Pediek, een bestelbus met de tekst Better als Sjouwen, Diritoïse Provincie. Wat is het verhaal erachter? Beppe Hema.
1: Huh?
3: Ja, wist je al zien komen op de socials? Ze get echt viral. Ze is maar dat dicht ook wordt van de HEMA. En ze get viral, ja, echt. Ja, nou ja, we praten van een beetje met haar. En Grutte Kans, dat is dit december een stoomskip inkomst op de Pikmar in Grauw. Ja, een stoomskip, hé. Ja, waar is de eigenaar en de kapitein dat jeste je dadelijk naar Ian? Daarop Tinker Linken, mijn platen over varren, wetter of stoom. En vooral die laatste, dat is wel een uitdaging, denk ik. Ik zou zeggen, kom erop met die linkplaat. WhatsApp 0620 voor jou en Jochen. Ian Jochen op de Omroep app.
1: Oké, Johan, succes en vooral een heel soort willen.
3: Dat komt goed.
1: Oké, die flikkert het moment om. Het is nou in Friesland met de editie van deze 18 juni van het jaar 2026. We binnen werd mon, ontolwoorden, graag het dan en vanavond nog een loffelijke middag. Dag.
2: Omroep Friesland.
5: 12.12 FM.
2: Alles wat er spielet. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk.
7: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
8: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Groningen heeft afgelopen nacht een gezinsdrama plaatsgevonden. In een woning in Meerstad zijn een 53-jarige man en vrouw doodgevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft hun 13-jarige dochter aangehouden voor betrokkenheid bij de moord op haar ouders. Volgens buurtbewoners stond het gezin op het punt te verhuizen. Hun woning was net in maart verkocht. Niet alleen mensen, maar ook dieren kunnen de komende dagen last krijgen van de warmte. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt veehouders voor hittestress bij onder andere koeien, varkens, schapen en paarden. Boeren moeten hun dieren genoeg schaduw en drinkwater geven. De NVWA controleert dit en zet daar deze zomer voor het eerst drones voor in. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden na het gebruik van middelen die via de webshop Funcap zijn gekocht. Dit bleek tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Het OM doet al langere tijd onderzoek naar de webshop en momenteel worden nog 4 andere sterfgevallen onderzocht. Dat meldde de officier van justitie. En in een asielzoekerscentrum in aanbouw in het Brabantse Nuenen zijn het vuurwerkmortier en een mogelijke pijpbom neergelegd, dat meldt de politie. Het pand zou deze zomer klaar moeten zijn voor de opvang van vluchtelingen. Of het daadwerkelijk om meerdere explosieven gaat, moet nog worden bevestigd. Er is al langer veel te doen rond het AZC. De gemeente ontving ruim 1000 bezwaarschriften en ook is er brand gesticht. Het weer nog, vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de Zeeuwse kust en de kust met Zuid-Holland bestaat kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
9: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in Menaam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Groningen heeft afgelopen nacht een gezinsdrama plaatsgevonden. In een woning in Meerstad zijn een 53-jarige man en vrouw doodgevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft hun 13-jarige dochter aangehouden voor betrokkenheid bij de moord op haar ouders. Volgens buurtbewoners stond het gezin op het punt te verhuizen. Hun woning was net in maart verkocht. Niet alleen mensen, maar ook dieren kunnen de komende dagen last krijgen van de warmte. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt veehouders voor hittestress bij onder andere koeien, varkens, schapen en paarden. Boeren moeten hun dieren genoeg schaduw en drinkwater geven. De NVWA controleert dit en zet daar deze zomer voor het eerst drones voor in. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden na het gebruik van middelen die via de webshop Funcap zijn gekocht. Dit bleek tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Het OM doet al langere tijd onderzoek naar de webshop en momenteel worden nog 4 andere sterfgevallen onderzocht. Dat meldde de officier van justitie. En in een asielzoekerscentrum in aanbouw in het Brabantse Nuenen zijn het vuurwerkmortier en een mogelijke pijpbom neergelegd, dat meldt de politie. Het pand zou deze zomer klaar moeten zijn voor de opvang van vluchtelingen. Of het daadwerkelijk om meerdere explosieven gaat, moet nog worden bevestigd. Er is al langer veel te doen rond het AZC. De gemeente ontving ruim 1000 bezwaarschriften en ook is er brand gesticht. Het weer nog, vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de Zeeuwse kust en de kust met Zuid-Holland bestaat kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt non-stop.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Goedemiddag, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Groningen heeft afgelopen nacht een gezinsdrama plaatsgevonden. In een woning in Meerstad zijn een 53-jarige man en vrouw doodgevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft hun 13-jarige dochter aangehouden voor betrokkenheid bij de moord op haar ouders. Volgens buurtbewoners stond het gezin op het punt te verhuizen. De minderjarige verdachte zit in beperkingen. Dat betekent dat het kind alleen contact mag hebben met een advocaat. Niet alleen mensen, maar ook dieren kunnen de komende dagen last krijgen van de warmte. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt veehouders voor hittestress bij onder andere koeien, varkens, schapen en paarden. Boeren moeten hun dieren genoeg schaduw en drinkwater geven. De NVWA controleert dit en zet daar deze zomer voor het eerst drones voor in. In alle Friese wateren is PFAS gevonden. Dat blijkt uit onderzoek van het waterschap dat werd uitgevoerd in 2024 en 2025. De gemeten concentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater. Het Friese waterschap vindt dat de overheid maatregelen moet nemen tegen PFAS. Uit het onderzoek blijkt dat de zogeheten forever chemicals niet alleen aanwezig zijn in de grote meren, maar ook in de kleinste poldersloten. En een opvallende overlijdensadvertentie in de Volkskrant. Bert uit Sesamstraat eert daarin zijn beste vriend Ernie. Dat doet hij na het overlijden van Wim T. Schippers, de stemacteur achter de geliefde Oranje Pop. Schippers overleed onlangs op 83-jarige leeftijd. Samen met Paul Hane vormde hij jarenlang het iconische duo Bert en Ernie. Het weer nog, vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de kust van Zeeland en de kust van Zuid-Holland bestaat de kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Expert, de elektronica winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Streekmuziek Non-Stop.

ze wie net kleert en zei van potverdikke, we staan hier in ons naki man, je laat me toch niet zitten. En ze gie weer verder, ze zei kom.

Noordwest-Friesland vind je op omroepzeelt.nl en in de Omroep Zeelt app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Huta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Hutasport.nl. Alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Omroep app en 92.2 FM.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer. Met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door. En ook de Vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraaf staan gratis waterpunten. En er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. In Dordrecht zijn 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats, zonder dat de nabestaanden dat wisten. Ook het gemeentebestuur wist van niets. Bij een ruiming van graven met verlopen grafrechten bleek dat 21 lichamen niet volledig waren vergaan. De lichamen worden weer teruggebracht. Twee belangrijke meetstations op de Atlantische Oceaan die ontmanteld dreigden te worden door de regering Trump zijn tijdelijk gered. Wetenschappers uit 5 landen, waaronder Nederland, krijgen de stations voor de kust van Groenland in bruikleen. Daardoor zijn ze nog zeker 2 jaar te gebruiken. De VS zei begin deze maand dat er plannen waren om 4 meetstations te ontmantelen. Maar dat zou problemen opleveren, omdat ze worden gebruikt om de golfstroom te bestuderen die van invloed is op het klimaat in Europa. Het weer, zonnig, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: De gemeente Ljouwert wil opgehouden, maar het Friesk op haar is een site. De FNP in de rieën van Ljouwert de Spoer en Sil Onjefterdam. Even het aanstoor hebben in Oedewijs.
6: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
7: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasgat.
8: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
9: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
8: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
10: Onderwijs.
11: Mai Erik Enema.

0: Rolling Stones en Start Me Up. Hier is hier aan de kop van deze aflevering van Onderwijs.
1: Van Fjouwer Onderwijs.
0: Onderwijs.
1: Mij Erik Enema.
0: Want het is alweer zo'n hele minuut oer Fjouwer en Guimidje. En van harte welkom bij Onderwijs van deze tongs die 18 juni 2026. Dit is daar dat een Kimberlid van Pro wol dat de PFAS-kraan dichtdraaid wordt. Het honderd ding is het onderzoek van het Wetterske Friesland. Dek aan muut dat PFAS oeral in het wetter zit. Dat Kimberlid Ani Zalinjan net vernuveren.
2: Nou, eerlijk gezegd verrast het me niet. Omdat we al veel langer weten dat PFAS een stof is die super schadelijk is voor de gezondheid, maar ook voor onze natuur en milieu. En dat het ook heel erg verplaatst.
0: Tegelijkertijd dat bekend werd dat het bennen je belofspul van gisteren weer mondmiddag net terugkeert vanwege de warmte.
3: Eigenlijk vorige week joeg het al om dat het de vrees heel heet worden zou. En dat verhoorde eigenlijk echt net. Dus ja, uiteindelijk kun je dan niks anders dan verpleten.
0: En het is eruit dat Ben van een eerste klasse van de Squal in Rustaveen feest vieren omdat ze eerste waren in een landelijke wedstrijd. En dat nemen ze dan de Smoke Free Challenge.
4: Het is wel natuurlijk heel speciaal, want ja, net iedereen wint zijn prijs. En ja, het is wel gewoon leuk, want ik kreeg stiekem een leuke prijs ervoor terug. Dus ja.
0: Ja, mooi. Een feestje dus daar in Rustaveen op die Squal. Ondertussen daar ben je weer dus mijn onderwijs van Fjouwer en Sijzen. Muziek, nijs en achtergrond in dat programma. En dadelijk dus omdenken voor het feit dat de gemeente Ljouwert, ja, het Fries Scrossen op de officiële gemeentelijke site. Maar is het waar in de kwart? Sjitske Wimmeke, een hele goeie beetje.
5: Een goeie beetje. Nou, zinnen en wolken bepalen het waarbeeld. Hierbij is het intussen op een soort plakken simmersk warm. Jong bloed het lang warm, maar in de rin van de joen een simmerske bui. En werd het vannacht net kouder als zontje en graden. Morgen pakt de temperatuur nog wat heger uit en werd het 28 ont lokaal 33 graden en viel het neer om. En bij een zuid ont zuidoostelijke koelte hebben mooi jong en in de nacht mogelijk een enkele pittige tongenbui.
0: De officiële site van de gemeente Ljouwert is aanstens net meer in het Fries te lezen. Het nieuwe college, juster installeerd, vol bezuiniging, matbezuiniging vinden ze. Het gaat om een jaarlijks bedrag in dit geval van 20.000 euro. De FNP in Ljouwerterie is not amused, om maar eens op zijn Fries te zeggen. Jan-Willem Tuninga is fractievoorzitter, is door aan de telefoon. Tuninga, goeiemiddag.
6: Ja, goeiemiddag.
0: Ja, dit noaske je hem net.
6: Nee, vanzelf net toen we dit zeggen, dus zien meiden hier en rug op recht. Ik denk, wat zijn we hier, beleef je?
0: Ja, en toen hij contact zocht met de wethouder die hier ook geeft, dat is de nieuwe wethouder, Marcel Visser van de VVD. Wat zei hij die hier, joh?
6: Nou, dat was mijn eerste gedachte. Ik denk, we kunnen ook voor een groot offscore-maatje, maar we gaan eerst eens even jaren hoe dit iemand is zit. En dan heb ik de beheren, doen naar de beheren wethouder Visser, heb ik even bellen. Ik zei, Marcel, ik zei, wat vliegt u nog? Ik zei, jou, dat bent toch net zo'n grote cultuurbarbaren dan dat wij denken, hoop ik. En nou, die geniet al. Hij zei, jawel, maar ik wil toch het bijna zo. Dus, maar ja, hij zei, we moesten niet heel zieken en dit is structureel. En ja, 2003, we weten hoe het uit komt. Nou ja, ik zei, je kunt van alles uitvinden, maar ik zei, dit net.
0: Nee.
6: He, en ja, ze moeten dit in 2029 ingaan letten. Nou ja, de begroting 2028 zal behandelen worden. Maar, nee, ik zei, dit liet wij net er ook in verzelf. En toen ben ik even wat ziekje geweest. En ja, 2024. Toen is er een convenant gesloten met onze provincie en met Hugo de Jonge. Destijds naar de minister, hè, Wout Friesk.
0: Mm-hmm.
6: En ja, Ljouwert krijgt er een aardig pasje subsidie ook nog uit. En om het Friesk ook nog in stand te houden. Dus dit ging gewoon net. Nou, ja.
0: Ja, ik zou zeggen, ik snap dat je hem vanuit de FNP daar bij opspatte. Aan de andere kant, ja. Wees eens heel eerlijk, wordt er een soort gebroek maken? Want de meeste Friesen vinden het Fries lezen best dreig. En dat is in jou misschien nog wel in grotere mate het geval.
6: Ja, maar ze zijn net alleen de mensen uit Ljouwert die de website van de gemeente Ljouwert, daar ben ik meestal eromheen uit het dorp, en die ben al hartstikke in het Fries. Hè. We hebben nooit geleerd dat 52% zich echt wandel had met het Fries. En dan moet je het juist net al hebben, dan moet je er juist meer op zetten, dan moet je dat promotie. Hè. Want wij momenteel jaren dat die jeugd al onder elkaar gigantisch op WhatsApp missen worden in het Fries. En dat is goed dat wij geeft te wijzen, maar het is wel het begin. Hè. En nou ja, dan zeggen we, dan moet je dit direct net al hebben.
0: Ja.
6: En nou, Nou, daar hebben we een parteren gewoon en de wethouder zei, ach ja, je wil, hij zei, we maken het erover, ik dat even nog hebben. Ja, maar ik zei, de dollar zeker. Hé, maar uit vraag gewoon, jou wij het al on. Hè? Er is een meldpunt van dit soort zaken bij de provincie. Hè? Gemeentes die willen aan het vregen om het Fries te bevorderen. Als het net door een keer dat melden. Dus daardoor waren onjuist ervan. En juster hebben ze me van toen we ik benaderen, Mirka Antolovic. En die zei van, jawel, kom ook even bij ons. Wij praten erover en meld het bij ons ook. Dan kunnen we ermee bezig.
0: Ja.
6: Dus het wordt wel serieus nom.
0: Het wordt serieus nom. Even door die provincie, dat meldpunt. Wat houdt dat in als je hem daar onjuist hebt, toch?
6: Ja, dat is een meldpunt, dat doet de Friese zaken. Dat is hier apart op de website van de provincie Friesland. He, vind je dat een gemeente net genoeg doet of neer doet, maar het Fries willen zij daar wel te trostypen worden van de provincie, dan kun je dat omgaan. Nou, dat doen wij zeker doen. Dan gaan we juist toen in de Rijk melden. He, dat we dat misschien voor december, na december, ik dwars zullen. En we gaan juist al een telefoontje van de provincie gewoon die winkel op een hichten. Want er zijn natuurlijk veel meer mensen die dit ook al jet hebben op de socials en die dit al mensen van de provincie benaderd hebben. Dus wij zien hem aan de slag. Het kan net zo wezen dat je als haatster van de provincie Friesland Wielers het Fries ver in begint te bloeien. He, dat er het Twarde Riekstaal, maar ook dat het Fries bevorderen wordt vanuit de Twarde Kamer, vanuit de ministeries. Dat je als haatster nog steeds willen van wij beginnen het hard te brengen. Dat kan het.
0: En
6: ik merk dat juist er ook wel onder orenpartijen in Rie. En dat de verschillende partijen al, en dan ben ik ook wel die hier. Bellen van hij moet wel lezen. He, maar enkele jongen waren het in het betoog van meerdere partijen ik neemt. Dus wij denken dat we daar een brede stiepje in financiëren. En ik hoop je dan ook dat het nieuwe college, ik zei zo van, goh, jongens, dit hier even net van maat een flaterke. We gaan trommel de zaken en we houden het aan.
0: Ja, keer weer om op je schreden eigenlijk. Dat is wat je wollen van de wethouder.
6: Ja, dat, ik denk het haast al, want dit wordt om 20.000 euro structureel van al 2020. Zorg ik verder op begrotingen van en een meerdere roezing van 2003. Dat is deze fjouwe ton in de plus. En dus het hoeft eigenlijk al niet eens meer, zeiden wij.
0: Het is duidelijk. Nou, we hebben verzels ik even bij de gemeente vregen om een reactie. Ik ben de wethouder, maar die zei ze, ja, pas na het weekend, dan komen wij met een inhoudelijke reactie. Dus we zullen nog even geduld hebben, Maarten Tuninga.
6: Nou, en ik kom er graag op waarom.
0: We houden het in de gaten. Dank je wel voor dit moment.
6: Ja, dank je wel.
0: Oké. Okay.
6: Ja, hoi.

0: Worlds. Ze maken het weer geen oren muziek, maar dit vind ik wel heel erg leuk. Hè? A Night Like This.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: Onderwijs. Het aantal WW-uitkeringen in Friesland is in maai aannam. Dat is vooral het gevolg van seizoenswerk, toerisme, de horeca. Maar je dat vergelijkt je maar in Ierlien, zijn er meer WW-uitkeringen. Al een paar jaar is het aantal vacatures redelijk stabiel in deze provincie. De arbeidsmerk kent het toch steeds kwalt wat aan. Nou, op dagen dat het heet is, Sjoerd, is dat mooi nijs, dat wat aan kwalt. Ik praat erom met Ruben de Gries van het UWV. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Is dat nou goed nieuws of slecht nieuws dat de arbeidsmarkt afkoelt?
2: Ja, dat ligt eraan hoe je het bekijkt.
0: Vanuit de werknemers dan, de werkzoekenden dan?
2: Nou, vanuit de werknemers, hè, vanuit de werkzoekenden is het niet per se slecht nieuws dat de arbeidsmarkt wat afkoelt. Kijk, wat we zien is dat vanaf 2020 bereikt de spanning op de arbeidsmarkt echt een kookpunt. Hè. Dus we zagen toen een enorme toename van het aantal openstaande vacatures. En het aantal mensen met een WW-uitkering lag ontzettend laag. Nou, vanaf die periode zagen we dat de arbeidsmarkt toch weer wat afkoelde. Het aantal vacatures bleef inderdaad stabiel. En het aantal mensen met een WW-uitkering nam wat toe. Dus ook nu zien we dat die arbeidsmarkt wat afkoelt. De arbeidsmarkt wordt wat ruimer. Maar tegelijkertijd zien we dat er nog steeds in heel veel sectoren veel vraag is naar personeel.
0: Ja.
2: Denk bijvoorbeeld aan de zorgsector. Waardoor door bijvoorbeeld vergrijzing de vraag naar personeel ontzettend hoog is. Maar denk ook bijvoorbeeld aan de vraag naar technische mensen.
0: Daar zijn echt steeds mensen voor nodig. Je ziet sowieso, zo blijkt uit jullie spanningsindicator van het UWV, dat veel werkgevers moeite hebben om geschikt personeel te vinden. U noemt de zorg al. Is dat eigenlijk de sector die er dan uit springt?
2: Ja, de zorgsector is inderdaad, net als de technieksector, inderdaad de sector waar het meeste vraag is naar personeel. En waar dus ook werkgevers veel problemen hebben om personeel te vinden. Hè. En denk dan ook bijvoorbeeld aan de bouw. Hè. De bouw staat bijvoorbeeld ieder jaar stipt op een in onze werkgeversonderzoek. Als je kijkt naar moeilijk vervulbare vacatures. En dus dat zijn echt wel sectoren waar werkgevers knelpunten ervaren.
0: Ja, dan zie je het ook in de doelberoepen, zeg maar eventjes. Elektrotechnisch ingenieurs, machinemonteurs, loodgieters.
2: Ja, zeker.
0: Ja. Daar is een tekort aan. Maar ook, en dat valt me dan weer op, leerkrachten in het basisonderwijs, overheidsbestuurders en juristen.
2: Klopt. Ja, klopt. Dat is ook zo. Hè. Dat zijn inderdaad allemaal sectoren waar de arbeidsmarkt krap is. Hè. En als je bijvoorbeeld inderdaad juristen, wat we de afgelopen tijd zien, is dat die specialistische zakelijke dienstverlening heel erg sterk gegroeid is. Hè. En daarmee ook de vraag naar juristen. Hè. Dus dat zijn inderdaad sectoren waar die arbeidsmarkt krap is. Hè. En waar meer vraag is dan aanbod.
0: Ja, wat is jullie verwachting als UWV voor de komende maanden als je kijkt naar de arbeidsmarkt in Friesland?
2: Nou, de verwachting voor de komende maanden is in ieder geval dat die arbeidsmarkt krap blijft. Wat we in deze maanden zien is dat, nou ja, als ik hem even plaats, het wordt mooi weer. Dus we zien een afname van het aantal WW-uitkeringen in bijvoorbeeld het groen, in de horeca. En die zien we dan in de wintermaanden neemt de WW daar weer toe.
0: Ja.
2: Maar in zijn algemeenheid verwachten we dat die arbeidsmarkt krap blijft. Ja.
0: We houden dat in de gaten. Jullie doen dat sowieso als UWV. Ruben de Gries, hartelijk dank voor je verhaal. Hier bij de Bee Gees. Zie je Night Fever. Hier op de radio natuurlijk.

0: Agemijnes. Oftewel AGM.
1: AGM, de masterkreker.
2: Hier, is je walkie-talkie. Jij laat je insluiten in de V&D. Later vandaag komen wij ook.
1: In straffe zaken deal treien. Dit weekend in Friesland ook.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
8: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
9: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
10: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
9: Echt?
10: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
11: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2 FM.
14: Het is nou Jelf Vieven. Heeft het hier dus voor het laatste nieuws uit Friesland? Jacob Zelwagen, een goeie beetje.
15: Een goeie beetje. De politie had eind maart in een huis om de Bernard Sveerstraat in Ljouwt 3000 euro cash, een vuurwapen en 15 gram cocaïne vonden. Borgmeester Buma van Ljouwt had besloten dat het huis van Arun Wazian voor een jelliet sletten werd. Het is de 14e keer dit jaar dat de borgmeester zo'n besluit om deze reden neemt. De FNP, het CDA en PRO hebben overeenstemming bereikt over een coalitieakkoord in de gemeente De Friese Marne. Chris van Hes, Rembout van Iddekingen, beiden van de FNP, Jan van Sanden, Barbara Garduniers, beiden van het CDA, en Sipje van der Meer van PRO binnen Vadoegen als wethouders. En dat betekent dat dezelfde wethouders trogeren, met uitzondering van Jeroen Groeneveld van PRO. De Friese Marne had daarmee één wethouder minder als in de vorige periode. De Nederlandse voetbalsters spelen in de play-offs om plaatsing voor het WK 2022 in Hongarije. Oranje speelt het eerst uit, de Nijtus. Het is de eerste van 12 rondes. Het team van boerscoach Arjan Feuring, die bij de laatste wedstrijd in de Vries in Kerstin Kasperijen en in de Nijstad bij de selectie hier. En nog als 12e in de kwalificatiegroep. De groepswinnaar plaatst hem streekwedstrijd voor het WK in Brazilië. En veilig thuis in Ljouwt, zegt Vlinier en Tanama voor een aantal vragen om help. Ze hadden haast 11.000 adviezen en kregen haast 4.000 meldings. Het aantal maatregels voor jeugdbescherming namen een beetje aan en goed 800. Naast de organisatie worden de problemen bij gezinnen en jongeren wel complexer. Veilig thuis wil daarom meer gewerkje met gemeenten en andere organisaties.
14: Dank u wel, Jacob. Twiskenijs, Nightlezen op de site en de app van Omroep Friesland. En dadelijk vanzelfs het waar, Matjitske.
16: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
17: Hoe kom ik je waai?
16: Of in die tij wekker had.
18: Hoe kom ik aan het werk?
16: Vragen die toet in toekomst keer.
17: Waar kan ik van over werk leren?
16: Vragen die praktisch binnen.
19: Hoe vind ik personeel?
16: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
20: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
16: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
21: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl. Nu bij de Boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
18: De garage bij jou in de buurt. Haima, service en auto's. Is er voor Elsie.
19: Kom op sneeuw 20 juni naar Westerrijn Truien in Droegeham voor een dij vol Hiese sport, met onder meer het Friske hinder voor de Chees.
22: Onderwijs.
23: Mai Erik Enema.
14: Ja, maar het dan dadelijk toch maar even hebben over die temperaturen. Cor de Giel, het nationale hitteplan is in werking treden. Nou ja, wat bezit het al? Ja? Wat kan een gemeente daar bijvoorbeeld om dan? Nou, best een heel soort, maar ze doen het net. Zal het verhaal dadelijk hier in onderwijs. Maar eerst voor zelfs het waar, want daar praten we dan over. Tjitske, goeiemiddag.
24: Een goeiemiddag.
14: Ja, het bent toch echt wel, joert je het toch wel, maar het wil stevige temperatuur niet komen de waai binnen.
24: Ja, zeker. We hebben joert ik al op een soort plakken toch wel de 22 en de 28 graden, hele lokaal. En dan hebben we het weer hoe die achtertuin. Om maar uiteindelijk te zetten met de pijn, 28,6. Vlieland 23 graden, Dwaaiem 26,3. Isbrechtum dan weer hast 22 graden. Eekmariep 26 graden en in Laak en Bakkeveen, die hier in allebei de 24,2 graden. Ja, als je het dan verder gelijk met de aardige dagen en ik vlieg een week, dan is dat dan wel echt een groot verschil. En ja, ik denk dat dat verschil een beetje mij speelt in het uitjaan van zijn waskorging van het KNMI en het RIVM. De luchtvochtigheid speelt daar ik zeker een hele grote rol, want het viel toch wel een stuk broodse groen als dat het, als dat de luchtvochtigheid een stukje minder is. Jong en vannacht verwacht ik dan jong echt nog wel een gratis 20 of 24 graden. We hebben wel even rekken met haar kennen, is dat er vanuit het westen maar even een simmerske bui oerloekt. Ja. Dat zal in de rim van de joentiet wezen en nog het eerste part van de nacht. En daarna dan zakken de temperatuur naar een gratis zandje. Ja, dat is de temperatuur die wij vliegen naar wieken, hoe dijs helden. Dus dat jouw til en ik maar even het verschil om. En verder, de stiert vannacht amper wien en dat zwaart er ik wel voor dat die warmte dan ik nog zo lekker hing in bloeren.
14: Neem het maar lekker. En ja. Ik ben er naast de slucht op. Nee. Morgen dan zit het kwik echt omheen. Hè?
24: Ja, zeker. En datzelfde geldt ik voor die luchtvochtigheid. En ja, dat zwaart ervoor dat je het zwit, kan je gewoon minder kwietrijtje, omdat de luchtvochtigheid heeg is. Normaal dan verdampt dat. En het proces van verdampen, dat is ik nog wel nieuwsgierig om even te nemen, dat ontloekt zeg maar warmte vanuit de hoed. Dus dan viel je echt dat het even aankwollet. Het is dat je een wierte jerm hebt en je blazen er even doorheen. Dan viel je ik dat het aankwollet. Nou, dat kent dus mooi net, omdat die luchtvochtigheid zo heeg is. Er vindt eigenlijk een verdamping plak. Dat is eigenlijk wat ik zissen wil. En daarmee viel het dus echt drukkend warm aan. Morgen hier, ja, bij de maand die het al zo'n 21 on 23 graden. Mij aardig wat rond te verzinnen. En dan morgen midden 28 on lokaal 33 graden. Nog hield hij mij die zuidelijke koelte. Dus die het amper wien. Wien krijgt 2, mogelijk 3 boeten uit. En dan hing het ik behoorlijk.

0: ze rijden leeg, maar dat zou werken het net. Maar behoorlijk wat rijwetten in de kwarte tier. Maar ik hagel en wienpoesters kennen erbij zitten. Okay. Dus dat is heel mooi jong wol plak vinden.
1: Ja, en in de hele provincie?
0: Ja, in de hele provincie. Het is heel dreig omdat de fascisten bij dat het plak vindt. Ik weet dat er intussen ik al Koregiel Utjong is. Voor die tongenbuien van morgen een beetje vier voeren aan. En het geldt zowel voor het Vesteland als ik op de Waadeiland. Dus dat jouwt ik wel aan. Of eigenlijk ken ik wel zeggen, het geldt voor het hele land.
1: Voor heel Friesland in elk geval.
0: Ja.
1: Laten we eens even naar sneeuwen. Want dat soort qua temperaturen werd een beetje bekommen, maar is dat niet zo?
0: Ja, dat is ik zo. Okay. Dat komt omdat er een hege druk biedt. Ik onderwijs is, dat scoot naar het noorden. Dat komt eigenlijk maar het westelijk voor u te lezen. Boppen de Noordzee. En ja, dan komt er bij u zijn wien van zee te steen. En dat hege druk biedt, zou ik nog wel eens verzwaren kennen, dat wij als enige provincie het in het weekend ik voor het grootste paar droegharen kennen. Want op orenplakken in het zuiden en in het midden van het land is ik het hele weekend gewoon nog kans op een buien. Dus ik sluit dat ik net heel uit voor uw provincie, maar ik leeuw dat wel dat wij er het meest van profiteren kennen. Ik sluit ik net uit dat op sneeuw en te morgen betiert nog een laatste bui van die buien van de nacht van vreed. Ik nog oerskoot naar verder. De temperaturen 26 graden op sneeuw, snijden zijn 24 graden. Dat wat ongenamer aan, maar op meien dan komt die wien eigenlijk alweer vol oer het laan heen, vanuit het eerste wij. En als je op meien en tien dat die temperaturen eigenlijk weer omheen gaan. Maar lokaal dan, ik wil weer zo'n 28 graden als maximum temperatuur. Dus die hege temperatuur, daar ben we voor eerst nog net van oud. Maar in het weekend liep het even, nou ja, wat vreunlijker om te doen.
1: Maar hoe dan ik simmer?
0: Het is hoe dan ik simmer. En het heb ik al wel wat. En het smiet dan vaak ik wel hele mooie wolkenloften
1: op. Oh, daar wist je slucht op.
0: Ja, daar ben ik slucht op.
1: Oké, tjus, graag gewoon.
0: Graag, Dien.

0: Ja, Jesterijn, zijn we er altijd, zijn ze er altijd. De band Seberen, ja, dat is de lid uskeer. Onderwijs.
1: Mai Erik Elma.
0: Ja, het is al warm, maar het wordt heat. Morgen, we hebben dat, Francesca, boppert 20 graden. En ik, de komende weken eigenlijk, zal dat het geval wezen, het beeld wezen. Dus dan krijg je zaken als Cora Giel. Het Nationale Hitteplan is ik al in werking treden. Nou, bij mij zit de les hier in Verzijls, hield hij het vaker. Mai, extreem simmer waar. Voor kwetsbare mensen is soks net zonder risico. Dan hoe je het eerst per se boppert de 75 te wezen. Bij gemeenten werd er dan ik op woontruind om mijn hitteplan te komen. Dat zie je lessen wakker in het Nijs. Maar er is in Friesland eigenlijk maar één gemeente die zo'n plan hartskleer heeft. En dat is Ljouwert. Een gemeente als Smelingeloon. Maar in Drachten nog ik wel wat sterke bebouwing. Want daar praat je eigenlijk wat hoor. Smelingeloon is Safir dan het. Wethouder Pieter van der Span het dat in portefeuille. En is er in de studio. Fijn dat je er binnen.
2: Ja.
0: Berm heen dat plan het.
2: Nou, we zijn ermee bezig, omdat ook eerder al in dit jaar, in het voorjaar, de GGD aangegeven heeft dat het toch wel raadzaam is om met hitteplannen te gaan komen als gemeente. En ja, wat u ook zegt, het is ook inderdaad zo dat we steeds vaker zien dat die hete dagen er zijn. En dat er met name kwetsbare groepen in onze gemeente, ook in heel Friesland overigens, daar toch wel de dupe van kunnen gaan worden. En dan is er weliswaar een nationaal hitteplan en dat gaat er ook in werking. En er zijn ook andere hitteplannen van zorginstellingen die dat zelf hebben. Maar we zien als gemeente dan toch nog groepen waarin wij toch een verantwoordelijkheid voelen om daar ook aanvullend op wat te gaan organiseren. Want wat ik zei, het neemt echt toe.
0: Ja.
2: En dat is de reden dat we ook in de benen komen.
0: Dat is in Cezen, die extreme hitte, dat is net van Juster op Joert. Dat is al een pier hier ondergang. Ren je als gemeente net een beetje achter om dan zo'n gemeentelijk hitteplan te maken?
2: Nee, ik zou zeggen in tegendeel. Omdat ook het klimaat ook verandert. En we natuurlijk ook zien dat dat leidt tot mogelijk een nare situatie. Dus in een aantal jaar geleden is voor het eerst 40 graden in Nederland gemeten. Ja. Dat is nog maar echt recent. Dat leidde die dag tot in Nederland tot 150 overlijdens meer dan verwacht.
0: Ja.
2: En dan kun je echt wel spreken van schade door het klimaat. Hè?
0: Ja.
2: En als je dan ziet dat we 75-plussers hebben in onze gemeente die thuis wonen. Niet allemaal in even goed geïsoleerde woningen wonen. Waarin het toch echt wel warm kan worden. En mensen niet altijd even bewust zijn van het feit dat ze voldoende moeten drinken. De schaduw moeten zoeken. Niet in de zon moeten gaan zitten.
0: Dan
2: vraagt het wel iets om als gemeente in de benen te komen.
0: Ja, want deze isolatie van de woningen en bewustzijn, bewustwerzen van de mensen zelf. Maar wat kan je er als gemeente eigenlijk überhaupt ontwan? Want de gevolgen van klimaatverandering, daar kan je een oorzaak door je net feest gevallen, een gevolgen wol. Maar wat ken je hem?
2: Ja, je kunt een paar praktische dingen wel doen hoor. Dus wij hebben nu in het plan ook in concept opgeschreven dat we bijvoorbeeld willen gaan werken met koele plekken in onze gemeente waar mensen naartoe kunnen bij dit soort dagen. En dan hebben we het over buurthuizen, wijkhuizen, de bibliotheek, misschien ook het gemeentehuis, waar het in ieder geval koel kan zijn en waar mensen ook koeling kunnen vinden. Je kunt ook denken toch aan acties zoals toch campagnes, bewustwordingscampagnes, of op straat, ofwel bij mensen thuis. We hebben namelijk ook als mensen 75 jaar worden, dan gaat onze welzijnsorganisatie bij deze mensen op bezoek. Nou, we hebben het er ook over gehad, moeten we dan ook niet sowieso even meegeven dat als u in die leeftijdscategorie komt, dat ook het risico gaat toenemen met ook deze klimaatverandering. En dat we daarin ook het goede gesprek met mensen voeren.
0: Ja.
2: Van, nou, bent u daarop voorbereid of zijn er nog dingen voor nodig?
0: Maar hoe vinden mensen dat? Want daar ben ik meestal gezegd, ja, god, dat wil ik al gewoon. Betuttel die mij net zo.
2: Nee, ik
0: ben in Drachten, je bent in de woon.
2: Ja, nee, maar absoluut geen betutteling hoor. Maar het is wel goede zorg, denk ik. Ik liep nog even door het centrum van Drachten onderweg hier naartoe.
0: Ja.
2: Ik vroeg nog even mensen die lekker buiten zaten voor hun huisje. Zij zaten daar. En ik vroeg, hoe is het dan voor u nu? En ze zeiden, ja, ons huis is goed geïsoleerd. En wij kunnen lekker de schaduw opzoeken buiten. Dus dat is prima. En ze houden het ook cool door de deur dicht te houden. Dus nou, ze zijn er echt wel bewust mee bezig. Onderschatten mensen ook niet, zou ik zeggen. Tegelijkertijd waren deze mensen ook wel bezorgd over mensen die zo'n huis dan niet hebben. Hè?
0: Ja.
2: Dus waar het dan minder goed geïsoleerd is.
0: Ja.
2: Ja, en dan heb je toch met elkaar wel wat te doen. En daar is de overheid ook voor.
0: Daar ben je in als hoe het is. Ik vaar als gemeente Smellingenlo in dit geval. Dus er is een hitteplan komende waai. Wanneer moet dat klaar wezen?
2: Ja, ik wil dat eigenlijk wel heel snel klaar hebben. Want de hitte, je merkt nu al dat dat er al komt. Dus ja, binnen nu en een maand zou het er eigenlijk wel moeten liggen. En zover zijn we ook wel. Het hoeft niet langs de gemeenteraad, omdat het echt een uitvoeringsplan is waarin we als college binnen de kaders van het vastgestelde beleid aan de slag kunnen. En natuurlijk doen we een afschriftje naar de raad. Maar ja, het noopt ook wel om snelle actie op deze thema's. Het heeft even geduurd voor Smallingerland, want Leeuwarden is inderdaad al eentje verder. Maar wij hebben echt nog wat werk van het afstemmen met andere partners. Want ja, veel thuiszorgorganisaties die ook eigen hitteplannen hebben. Dus je wil ook niet elkaar voor de voeten lopen. En ja, dat vraagt ook even wat afstemmingswerk. En dat heeft de afgelopen maanden plaatsgevonden. Dus ja, we verwachten dat we snel nu de zaken kunnen opschrijven en kunnen uitvoeren.
0: Dit december nog in elk geval.
2: Ja, dat hoop ik wel.
0: Oké. Wacht je dat nou? Pieter van der Zwan, wethouder in Smellingenlo. Dank u wel voor je komst.
2: Graag gedaan.
3: Unchain my heart, 'cause you don't care.

0: and Jam My Heart. Deze dame die verstelt ze, Nelly Furtado. Ja, I'm like a bird, zo noem ik net. Nou, dadelijk hierin onderwijs zullen we het hebben over de ontsteensgeschiedenis van de Friese bosken. Dat staan hier in de eeuwenoude bosken, die bij me liet, dus kom ik sporadisch voor, bekendelijk onder oren. Maar het is best een bijzonder verhaal en dat juist dadelijk hier in onderwijs.
1: Omroep Friesland.
2: 12.12 FM.
1: Alles wat er spielt.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort. Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur en Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consumentenmarkt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. Vanaf volgende maand krijgt PostNL 2 dagen de tijd om post te bezorgen. Verder blijkt uit het rapport dat er het afgelopen jaar bijna 800 brievenbussen werden weggehaald. Het aantal pakketkluizen nam juist toe. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Een man en een vrouw uit Dalfsen in Overijssel zijn veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 17 maanden voorwaardelijk, voor het ontvoeren van hun kinderen. Volgens de rechter is bewezen dat ze hun dochter van 11 en zoon van 6 vorig jaar ontvoerden nadat die uit huis waren geplaatst. Ze namen de kinderen mee naar een appartement in Oudenaarde in België. Een dag later vond de politie hen en werden de ouders aangehouden. Die zeiden tijdens de rechtszaak dat hun kinderen onterecht waren afgepakt. Omdat de ouders al in voorarrest hebben gezeten, hoeven ze niet meer de cel in. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Zo zijn hardloopwedstrijden afgelast of ingekort. Festivals plaatsen extra waterpunten en overkappingen. En bezoekers wordt geadviseerd om goed te smeren, genoeg te drinken en een pet of ander hoofddeksel te dragen. Dan het weer, veel zon en in het zuidoosten tropisch warm. Het is 26 tot 32 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen wordt de warmste dag van de week met 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Zien Lim weer kwad, maar wel bijzonder. Ik heb het zelfs door Jelte de Haan, Utliaouwert. Hij stoor van de weken. Komen de Teasy, kennen elk die dat wil hem een laatste groet brengen. Hoe dat eruit komt te zien, dat jaren we dadelijk hier in onderwijs.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
11: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
12: EasySit.nl, dan zit hij al goed.
13: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietig gelitten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
14: Trommeesje maar in beheining.
15: Maar gewoon CA Plus, een certificering, hè?
13: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
12: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzol noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij al goed.
16: Onderwijs.
17: Mai Erik Enema.

0: zij bloot vol heel erg leuk. En Chrissy Hynde, jij is maar haar band The Pretenders en Don't Get Me Wrong.
1: Van Fjouwer ons wijs.
0: Onderwijs.
1: Mai Erik Enema.
0: Nou, samen met Noviven, welkom bij de Twaarhoeren van Onderwijs. Van deze tonsi 18 juni, de dag dat de gemeente Ljouwert het Friesk van de eigen gemeentelijke site helly wil. Maar dat is de FNP, de gemeente die het heel dol net mee is.
2: Toen we dit zeggen, dan zien mij er hier in Rugtenberg. Ik denk, wat zijn we hier beleven?
0: Het is de dag dat het aantal WW-uitkerings in Friesland afneemt. Zou we zorgen naar de Marne Maaien. Het is vooral het gevolg van seizoenswerk. Maar toch bloot er echt wel een tekort in bepaalde sectoren.
3: De arbeidsmarkt wordt wat ruimer, maar tegelijkertijd zien we dat er nog steeds in heel veel sectoren veel vraag is naar personeel.
0: Ja.
3: Denk bijvoorbeeld aan de zorgsector, hè, waardoor door bijvoorbeeld vergrijzing de vraag naar personeel ontzettend hoog is. Hè, maar denk ook bijvoorbeeld aan de vraag naar technische mensen.
0: En het is eruit dat het landelijk hitteplan in werking treden is. Maar lang het elke gemeente in Friesland heeft een eigen plan. Ik de gemeente Smellingeland net. Maar er wordt volom werken.
4: We hebben nu in het plan ook in concept opgeschreven dat we bijvoorbeeld willen gaan werken met koele plekken in onze gemeente, waar mensen naartoe kunnen bij dit soort dagen.
0: Zij wethouder Pieter van der Zwan van die gemeente Smellingenland dus. En op deze dag hebben we er nog Onsaizoer, My Onderwijs, My Muziek, Nijs en Achtergronden. Daarna komt denk ik van de oudste bosken van Friesland. Die leest al eeuwenlang op hetzelfde plak. En dat is best een interessante zaak. Maar de 6-7 en Sjoggen, dat hebben die in mijn winning Catholic onder woorden. Dat verhaal die dadelijk hier in dit programma. Maar eerst, het waar in het kwart. Sjitske Wiebenga, een hele goede middje.
5: Een goede middje. Nou, zinnen en wolken bepalen het waarbeeld. En hierbij is het intussen op een soort plakken simmersk warm. Jong bloed het lang warm, maar in de rin van de jong een simmerske bui. En wordt het vannacht net kouder als zontje graden. Morgen pakt de temperatuur nog wat heger uit en wordt het 28 ont lokaal 33 graden en vielt het neer om. En bij een zuid-oost-zuidoostelijke koelte hebben mooi jong en in de nacht mogelijk een enkele pittige tongenbui.
0: Friesland telt volop meer bosken die het al eeuwenlang op hetzelfde plak lezen als eerst tocht waard. Toch blikken het onderzoek naar de ontstingsgeschiedenis van de Friese bosken. Er staan in de eeuwenoude bosken binnen er relatief liets en komen maar sporadisch voor. Dat geldt begrijpelijk voor het bosk in Ketlik, zo zei het onderzoeker Piet Bremer.
6: Dit is de rand van het Stuttenbos in het Lendevallei. En het is een van de oudere bossen in Friesland. En een van de weinige, of meer het enige voorbeeld, waarin sprake is van een Elsenbroekbos, wat al 300-400 jaar oud is.
7: Ja, want u bent onderzoeker en u heeft onderzoek gedaan naar eeuwenoude bossen in Friesland.
6: Ja.
7: Wat is er uit dat onderzoek gekomen?
6: Nou ja, toen het onderzoek begon was geen enkel bos bekend. En we hebben nu een lijst van 35 bossen, die in ieder geval, of zeer waarschijnlijk, altijd voorzichtig zijn, al in 1700 bestonden. Maar er zijn ook bij die waarschijnlijk in de middeleeuw zijn.
7: Zijn dat alle eeuwenoude bossen in Friesland of zijn er nog meer?
6: Nee, dat zijn de 35 eeuwenoude bossen wat betreft die een hakhoutgeschiedenis hebben. Een beetje half natuurlijk. Daarnaast zijn er nog een stuk of 13 oude kooibossen die in 1700 al bestonden. We hebben natuurlijk een aantal Stinse bossen. We hebben natuurlijk ook al in die tijd, in 1700, ook al een aantal oude landgoederen al bos was geplant. En het Rijster Bos is het plant begonnen in 1700. Oh. Dus dat is ook al 325 jaar oud.
7: Ja, en heeft u wat zijn uiteindelijk de uitkomsten en zijn er ook uitkomsten die u misschien niet had verwacht?
6: Nou ja, 35 had ik niet verwacht, want de score daarvoor was 0. Je verwacht een aantal bostypes zoals dit. Dit is zo zeldzaam, het is gewoon zo leuk van hé, wat toch een klein voorbeeld van een oud Elsenbroekbos. En zo vind je toch nog wel, we hebben bijvoorbeeld bij in de buurt van Heerenveen nog een bos gevonden wat een beetje lijkt op de oude Holstrubbenbossen die vooral Drenthe voorkomen. Nog een klein voorbeeld dat ook in Friesland dat systeem bestaan heeft. Dus dat zijn toch gewoon kleine dingetjes die dan toch wel heel veel plezier opleveren. Dat je dat ontdekt, dat het toch hiervoor komt.
0: Ja, maar het is goed ziekje naar die harde bos. Maar ze binden dus wel degelijk. Altijd is nog een restanten, zo je ze eens kennen. Het onderzoek daarna is die in opdracht van de provincie Friesland. Ze willen meer weten over die harde bosken voor de toekomst. Dat vertelt debutier Matthijs de Vries.
8: In het Oudroene hier hebben we onderzoek die in litten, terug Piet Bremer, over eeuwenoude bossen in Friesland. En we zijn hier bij een eeuwenoude bosk in Friesland. En die bossen zijn voor ons heel wichtig, want we zijn dwanden mij een bomen- en een bossenstrategie voor nieuw bos, voor nieuwe beplanting. En in dat rand is het heel erg wichtig om te weten wat vertellen nou die eeuwenoude bosken van Friesland ons voor de toekomst.
7: En waarom ben je hem bezig, Marcel? Waarom heb je hem zo'n onderzoek inzetten?
8: Nou, we hadden bomen- en bossenstrategie is van 2022. Verstel toch uw politieke orgaan, de Provinciale Steden. En die zijn van, we moeten aan de slag met bomen en bos. Van het klimaat, van orenobjecten. Maar eigenlijk moet je dan ook weten, hè? Nou, wat is het verleden van uw bos? Nou, en daarom gaan wij echt zijn van, laten we nou onderzoek doen. Waar zitten die eeuwenoude bossen? Want dat weten we, dat wie eigenlijk bij u is totaal net bekend. Terwijl eigenlijk die objecten vanuit Europa er al jaren leidt, hadden we dat nog never, nooit dien. Nou, dan nooit dat we dat wel.
7: Ja, en hoe zit dat vervolgen uit?
8: Nou, wij zijn nooddrokdwanden met de uitviering van de bomen- en de bossenstrategie. Van uw hele totale beleid kunnen we 20% naar uitvieren. Daar zit ook yield op en elke subsidies. Meer dan mensen die subsidie omvregen. En die krijgen dat ook. Dus dat dienen we nooddwan. En ondertussen willen we hier van leren om te zien van, ja, maar als we die strategie uitvieren en we beginnen naar je bosken omplanten en we beginnen dat realiseren, wat moeten we dan wel doen en wat moeten we vooral net doen?

hoorde Tizi Wetrouwskien om van Jelte de Haan. Dat jonkje van Vief, dat van de wieken stoor. Man, de jongen die eigenlijk symbool zit voor alle metakids. Al die zieke bernen. En die een soort symbool waard in die Serious Request actie. Dat tol van 1 miljoen euro voor op hel is. Dat alles keer is komende Tizi. En water een les groet brengen wil. Die kent dat wel. Dat verhaal dat is dadelijk hier in Onderwijs. Maar is muziek van de Indianenband, wist het nog wel?

0: Stella Lefty.
1: Nee, ik vind het een leuk versie, hoor. Hier is Boston. En daarvoor Redbone dus en Come and Get Your Love. Onderwijs. Ja, 4-4 is uiteindelijk Marvin. Jelte, Menno, Anne, De Haan, Jelte vanzelfs. Symbool in de platte acties. In de streets, in de ziekte die een heel soort elite band hebben. De meta-kids, dat is wel neem, stofwisselingsziektes. Ik word Jelte hier, wat hem uiteindelijk uiteindelijk te laat heeft dat die oude Teasy verstoren is. Er zijn heel veel mensen die het afscheid willen nemen wollen van hem. En, want hij heeft een heel soort losmaken. Nou, dat ken komende Teasy. Fobbe van der Veen die zit eigenlijk wat in de organisatie van dat afscheid die leerste groet om Jelte. Fobbe, goeie met je. Ja, er zit wat, nogal wat vertraging op een lijn. Foppe, daar mogen we dus even rekken mee houden in dit peteer. Eerst maar eens eventjes, er zijn een heel soort mensen die het, toch haar vertreerd uitsprutsen hebben, die het reageerd hebben op het verscheren van Jelte. Kist wat zees hoe dat oorkomen is bij H&M?
2: Ja, zeker. Dat is hartverwarmend. We kunnen ons al even voorstellen dat de H&M het hele gezin, toch wat er ordentlich is gebeurd, is natuurlijk in hun eigen bubbel zitten. En tegelijkertijd liep is al een aantal jaren nou in de wetenschap dat het commercieel. En levert het al zo heel lang mijn leven toch iedereen. Maar wat er nou gebeurt, is eigenlijk onvoorstelbaar hoe volle warmte er komt.
1: Ja,
2: hoeveel leven er komt, hoeveel besteun er komt, dat draait ze toch wel.
1: Dat is mooi om te heren natuurlijk, want dat is ook de bedoeling van al die leefden die er aan de kant van de familie De Haan uitjit. Hey, komende Teasy, de ter aarde bestelling, zie ik nog maar even zeggen, die werd in besletten kring natuurlijk, maar toch wel de familie, alle mensen die leefden veel in Jelte, de kans aan om een laatste groet te brengen. Hoe zit dat, hoe komt dat precies uit te zien, Teasy?
2: Ja, nou, maar zij klopt het. Er zijn natuurlijk zoveel mensen in mijn leven. En er kiest net iedereen een plakje aan om daarbij te wezen. Dus het is een besloten kring. Maar ze willen wel heel graag om iedereen de gelegenheid te gaan om een laatste groet te brengen aan Jelte. Om het mijn leven sjen te litten. En dat kan eigenlijk op twee manieren. Mensen kunnen condolenceregister tekenen, dat is al iepenen. En ze kennen eigenlijk langs de route, want Jelte wordt namelijk vanuit zijn hoes richting het Natuurmuseum bracht, want daar vindt de ceremonie plak. En die route, daar kan mensen, die kan om die route steen gaan en daar de laatste groet brengen aan Jelte. En dat is de manier waarop ze hoop je dat mensen daar een plak vinden en hun gevoel dat ik uiterlijk kennen.
1: Dat zou best wel eens drok werken, denk je net?
2: Ja, dat wist natuurlijk nooit. Maar als we zeggen wat er nou al hier gebeurt op social media. Ja, het is nogmaals, het is haast niet voor te stellen hoeveel warmte er nou komt. En dat kan best betreuren dat het droog wordt. Maar daarom hadden we het goed organiseren. De route is nu al bekend. Je zit eigenlijk al op liefdevoorjelte.nl. Dat is de website waar alle informatie staat over de route, over het condoleanceregister. En daar kan je meestal informatie vinden. En wij kunnen vinden dat het gewoon sowieso heel mooi wordt. En Jelte is een, ze gaat proberen om alle dagen leefde in Jelte zijn leven te stoppen. Nou, leefde dan 10 meisjes en die leven nog een keer extra 4 liter.
1: Ja, nou, waar het, precies die route weten we al. En die 10, het is maar zo. Jelte, zien, leuk begint dat verhaal.
2: Ja, de route start om Jelvertsien en dus tussen Jelvertsien en Kertierertsien zal het ongeveer wijzen. Nogmaals, de route staat op liefdevoorjelte.nl en dan kun je meestal zelf een plakje zitje.
1: Ja.
2: Het wordt mooi waar, dus ik denk dat het heel bijzonder wordt.
1: Ik denk dat het hartstikke leuk is en ik denk dat ik vertier het. Foppe van der Veen, dank je wel voor die verhaal en we zullen het Teasy al in mijn maatje. Dank je wel.
2: Dikke dank.
1: Doe voor die dingen die gebeuren dan. We zullen het easy ongetwijfeld verslag van Dwan. Het is trouwens nog een livestream. Nou, zorg inderdaad even op liefdevoorjelte.nl. Dan kist alle details aan. Dit is All Saints en Pure Shores.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
5: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
6: Rook?
5: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
6: Nee, rook. Uit de meterkast.
4: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
5: Zo, koffie?
4: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
7: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
10: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
13: Het is Jelvis Haarzen. Een mooi moment om eens even te zien wat het nijs uit Friesland doet weer.
14: Jacob Zelwagen, die heeft de feiten op een rietje. Jacob, goeiemintje.
15: Goeiemintje. PFAS werd op heel de pingerplakking in het Friese wettervoer. Dat nog blik nu een groot onderzoek van Wetterschip Friesland dat de laatste 2 jaar uitgevoerd is. De uitkomsten jouw oorlogen te zwartig, omdat de schadelijke stoffen op een soort locaties voelen binnen. Kamerlid Ani Salinjan van Pro wil daarom dat er het ingrepen wordt verteld.
16: Dat er geen PFAS meer gebruikt wordt, ook in producten, maar dat het dus ook niet geproduceerd wordt in Nederland in ieder geval, totdat het Europese verbod er is.
15: De officiële site van de gemeente Leeuwarden is net meer in het Fries te lezen. Het nieuwe college, juist geïnstalleerd, wil bezuinigen. Het kiest van een jaarlijks bedrag van 20.000 euro. De FNP in de Leeuwarden gemeente is not amused. Dat is natuurlijk raar. De Friese Nationale Partij die het not amused is.
17: Ik vond het heel veel grappig.
15: Ik weet het zeer op je nopen. Ja, voorlezen maar
17: ze zijn net bleed.
15: Ze zijn net bleed. Nee, laten we het helemaal op horen. Ja. Jan-Willem Tuininga van de FNP.
18: Toen we dit zeggen, dan zien mij er hier een rug op een rug. Ik denk, wat zijn we hier, beleven? Ik denk, we kunnen ook voor de hand een offscore maatje, maar we willen eerst eens even jaren hoe dit hier moet zitten. En dan heb ik de beëren, doen naar de beëren, wethouder Visser heb ik even bellen. Ik zei, Marcel, ik zei, wat flikst u nog? Ik zei, jou, dat bent toch net zo'n grote cultuurbarbaren dan dat wij denken, hoop ik.
15: De hege temperaturen zetten streek door de eerste vaststelling van het Benne-Iepel-spul, de rottenvanger van Himmelum in Jesterwirm. De vaststelling van Moon is al zijn omdat de warmte te groot werd voor de band die bijspelen. En voor beziekers kan de omstandigheden in de voele zinnen ongemak opleveren. De organisatie had erom besloten de vaststelling van Moon te midden net terug in te letten. Leidt vastzitter Tineke van der Skavut.
19: Eigenlijk vorige week joeg het al om dat het de vrees heel heet worden zou. En dat verhoren eigenlijk echt net. Dus ja, uiteindelijk kun je dan niks anders dan verpletsen.
15: Het volgens de Olympische Spelen voor Amateurorkesten neemt, het WMC, het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. Kom maar de simmer, is het Westen 4 en de dolle verzelzek Frieske orkesten mij. En een van de orkesten die mij docht is de fanfare CMV Excelsior uit Skraart. Sietse Bosma is de Nestor van het orkest. Het is voor hem de 60e keer dat er mij doet.
20: Het is gewoon saai. Een hele prachtige voorbereiding. Maar al je leuke dingen en een heel soort muziekmaatje. Om het zo goed mogelijk te maken. En als je dat dan daar op het podium delt zetten kennen. Ja, dat is een prachtig gevoel als dan van het podium komt.
15: Bij Lauzeer zijn we net Tadalfien, maar Ian. En Bobbedot is geen wiefke, maar een mondje. Eerst had nog toch dat het om twee exemplaren ging, namelijk een mijn keltje. Jeroen Hoekendijk van SOS Dolfijn leidt uit hoe het misverstaan ontsteen kon.
21: Het is een heel actief zwemmend dier, die komt vaak boven en dan rolt het dier om zijn zij en dan komt vaak zijn staart nog een stukje boven. Dus ik begrijp dat mensen denken, ja, daar zit een tweede dier zit daar vlakbij en dat lijkt dan net twee verschillende rugvinnen. Maar als je alle beelden goed bekijkt, dan denk je, ja, nee, dat zit toch, gaat toch om één dier.
15: Onze vier meer Nijs op omroepfriesland.nl, in Omroep, in het Fisk in het Nederlands en voor alle FNP's ook in het Engels.
13: Dank u wel, Jacob. Het Frieske Nijs dus. Dadelijk het Frieske waar, Matjeske.
22: Onderwijs.
23: Mai Erik Enema.
13: Wat een hoen, of een kat, of beide, het, die weet dat er zo dan eens even wat vlierbestrijdingsmiddels in de nek spuiten willen maten. Nou, blijkt het dat als die besten in het wetter, in het boetenwetter, lekker om te werken, dan dat die middelen dus ook in het wetter komen. En dat is net goed voor de wetterkwaliteit. Nou, daar zullen we het aan toe hebben hier in Oerwijs. Maar eerst vanzelfs het waar, want dat is jouw knieën in interesseren. Ja, Tjitske Wiebinga, een hele goeie meetje.
24: Een goeie meetje.
13: Ja, het bent toch echt wel, Joet je het toch wel, maar wil stevige temperatuur niet komen de waai binnen.
24: Ja, zeker. We hebben Joet, ik al op een soort plakken, toch wel de 22 en de 28 graden, hele lokaal. En dan hebben we het weer hoe die achtertuin. Om maar uiteindelijk te zetten bij de pijn, 28,6. Vlieland, 23 graden. Dwaaiem, 26,3. Isbrechtum dan weer hast, 22 graden. Ik maar 26 graden en in Laaksum en Bakkeveen die hier allebei de 24,2 graden. Ja, als je het dan verder gelijk met de aardende dagen en ik vlieg een week, dan is dat dan wel echt een groot verschil. En ja, ik denk dat dat verschil een beetje mij speelt in het uitjaan van zijn waskorging van het KNMI en het RIVM. Ja, en de luchtvochtigheid speelt daar ik zeker een hele grote rol, want het viel toch wel een stuk broodse gewoon als dat het, als dat de luchtvochtigheid een stukje minder is. Jong en vannacht verwacht ik dan ik, jong echt nog wel een gratis 20 of 24 graden. We hebben wel even rekken mijn haren kennen, is dat er vanuit het westen maar even een simmerske bui oerloekt. Ja. Dat zal in erin van de joentiet wezen en nog het eerste part van de nacht. En daarna dan zakken de temperatuur naar een gratis zandje. Ja, dat is de temperatuur die wij vliegen wieken, hoe dijs helden. Dus dat, dat jouw til en ik maar even het verschil om. En verder, de stiert vannacht amper wien en dat zwaart ik wel voor dat die warmte dan ik nog zo lekker hing in bloeren.
13: Neem het maar lekker. En ja. Ik ben er naast net een slucht op. Nee. Morgen dan zit het kwik echt omheen.
24: Ja, zeker. En datzelfde had ik voor die luchtvochtigheid. En ja, dat zwaart ervoor dat je het zwit, kan je gewoon minder kwietrijdje, omdat de luchtvochtigheid heeg is. Normaal dan verdampt dat. En het proces van verdampen, dat is ik nog wel nieuwsgierig om even te nemen. Dat ontloekt zeg maar warmte vanuit de hoed. Dus dan viel je echt dat het even awkward. Het is lekker dat je een wierte jerm hebt en je blazen er even doorheen. En dan viel ik dat het alcohol had. Nou, dat kent dus mooi net, omdat die luchtvochtigheid zo heeg is. Er vindt eigenlijk een verdamping plak. Dat is eigenlijk wat ik zeggen wil. En daarmee viel het dus echt drukkend warm aan. Morgen hier, bij de maand die het al zo'n 21 on 23 graden. Mij aardig wat rond te verzinnen. En dan morgen midden 28 on lokaal 33 graden. Nog hield hij mij die zuidelijke koelte. Dus die het amper wien. Wien krijgt 2, mogelijk 3 boeten uit. En dan hing het ik behoorlijk wat spanning in de loft van die hege luchtvochtigheid. Dat zwaarde ik voor hele hege energie. En dat zwaarde dan weer voor dat je eens morgen maar dit

0: wolplakvinden.
1: Ja, en in de hele provincie?
0: Ja, in de hele provincie. Het is heel dreig omdat de fascisten bij dat het plak vindt. Ik weet dat er intussen ook al Koregiel Utjong is. Voor die tongenbuien van morgen een beetje 4 uur aan. En het geldt zowel voor het Vesteland als ik op de Waadeiland. Dus dat jouwt ik wel aan. Of eigenlijk ken ik wel zeggen, het geldt voor het hele land.
2: Het slotstuk van onderwijs.
1: Ja, ik ben mensen die ben er gek op. Ik ben mensen die maar net aan tinken. En onder deze waarsomstandigheden misschien is het ik net het eten wat je direct aan tinken. Maar ik heb door de Hollandse Nieuwe, de Jering, hij is er weer. En ja, nou, daar ben leerfouwers van. Die zeggen, oh, dit kan je net gauw genoeg en net een soort genoeg wezen. Ik zie een leuk verhaal van RTV NOF. Ik heb u op de site van Omroep Friesland. En daar hebben eigenlijk melding van maken dat er een heel soort leerfouwers binnen. Maar de populariteit, vooral onder de jongeren, die liegen te verdienen. Ze winnen bij het viskoers in Hurdegriep. En ja, heel iets minder jongeren kiezen voor een jerinkje. Vooral oudere generaties, die winnen sleugd op. Die kennen het wolven jerry. Maar jongeren, nee, die hoe dat net meer. En het is net zo dat jongeren geen visk eten, wollen. Pokeballs, daar zit een hoop in. En sushi zit natuurlijk ook visk in. Maar zijn jering, maar sippeltjes en een vlagje erop of zo. Nee, dat laken dan heel veel jongeren net meer om. Nou, dat zou best eens aanwezig zijn. Ik doe dat ik eigenlijk wel. Maar voor het slot zie ik hier het er vooral om. Kun je hier een plaat bij betinken? Een plaat bij visk als consumptie, zie ik dan maar eens. Dat mag een visk hoe jering wezen. Visk hoe sushi, wat mij betreft. Maar een visk hoe visk. Dat soort slotstukje moet eigenlijk wijzen, maten. Nou, nog een suggestie. 4-0-20-4-0-9-9-1-9-9 of broek de app van Omroep Friesland. Ik ben wel heel benijd west mijn komst. En ja, de leukste suggestie, die draaien we vanzelfs weer online. Van deze aflevering van Onderwijs.

0: Eduard Rekker, de Frieske vlogger.
1: Leuk Veske, hier is de Coöperdiek.
2: Onderwijs.
3: Mai Erik Enema.
1: Ja, wat een honger van koudheid of waarde. En vliegen en tiekenmiddels broekenmaat. Niemand weet dat dat natuurlijk invloed heeft op de waterkwaliteit. Want via huisbesten komen resten van deze bestrijdingsmiddels in sletten, marren en zwembedden te lonen. Die stoffen miskeerlijk van waterbesten en insecten. En kennen zelfs in lietse hoeveelheden al van problemen zware hier. Dat ga je blikken uit testen die het waterschip Friesland uitvoert. Dat zei adviseur waterkwaliteit Mattie de Vries van deze organisatie.
4: Wij zorgen nou echt dat die vliegenmiddels die bij hun gebruikt worden, dat we die weer in het water weer omvinden.
5: En om wat voor middelen gaat het dan?
4: Het gaat bijvoorbeeld om imidacloprid, fipronil en deltametrin. En dat soort middelen binnen in de landbouw maar die net meer gebruikt worden. En we vinden ze nou nog wel weer om. Maar ook bij de zuiveringsinstallaties. Dat binnen punten waar al uw afvalwater te lonen komt. Alles wat we terug in spelen komt daar. En daar vinden we hogere concentraties van dit soort middelen.
5: En op wat voor wijze komen die middelen in uw water en uw natuur te lonen?
4: Ja, dat kan om verschillende routes kan dat gaan. Er is een route dat honden zwemmen, krijgt nadat ze behandeld binnen mooi vliegenmiddelen. En als ze dan snel zwemmen gaan, ja, dan komt dat in het water. En andere routes zijn gewoon dat je handen wasje of dat je die middels afspeelt, dat je die broekt ha. En dan wordt iets voortspeeld trots de gootsteen. En als je het weer. Maar ook bijvoorbeeld hoenemansies of kleedsies die het skin maken worden, al dat water komt weer bij de zuivering te lonen. En wij kennen het net zuiveren, dus dan komt het toch weer in het oppervlaktewater te lonen.
5: En gaat dat alleen om hoenen of ook bijvoorbeeld katten?
4: Jazeker, het gaat ook om katten. Maar wij denken dat hoenen wel het meeste zwemmen. En daardoor hebben we het vooral om hoenen. Maar het gaat zeker ook om katten, ja.
5: En wat doen die middelen krijgt mij de natuur en misschien indirect ook mij us?
4: Ja, nou, het zijn middels die zijn dus bedoeld in vliegen. Dus die gendeeën, dat zijn de parasieten natuurlijk. Maar ze werken echt best wel lang. Dus dat is best wel nadelig. Maar als ze in het milieu komen, werken ze echt in de goede soorten. Dus de insecten zijn daar heel gevoelig voor. En al die stofjes hebben normen en die zijn gebaseerd op het gevoeligste soort. En die mogen daar geen skeeën van ondervinden. En we zorgen dat dit soort middelen een hele lege norm had, doordat die er gewoon heel snel effect had op dat waterleven. En dan zijn bijvoorbeeld larfjes van libelles en die larfjes die met twee hier leven die in het water, ja, als die dan degen, is natuurlijk super jammer.
5: Hoe binnen jij hier achterkaam?
4: Ja, nou, wij meten dit soort stofjes eigenlijk ook altijd wel in het akkerbouwgebied. Echt voor de landen, om dit soort stoffen eerst bij de landbouw te hebben. Nou, sinds 2016 mogen deze stoffen net meer in broek worden. Maar toch voelen we ze zo nou en dan nog wel. Dus ja, wat is dat dan? Is het een nauwlevering? Het woei is eigenlijk net om. En toen gingen we dus meten bij die zuiveringsinstallaties. En toen voelen we daar nog volle hegere concentraties. Dus dat wie voor ons echt wel een reden van, ja, het komt toch door het huishoudelijke broek. Dus bij die honden. En katten.
5: En wat voor advies zou je Jan aan meesken met je huisdieren?
4: Ja, nou, adviezen ben sowieso als je de beesten behandelen ha, om ze de eerste dagen net in het water te litten, net zwemmen te litten, of als ze een vliegenbandje ha, dom even arm het zwemmen. Maar ook om net te wasken. Ja, ik wil dat een hond naar de trimsalon moet en dan moet er eerst behandeld worden. Maar door dat net 1 of 2 dagen van tevoren, maar door dat al minimaal een week. En maar ook laatste gebroeksaanwijzing, daar staat ook heel vaak wel voorzorgsmaatregelen op. En misschien is het ook net nodig om altijd preventief die middelen te broeken. Misschien, ja, als je het goed in de gaten houdt en je zorgt wanneer ottervliegen binnen, om ze dan pas te passen. Dat scheelt soms ook een heel lang.
1: Zei Mattie de Vries, hij is adviseur waterkwaliteit bij het waterschip Friesland. Dus hoe die bansjes en die drippen, die staan in de nekendors van de hoenen en de kat net in het water zwemmen litten. Want dat komt al in het zwemwetter. Daar hebben we al je les van natuurlijk, uiteindelijk weer. Nou ja, en dan het slotstuk, hè. Ik zou al van de Matten Veske komen. Over Jering. Want de jongeren willen heel minder Jering eten. We hebben toch een beetje in het wetten. Van zwieten naar het zouten wetten zelfs, want daar zwemt de Jering. Kun je daar een Veske over betinken? Dan kan je al aardig wat binnen. Misschien kun je er nog een leuke nieuw bij betinken. Voor het slotstuk. 0620 jochen, Ian jochen. Of roep de app van de Omroep. En dit is Wet.

0: vind eigenlijk een Schotse boyband. Kijk eens, wet, wet, wet, ja, dat noemen we Sweet Surrender.
1: Het slotstuk van Onderwijs.
0: Ja, dat is het laatste onderdeel van dit programma, Onderwijs. En daarin vraag je bedaardig is ik altijd, nou, Sjoen aan plaat in, een suggestie die je hebt bij een verhaal. Een nice verhaal meestal, en dat is hoe het weer gebeurt. De Hollandse Nieuwe, daarin wordt de jering. En de populariteit die neemt af, want je zorgt dat de jongeren het eigenlijk net meer hoegen. Dus binnen op mezelf net zien fisk, dat is juist een sushi en een pokeballs. Maar nee, zo'n jering, dat kiet er bij de jongeren in elk geval, uit algemeen net in, dat zal ongetwijfeld uitzonderingen wijzen. Nou, wat voor plaat moeten we daarbij draaien? We kregen een heel soort suggesties binnen. Ik hele prachtige suggesties. Een verse oorjering. Jan-Frits Isinga die komt maar de suggestie Haringhappen van Jan Lau en de draadloze oplooiers. Hek ergens opzocht en toch misschien is het wel wat. Ik koe hem eerlijk gezegd net vinden in uw eigen muziekbestaan. Dus ja, die maakt echt om die Noors voorbij. En helaas, ik vind het een leuke suggestie. Jo, trouwens, ik van Rindert, die komt mij als de klok van Arnhemuiden van de Havenzangers. En dat heet het Veske natuurlijk zong. Bouke die staat Jumping Jewels. Irish Fisherwoman. Ja, dan ben ik wel in de buurt van het onderwerp natuurlijk van Joort. Jo-Jaap die staat ja, Marillion. Hè? Ja, want de zanger, de jongen, de eerste jongen in elk geval, die heerst bijnaam Fish. Tol Hansen die had het op Big City. Ik daar zit een zinsnede in Boeijering. Shannon Beckham Minamai. Fisher Z. Ja, So Long. Mooi noemen trouwens ik. Rindert, die zou ik nog de Zuiderzeeballade van Sylvain Pons en Oetse Verschoor. Want dan heeft natuurlijk ik wel ambitie over de visserij. Die het, op Jering in elk geval, die trok het de farmje van Islomar Verlengier. Gerben Holvera, die zei het Midi. Haring in het land, dokter aan de kant. Ik weet dat het water sjongt, maar het is misschien wel wier. Goeie vette vis, kind wel heel zoen te wijzen. Een suggestie die we heel soort binnenkrijgen is de ballade van de Bokking van Rinus Gratema. Mike, die komt er onder oren, ik Mai. Dat is een mooi nummer, alleen nog wel heel lang. En dat kijk wat lang, waarom zou je zo weer wat ophouden? Want er zit Willem met de dringen, maar in Noorderwien. Mike kwam dus, maar Juvan, die kwam er trouwens, ik Mai. Dat is een heel mooi vers, een vereerle jering. Dat is inderdaad de ballade van de Bokking van Rinus Gratema. Wat kregen we nog meer binnen? Poison van Alice Cooper. Nou ja, ja, is Fisk Poison? Nee, ook net. Of Poisson. Ja, dan zoest het in de buurt van het Franse woord van Fisk. Even hey, wat krijgen we nog meer? Washerwoman. Oh, Washerwoman moet het wijzen van Jumping Jewels. Nou ja. De Herring Song van Folly Bridge. Daar komt Gary Labordes maar. Die heeft altijd wel originele suggesties. Het is een volkslied in Engeland. Dat Fiske koe ik net. Nou ja. Ik vind al je prachtig, al je tranriërs in. Die komt er maar. De Haringman staat op zijn stekkie met een bleek vertrokken bekkie. Eet hem nou maar, meneer, met die walmen van het verkeer. Ik neem je echt niet in de maling, het is zo gerookte paling. Maar we gongen jering. En daar heb je dan toch een feske bij voor.
1: Het slotstuk van Onderwijs.
0: En dat is eigenlijk wat best wel missie voor de highlights. Het is een verske, ik zie even op wat hem instuurt het. En dat wie Heute Elverdink, ja zeker. Het is deze van Anneke Douma. Het Herintentie, natuurlijk. Hey, dit wie Onderwijs, hè? Graag wat boon, Binkerik weer. Dadelijk dus Noorderwien. Ik wens je nog een machtig mooie tongziep.

0: Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er spielt.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
10: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. VNO-NCW en MKB Nederland waarschuwen ondernemers met een WordPress-site om direct hun beveiliging te controleren. Na een internationale politieactie bleek dat cybercriminelen duizenden websites gebruiken om malware te verspreiden. Vooral MKB-bedrijven zonder eigen IT-afdeling zijn getroffen. Via gelekte wachtwoorden en verborgen achterdeuren werden de sites misbruikt. Door de aanhoudende hitte zijn meerdere sportevenementen aangepast of afgelast. De TT City Run in Assen en de FBK Dubbele Mijl gaan niet door. Andere organisaties korten routes in, vervroegen eindtijden en treffen extra maatregelen zoals waterpunten en verkoelingszones. Sinds vandaag geldt landelijk het Nationaal Hitteplan. Een Duitse WK-bezoeker heeft aangifte gedaan nadat AI-beelden hem ten onrechte als Adolf Hitler afbeelden. De gemanipuleerde foto van een jeugdmoment tijdens de wedstrijd tegen Curaçao werd massaal gedeeld op sociale media. Hoewel hij zelf moeilijk herkenbaar is, is zijn zoon dat wel. Ook andere vervalste beelden van Duitse fans circuleerden online. De dieselprijs is in enkele maanden fors gedaald van €2,82 naar €2,26 per liter. Mede door een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran, waardoor de spanningen rond de Straat van Hormuz afnamen. Transportbedrijven profiteren hiervan, maar blijven voorzichtig vanwege de onzekere energiemarkt en hun kleine winstmarges. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
11: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
12: Zilt Klassiek.

Beste luisteraars, welkom bij Omroep Silt met het programma Silt Klassiek. Een uur klassieke muziek samengesteld en gepresenteerd door Jelle Spits. De techniek wordt deze keer verzorgd door Marlies van Bon. En er is helaas geen concertagenda. We begonnen deze uitzending met muziek van de Finse componist en muziekpedagoog Eino Juhani Rautavaara. Hij werd op 9 oktober 1928 in Helsinki geboren. Hij kreeg zijn algemene opleiding aan het Helsinki Normaal Lyceum en het Turku Classical Lyceum. Zijn studies deed hij aan de Universiteit Helsinki, aan de Sibelius Academie, waar hij Arre Merikanto compositie studeerde en in 1957 het diploma bereikte. Rautavaara behoort tot de belangrijkste en in het buitenland bekendste Finse componisten. U hoorde zojuist het tweede deel uit zijn symfonie nummer 3. De Libanese luitist en componist Rabbi Abu Khalil werd op 17 augustus 1957 geboren en groeide tijdens de 60er en 70er jaren van de 20e eeuw op in het explosieve politieke klimaat in Beirut in Libanon. In 1978 vluchtte hij voor de burgeroorlog naar München om daar dwarsfluit te studeren. Maar zijn hoofdinstrument blijft echter toch de oud, een soort luit die in de Arabische wereld net zo populair is als bij ons de gitaar of piano. Zijn composities worden van alle kanten goed belicht en de enige kritiek die hij uit zijn vaderland krijgt is dat zijn composities niet traditioneel genoeg zijn, maar hierover maakt de componist zich totaal geen zorgen. Omdat wat vandaag gemaakt wordt, morgen traditioneel kan zijn. Luistert u naar zijn Remember the Desert.

Componisten moeten arm zijn en worstelen voor hun bestaan. Gelukkig gaat dit stereotype beeld niet op voor alle componisten. De Tsjechische componist Antonín Dvořák had niets te klagen, behalve dat hij het te druk had met componeren. Op latere leeftijd raakte Dvořák steeds meer geboeid door de sprookjeswereld. Zijn lyrische sprookjesopera Ruzalka is daarvan het beste bewijs. Ruzalka is een waternimf die verliefd is op een prins en daarom mens wil worden. Via een heks lukt dit. De prins beantwoordt haar liefde en wil met haar trouwen. Maar vlak voor de bruiloft wordt de prins verleid door een prinses en hij stuurt Ruzalka weg. Ze gaat terug naar haar vader en wil weer waternimf worden, maar hiervoor moet ze het bloed van de prins drinken. Ze weigert dit. De prins wordt ziek van verdriet en gaat haar zoeken. Bij het meer vindt hij haar. Ze kust hem en hij sterft. Zij, een half mens, moet voor altijd mensen naar hun ondergang lokken. Uit deze opera hoort u Song to the Moon.

De Oostenrijkse componist, muziekcriticus en leraar Richard Heuberger werd op 18 juni 1850 in Graz geboren. Hij was de zoon van een manufacturenwinkelier. Richard groeide op in een zeer kunstzinnig milieu. In zijn familie kwamen componisten en schilders voor en al heel jong kreeg hij muziekles. Hij studeerde eerst voor ingenieur, maar verruilde deze studie in 1876 voor de muziek. Hoewel hij veel opera's, balletten, koorwerken en liederen schreef, is hij het bekendst geworden door zijn operette Der Opernball, die hij in 1898 componeerde. Uit deze operette hoort u Gehen wir ins Chambre séparé.

De Russische componist Mikhail Glinka wordt beschouwd als de vader en stichter van de Nationale Russische School en grondvester van de romantische beweging in Rusland. Hij gaf de aanzet tot de Russisch-nationalistische school. Hij schiep

8 december 1865 werd Jean Sibelius, Finlands grootste componist, als zoon van een dokter in een kleine stad, Tavastehus, in het zuiden van Finland geboren. Hij stamde uit de intellectuele middenstand. Zijn vader was eerst militair en begon later een burgerpraktijk. Hij zong graag, speelde gitaar en was in zijn woonplaats een algemeen geacht persoon. Hij stierf jong aan tyfus en Jean werd opgevoed door zijn moeder en grootmoeder. Zijn eerste symfonie in 1898 was bijzonder succesvol en werd gevolgd door het nog bekendere Finlandia. Finland was aan het eind van de 19e eeuw een vazalstaat van Rusland onder tsaar Alexander II. Ook in de groep kunstenaars waarvan Sibelius deel uitmaakte in Helsinki groeide het verzet. En toen hem dan ook in 1899 gevraagd werd muziek bij een toneelstuk te componeren, stemde hij grif toe en componeerde Finland ontwaakt, dat later bekend zou worden als Finlandia. En daar kunt u nu naar gaan luisteren.

Beste luisteraars, het uur klassiek bij Omroep Zilt eindigt met muziek van Sibelius. Heeft u reacties of verzoeken, laat het ons weten. Stuurt u een e-mail naar redactie@omroepzilt.nl. Samenstelling en presentatie Jelle Spits. De techniek was in de vertrouwde handen van Marlies van Boom. We hopen nu eind augustus weer aan het toestel te horen voor ons, om naar ons programma te luisteren. Bedankt voor deze luisterperiode en graag tot eind augustus.

0: jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Uit controle van de NAVO blijkt dat Tsjechië, Slovenië en Albanië in 2025 toch minder dan de afgesproken 2% van hun bruto binnenlands product aan defensie hebben uitgegeven. Eerder meldde de NAVO dat alle lidstaten de norm haalden. Boekenonderzoek wees echter uit dat sommige opgevoerde uitgaven niet meetellen als defensiebestedingen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu benadrukt het belang van de nauwe relatie met de Verenigde Staten, ondanks spanningen rond een Amerikaans akkoord met Iran over het beëindigen van conflicten in de regio. Netanyahu stelt dat Israël zijn veiligheidsbelangen blijft verdedigen, terwijl het de strategische samenwerking met de Verenigde Staten wil behouden. President Donald Trump uitte recent kritiek op het Israëlische optreden in Libanon. VNO-NCW en MKB Nederland waarschuwen ondernemers met een WordPress-site om direct hun beveiliging te controleren. Na een internationale politieactie bleek dat cybercriminelen duizenden websites gebruiken om malware te verspreiden. Vooral MKB-bedrijven zonder eigen IT-afdeling zijn getroffen. Via gelekte wachtwoorden en verborgen achterdeuren werden de sites misbruikt. Door de aanhoudende hitte zijn meerdere sportevenementen aangepast of afgelast. De TT City Run in Assen en de FBK Dubbele Mijl gaan niet door. Andere organisaties korten routes in, vervroegen eindtijden en treffen extra maatregelen zoals waterpunten en verkoelingszones. Sinds vandaag geldt landelijk het Nationaal Hitteplan. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
2: Uit de schatkamer van... met Marlies van Bon.

Ja, het is weer donderdag en het is weer tijd voor Uit de Schatkamer van. En ik heb vanavond een hele leuke jonge gast in de studio. En dat is Daan de Schiffart. En wie dat is en welke muzikale schatkamer hij meegenomen heeft, daar gaan we het komende uur naar luisteren. Ik start hem gelijk op.

0: Ja, dit was hem dan. Chris Lake, Abel Balder, Ease My Mind. Goedenavond, Daan de Schiffaert. Nou, hoe kom ik nou bij Daan de Schiffaert? Dat is ook een naam, die kom je niet al te vaak tegen. Maar ik ken Daan al, ook al 25 jaar. En het is nog een jonkie. En Henk-Jan, die helpt mij af en toe wel eens even van, ja, dan moeten we nieuwe mensen voor de schatkamer komen. Hij zegt, dan moet je Daan even vragen. Dat is zo leuk. Dus zo ben jij op mijn pad gekomen. Dus welkom in de studio.
1: Dankjewel.
0: En kun jij een beetje uitleggen wie Daan de Schiffaert is?
1: Zeker. Zeker. Ik ben Daan de Schiffaert. Ik kom uit Harlingen. En ja, geboren en getogen uiteraard. Ja. En ik heb mijn bedrijf Mind Officials. En ja, dat is eigenlijk een passie wat helemaal is uitgegroeid tot in mijn werk. En dat is wel echt iets waar ik echt wel voor leef. En waar ik heel blij mee ben. En waar ik echt hele mooie dingen mag doen. En mijn bedrijf heb ik gevestigd in Bolsward. Daar heb ik het kantoortje. Met andere jongens die in hetzelfde vakgebied zitten. En dat is eigenlijk ook een beetje, dat zijn ook eigenlijk mijn collega's. En wat we eigenlijk doen, wij maken op het gebied van video en fotografie en animatie. Maken wij dus, dat noemen we content, zeg maar. Dat maken wij voor bedrijven, voor evenementen, voor DJ's, voor gemeentes, voor scholen. Het is heel breed eigenlijk. En op die manier kom je op hele mooie plekken.
0: Het is wel heel bijzonder, want jij telt nog niet zoveel lentes.
1: Nee, dat klopt. Nee, ik ben na het 25, dus op zich nog redelijk jong.
0: Hij loopt nog maar een kwart eeuw mee.
1: Ja, ja.
0: Maar toen jij van de middelbare school afkwam, RSG is dat dan?
1: Ja, klopt, hiernaast. Ja.
0: Hiernaast ben je voor jezelf begonnen?
1: Toen ben ik voor mezelf begonnen, ja. Ik heb 5 HAVO afgemaakt. En toen wist ik eigenlijk ook wel heel graag dat ik mijn eigen bedrijf wil opzetten in hetgeen wat ik nu dagelijks doe.
0: Ja?
1: Toen was ik 17 en toen moest ik nog de handtekening krijgen van mijn vader, weet ik nog wel. Want toen, als je 18 bent, dan mag je jezelf echt inschrijven bij de KVK en dan mag je gewoon zelf naar naartoe. Alleen ik moest nog de handtekening van mijn vader hebben toen ik 17 was. Kan ik me nog heel goed herinneren. En toen ben ik eigenlijk inderdaad begonnen met mijn bedrijf. En vanaf toen, ja, heel druk gaan netwerken natuurlijk. Ja, dat is uiteindelijk hetgeen wat natuurlijk eenmaal aan het begin van je bedrijf staat.
0: Maar dat is wel heel bijzonder, want uiteindelijk ben jij een visionair. Iemand die wist van dit is de toekomst.
1: Ja.
0: Want jouw werk, jouw bedrijf is echt een nieuw bedrijf van deze tijd.
1: Dat klopt, ja. Ja, het is eigenlijk nog een hartstikke jong bedrijf natuurlijk. Want ik heb hem 7 jaar geleden heb ik mezelf ingeschreven. Dus het is natuurlijk nog maar eigenlijk het begin. Maar het is natuurlijk wel een vakgebied wat redelijk nieuw is natuurlijk. Van de afgelopen 10, 15 jaar.
0: Ja?
1: Dus ik wist dat toen wist ik al dat ik dit heel graag wou doen. Toen stond het ook nog echt een beetje in de kinderschoenen, zeg maar. Want toen was het nog redelijk nieuw allemaal.
0: Ja?
1: En ik kan me nog heel goed herinneren dat ik nog wel op de voorstraat flyers door alle brievenbus heb gedaan. En dat mijn moeder in de auto zat te wachten dat ik weer naar binnen kwam en dat ik weer naar de volgende winkel ga. Om uiteindelijk wat klanten te krijgen. Maar ik weet nog wel dat het toen heel nieuw was voor iedereen eigenlijk. En dat een bedrijfsvideo ook iets was waar bedrijven niet heel snel aan zaten te denken. En dan spreek ik echt uit 2018, zeg maar. Toen was het redelijk nieuw allemaal nog, weet ik nog wel.
0: Ja. Ja. Terwijl je nu eigenlijk niet meer kunt bedenken dat bedrijven zonder deze socials kunnen.
1: Nee, dat klopt. Je ziet het overal. Ja. Elk bedrijf, als je een website opzoekt, zie je in ieder geval foto's en ook wat video's erbij komen. En dat kan natuurlijk verschillen van een hele wat simpelere video of een hele mooie, mooie high-end commercial.
0: Uiteindelijk heb je die hele ontwikkeling van in de kinderschoenen tot nu eigenlijk vanaf het begin af aan goed meegemaakt.
1: Ja. Ja, dat klopt, ja. Ja.
0: Het is,
1: eigenlijk groei je er een beetje mee. En ook met alle technieken en alle trucjes die je doet met het filmen en fotograferen.
0: Ja, ik vind het echt geweldig. Maar dat je dus het vertrouwen krijgt van je vader, van je moeder denk ik ook, dat die ook achter jou staan. Dat ze zeggen, nou ja, Daan, als jij dit gelooft, dan steunen wij jou.
1: Ja.
0: Dat is toch wel heel bijzonder. Want ik bedoel, voor hun was dit ook abracadabra.
1: Ja, zeker. Het was voor hun al helemaal nieuw. Ik kom ook niet echt uit een ondernemersfamilie. Dus het was super nieuw.
0: Ja.
1: Dus daar ben ik ook nog steeds heel dankbaar voor natuurlijk. Zo'n kans heb ik uiteindelijk gekregen. En ja, dat blijf ik altijd onthouden. Weet je wel. Dat is echt het begin van alles. Ja.
0: Goed. Nou, hartstikke mooi. Wij zijn hier voor jouw muzikale schatkamer. En dan is mijn vraag altijd. Waarom staat deze Chris Lake en Abel Balder in jouw muzikale schatkamer?
1: Nou, dit is eigenlijk echt mijn lievelingsnummer. En toen jij mij de vraag vroeg van wat zijn jouw favoriete nummers, toen ben ik even naar Spotify gegaan. Want daar staat natuurlijk, daar staat al met muziek in wat ik tegenwoordig luister.
0: Zoals de jongeren van deze tijd dat allemaal doen.
1: Ja, dat is eigenlijk mijn schatkamer natuurlijk. Ja. Dus ik heb even gekeken en Spotify maakt altijd na een jaar altijd een jaaroverzicht van de nummers die je het meest luistert. Ja. En sinds kort is er dus ook een overzicht gekomen van de nummers die je het meest hebt geluisterd op basis van hoe lang je bij Spotify aangemeld bent. En dat is inderdaad nu al 7-8 jaar ongeveer, best wel lang al. Dus deze stond echt helemaal bovenaan, die van Ease My Mind. En dat vind ik echt een heel leuk nummer. En ook een nummer die ik altijd kan luisteren. Ik heb wel eens met nummers, dan word ik er een beetje klaar mee op een gegeven moment. Hmm. Dit is wel mijn favoriet. Ja.
0: Leuk. Maar ken je deze artiesten dan ook allemaal? Net zoals wij vroeger... oma spreekt. Zoals wij vroeger bijvoorbeeld ABBA en Robert Long en Boudewijn de Groot. En die artiesten, die kenden wij allemaal. Tenminste, kennen is natuurlijk een groot woord. Maar wij wisten daar. Maar heb jij hier ook een beeld bij? Ga jij naar concerten van deze mensen? Of hoe doe je dat?
1: Ja, ik ken er wel een paar. Als ik van soorten van een muziek hou van een bepaalde artiest, dan vind ik vaak de andere nummers ook wel snel leuk. Dus dan volg ik die ook. En dan ben ik ook altijd wel geïnteresseerd. Wie is dat dan? Dus je hebt altijd wel een paar erbij zitten die waar je echt fan van bent. En dus, natuurlijk zit er ook een paar bij die ik nog niet natuurlijk heel goed ken. Maar dat is gewoon een nummer die ik gewoon heel leuk vind. En voor de rest is het...
0: Als het lekker in je oren zit, dan is het ook goed, hè?
1: Precies. Maar ik heb wel een paar artiesten die ik wel veel volg. En waar ik ook echt wel gewoon fan van ben van hun muziek. Wow. Ja.
0: Nou, het favoriete nummer hebben we gehad. Wat gaan we nu draaien?
1: We gaan nu het nummer Escape draaien. Dat is een hele lange rits van namen. Maar onder andere van Deadmau5, dat is wel een redelijk bekende artiest. Een beetje doorgewinterd, die is al heel lang in de industrie. En de rest ken ik niet heel goed. Alleen ik vind dit gewoon een heel mooi nummer. Er zit ook een vokaal in. En ik vind nummers met vokalen vind ik sowieso heel mooi. Dat is degene die hierna komt dan weer niet. Maar de meeste nummers hebben wel een mooi vokaal. Dus is iemand die dus de plaat inzingt. En dit vind ik gewoon een mooi nummer met veel emotie erin. Ja.
0: Gaan we luisteren.

0: Ja, dat was hem dan. Deadmau5 en Cascade en Hyla met Escape.
1: Ja.
0: Mooi. Ik vind het eigenlijk best wel lekker in het gehoor liggen, hoor.
1: Nou, dat is goed om te horen.
0: Ik bedoel, ondanks dat we dan ergens een kloof hebben. Nee hoor, dit is wel in te nemen.
1: Mooi.
0: We gaan naar...
1: Chami met Adieu. Heel lang nummer is het.
0: Een heel lang.
1: Ja, maar ja, mooi opbouwen in.
0: We kunnen, kunnen we inkorten. Want ik denk dat als we alles daarvan willen gaan draaien, dat we dan een beetje in de knoop komen of zo.
1: Ja, dat, ja.
0: Dus waarom gaan we deze draaien?
1: Dit is een van mijn favorieten. Een heel mooi lang nummer met een hele lange opbouw erin.
0: Ja.
1: Geen vokaal deze keer, maar wel... Ja, ze is wel een vocaal in. Heel even trouwens. Maar het is gewoon een heel mooi nummer. Ja, gewoon heel veel emotie in. Heeft ook gewoon een emotionele waarde, weet je wel. Muziek is emotie. Dus ja, dit is een goed voorbeeld ervan.
0: Oké. Welke emotie komt er dan bij je op?
1: Van het reizen over de wereld. Dan luister ik dit nummer heel veel. Als ik in het vliegtuig zit. Ja, gewoon mooi. Ik kan me helemaal in wegdromen.
0: Daar wil ik straks alles over horen. Want ja, ik ben heel nieuwsgierig. Komt-ie.

0: Ja, en ik stel me dan zo voor dat je in de auto zit of dat je in het vliegtuig zit en dat je dan gewoon lekker je oortjes in hebt en dat je gewoon lekker hierop aan het weg dromen bent.
1: Heerlijk.
0: Daar word je rustig van.
1: Ja, fantastisch.
0: Ja, ja. Ja. Hé, hey, maar autorijden, vliegtuig, hoe vaak zit jij in een vliegtuig?
1: Ja, gemiddeld wel twee keer per maand ongeveer, één keer per maand. Ja, het is
0: zo.
1: Vooral in deze periode zit ik nu aankomende maanden wel een stuk of 6-7 keer inderdaad in het vliegtuig. Ja.
0: En waar gaat de reis dan ongeveer naartoe?
1: Volgende week moet ik naar Marokko, naar Rabat. En dat is wel een hele unieke kans die ik heb gekregen, want ik moet met Tiësto mee. Die draait daar, die draait er op een festival. En dat heb ik echt vorige week gehoord, dus het is een beetje vers van de pers.
0: Wow.
1: Dus dat is wel echt een hele grote naam in de DJ-wereld. Ik denk dat iedereen hem wel een beetje kent. En daar moet ik dus volgende week naartoe. Dan vlieg ik woensdag, dan heeft hij donderdag de show en dan vrijdag vlieg ik weer terug. En voor de rest reis ik ook wel veel voor bedrijven, hoor. Dus niet per se allemaal voor evenementen en artiesten, maar ook wel gewoon voor bedrijven.
0: Mm-hmm.
1: In de zomer moet ik nog naar Schotland en naar Italië en naar Polen gaan we nog. En Duitsland hebben we nog inderdaad een klus. Dus het is heel breed. Ja.
0: En maak jij alleen die reizen of doen die andere medewerkers ook van die reizen?
1: We waren in februari naar Engeland gegaan. Toen schoten we daar een commercial. En toen heb ik een aantal collega's meegenomen dat we dat toen samen oppakten. Dus hij pakte dan een stukje productie op. En ik pakte dan echt het camerawerk op. Dus het is mooi als je uiteindelijk dat kan uitbouwen nadat je meer mensen mee kan nemen.
0: Maar dan zeg je van nou, dat zijn best wel grote namen. Maar realiseer je dat je dan zelf eigenlijk ook best wel een grote naam aan het worden bent. Dat ze bij jou terechtkomen.
1: Ja, dat is natuurlijk super uniek dat ze bij mij terechtkomen. En het is ook echt via allemaal. Dus het is...
0: Ja,
1: nee, zeker. En ik ben hartstikke blij hoe dat dan loopt. En, maar goed, ik blijf natuurlijk een Harlinger en een mooie voetje op de vloer. En we gaan, weet je wel. Ja.
0: Een nuchtere Fries.
1: Tuurlijk.
0: Yes, daar houden we van. Goed, tussen al die reizen door gaan we naar Lucas en Steve. Steve M. En Connor Barron. Hoe zeg ik dat?
1: Ja, die ken ik ook niet. Ik ken Lucas en Steve wel. Die komen uit Nederland. Een Nederlands duo. Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Oh, grappig. En wat gaan we ervan draaien dan?
1: What We Know. En dit is ook gewoon een heel mooi nummer. Met een vokaal erin. En ook alweer mooi emotioneel. Gewoon een goed nummer. Ja, echt leuk. Ja.

0: Ja, dit is wel de hedendaagse muziek. Maar dit is wel, ik vind het nog steeds erg lekker. Ja, Lucas en Steve. Valt dit ook onder ongeveer, misschien klink ik heel dom hoor. Onder de categorie Martin Garrix?
1: Ja, ja, het is elektronische dance music heet het eigenlijk. Dus best wel breed. Ja, het is niet. Je hebt natuurlijk ook nog hardcore en hardstyle. Dat is natuurlijk allemaal weer wat harder. Dit valt allemaal een beetje onder hetzelfde qua tempo ook allemaal. Ja,
0: ja. Ja.
1: Zeg maar met elektronische dance music en dan echt dance is het dan. Ja.
0: Ja. En als jij meereist of op reis gaat nu ook met zo'n DJ, dan zit je ook echt helemaal achter de schermen mee.
1: Ja, ja, je bent helemaal achter het podium. Van tevoren ga je natuurlijk wat eten met iedereen. Je ontmoet daar ook de crew die daar het festival natuurlijk organiseert. Vaak de eigenaren. Ja. Je zit altijd vaak in mooie hotels. Je ziet mooie plekjes. En dan eigenlijk zo wanneer de show klaar is. Dan heb je nog wel eens dat je een dag daar nog blijft. Of 2 dagen. Of, we waren ook wel laatst inderdaad in Japan. Nou, hadden we 5 dagen waren we dan. 2 shows. Dan heb je ook tijd om hele mooie dingen te zien. Dus dan zijn we naar mooie tempels gegaan. En dan heb je echt wel kans om even de toerist uit te hangen. Maar dan ben je ook vaak altijd daarna echt wel helemaal moe. Want zo'n show is vaak in de nacht.
0: Ja.
1: Als je overdag nog even de toerist gaat uithangen en daarna vlieg je terug. Dan ben je wel even...
0: Moet je even schakelen.
1: Ja, ja.
0: Ja, toch wel. Ondanks dat je nog maar 25 bent.
1: Zelfs dan.
0: Ze zeggen tegen mij, ja, maar je bent geen 18 meer. Nee, ik ben ook geen 18 meer. Maar hoe overleef ik mijn leven? Dat is ook dan best... Want dit is niks dat je zoveel materiaal schiet, maar daar moet je ook weer mee aan het werk. Of doe je dat al gelijk daar op locatie?
1: Nou ja, ik heb toen 3 jaar geleden een keer een laptop gekocht en toen dacht ik, nou, ik ga maar even kijken of ik dat veel gebruik op reis. Maar dat gebruik ik heel veel in het vliegtuig wel eens. Ook weer in het hotel. Als je een keer een dag over hebt, okay. Dan laat je gewoon het materiaal in. Ga je er gelijk
0: dus
1: mee aan de slag.
0: Nutteloze reisuren zijn eigenlijk niet eens zo nutteloos. Die kunnen ook heel productief zijn.
1: Ja, zeker. Ik heb wel eens als ik in het vliegtuig, dan ben ik nog helemaal niet klaar met degene waar ik mee bezig was. En dan gaan we landen.
0: Oh.
1: Dus het is...
0: even door.
1: Ja, ja, nee, het is, je hebt altijd wel wat te doen dan met de laptop. Dat is top. Ja.
0: Het gemak van.
1: Ja.
0: Ja, wat ideaal. Goed, even maar. Wie is FMR?
1: Komt volgens mij uit Oostenrijk, uit Zwitserland. En het is wel een niet een hele bekende artiest. Ook al zit je wel een beetje in de EDM, elektronische dance music. Ken je hem niet heel erg. Het is, ik ben wel echt fan van hem. Dat is echt wel iemand die ik, waar ik veel nummers van luister. En volgens mij heb ik er nog eentje in zitten, dacht ik.
0: Ja, op het eind. Maar ik denk niet dat we daar naartoe komen.
1: Nee,
0: hoor.
1: Nee, dat geloof ik.
0: Het is veel te gezellig.
1: Ja.
0: komt hij aan. Wat gaan we draaien?
1: Saturday Night.

0: Saturday Night met FMR en Nina Carr. Heerlijke, lekkere muziek, dance muziek. We blijven in de dance muziek zitten. En dit volgende, die Martin Garrix, daar heb ik wel eens van gehoord.
1: Dat is wel een redelijk bekende.
0: Ja, ja. En Citadel? Geen idee. Maar hoe komt deze er dan in?
1: Dit is wel een nummer met iets meer energie. Dus weet je, ik heb eigenlijk altijd een soort theorie als je met muziek. Het is, ja, ik zie mezelf dan meer als een spons die het opneemt, zeg maar. Dus ik hou er ook altijd van om muziek te luisteren die wat meer tempo heeft. Want als ik dat in de auto luister, word ik zelf ook altijd heel vrolijk van. En ook krijg ik ook heel veel energie van. Dus als ik een keer klaar ben met filmen of ik ga een keer naar een klusje, luister ik ook altijd deze muziek. Dan word ik weer helemaal en dan krijg je echt er even energie van. Dus dan neem je het ook in je op. Tenminste, zo sta ik erin. Dus daarom staat deze lijst ook heel veel met zulke soort nummers natuurlijk. Omdat ik daar ook gewoon energie van krijg. Ja.
0: Dit is een beetje je oplader.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, die laat mij altijd weer even op.
0: Nou, wat heerlijk. We laden nog even door.

0: Ja, Peace of Mind. Het volgende nummer wat we nu gaan draaien, dat is Salt Water. Toen ik in de voorbereiding van dit programma, heb ik die muziek natuurlijk van tevoren even doorgelopen. Toen dacht ik, hey, hallo, dat is mijn muziek. Dat is Enya. Maar dat was het dus niet. Wat is dit?
1: Dit is een Azen remake. En het gekke is dat dan de artiest natuurlijk, waarvan dit nummer dus vroeger eigenlijk was, het origineel, die staat niet dan tussen de namen die je dan op Spotify of op een, nou ja, of op een plaat ziet staan. Die staat eigenlijk een beetje in de credits eigenlijk. Helemaal onderaan in een klein naampje. Maar ja, dit is dan eigenlijk een soort remake van het originele nummer. En het heet dan nog wel hetzelfde, want zo heette het dus vroeger dus ook al.
0: Oké.
1: Ja.
0: En nu is het gemaakt door?
1: Claptone. Dat is wel een artiest waar ik echt wel fan van ben. En dan Chicane en Moya Brennan. Die ken ik dan niet helemaal. Maar die zitten waarschijnlijk gewoon op het nummer. Misschien een zangeres of zanger.
0: Samenwerkingsverband. Ja. We gaan naar de luisteren.
1: Ja.

0: Ja, dat is dan wel heel leuk. Dat die oude wereld dan toch ook weer bij de nieuwe wereld terechtkomt. En dat vind ik dan eigenlijk best wel heel mooi. Want die hele moderne muziek, ja, dan denk ik van nou, kloof, dat is niet meer om in te nemen. Maar dit is best wel lekker.
1: Ja, zie je steeds meer, hè? Dat nummers dan toch even een beetje een house tintje erbij krijgen, zeg maar. Dat het weer een andere versie wordt. Ja,
0: ja, maar dat ze dus inderdaad uit die oude schatkamer van vroeger weer putten om weer nieuwe muziek te maken. Want bedenk elke keer maar weer eens wat helemaal nieuws.
1: Ja,
0: dat is ook lastig.
1: Dat is ook knap, hoor. Dat zeker. Ja.
0: De heer van het volgende programma komt inmiddels de studio binnenlopen. Dag, Evert van Bon.
2: Welkom.
0: Kijk, hallo. Welkom. Dus, maar heerlijk, lekkere muziek. We gaan nog steeds even lekker door. Wat heb jij met Fischer?
1: Fischer, dat is ook een artiest waar ik echt wel fan van ben. Heeft ook echt wel hele mooie nummers. En dit is een van zijn nieuwste, Rain. Voor mij echt een paar maanden, voor mij 2 maanden oud. Of nog niet eens. Dus deze stond in mijn release radar. En moet ik even uitleggen, de release radar.
0: Ja.
1: Moeilijk woord. Dat is eigenlijk een afspeellijst, een spot.

0: Spotify. En die update elke vrijdag. Tenminste, vaak vrijdags, wanneer er nieuwe muziek uitkomt. Dan komt daar een hele lijst met nieuwe muziek uit.
1: Ja?
0: Dus nou, bijvoorbeeld morgen, dan ga ik weer even in die lijst kijken. Dan is je hele lijst helemaal opgefrist. Komen er nieuwe nummers uit die dan die dag of die week uit zijn gekomen. En daar zat deze dus ook in, 2 maanden geleden. En dan ben je altijd een beetje up-to-date van alle nieuwe nummers.
1: Al het nieuwste materiaal.
0: Ja.
1: Fisher met Rain.

0: Ja, het digitale, de digitale muziek. De meneer van de old school, die zegt al van ja, dit is niet echt, want dit is digitaal. Dit is met de dit is inderdaad met de computer gemaakt.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En dat is wat dat er gaat wel heel veel mogelijk. Met een computer.
1: Heel veel. Je kan elk instrument kan je op de computer bijna wel namaken eigenlijk. Ja.
0: Ben je niet bang dat AI straks alles gaat overnemen?
1: Nou, je ziet nu natuurlijk wel dat je met AI al best wel veel dingen kan doen. Je kan een afbeelding maken. Je kan al een soort wat animatievideo's maken. En je kan natuurlijk teksten laten uitwerken. En nog veel meer natuurlijk. Het is natuurlijk elke dag is weer wat nieuws.
0: Ja?
1: Maar ik zeg altijd wel, ik ben altijd bezig met echte mensen. Ik maak video's en foto's van echte mensen. En dat hou je wel. Het is echt mensenwerk. Als ik morgen een video moet maken van een bedrijf hier om de hoek. Dan willen ze dat ik langskom. Vinden ze ook leuk dat ik langskom. Maar ook daarnaast natuurlijk dat ze dat hun bedrijf ook echt gefilmd wordt. En niet dat het via een prompt een animatie wordt gemaakt van hun bedrijf.
0: Nee, precies.
1: Ja, het is echt werk wat je...
0: De real deals.
1: Ja, maar je hebt nog wel eens... Stel je zou bijvoorbeeld een video moeten maken van een product zoals een pen of weet ik wel. Bijvoorbeeld een glas bijvoorbeeld. Nou, daar kan je al in AI al heel veel dingen mee doen. Dat je zegt van oké, ik maak een foto van die pen. En daarmee maak ik al een hele animatie dat die pen gaat draaien.
0: Een eigen leven gaat leiden.
1: Klopt, dat is echt met producten bijvoorbeeld kan je al heel veel doen. Ja,
0: ja. Leuk. Er is zoveel mogelijk, maar het is echt... heel ingewikkeld.
1: En ook aan muziek, hè? Er wordt ook wel echt wel muziek gemaakt met AI. Dat is ook, dat is ook wel bijzonder, hoor. Ja, ja.
0: Goed. Dat vind ik nog wel even een dingetje. Wat dat er gaat zijn, vind ik de real deal. De echte mensenwerk hou ik toch meer van.
1: Ja, zeker, zeker. Ja.
0: Dan weet je tenminste met wie je te maken hebt. We gaan weer even naar Evermar.
1: Ja, daar is ze weer. Ja.
0: Ja, je zei al, die doet nog een keertje mee.
1: Ja, leuk.
0: En we hebben er nog tijd voor. Wat gaan we er nu van draaien?
1: We gaan nu van Evermar Catch Your Breath luisteren. Beetje hetzelfde soort nummer ongeveer, maar wel heel mooi. Ja.
0: Beetje op adem komen.
1: Ja, echt heel letterlijk.

0: Ja, een beetje op adem komen. Nog een beetje op adem komen. FMR en SJ Lawrence, Catch Your Breath. We gaan naar Afrojack. Dat ken ik. En nog een keer Martin Garrix.
1: Ja.
0: En
1: David Guetta.
0: Ja, die. En, die kennen we. Dat zijn allemaal bekende namen.
1: Dat zijn bekende namen, ja zeker. Dit is inderdaad een nummer met wel drie hele bekende DJ's.
0: Oké.
1: Echt dit is ook een redelijk nieuw nummer. Ja, Our Time.
0: Wat vinden jouw ouders van deze muziek?
1: Nou, mijn moeder vindt het echt leuke muziek. Die is vorig jaar naar Martin Garrix geweest, of twee jaar geleden.
0: Oh, leuk.
1: Dus ik was wel echt wel jaloers op haar. En ik ga nog met haar naar een keer naar een leuk festival. Waar onder andere Martin Garrix of een David Guetta of een Afrojack
0: in uitgaat. Maar dat is toch gaaf dat je met je moeder naar zo'n concert kunt gaan.
1: Ja, dat is echt leuk. Ja, mijn moeder heeft Martin Garrix eerder gezien dan ik heb gezien. Ja, wel een beetje jaloers op.
0: Ik zou net zeggen, zei ze niet van, hey Daan, ik ga daarheen. Ik heb nog een kaartje voor je.
1: Ja.
0: Sorry mam.
1: Ik heb er achteraf spijt van, ja.
0: Nee, we gaan hem even draaien. Our Time?
1: Our Time, ja. Yeah.

0: Ja, het bekende geluid van Afrojack en Martin Garrix en David Guetta en Amel. Our Time. Tenminste, dat is dan ook wel weer voor mij herkenbare muziek. Daan, de tijd gaat gewoon door. We hebben nog 2 minuten over en dat gaan we nooit meer redden. Maar ik wil jou wel ontzettend bedanken dat je de moeite hebt genomen in jouw hele drukke bestaan, want jij hebt hartstikke druk, dat je toch een uurtje kon vinden om hier naartoe te komen en dat jij jouw muziek wilde delen met de luisteraars.
1: Ja, nou jij bedankt Melissa. Ik vond het echt leuk.
0: Wederzijds. En wij kennen elkaar al 25 jaar, want je bent 25, maar je bent ooit een keer begonnen bij mij toen je heel klein was. Dus dat vind ik dan ook wel weer heel grappig, dat je dan zo weer grote mensen tegenkomt. Die denk, oh ja, wat gaat dat dan snel?
1: Gaat echt supersnel, ja.
0: Dat is echt helemaal niks. Ik wens je heel veel succes.
1: Dankjewel.
0: Bij alles wat je oppakt. En we gaan je volgen. Want ja, je doet allemaal leuke grote dingen. En die naam van jou die gaat vanzelf groter worden. Dat zie ik wel gebeuren.
1: Ik hoop het, ja.
0: En dan doe vooral de groeten thuis.
1: Ga ik doen, ja.
0: En dit programma is terug te luisteren op Uitzending Gemist. Op Omroep Zilt. En dan moet je even googlen naar Uit de Schatkamer van op donderdag. 14 dagen lang. Volgende week wordt dit programma ook nog herhaald. En dan 2 juli bij Welzijn hebben we Floor Jansen op de Willemshaven. Maar dan zorgen we wel dat er een opname klaar staat. Zodat ons programma ook nog door kan gaan. En dan gaan we eruit met Chris Lake.
1: Ja, Savannah.
0: Bedankt hè.

0: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Parijs heeft Palestijnse burgers en journalisten het ereburgerschap verleend als symbolische steunbetuiging aan het Palestijnse volk. Burgemeester Emmanuel Grégoire benadrukte dat dit het leed van Israëlische slachtoffers niet ontkent. De ceremonie vond plaats in aanwezigheid van Halaha Muhasira. Eerder verleende Parijs ook ereburgerschap aan inwoners van Kiev. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt dat de 60-daagse onderhandelingsperiode in het akkoord met Iran vandaag is ingegaan. In die periode gelden staakt het vuren tussen Iran, de Verenigde Staten en Israël. De gesprekken over een definitief vredesplan starten dit weekend in Zwitserland. Belangrijk punt blijft de omgang met Iraans verrijkt uranium. Uit controle van de NAVO blijkt dat Tsjechië, Slovenië en Albanië in 2025 toch minder dan de afgesproken 2% van hun bruto binnenlands product aan defensie hebben uitgegeven. Eerder meldde de NAVO dat alle lidstaten de norm haalden. Boekenonderzoek wees echter uit dat sommige opgevoerde uitgaven niet meetellen als defensiebestedingen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu benadrukt het belang van de nauwe relatie met de Verenigde Staten, ondanks spanningen rond een Amerikaans akkoord met Iran over het beëindigen van conflicten in de regio. Netanyahu stelt dat Israël zijn veiligheidsbelangen blijft verdedigen, terwijl het de strategische samenwerking met de Verenigde Staten wil behouden. President Donald Trump uitte recent kritiek op het Israëlische optreden in Libanon. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

0: Oh, is weer lekker hè. Elke week weer. Wat een feestje.
1: Ja, zeker. Wij zijn een heel mooi begin elke keer.
0: We toch?
1: Boogie Woogie Tonight.
0: Yeah. Yeah.
1: Goedenavond, luisteraars. Hier zijn we weer met Barrel House. Het programma waar de piano de basis. Alleen op dit moment te beluisteren via internet. Want 106.2 en 107.5. Ik heb vanavond nog geluisterd. Doen het nog steeds niet.
0: 107.5 doet het wel. Maar bij ons werkt die op een of andere manier niet.
1: Nee, die antenne schijnt eruit te liggen.
0: Maar dus. Internet is ook geduldig, hè?
1: Zeker weten. Laten we maar gauw beginnen. En dat doen we met de Mojo Blues Band. En Dana Gillespie met de Rocking Pneumonia en de Boogie Woogie Flu. MUZIEK

0: Wat een heerlijke opening. Rocking from Monia aan de Boogie Woogie Flu.
1: Ja, wou ik net zeggen. Lekker begin.
0: Ah, dit is echt... Nou, zo kun je een heel uur vullen.
1: Ja, zo heet de cd ook. De Rocking from Monia en de Boogie Woogie Flu. En dat is een cd en die is uit 1988. De vorige keer gingen we eruit met Meat Lux Lewis met zijn Chicago Flyer. Helaas konden we hem niet helemaal draaien. Dus vandaag is Meat Lux Lewis weer. En als nummer 2. En nou komt hij helemaal. Ja.
0: Dit was wel de Mojo Blues Band.
1: De Mojo Blues Band, ja. Met ja, Danica Lipsy.
0: Ja, maar dat had je nog niet gezegd.
1: Ja, dus zo zijn we begonnen, toch?
0: Oké. Okay. Goed, dan mag ik weer dat pakken. Meat Lux Lewis.
1: Met?
0: De Chicago Flyer.
1: Oké, draai je maar.

0: Boink. Ja, Chicago Flyer. Meet Lux Lewis.
1: Ja, en nu helemaal. En dat kwam van het album The Chronological Classics van Meet Lux Lewis. En dat bestaat aan de periode 1941 tot 1944. En deze opname werd gemaakt in New York. En het was op 22 augustus 1944. Dan komen we bij de man van New Orleans, James Booker. En hier is hij met All By Myself. En op het eind nog een klein stukje I'm In Love Again.
0: Ik ook.

0: Ja, dat doet hij helemaal in zijn uppie. All by myself, James Booker.
1: Ja, James Booker, the king of the New Orleans keyboard. The rocking blues piano by a master. En deze opnames die werden gemaakt op 27 oktober 1976 bij Onkel Poos Carnegie Hall in Hamburg. En dat was in principe een dubbel LP. Ik heb deze CD en ik wou dat ik destijds die dubbel LP, die lag in New Orleans in de winkel, ik heb hem laten liggen. Dat had ik gewoon meegenomen. Elke keer dat ik weer tegenkom, denk, goh, daar heb ik een klein beetje spijt van eigenlijk.
0: Ach ja.
1: Maar ja, dan had je ook de echte gaten. En nou heb je gewoon, nou, dat is ook natuurlijk leuk. Het is dezelfde muziek van hetzelfde optreden. Alleen nou op een CD. En maar niet alle nummers staan op de CD die wel op die dubbel LP staan. Dus dat is jammer.
0: Ja.
1: Het is net oors, zeggen ze dan. We gaan gauw verder. Christian Bleiming met The Sheik of Araby.

0: Ja, The Sheik of Araby. De heel herkenbare muziek. Christian Bliming in deze uitvoering.
1: Ja, en dat kwam van zijn album Piano Blues en Boogie Boogie. En dat werd opgenomen in december 1992. Onthoud dat het jaartal even. Met de Wonderland Records in Osnabrück. En
0: dan hoort
1: op de drum Peter Samland en Amandus Groent op de gitaar.
0: Waarom
1: zo lang zijn die al bij elkaar als je...
0: Daar moeten we het aan houden.
1: Denken, ja, al 34 jaar. Die treden nog steeds altijd samen op. Zolang is die drummer en die gitarist gewoon bij Christian.
0: Hij is een sterk team.
1: Ja, geweldig.
0: Ja.
1: Ongelooflijk. 20 juni, dan gaat het Nederlands elftal tegen Zweden voetballen in Houston. Toen dacht ik, nou, Houston, dat is een heel mooi nummer van Little Willie Littlefield. Dus, hier is die. Little Willie Littlefield met Houston.

En dat was hij dan, Little Willie Littlefield met Houston, 20 juni. En dan zit het Nederlands elftal in Houston en dan gaan ze tegen Zweden opnemen. Ik hoop dat ze deze keer beter doen. En dat kwam van zijn mooie album Sing Along with Little Willie Littlefield uit 1990. En dat werd toen opgenomen in de Farm Sounds studio in Hilsum. Dan had ik op Facebook aangekondigd Hannes Otenhaal, een geweldige pianist ook. En hier is hij met de Boogie Rocks.

0: mag je verklappen, hè. Hij mag je verklappen.
1: Weergeloos, die man. Hannes Oterhal met de Boogie Rocks. Van zijn album Boogie Boogie Reminiscences uit 2003. En dit werd live opgenomen in de Beuzendorferzaal in Wenen. En ik had het over het Nederlands elftal. En 20 juni spelen ze tegen Zweden. En 25 juni tegen Tunesië. En dat doen ze in Kansas City. Dus ik denk, dan moeten we ook Kansas City draaien. En wie kan dat beter dan Anke Angel, Kansas City.

Een hele mooie uitvoering van Anke Angel met Kansas City. En je hoorde die mooie saxofoon bespeeld door Kloes van Mechelen. En dan komen we terecht bij Jean-Paul Amoureux. En die speelt Margie.

En dat was hij dan, Jean-Paul Amaru met Margie. En dat kwam van zijn album Jazz Standards in Boogie Woogie. En dit album werd opgenomen op 23 maart 1993 in Studio Carvat in Ivry in Frankrijk. En u hoorde ook nog een drummer, dat was Michel Denis. En Jean-Paul Amaru, dat was jarenlang de man die het Boogie Woogie Festival La Roquebrue organiseerde. En dit jaar is dat ook weer en voor de 26e keer. En dat begint op woensdag 5 augustus. Dan is het allemaal Boogie Woogie en dat duurt tot zondag 9 augustus. En dat vindt allemaal plaats in Cantal in Frankrijk. Echt een waanzinnig mooi Boogie Woogie Festival. Waarvan akte? Dan komen we bij de one and only. Ja, Marlies kan hem niet aankondigen, dus ik moet het deze keer zelf doen. Jerry Lee, Rocket to the Blues, met Jesus, Hold My Hand.

0: hele mooie studio van Jimmy Lee Swaggart, de Sun Life Broadcasting Network in Baton Rouge in Louisiana. En het is echt kwaliteit. Als je dat op televisie ook zag, dat netwerk. Och jongen, wat zag dat er mooi uit.
1: Ja, zeker.
0: Dan komen we bij Matt Little, A Little Bit.
1: Ach, wat origineel.
0: Ja, goed hè.

0: Nou, oké. Een klein beetje dan. Met little.
1: A little bit.
0: Ja, dat zeg ik. Een klein beetje.
1: Dit nam hij op in zijn eigen studio. En dat was op 4 juli 2019. En die studio is de Penthouse Studio in Horndean in Engeland. Dan komen we bij Ruider Larsson met Little Lonely Girl.
2: Gonna continue with a song of a piano player from way back. Memphis Slim, Little Lonely Girl.

0: Ja, hij mag ook niet ontbreken. Reidar Larsen, uiteraard. Die moet er elke week, elke uitzending weer even in. Little Lonely Girl deze keer.
1: Ja, en dat kwam van het album wat ik al eerder gebruikt heb. Statement 2. Want dat optreden in de Cotton Club in New York. 21 mei, dan heb ik hem ook gebruikt. Dan draaide ik Last Train Home. En op 4 juni Grand Prix. En nou Little Lonely Girl van hetzelfde album. Dus dat is wel grappig. Vond ik zelf.
0: Nou.
1: Dan komen we bij André Valkering. Stex Boogie.

0: Ja, die herken jij duizenden. André Valkering, Stax Boogie. Hij heeft zo'n.
1: Ja, hij speelt hartstikke mooi.
0: Ja, heel goed.
1: Hij kwam ook heel vaak in Harlingen vroeger.
0: Ja, vroeger. Ja, een paar jaar geleden.
1: Ja, de tijd gaat zo snel. Maar wat was hij altijd goed. En dat is hij nog. Hij doet het nog wel een beetje, geloof ik. Alleen, ja, je ziet hem niet zo vaak meer.
0: Nee. We gaan naar nummer 13.
1: Dit kwam van de LP Boogie Aces uit 1977. En dan komen we bij je. Neem het maar over.
0: Nee, dat kan niet, want ik moet naar de plaat spelen.
1: Het geheime nummer.
0: Het geheime nummer. We hebben een app voor een aantal mensen die dus dit programma heel erg leuk vinden. En ik had gezegd, het nummer 13 is een verrassing. Nou, ik had de verrassing al een beetje verklapt. Want we hadden het vorige week over Muddy Waters. Wat is
1: ja,
0: Muddy
1: vieze
0: Waters?
1: Handen hadden we het
0: vieze,
1: over.
0: Vieze handen. Ik was mijn handen in modderig water. Wat betekent dat nou? Nou, het is een hele grote uitleg, maar dat ga ik niet allemaal doen. Dit is een uitvoering van Johnny Rivers.
1: Johnny Rivers, Muddy Waters. Yeah.

0: Ja, hij doet echt zijn best wel om op het goede pad te blijven. Maar oh, oh, oh, het mislukt steeds. Wash my hands in muddy waters.
1: Ja, en dat was een opname in 1966. Ik kreeg al van Marlies te horen van... We lopen naar het eind van het programma. Dus ik hoop dat de luisteraars weer een beetje genoten hebben van onze keus. Hè? Want Marlies die is wel degelijk betrokken bij de keus altijd. Ik zeg, vind je deze ook leuk?
0: En dan zegt ja, vind je deze ook leuk? Dan zeg ik, ach, ja, die is wel in te nemen.
1: Ja, die is wel in te nemen.
0: Ja, die kunnen we wel draaien. Ja,
1: ze is altijd een klein beetje teruggetrokken eigenlijk. Hoe noem je dat?
0: Gereserveerd. Gematigd enthousiast. Nee hoor, ik vind het...
1: Komt helemaal goed. Dus, ja, dat is een singeltje.
0: Is die eigenlijk?
1: Ja, die is,
0: hadden we muizen?
1: We hebben muizen. Ik heb nog meer van die dingen. Die zijn toen aangevreten achter de schutting.
0: Oh, ja. Ik weet het weer.
1: En we gaan er dan uit met het trio Mark Jansen. Met de Boogie Woogie Stomp. Die kunnen we misschien helemaal draaien. Dat weten we niet. Maar in ieder geval, mocht de tijd over zijn. Dan plakt Marlies Peter de Vries en Tijn Smit erachteraan met That's Life.
0: Ja, maar daar krijg je helemaal niks van mee hoor. Want we hebben nog maar 3 minuten over.
1: Oké, nou ja, dan
0: dus eindoefening.
1: Dan zien we Mark Jansen de volgende keer ook weer terug.
0: Ja, nou, ik vond Peter de Wit ook wel leuk hoor. Ja, Peter de Vries, maar, Stijn Smit.
1: Wat een vat zit, verzuurt niet.
0: Nee, dat is waar. Neem
1: Marlies,
0: die volgende
1: bedankt
0: keer
1: voor
0: mee.
1: De techniek. Ja, vond ik weer heel leuk om het even zo te brengen weer.
0: Ja, want jij bedankt je voor de samenstelling. Want het is toch elke keer weer een klusje om het te klaren.
1: En dan hebben we 25 juni is de herhaling hiervan. En 2 juli, dan is het een dingetje. Want dan zijn we niet in de studio, maar we proberen wel wat klaar te zetten.
0: Ah ja. Wij zorgen gewoon dat er lekker boogie-woogie muziek is.
1: Dat er wel muziek is, ja. Want dan heb je de sale in Hallingen. Dus dat is ook heel belangrijk. Goed, draai je maar op en dan gaan we eruit met muziek. Doei, doei.
0: Dag.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Parijs heeft Palestijnse burgers en journalisten het ereburgerschap verleend als symbolische steunbetuiging aan het Palestijnse volk. Burgemeester Emmanuel Grégoire benadrukte dat dit het leed van Israëlische slachtoffers niet ontkent. De ceremonie vond plaats in aanwezigheid van Halaha Muhasira. Eerder verleende Parijs ook ereburgerschap aan inwoners van Kiev. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt dat de 60-daagse onderhandelingsperiode in het akkoord met Iran vandaag is ingegaan. In die periode geldt een staakt het vuren tussen Iran, de Verenigde Staten en Israël. De gesprekken over een definitief vredesplan starten dit weekend in Zwitserland. Belangrijk punt blijft de omgang met Iraans verrijkt uranium. Uit controle van de NAVO blijkt dat Tsjechië, Slovenië en Albanië in 2025 toch minder dan de afgesproken 2% van hun bruto binnenlands product aan defensie hebben uitgegeven. Eerder meldde de NAVO dat alle lidstaten de norm haalden. Boekenonderzoek wees echter uit dat sommige opgevoerde uitgaven niet meetellen als defensiebestedingen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu benadrukt het belang van de nauwe relatie met de Verenigde Staten, ondanks spanningen rond een Amerikaans akkoord met Iran over het beëindigen van conflicten in de regio. Netanyahu stelt dat Israël zijn veiligheidsbelangen blijft verdedigen, terwijl het de strategische samenwerking met de Verenigde Staten wil behouden. President Donald Trump uitte recent kritiek op het Israëlische optreden in Libanon. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.

0: Goedenavond, welkom bij Razende Roland op deze donderdagavond bij Omroep Zeeland Shine Radio en muziek op je radio.nl. We openen vanavond met Picture en metal, heavy metal ears. En ik heb een gast in de studio vanavond. Welkom Jitse.
1: Ja,
0: goedenavond.
1: Dankjewel. Het is leuk om hier even te zijn bij Omroep Zeeland.
0: Ja. Om eens gast te zijn, hè? In een radioprogramma.
1: Ja, normaal presenteer je het altijd zelf. En nou ben je eens even te gasten. Ja. Ja, ik vind het hartstikke leuk. Ook hartstikke bedankt daarvoor.
0: Graag gedaan.
1: Ik stel een heel eigen prijs.
0: Ja. En Jitse, voor de luisteraars die het niet weten. Jitse is presentator van het programma RTV Metal Café.
1: Ja.
0: Iedere zondagavond tussen 7 en 9 bij RTV NOF.
1: Ja, klopt helemaal.
0: Dus, en wat voor metal draai jij daar allemaal?
1: Van alles wat. Punk, metalcore, black metal, heavy metal, thrash metal en nieuw spul, oud spul, underground. Het kan...
0: Dat is vergeten te bedenken.
1: Nee. En natuurlijk Friese metal.
0: Precies. Nou, heb ik je uitgenodigd om... want het Into the Grave Festival was afgelopen weekend.
1: Ja, ik ben er niet lang geweest, maar...
0: En jij bent er... je hebt in je uitzending van 7 juni... heb jij er aandacht aan besteed?
1: Ja, klopt. Ik had ook twee gasten. Patrick Oosting, die speelt in de band Burning Midnight. Dat is ook een heavy metal band. Ja. En Yassine. Die werkt daar wel, weet je wel.
0: Ja, precies.
1: Ze wouden wel even bij me komen. En het was een hartstikke leuke uitzending met allemaal bands die daar het weekend natuurlijk gespeeld hebben. Ik ben er alleen zondag even geweest, dus ik heb niet veel gezien. Maar het was leuk om na 13 jaar weer terug te wezen.
0: Oké.
1: Ik was er in 13 jaar niet geweest.
0: Zo dan.
1: Dus het was leuk.
0: Ja. Maar we openen vanavond dus met Picture. Ik bedoel, radio... luisteraar Mark Oosterwijk, een trouwe luisteraar van mij, die zou samen met mij naar die eerste vrijdag.
1: Ja.
0: En doordat hij het in zijn rug heeft, vond hij 2,5 uur vanuit Gouda naar Leeuwarden een beetje te veel. Nou, groot gelijk. Alleen hij had wel wat mist. Want Rinus, bassist van Picture, die ging op de schouders van de mensen. En die speelde gewoon deur. 76 jaar die ouwe, maar... Ja,
1: mooi, hè?
0: Gaan, jong.
1: Ja, dat is leuk dat zulke bands nog bestaan, weet je wel. Ja, vanaf 1982 bestaan ze. Ja, 1978?
0: Ja, zoiets. 46 jaar hoorde ik die mensen zeggen. Dus dat is al een tijdje terug.
1: Ja.
0: Ja.
1: Poeh.
0: Ja, daarom. Maar er waren ook hele nieuwe bands. Vrijdag was er de band Self Deception. En dat was is een Zweedse metalcore band.
1: Ja, ik heb het er even beluisterd. Het is niet helemaal mijn ding, maar...
0: De eerste paar nummers had ik ook even zoiets. Moest ik ook even zoeken van, wat voor mij? Is dit wel wat voor mijn programma? Maar,
1: is dit wel wat voor mijn programma? Ik bedoel, metal, dat is... Natuurlijk is het iets voor je programma.
0: Ja.
1: Ik bedoel, altijd. Dat maakt helemaal niks uit wat het is.
0: Nee, en ik heb op een gegeven moment kreeg de kans om ze ook nog even te spreken. Dus dat hebben we eerst maar even gedaan. En we gaan nu eerst even luisteren naar een stukje van het gesprek. Want ze waren heel vereerd om in Nederland te zijn.
1: Oké, leuk.
2: So this was the intro, or...
3: Yeah, this
0: was
3: very important.
0: Ronnie,
3: have you said hi?
0: Thank you. We're sitting here with the guys of... And I'm
2: just jumping.
0: Yeah. Would you introduce yourself?
2: My name is Hager. I play bass in the band called Self Deception. This is Eric.
4: Yeah, my name is Eric and I play drums in the band Self Deception.
5: My name is Ronnie and I play guitar.
6: I'm Andreas, the lead singer and also the band's princess. Sorry for coming in late.
0: Wonderful. You just played at Into the Grave.
6: Mm-hmm.
0: Is it the first festival here in the Netherlands or is it...
2: Yeah, it's the first festival we ever did in the Netherlands. We played a couple of club shows, but it's the first festival we ever did. Yeah. And it was so much fun. It's really awesome.
6: We love it here. I don't know how many times I can stress that. We love it.
2: The Dutch crowd is amazing.
5: After every show.
6: Yeah, after every show, we're like, we love it here. Yeah.

0: nummer was.
1: Van Self-Deception was dit. En ja, dit speelde vrijdagmiddag. Redelijk de tent plat.
2: Oké. Okay. Kleine podium?
1: Grote podium stond
2: grote podium,
1: op het Hollandse Kerkhof.
2: Oké. Okay.
1: En toen gingen we daarna naar het kleine podium. En daar kwam dus Picture te spelen. En daarna gingen we weer naar het grote podium. En daar stond een van de grootste gitaristen van Nederland.
2: Ja.
1: Letterlijk ja, en figuurlijk.
2: Die stond laatst ook in Drachten, hè?
1: Ja, in Iduna.
2: Ja.
1: Ja. Ben je geweest?
2: Nee. Maar hij speelde toen... speelde hij toen ook van de Whitesnake Years? Of,
1: ja, okay. Wij speelden nu Vandenberg en wat Whitesnake nummers.
2: Ja, nee, maar in Iduna was het echt de Whitesnake. Ja.
1: Oké. Okay. We hebben het dan inderdaad over Atje van den Berg.
2: Ja.
1: En hoe heet dat? Nou ja, goed, die zit volgend jaar 50 jaar in het vak. En,
2: ja, dat zal dan inmiddels ook wel een 70er. Dat gaat allemaal wel door, hè?
1: Ja, dus nee, op een gegeven moment. Ik had nog even geprobeerd om daar ook om met hem een praatje te krijgen. Alleen dat ging helaas niet door. Okay. Want ze moesten weer verder met optreden.
2: Ja. Kijk, zo'n een die had het natuurlijk hartstikke druk.
1: Smoor druk, jongen.
2: Ja.
1: Hoe heet dat? Maar goed, ze speelden fantastisch.
2: Dat zal super strak natuurlijk.
1: Ja, dat viel me echt op. Ik denk, nou. Ja. Maar toch is het... soms vind ik het wel eens jammer dat ze zo gelikt spelen.
2: Ja, de ziel is eruit.
1: Ja.
2: Dat bedoel je?
1: Ja, dat. Dat af en toe mag er wel eens een foutje in zitten.
2: Ja. Ja, maar zouden ze alles foutloos spelen?
1: Nou, dat waarschijnlijk niet. Nee. Alleen ik hoor dat niet.
2: Ja, kijk, wij horen dat niet. Dat wordt allemaal wel opgevangen natuurlijk.
1: Precies.
2: Met geluidjes en
1: ja,
2: weet ik daarom. Veel allemaal.
1: En nou ja, ze speelden ook van hun laatste album speelden ze wat. Ja, voor mij het laatste album Hit the Ground Running.
2: Oké. Okay.
1: En daar ging de hele tent op los.

0: Hit the Ground Running, Vandenberg is dat. En ja, die speelden afgelopen vrijdag ook op Into the Grave.
1: Ja.
0: Ja, en dat was een leuk feestje.
1: Ja, jij hebt ze gezien, jongen. ik kan er helemaal niks over vertellen.
0: Nee. Nou, jammer. Maar niet getreurd. Ik bedoel, op een gegeven moment de band waar we nou even... De band van vrijdag waar was als hoofd echt geprogrammeerd stond.
1: Ja.
0: Nou, daar kun jij ook wel wat over vertellen.
1: Ja, Anthrax. Ja, die heb ik vroeger op Waterrock nog wel gezien. Ja, dat is gewoon echt leuke, gewoon old school trash metal, weet je wel.
0: Ja,
1: heerlijk. Gewoon kick-ass.
0: Ja.
1: Nee, en dat doen ze nog steeds.
0: Dat doen ze nog steeds, ja.
1: Ik bedoel, ze komen straks ook weer met een nieuwe plaat, hè. Cursum Perficio.
0: Ja.
1: Ik heb laatst een nieuwe single al een keer gezegd. The kids are doing all right.
0: Ja, zoiets, is voor de kids of zo?
1: Ja, nou ja. Zoiets.
0: Ja.
1: Maar het was gewoon een steengoed nummer. Ik bedoel, ze doen het nog.
0: Ja.
1: En Anthrax... Die kan nog wel 10 jaar mee.
0: Ja, maar ze willen wel wat ouder, hoor. Het is allemaal wel wat strammer.
1: Kijk, wij hadden... Jeanette hadden we het er ook even over. Even tussen ons twee. Kijk, wij zien dan naar bands en dan... Ja, wij waren jong. En hun ook. Kijk, maar wij worden ook ouder. Maar band die wordt ook ouder.
0: Ja, ja, dat vergeet ik wel eens.
1: En dat vergeet je dan wel eens van... Ja.
0: Ja. Maar goed, ze stonden inderdaad op Into the Grave. En het was het tweede festival wat ze hier in Nederland speelden. En eigenlijk ook maar het tweede concert wat ze... Meer geven ze niet op dit moment hier in Nederland. Okay. Je moet in Europa moet je even naar ze op zoek.
1: Ze speelden trouwens ook helemaal niet met Charlie Benante, volgens mij. Want die had ook een tour met Pantera.
0: Oké, dat zou kunnen. Dat weet ik even afweten.
1: En, de drummer, zeg maar.
0: Ja. En want ik begreep in ieder geval wel van de mannen met wie ik daar op een gegeven moment stond voor het podium. We gaan. Alleen het geluid was op een gegeven moment. De zang viel helemaal weg.
1: Oké.
0: En hoe verder je... Op een gegeven moment zijn we naar achter gelopen. Hoe verder we naar achter kwamen, hoe beter de zang tevoorschijn kwam. En later, want op een gegeven moment... ik moest een trein halen.
1: Ja. Ja, oké.
0: Ja, ik kon het helaas niet helemaal afzien. Maar ik hoorde van de dag later van de mannen... dat het geluid was later ook beter geworden in de buurt van het podium.
1: Ah, mooi.
0: Zang was goed. En,
1: het was al met al wel een heel goed...
0: Het is een heel goed concert. Niet alleen door leeftijdsgenoten van ons die het goed vonden. Ook jongeren die ik daar sprak,
1: ja, kijk, vonden het dat fantastisch. Dat vind ik wel mooi dat de jeugd het allemaal nog wel oppikt.
0: Ja.
1: En want ik zag ook veel jongeren zondag. En ik denk, wauw, nou... dit is alleen maar mooi om te zien.
0: Ja, ik bedoel, metal leeft nog steeds. Ik bedoel, het is ook af en toe op een andere manier.
1: Ja.
0: Misschien niet op onze manier.
1: Nee.
0: Maar goed.
1: Het leeft nog. En we zullen in de toekomst... dat wij misschien dan 15 of 20 jaar ouder zijn... hoe het daarvoor staat.
0: Precies.
1: Kijk, want wij komen echt uit de tijd van toen het allemaal een beetje begon.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja, zoiets.
1: Nou ja, jij bent een beetje ouder dan mij. Maar
0: ja.
1: Hè, ik heb de hele jaren 90...
0: En ik ben in eind jaren halverwege de jaren 80 ben ik ingestapt.
1: Ja.
0: Met Iron Maiden. Number of the Beast. Wat is in 1982? Toen ben ik begonnen met luisteren.
1: Ja. Nee, bij mij was het Somewhere in Time. Maar wel in 1986.
0: Ja, precies. Dat was de jaren 80.
1: Mijn vader die had een DLP te leen.
0: Aha.
1: Van een collega.
0: En, ja, precies.
1: Ik zag die hoes en ik hoorde die muziek. Ik denk, dit is het.
0: Ja, vooral die stem van Bruce Dickinson. Hè.
1: Een kleine metalhead was geboren.
0: Precies.
1: En nou presenteren. Gewoon elk ook nog een programma.
0: Ja, bedoel,
1: ik speel zelf ook nog in bands. Dus,
0: daar gaan we straks nog eens even over hebben.
1: Ja, komt helemaal goed.
0: Gaan we nou eens even luisteren naar Antisocial van Anthrax.
1: Yes.

0: Ja, eventjes weer terug op vrijdagavond. Anthrax was dit, een antisocial. Ja. En toen werd het zaterdag.
1: Toen werd het zaterdag?
0: Ja.
1: Ja, toen was ik er ook niet. Dus ja, daar kan ik ook weinig over vertellen.
0: Het zaterdag was op een gegeven moment een beetje een vreemde ik viel er vreemd in.
1: Oké. Okay.
0: Laat ik het zo stellen. Ik bedoel, ik had wat interviews met bands. En een van die bands was 1914.
1: Ja.
0: En dat is een Oekraïense band.
1: Black metal.
0: Ja. En, maar die baseren hun muziek volledig en alleen op de Eerste Wereldoorlog.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Ja. Ja. Dus ik vroeg op een gegeven moment ook van... Goh, haal je nog ergens anders inspiratie vandaan? Nou, toen werd ik eigenlijk bijna met pek en veer op een bolderkar gezet... dat ik het niet snapte.
1: Oké. Okay.
0: Nou, ik zeg oké, goed.
1: Ja, vanwege de oorlog.
0: Vanwege de oorlog in Oekraïne. Oekraïne. Ik denk, je zult misschien toch ook eigen...
1: Ja, daar ga je toch wel een beetje vanuit, toch? Maar het is allemaal puur
0: wel. Puur en alleen. En hoe heet dat? Ze zijn nu op tour in Europa.
1: Oké.
0: Ze hopen in juli, half juli, weer terug te gaan naar de Oekraïne. En dan is het dus maar de vraag wat ze vinden. Want ze weten niet of hun huis er nog staat. Ze weten niet of de boel er nog is.
1: Nee, ja.
0: Dus dat is heftig. En het interview, dat ging op zich wel goed. Alleen, achteraf de geluidskwaliteit is niet 100 nog. Ik ben bezig om te sleutelen dat we dat in ieder geval goed voor elkaar krijgen. Dus zodra dat er is, dan gaan we daar vast eens even wat stukjes van laten horen. Maar die muziek, die is soms best indrukwekkend.
1: Ja, want jij bent niet echt een black metal fanaat, om het zo maar te zeggen.
0: Nee.
1: Het is niet.
0: Het is niet dat ik op een gegeven moment denk van goh, ik zet hem vrijwillig enthousiast op.
1: Nee.
0: Ben ik eerlijk in? Nee. Maar ik moet eerlijk zijn, ik heb een aantal nummers van hun laatste album gehoord. En één daarvan is 1916, de Südtirol Offensive. En dat is best wel pittig.
1: Ik moet trouwens wel eerlijk zeggen, ik heb helemaal niks van deze band in de kast te staan. Dus,
0: ik heb het ook gekregen, maar...
1: Oké.
0: Het is wel... Dit is wel interessant.
1: Ja, ik heb er ook een nummer van gedraaid.
2: Rispondete al fuoco solamente quando...

0: 1914 en de titel van de plaat was 1916, de Zuid-Tirol Offensief.
1: Ja, heerlijke muziek, man.
0: Ja, ja, dat werd daar werd die middag ook wel beaamd. Alleen, er werd een beetje gemopperd en gemosterd over het feit dat er dan nog wel veel gepraat werd tussendoor. En soms wat politieke statements en boodschappen.
1: Ja,
0: en daar komt men niet voor op zo'n festival.
1: Nee, dat heb je met de band Napalm Death ook wel eens. Ja. Dat die in één keer gaat schreeuwen over politieke statements, weet je wel. Ja. Hou die lekker voor je.
0: Ja.
1: Ga lekker spelen.
0: Precies. He? Daar zijn we voor. Daar komen we voor.
1: Ja, precies.
0: We blijven nog even op zaterdag. Want zaterdag zat er ook een Duitse trash metal band bij.
1: Dit is echt geweldige muziek.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik heb ook de eer om de mannen te mogen spreken.
1: Oké. Okay.
0: Ik heb even een klein stukje van het gesprek. Want dat was ook weer... winderige plek. En we moesten even met het geluid zien dat we het allemaal goed voor elkaar kregen. Maar Warfield introduceert zichzelf even. En dan gaan we daarna luisteren naar een van de nummers die ze speelden.
1: Ja, ja, ja. Lekker.
2: It was great to hear you play here on the Into the Grave. Please introduce yourself.
3: We're Warfield from Southwest Germany. We play old school Teutonic German thrash, and I'm Jojo, the vocalist and bassist.
4: I'm Matze, the guitarist. I'm Tom, the drummer.
2: Okay, and how long do you does Warfield exist?
4: Actually, we have been together like since, I don't know, 2010, 2009?
3: 2009, yeah.
4: Yeah, starting as teenagers, we are childhood friends, actually. So, yeah.
3: And the official date is like 2012 when we started Warfield.
4: Yeah.
3: We played together, jammed like cover songs like Accept, Iron Maiden, Metallica. And then 2012 we started Warfield officially, right?
4: Yeah.
2: Okay. Yeah. And you're playing old school thrash.
3: Yeah.
2: Where does it come from? Which band does inspire you?
5: I think first of all you have to mention Slayer.
2: Yeah.
5: Slayer's the reason our band name is Warfield, because of the DVD War at the Warfield. Yeah. They did in San Francisco the live show, and so we watched that DVD and said, okay, Warfield.

0: Warfield.
1: Hammett of the White Realm.
0: Ja, nieuwste album.
1: Ja.
0: Witty Old Breed. Ik heb het nummer Melting Mass heb ik 2 weken geleden gedraaid. Wel goed.
1: Ja, het was een heerlijke verademing om deze band te zien.
0: Ja.
1: Want op een gegeven moment, het was wel een beetje... Nou ja, we hadden daar wat bands gehad die niet helemaal mijn smaak waren. Maar goed, dat hoort er ook bij.
0: Ja.
1: En ik dank natuurlijk nog steeds de mensen van Into the Grave voor de perskaart die ik mocht krijgen. En dat we daardoor deze interviews konden en mochten doen.
0: Ja, natuurlijk. Maar dat is toch gewoon leuk. Maar dat is ook gewoon voor jezelf ook leuk. Ik bedoel, je bouwt ook nieuwe contacten op. Ja. Ik bedoel, ja.
1: En je leert heel veel.
0: Ja, en je volgt dan zo'n...

0: band ook intenser en heel anders dan dat je het eens een keer hoort en dan, nou ja, dan...
1: Een keer cd'tje draait en even vandaag, nou ja. Ja.
0: Kijk, maar nu heb je er een beeld bij en je hebt ze gesproken.
1: Precies.
0: Dat werkt toch heel anders.
1: Ja, ja, ik bedoel, en die band, nou ja, de eerste band zoals Self Deception was ook, nou, die jongens hadden op een gegeven moment ook echt zoiets van, oké, dan moeten we met jou gaan praten. Nou ja, dat zou een poging kunnen doen. Dus dan vraag je gewoon van, nee, van alles. En die jongens die geven in eerste instantie gewoon een antwoord. Huppakee, want nou ja, lekker.
0: Ja, nee, maar dat is voor hun ook leuk.
1: Ja.
0: Ik bedoel, ze krijgen op die manier toch weer aandacht.
1: Precies.
0: Ja, toch? Hè?
1: Ja, daarom. En nou ja, goed. Dat was de zaterdag. Want ja, ik ben op een gegeven moment ook maar wat eerder weggegaan. Want het pakte me die dag even niet.
0: Hmm.
1: Dat kan je zo hebben. Ik bedoel, ik zag ook dat, hoe heet dat, Crimson, nou heb ik de Crimson...
0: Glory,
1: die was er ook, die heb ik gezien.
0: Oké. Okay.
1: Daar ben ik, dat hoorde ik ook, dat de dat zanger het niet haalde.
0: Nee, dat heb ik ook gelezen, ja. Dat was niet helemaal...
1: Nou, 16 juli ga ik met een van de bandleden eens even een telefoontje doen.
0: Oké, okay, leuk.
1: Om eens even te horen hoe dat nou allemaal precies zit. En hoe dat nou weer, hoe dat zo heeft kunnen gebeuren.
0: Ja, nou ja. Ja, nou ja, ja.
1: En iemand kan zijn dag niet hebben. Ik bedoel, we hebben allemaal een slechte dag op het werk, no?
0: Ja, ik heb het in de tijd ook wel eens gehad, hoor. Toen ik met mijn eigen band, ook wel eens, dat ik mijn dag ook wel eens niet had. Nee. Maar ja, dat heb je.
1: Ja. Ja. Ja, dat hoort er ook bij.
0: Ja.
1: Ja, de volgende band is de band Admoran.
0: En daar wil ik gelijk even bij zeggen. Zij verdienden het echt om daar te staan. Want zij gaven een topprestatie van je welste.
1: Okay.
0: Echt. Het was, ze hebben net een nieuw album. We Fight Back. Ik heb ze laatst ook in de uitzending gehad. Ja. Geweldig optreden.
1: Oké, doordat ik hier verplichtingen had in de radiostudio, kon ik niet op tijd daar zijn. En ik, shame on me.
0: Ja, je hebt eigenlijk wel wat gemist.
1: Ja.
0: Want je kunt het hele concert trouwens wel terugzien op YouTube.
1: Ah, nou, dan gaan we dat in ieder geval even doen.
0: Ja.
1: En we proberen na de zomer in ieder geval Admoran nog eens even hier nog de studio in te krijgen.
0: Ja, tuurlijk.
1: Want
0: leuk.
1: Die nieuwe LP, die
0: steengoed.
1: Is strak in elkaar.
0: Ja.
1: We Fight Back. Nou, zeg maar, luisteren naar titelnummer nou.
0: Ja, tuurlijk, man.

0: Yes, Admoron, We Fight Back. Heerlijk nummer van een nieuwe plaat. Ja. We Fight Back. Ja, geweldig optreden hebben die mannen gedaan. Ja,
1: en zondag was jij er dus ook.
0: Ja, ik heb daar Rivers to Nihil heb ik een stukje van gezien. Vond ik echt helemaal niks.
1: Nee.
0: Ik heb nog een band gezien. Vond ik ook niks. En toen heb ik Karge Angren gezien. En daar kwam ik voor. Dat is een black metal band uit Limburg.
1: Ja.
0: Met een horror black metal. En dat, dat was geweldig. Maar toen ben ik ook weggegaan. Dus de afsluiter die jij straks draait. The Gathering. Ik ben een paar weken geleden ben ik met haar op een foto geweest. En toen speelden ze in Dokkum voor het Free Record Record Store Day.
1: Okay, dat was Anneke was daar.
0: Een hele leuke meid. Okay. Heel vriendelijk. En ze stond daar alleen met haar gitaartje. Echt heel leuk.
1: maar goed. Ik bedoel, zondagmiddag. Jij hebt dat stuk. Want ik ben inderdaad wat later binnenkomen. Ik heb dus die band waar jij voor kwam, heb ik ook gezien.
0: Ja, maar dat...
1: En dat, ik had daar, kreeg daar iets andere beeld bij. Maar goed, dat is smaken verschillen. En gelukkig mag dat.
0: En natuurlijk mag dat.
1: Ja, bedoel, want ondanks dat ik op een gegeven ogenblik... Kijk, er was dan een van, Leeuwarden gaat het goed, ja... Kom uit uw graf. Ik denk, met deze muziek blijf ik nog even liggen. Als je het niet erg vindt. Maar... Er waren heel veel mensen die vonden het fantastisch.
0: Ja, maar ja, ik bedoel, de Oldehoven, je staat wel op een graf, hè?
1: Ja, dat is ook zo.
0: Dus ja, hij refereerde daar natuurlijk.
1: Ja.
0: Ik wou je trouwens even wat aanbieden. Vanuit RTV, Metal Café natuurlijk.
1: Ja.
0: Ik heb even een t-shirtje voor je meegenomen. En een, een mokje.
1: Prachtige mok.
0: Prachtige mokken waar je iedere dag je kopje koffie uit kunt drinken.
1: Aha. Nou ja, goed, ik bedoel, meestal als ik een gast heb, dan wordt dit programma mede mogelijk gemaakt door Brouwdok.
0: Oké.
1: En ik geef jou een Brouwdok pakketje.
0: Oké.
1: Want goed, ik bedoel, dit is echt, Harlingen steunt Harlingen.
0: Harlingen steunt Harlingen, dat is leuk.
1: Ja.
0: Nou drink ik zelf helemaal geen alcohol meer.
1: Och.
0: Maar dat maakt helemaal niks uit.
1: Oké.
0: Ik krijg ook wel eens visite en daar zitten ook wel...
1: Mensen bij die een pilsje lusten.
0: Ja hoor.
1: Oké.
0: Okay. Hartstikke bedankt.
1: Graag gedaan. En jij bedankt. Bedankt voor het hier willen wezen.
0: Ja, bedankt dat je mij uitgenodigd hebt. Het was heel leuk. Kom je ook eens een keer bij mij?
1: Ja, tuurlijk.
0: Nou,
1: dat gaan we zeker doen.
0: Ja.
1: Wij gaan nou luisteren naar de afsluiting van Into the Grave. Hier is The Gathering met Anneke van Giersbergen.
0: Ja.
1: En het bekendste nummer. Strange
0: Machines.

0: Ja, ja. Nou ja, we zijn aan het eind gekomen. Ja,
1: precies.
0: Was leuk.
1: Gezellig.
0: Ik zeg op zijn RTV Metal Café's. Ahoy.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Het is 10 uur, Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Omdat de Iraniërs zich aan hun deel van de afspraken houden, is de Amerikaanse blokkade nu ook voorbij, zegt de Amerikaanse vicepresident Vance.
3: The Iranians for the second night in a row did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz. So far, they are honoring their end of the commitment. And on the blockade, CENTCOM has allowed north of a dozen ships to go through our naval blockade. And so we're also honoring our end of the early part of the agreement.
2: Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek heeft gemeld. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen en is de verplichte bedenktijd dus niet nodig. In 2024 is met duizenden aangifte van ernstige misdrijven niets gebeurd. Dat komt volgens de Rekenkamer onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten doen die in de opsporing werken.
4: We zien in ons onderzoek dat de politie op 3/4 van haar recherchecapaciteit geen goed zicht heeft, geen landelijk beeld heeft. En ja, hoe kan je sturen op de inzet van de recherchecapaciteit als je 3/4 van die capaciteit geen goed zicht hebt of geen zicht hebt?
2: Dan wordt het dus lastig om zaken voorrang te geven. Ook heeft de politie niet genoeg capaciteit om alle aangifte te kunnen behandelen, zegt de Rekenkamer. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet thuis in Europa en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Dan het weer, er trekken buien over het land, ook de komende nacht nog. De temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen wordt het in het hele land boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: De tijd voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Bij Lauwerzeeg, we zwemmen net twa dolfien, maar Ian. En Bobbedot is het net een wiefke, maar een mondje. Jeder wat toch dat het om twa exemplaren gie, een mem en een keel, maar dat bleek dus net zo te wezen. Nou, aan de telefoon is Jeroen Hoekendijk van SOS Dolfijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoe is deze verwarring precies ontstaan? Want het beeld was toch een hele tijd van, ja, er zwemt inderdaad dus een moederdolfijn. En zo nu en dan is daar wat een kleinere dolfijn te zien. Dus nou ja, dat het leek alsof dat gewoon helder was.
1: Ja, dat begrijp ik. Het is een beetje verwarrend. In het begin zaten de dieren op een andere locatie, wat meer richting de Noordzee, ook bij zo'n boei. En toen waren er verschillende waarnemers die melding maakten van twee dieren, een groter en een kleiner dier. Vervolgens zijn ze dichter bij Lauwersoog komen te zwemmen, daar ook weer langs zo'n boei geplakt. En toen konden we meer en meer beeld verzamelen. Dat hebben allerlei verschillende mensen gedaan. Die hebben dat op internet gezet. We zijn zelf ter plaatse geweest en hebben beeld verzameld. En we hebben met een drone-piloot wat beeld van boven verzameld. En als je dan al die beelden gaat doorspitten, dan blijkt er bij Lauwersoog in ieder geval één dolfijn te zitten en niet twee. Ja, van die eerdere situatie, daar hebben we geen beelden van zoals we die bij Lauwersoog hebben. Dus dat blijft een beetje onduidelijk wat de situatie was.
0: En wat is eigenlijk Wat is eigenlijk de reden dat jullie dat onderzoek gedaan hebben? Want je zou ook kunnen zeggen van mooi, dit hebben de mensen gezien, dit schrijven we op en dan dat hebben we die informatie.
1: Ja, dat is eigenlijk wat we doen, zeg maar. Dus we willen weten, is het één of twee dieren of gaat het om een moeder en een kalf? Dat zijn toch wel belangrijke vragen. In het geval van dit dier, dat is een heel actief zwemmend dier. Die komt vaak boven en dan rolt het dier om zijn zij. En dan komt vaak zijn staart nog een stukje boven. Dus ik begrijp dat mensen denken, ja, daar zit een tweede dier zit daar vlakbij. En dat lijkt dan net twee verschillende rugvinnen. Maar ja, als je alle beelden goed bekijkt, dan denk je, ja, nee, dat zit toch, gaat toch om één dier. En op zich is er geen reden voor zorg. Het dier ziet er niet vermagerd uit. Het is niet verwond. Het is niet verstrikt in een of ander net of een touw. En je kan het dier vanaf de kant ook goed zien. Dus op zich is het op dit moment leuk nieuws. Alleen het gekke is dat het dier zo ver in de Waddenzee zit, terwijl die soort normaliter in open water voorkomt, kan toch een beetje in de war raken met zo'n droogvallende plaat. Dus vanaf afstand monitoren we het veel. En we hebben veel hulp van de collega's van het WEC die kijken en die geven onze informatie door. Dus op die manier proberen we de boel een beetje in de gaten te houden of het dier niet toch onverhoeds strandt.
0: Ja, zorgt het dier niet verder niet voor problemen daar? Ik noem maar iets voor bijvoorbeeld het scheepvaartverkeer of zo.
1: Ja, het is uiteindelijk, die boeien die geven een vaargul aan. Dus ja, er is best wel wat scheepvaartverkeer daar. Maar ja, we kunnen moeilijk het dier gaan opjagen of gaan proberen te vangen. Dat levert het alleen maar meer risico op voor het dier en voor de mensen die erbij betrokken zijn. Dus op dit moment is het vooral afwachten. We vragen natuurlijk wel aan mensen om er niet achteraan te jagen met bootjes. Maar ja, het is wel een vaargul. De mensen moeten ook in en uit de haven kunnen. Dus het is een beetje een lastige plek wat dat betreft. Maar niet iets waar wij naar gaan handelen.
0: Nee, eerder hoorde ik een oproep van jullie om vooral het dier ook met rust te laten. Naar kijken, dat mag natuurlijk altijd, maar niet het water in te gaan bijvoorbeeld. Heeft u het idee dat mensen zich daaraan houden?
1: Ja, ik heb best wel veel mensen gezien en gesproken die vanaf de kant het dier heel lang en heel mooi kunnen observeren. Het springt veel, dus het is echt prachtig om te zien. Best wel uniek zo in de Waddenzee en zo dicht bij de kant. Maar we hebben niet het idee dat er heel veel bootjes op afgaan. In het begin hadden we wel een aantal boten die er dan lang bij bleven liggen. En dat kan dan stress voor het dier veroorzaken. Dus dat blijven we vragen om niet te doen. Maar tot dusver, gezien de locatie en de drukte, daar lijkt het relatief goed te gaan. Dus we hopen dat zo blijft.
0: En u blijft hem in de gaten houden zolang die daar is?
1: Ja, dus vooral met hulp van de lokale hulpverleners, mensen van het WEC, mensen van de dierenambulance, die staan in nauw contact met ons en die houden ons op de hoogte. En af en toe gaan we zelf weer even koekeloeren om te kijken of we zelf nog iets gek zien. En we hebben dus die beelden met die drone verzameld, zodat we echt zeker konden uitsluiten dat er niet een kalfje was wat daar nog in de buurt rondzwierf. Dus op die manier proberen we het te monitoren.
0: Ian Dolfijn dus en net twa. Bedankt Jeroen Hoekendijk voor nu van SOS Dolfijn.
1: Bedankt.
2: Alles wat je op die mist hebben, jongens, dus kunt zien en over.
3: Dit is de dive voorbij. Om de
2: De officiële site van de gemeente Ljouwert is aanstens net meer in het Fries te lezen. Het nieuwe college, juster installeert, vol bezuiniging, matbezuiniging vinden ze. Het gaat om een jaarlijks bedrag in dit geval om van 20.000 euro. De FNP in Ljouwerterie is not amused, om maar even op zijn Fries te zeggen. Jan-Willem Tuninga is fractievoorzitter, is er aan de telefoon. Tuninga, goeiemiddag.
3: Ja, goeiemiddag.
2: Ja, dit noaskert je net.
3: Van Schelden net toen we dit zeggen, dus die meiden hier in rug op een rug. Ik denk, wat zijn we hier, beleef je?
2: Ja, en toen hij contact zocht met de wethouder die hier ook geeft, dat is de nieuwe wethouder, Marcel Visser van de VVD. Wat zei die hier, joh?
3: Nou, ik heb, ja, dat was mijn eerste gedachte. Ik denk, we kunnen ook voortdurend een opscore maken, maar we gaan eerst eens even jaren hoe dit iemand zit. En dan heb ik de beheren, doen naar de beheren wethouder Visser, heb ik even bellen. Ik zei, Marcel, ik zei, wat vlees dus nog? Ik zei, jou, dat bent toch net zo'n grote cultuurbebaren dan dat wij denken, hoop ik. En nou, die geniet al. Hij zei, jawel, maar ik wil toch het bij die zoeders. Maar ja, hij zei, we moesten niet heel ziek en dit is structureel. En ja, het was toen trieten, we weten hoe het eruit komt. Nou ja, ik zei, je kunt van alles uitvinden, maar ik zei, dit net.
2: Nee.
3: He, en ja, ze moeten dit in 2029 ingaan letten. Nou ja, de begroting 2028 zal behandelen worden. Maar, nee, ik zei, dit liet wij net er ook in vanzelf. En toen ben ik even wat ziek geweest. En ja, 2024. Toen is er ook een convenant gesloten met de provincie en met Hugo de Jonge. Destijds naar de minister, hè, Oud Friesk.
2: Mm-hmm.
3: En ja, Ljouwert krijgt er een aardig pasje subsidie ook nog uit. En om het Friesk ook nog in stand te houden. Dus dit ging gewoon net. Nou, ja.
2: Ja, dit, nou ja, ik zou zeggen, ik snap dat je hem vanuit de FNP daar bij opspatte. Aan de andere kant, ja. Wees eens heel eerlijk, wordt er een soort gebroek maken? Want de meeste Friesen vinden het Friesk lezen best dreig. En dat is in Ljouwert misschien nog wel in grotere mate het geval.
3: Ja, misschien ben net alleen de mensen uit Ljouwert die de website van de gemeente Ljouwert, daar ben ik meestal eromheen uit het dorp, en die ben al hartstikke in het Fries. Hè. We hebben nooit gelezen dat 52% zich echt wandel houdt met het Fries. En dan moet je het juist net al hebben, dan moet je er juist meer op zetten, dan moet je dat promotie. Hè. Want wij momenteel jaren dat die jeugd al onder elkaar gigantisch op WhatsApp mis in het Fries. En dat is goed dat wij geeft te wijzen, maar het is wel het begin. Hè. En nou ja, dan zeggen we, dan moet je dit direct net al hebben.
2: Ja, ja.
3: En nou, daar hebben we een peteren gewoon en de wethouder zei, ach ja, je wil, hij zei, maat het brood, ik nou eens even nog hebben, ja, maar ik zei, dat doen we zeker. Hé, maar uit vaar gewoon, jouw wij het al on, hè, er is een meldpunt van dit soort zaken op bij de provincie. Hé, gemeentes die worden al vregen om het Fries te bevorderen, als ze het net door een keer dat melden. Dus daar doen wij onjuist ervan en juist dat hebben ze me van toen we ik benaderen, Mirkan Tolowitz, en die zei van, jawel, kom ook even bij ons. We praten erover en meldt het bij ons ook, dan kunnen we ermee bezig.
2: Ja.
3: Het wordt wel serieus nom.
2: Het wordt serieus nom. Even door die provincie, dat meldpunt, wat houdt dat in als je hem daar onjuist te doggen?
3: Ja, dat is een meldpunt. Dat wordt door Friese zaken. Dat is zeer apart op de website van de provincie Friesland. He, vind je dat een gemeente net genoeg doet of neer doet met Fries, willen zij daar wel strostypen worden van de provincie, dan keer je dat onjaan. Nou, dat doen wij zeker doen. Dat gaan we juist toen in de Rijk melden. He, dat we dat misschien vader zijn, maar nooit zijn, maar ik dwars zullen. En we gaan juist al een telefoontje van de provincie gewoon die winkel op een hichten. Want er zijn natuurlijk veel meer mensen die dit ook al jet hebben op de socials en die dit al mensen van de provincie benaderd hebben. Dus wij zien hem aan de slag. Het is net zo wezen dat je als haatster van de provincie Friesland Wielers het Fries ver in begint te bloeien. He, dat er twaalf riekstaal, maar echt dat het Fries bevorderen wordt vanuit de Tweede Kamer, vanuit de ministeries. Dat je als haatster nog steeds willen van wij beginnen het te brengen. Dat ken het. Ik merkte juist er echt wel onder orenpartijen in de Rie. En dat de verschillende partijen al, en dan ben ik ook gewoon die hier bellen van Heimat wil lezen. He, maar enkele juist toen waren het in de betoog van meerdere partijen ik neemt. Dus wij denken dat we daar een brede stip in financiële. En ik hoop je dan echt dat het nieuwe college, ik zei zo van, goh, jongens, dit hier even net van maat een flaterke. We gaan trommelen de zaken en we houden het aan.
2: Ja, keer weer om op je schreden eigenlijk. Dat is wat je wollen van de wethouder.
3: Ja, ja. Ik denk het haast al, want dit wordt om 20.000 euro structureel van al 2020. Zeg ik verder op begrotingen van en de meerdere roezing van 2003, dat is je 4 ton in de plus. En dus het hoeft eigenlijk al niet meer, zeiden wij.
2: Het is duidelijk. Nou, we hebben vanzelfs ik even bij de gemeente vregen om een reactie. Ik ben de wethouder, maar die zei ze, ja, pas na het weekend, dan komen wij met een inhoudelijke reactie. Dus we zullen nog even geduld hebben, Maarten Tuninga.
3: Nou, en ik kom er graag op waarom.
2: We houden het in de gaten. Dank je wel voor dit moment.
3: Ja, dank je wel.
2: Oké.
3: Okay. Ja, hoi.
4: Alles wat je hoort, daar is mee.

0: beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: De schadelijke stof PFAS zit overal in het wetter. En dat is een zorgwekkende zaak. Dat meldde Wetterske Friesland. Juster, 2 jaar lang is het onderzoek dien. En de conclusies liegen er dus net om. Kamerlid Annie Salinjan van Pro en Jelle van GroenLinks wil nou dat de PFAS-kraan dicht draait wordt. En dat het regeert een productie van PFAS-stoffen in Viert. Een goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag. Dank dat ik hier mag zijn.
3: Ja, nou, onze dank dat u hier wilt zijn. U houdt zich al langer bezig met de gevaren van PFAS. In hoeverre was u verrast door het onderzoek van het Wetterske Friesland?
4: Nou, eerlijk gezegd verrast het me niet. Omdat we al veel langer weten dat PFAS een stof is die super schadelijk is voor de gezondheid, maar ook voor onze natuur en milieu. En dat het ook heel erg verplaatst. Dus overal, eigenlijk in Nederland, is de verwachting dat er PFAS te vinden is. En de vraag is dan in welke concentraties. Dus de vraag is niet meer of er PFAS is, maar in hoeverre en hoeveelheid PFAS. Het komt ook bijvoorbeeld voor in ons bloed. En ook het RIVM heeft onderzoek gedaan en ook gezegd van nou, ook in heel veel mensen in het bloed zit PFAS. Ook bij sommige mensen te hoge concentraties. Dus die vervuiling die gaat op deze manier maar door. En daarom vind ik het echt heel belangrijk dat die PFAS-kraan dicht gaat, zodat er geen vervuiling meer bij komt.
3: Ja, dan gaat het dus feitelijk om een productieverbod van PFAS-stoffen. Hoe zou dat er in de praktijk gaan uitzien?
4: Dat er geen PFAS meer gebruikt wordt, ook in producten, maar dat het dus ook niet geproduceerd wordt in Nederland in ieder geval. Totdat het Europese verbod er is. Omdat er ook in Europa wordt gewerkt aan het verbod. Maar het verbod zou al in 2025 klaar zijn. Maar zoals we wel vaker zien, dit laat heel lang op zich wachten. En dat heeft ook te maken met een ontzettend grote lobby van vervuilende bedrijven. Omdat de economische belangen dan weer opspelen. En die verliezen het elke keer van gezondheid.
3: Ja, maar wat zou de gevolgen zijn voor die bedrijven als ze geen PFAS meer mogen produceren?
4: Ja, er zijn dus heel veel alternatieven. En er is ook een onderzoek daarna gedaan over die alternatieven. Dat er voor 92% van het gebruik, dat zou dus met een alternatief kunnen zijn. En ons voorstel is dus om in ieder geval juist zeg maar door het verbod te gaan werken aan die alternatieven voor die resterende procenten. Waar nog bijvoorbeeld geen alternatief voor is op dit moment. Maar waar ik echt in geloof is dat we juist ook moeten werken aan die innovatie, want heel veel bedrijven kunnen dat ook al. Bijvoorbeeld ook bij een bedrijf bijvoorbeeld waar zonnepanelen geproduceerd worden die ook zonder PFAS geproduceerd worden. Er zijn ook al heel veel voorbeelden van pannen, bakpapier waar gewoon geen PFAS in zit. Ook kleding bijvoorbeeld. En Frankrijk en Denemarken hebben ook al een nationaal verbod op PFAS als het gaat om het gebruik van kleding, maar ook rondom bestrijdingsmiddelen. Dus ik pleit echt voor een productieverbod, omdat de vervuiling anders niet stopt.
3: Ja, het zit dus in heel veel producten, kokerij, kleding, textiel, cosmetica, klusmiddelen, onderhoudsmiddelen. Hoe realistisch is het dat het er helemaal uitgaat?
4: Nou, en dat is dus een hele mooie vraag. Het is super realistisch dat er geen vervuiling meer bij komt. Waar het hier om gaat is dat PFAS niet afbreekt. Dus wij moeten ons vooral gaan focussen op hoe kunnen we op al die locaties waar vervuiling is, om die bodem te gaan saneren en vervolgens met de kosten ook daar rekening mee houden. Maar op het moment dat we die kraan dicht draaien, dan komt er geen vervuiling meer bij. Dus kunnen we echt daarop focussen. En op dit moment is er echt gewoon alle hand aan dek en gaat de vervuiling maar door. Terwijl mensen zich gewoon zorgen blijven maken over hun gezondheid.
3: Ja, u gaf eerder al aan, dit zijn processen die lang duren. Vindt u dat de verantwoordelijk minister Sofie Hermans de zaak goed genoeg, snel genoeg oppakt?
4: Nou, ik denk dat het niet ligt aan de wil van de staatssecretaris. Want ik denk, ik kan natuurlijk niet in haar hoofd kijken, maar daar twijfel ik niet aan dat zij de wil heeft. Alleen op het moment dat je in een minderheidskabinet zit, waar ook partijen, ook wederom gisteren, en daar verbaas ik me elke keer weer over, dat er partijen zijn die vol met passie opkomen voor het bedrijfsleven. En dan niet het bedrijfsleven, maar voor vervuilende bedrijven. En die lobby is gewoon ontzettend groot. Dus elke keer wordt dat tegenover gezondheid gezet en wint dus het economische belang. En daar kun je eigenlijk bijna niet tegenop lobbyen. Dus daarom vind ik het juist heel belangrijk dat we met partijen, ook met waterschappen optrekken om dit PFAS-verbod uiteindelijk echt af te dwingen.
3: Oké, ik dank u wel voor de toelichting.
4: Dank u wel, dank.
3: Kamerlid Arnie Salinjan Wierat van Pro Jedder van Greelings.
0: Dit is Omroep Friesland.
2: De dij voorbij.
5: Ja, het is al warm, maar het wordt heat. Morgen, we hebben dat, Francesca Bopper, 20 graden. En ik, de komende weken eigenlijk, zal dat het geval wezen, het beeld wezen. Dus dan krijg je zaken als Core Giel. Het Nationale Hitteplan is ik al in werking treden. Nou, bij mij ziet de les hier, en vanzelfs hield hij het vaker. Maar extreem simmer waar. Voor kwetsbare mensen is soms net zonder risico dan hoe je het eerst per se Bopper de 65 te wezen. Bij gemeenten wordt er dan ik op ontruimd om mijn hitteplan te komen. Dat vier lessen wakker in het Nijs. Maar er is in Friesland eigenlijk maar één gemeente die zo'n plan hartskleer heeft. En dat is Ljouwert. Een gemeente als Smelingeloon. Maar in Drachten nog ik wel wat stedelijke bebouwing. Want daar praat je daar eigenlijk wat over. Smelingeloon is Safir dan net. Wethouder Pieter van der Span het dat in portefeuille. En is er in de studio. Fijn dat je er binnen.
6: Ja.
5: Waarom heem dat plan het?
6: Nou, we zijn ermee bezig. Omdat ook eerder al in dit jaar, in het voorjaar, de GGD aangegeven heeft dat het toch wel raadzaam is om met hitteplannen te gaan komen als gemeente. En ja, wat u ook zegt, het is ook inderdaad zo dat we steeds vaker zien dat die hete dagen er zijn. En dat er met name kwetsbare groepen in onze gemeente, ook in heel Friesland overigens, daar toch wel de dupe van kunnen gaan worden. En dan is er weliswaar een nationaal hitteplan en dat gaat er ook in werking. En er zijn ook andere hitteplannen van zorginstellingen die dat zelf hebben. Maar we zien als gemeente dan toch nog groepen waarin wij toch een verantwoordelijkheid voelen om daar ook aanvullend op wat te gaan organiseren. Want wat ik zei, het neemt echt toe.
5: Ja.
6: En dat is de reden dat we ook in de benen komen.
5: Dat zul je zeggen, die extreme hitte, dat is net van Juster op Joert. Dat is al een PRI-rondegang. Rin je als gemeente net een beetje achter om dan zo'n gemeentelijk hitteplan te maken?
6: Nee, ik zou zeggen in tegendeel. Omdat ook het klimaat ook verandert. En we natuurlijk ook zien dat dat leidt tot mogelijk een nare situatie. Dus in een aantal jaar geleden is er voor het eerst 40 graden in Nederland gemeten. Ja. Dat is nog maar echt recent. Dat leidde die dag tot in Nederland tot 150 overlijdens meer dan verwacht.
5: Ja.
6: En dan kun je echt wel spreken van schade door het klimaat.
5: Ja.
6: En als je dan ziet dat we 75-plussers hebben in onze gemeente die thuis wonen. Niet allemaal in even goed geïsoleerde woningen wonen. Waarin het toch echt wel warm kan worden. En mensen niet altijd even bewust zijn van het feit dat ze voldoende moeten drinken. De schaduw moeten zoeken. Niet in de zon moeten gaan zitten.
5: Dan
6: vraagt het wel iets om als gemeente in de benen te komen.
5: Ja, want deze isolatie van de woningen en bewustzijn, bewustwerzen van de mensen zelf. Maar wat kan je er als gemeente eigenlijk überhaupt ontwan? Want ik volg van klimaatverandering, daar kan je een oorzaak door je net feest gevallen. Gevolgen wol, maar wat ken je hem?
6: Ja, je kunt een paar praktische dingen wel doen hoor. Dus wij hebben nu in het plan ook in concept opgeschreven dat we bijvoorbeeld willen gaan werken met koele plekken in onze gemeente waar mensen naartoe kunnen bij dit soort dagen. En dan hebben we het over buurthuizen, wijkhuizen, de bibliotheek, misschien ook het gemeentehuis, waar het in ieder geval koel kan zijn en waar mensen ook koeling kunnen vinden. Je kunt ook denken toch aan acties zoals toch campagnes, bewustwordingscampagnes of op straat, ofwel bij mensen thuis. We hebben namelijk ook als mensen 75 jaar worden, dan gaat onze welzijnsorganisatie bij deze mensen op bezoek. Nou, we hebben het er ook over gehad, moeten we dan ook niet sowieso even meegeven dat als u in die leeftijdscategorie komt, dat ook het risico gaat toenemen met ook deze klimaatverandering. En dat we daarin ook het goede gesprek met mensen voeren. Ja. Van, bent u daarop voorbereid of zijn er nog dingen voor nodig?
5: Maar hoe vinden mensen dat? Want daar ben ik meestal gezegd, ja, god, dat wil ik al gewoon. Betuttel die mij net zo.
6: Nee, ik...
5: Je bent in Drachten, je bent in de woon.
6: Ja, nee, maar absoluut geen betutteling hoor. Maar het is wel goede zorg, denk ik. Ik liep nog even door het centrum van Drachten onderweg hier naartoe.
5: Ja.
6: Ik vroeg nog even mensen die lekker buiten zaten voor hun huisje. Zij zaten daar. Ik vroeg, hoe is het dan voor u nu? En ze zeiden, ja, ons huis is goed geïsoleerd. En wij kunnen lekker de schaduw opzoeken buiten. Dus dat is prima. En ze houden het ook ook cool door de deur dicht te houden. Dus nou, ze zijn er echt wel bewust mee bezig. Onderschatten mensen ook niet, zou ik zeggen. Tegelijkertijd waren deze mensen ook wel bezorgd over mensen nou, als, die zo'n huis dan niet hebben. Hè, ja. Dus waar het dan minder goed geïsoleerd is.
5: Ja.
6: Ja, en dan heb je toch met elkaar wel wat te doen. En daar is de overheid ook voor.
5: Daar ben je immers als Hoerie de Zikvar, als gemeente Smellingenland in dit geval. Dus er is een hitteplan komende waai. Wanneer moet dat clear wezen?
6: Ja, ik wil dat eigenlijk wel heel snel klaar hebben. Want de hitte, je merkt nu al dat dat er al komt. Dus ja, binnen nu en een maand zou het er eigenlijk wel moeten liggen. En zover zijn we ook wel. Het hoeft niet langs de gemeenteraad, omdat het echt een uitvoeringsplan is waarin we als college binnen de kaders van het vastgestelde beleid aan de slag kunnen. En natuurlijk doen we een afschriftje naar de raad. Maar ja, het noopt ook wel om snelle actie op deze thema's. Het heeft even geduurd voor Smallingenland. Want Leeuwarden is inderdaad al eentje verder. Maar wij hebben echt nog wat werk van het afstemmen met andere partners. Want ja, veel thuiszorgorganisaties die ook eigen hitteplannen hebben. Dus je wil ook niet elkaar voor de voeten lopen. En ja, dat vraagt ook even wat afstemmingswerk. En dat heeft de afgelopen maanden plaatsgevonden. Dus ja, we verwachten dat we snel nu de zaken kunnen opschrijven en kunnen uitvoeren.
5: Dit december nog in elk geval.
6: Ja, dat hoop ik wel.
5: Oké. Hartje dat ouw. Pieter van der Zwan, wethouder in Smellingenland. Dank u wel voor je komst.
6: Graag gedaan.
0: Alles wat je op Dijs mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
2: Dit is De Dijs Voorbij.

0: is de dag voorbij.
1: Probleem voor het Benny Ipmospul, de rottenvanger van Himmelum in Jesseweerum. De eerste vaststelling die plans die vermoorden, die gaat net terug. De verzorgingsjaarsje, buurt de Waarbrug om tieren warm en is het net verantwoord om de Ben in de volle zinnen spelen te letten. Ook voor het publiek voor de waarde voor probleemzorg kennen. Onder telefoon is de vastzitter van het Benny Ipmospul, dat is Tineke van der Skaaf. Een goeie middag.
2: Ja, goeie media.
1: Hier neem deze kaart wat, zeg je met onkom?
2: Ja, is wel. Jazeker. Eigenlijk vorige week joeg het al om dat het de vrees heel hiet worden zou. En dat verhoorde eigenlijk echt net. Dus ja, uiteindelijk kun je dan niks anders dan verpleten.
1: Maar volgens mij Piet in het, denk ik, want je wil ook daar beginnen.
2: Ja, maar we gaan jong de première vanzelf, dus die gaat wel er, hoor.
1: Ja.
2: Maar een voorstelling verpleetsen is nooit net leuk. Nee, dat vind je net leuk. Of een voorstelling aanlassen, dat is eigenlijk het minste stikje. Je hebt dat net in de hand. Alles kun je goed van elkaar hebben, maar het stikje waar heb je gewoon net in de hand. En dit is vies te warm.
1: Ja, ja. Wat is de reactie van de band?
2: Ja, dat is jammer. Dat is spietig voor zelfs. Want die wil natuurlijk wel heel graag spelen. Maar ja, ze snappen dat echt wel. Dat het nou net kan. En het is de veiligheid maar je garanderen kennen. En die kan je samen, maar deze warmte gewoon net garanderen.
1: Nee, de rest van het weekend bloed ik nog wel warm. Spiel je hem dan wel?
2: Ja, de gaat het nou lekker. Het gaat verder alles wel terug. De weer is het binnen alweer onder de 30 graden. En we horen dat ze zelfs goed in de gaten. En mocht het al verroren, ja, dan griepen we weer in.
1: Ja, dus nou is de première van de Joen. Is dat dan de vaststelling van de media die naar de Joen verplaatst is? Of is de
2: première... Die stier er al. De première is van de Joen. Die wie al, die gaat gewoon terug. En we gingen een middie voorstelling. Omdat er squalmes uit de buurt waar komen. Dus die kennen dan of op basis middie of op vreten middie echt de voorstelling zien. Dat is dit hier de eerste keer dat ik dat van op vreten middie hier. Nou, ik denk dat er een vloek op rust.
1: Ja, nou, wat zou wezen. Kunnen er nog in helpen worden?
2: Ja, die gaat nou na je wieketongen zitten middie om 11:30.
1: Oké, dus mensen die kaarten hier die kunnen naar je wieketongen komen.
2: Ja, klopt. Dat is altijd is er een reservevoorstelling op een datum bekend. En verschoot automatisch de kaarten. Nee, die daait daar.
1: Oké. Okay. Helemaal helder. Dank u wel voor de uitnodiging.
2: Ja, prima.
1: Dat weer Tineke van der Skaaf van het Benny Ipmospul van Jester Wierdem.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joerts.
3: Ont aanvoeren.
0: De dag voorbij.
4: Het wordt nog goed 12 weken en dan staat het haas in het teken van de Tallship Races. Het grote zielevenement, dat lukt alle keren 100.000 bezoekers. Achter de schermen is vanzelfs koftenlang werken om alles kleren te krijgen. Onder andere met een educatief programma, Zeel in Zicht, van de Squalbein in de stad. En dan praat ik met Leeuwe Krol van de organisatie. Een goeie morgen.
5: Goedemorgen.
4: Eerst dat Zeel in Zicht eens even. Er stipt me bij, de vorige keer, Heemek wilde de Squalbein aardig belusten bij het programma natuurlijk. Is dat Zeel in Zicht, is dat iets nijs?
5: Ja, nee, het is net mij. Waar vorige keer hier het XA. Het idee is, en dat zet ik een beetje in de namen. De Tallship Race is der varen jonge leermaai van 15 tot 24 jaar. En de groep daaronder, we zijn die maanden er eigenlijk ook bij beloeken. Dus in het zicht van het evenement organiseren we voor alle basisschoolleerlingen en de onderbouw middelbare scholen een educatief programma.
4: En die leren daar van alles over het wetter, hoe het varen, hoe noem het wetter?
5: Ja, eigenlijk is dat correct wat het is. Maar net alleen hoe het varen, bijvoorbeeld hoe het wetterskeer maken we het. Hoe de wetterkering hier in Haas, hoe beschermen we zijn stad nou tegen opkomend wetter. En dat doffen net al in, dat doffen met alle je partners. Dus wetsers is er de hele week om workshops te gaan. En we doffen dingen met wetterskip en met het museum. Dus er is van alles er wel. Verskaat om dingen.
4: Dat is flink georganiseerd, denk ik, om het voor elkaar te krijgen. Want dan krijg je dus groep achter groep achter groep die het graag meer weten wil natuurlijk. Die graag mij dan wel. Het lijkt mij een logistiek putje om het al je rond te krijgen.
5: Ja, dat is een groot programma. En Krekkers Joert, begeleid zijn binnen er zo'n 1000 basisschwallen bij en onderbouw middelbare school op paard. De basisschwallen die zit hier in het antropogebouw, daar is een hele opstelling maken met al die workshops. Nou, die rennen ze in ieder geval in een del. Maar de middelbare squallen bij hem, die hebben Joert, ja, we nemen het maar excursie, maar al die bedrijven hier in Haas, die alle hier wat maar haven te krijgen hebben. En er zijn 32 bedrijven die het mij doggen. Ja, en daar konden ze hadden op intekenen. Magister, dat is zo'n beruchte app met de kwalificeringen of de lesrooster. Nou, daarin konden ze kiezen. Dus die alle workshops in de Haas hadden op inschrijven. Ja, en dat kan wezen van een maaschijn bij het havenbedrijf, want op een scheepsreparatiewerf, maar er werd de politie dingen aan. Dus ja, dat is een hele puzzel. Maar het is wel prachtig dat er dan, Joert, wij zijn 1000 leerlingen, ja, mooi daar hebben.
4: Ja, je zei het al even, op die schip, daar zitten de trainees, de wat oudere, ja, jongeren, om het zeg maar te zeggen. Waarom is het zo wichtig eigenlijk dat ik de jongsten je bijbelutsen worden en letteren ik de ouderen, want die kom ik nog, daar is ik nog programma voor.
5: Ja, nou, we hebben, we vinden, een van de wichtige thema's van ons evenement is dat we vinden dat Elsenien mij dwan kennen maakt. Dat vinden net alleen nog wij, maar dat vind ik de Engelse organisatie die het elke keer die Tollship Races docht. Elsenien had de kans hebben om mij te dwan, of op een skip of met de rest van het programma. En voor sommigen, ik voor ouderen, maar ik voor leerlingen, is het helemaal net zo vanzelfsprekend dat ze dit soort leuke en mooie dingen doen. Dus wij organiseren het. En daarnaast vinden we het ik wichtig dat ben gewoon wat witte hoe de omjouwing weer in het slibje. Dus ja, nou, dat zijn twee mooie onderdelen om zo'n programma uit de grond te stampen.
4: Oké, natuurlijk in het voor heel mooi betinken, maar dan moet er ook genoeg vrijwilligers voor worden. Hoe ligt dat bij hem?
5: Nou, dat liep het eigenlijk op zich heel goed voor deze weekend, maar 7-6, want dat doof ik maar een heel soort vrijwilligers. Genoeg vrijwilligers. We hebben er ik al honderden voor het evenement, maar we kennen ik nog wel een paar broeken. We gaan nou wat specifieke klusjes waarvan we zeggen, nou, daar zullen we wel een paar handjes bij broeken kennen.
4: En wat klusjes binnen dat aan, om eens een beetje bij te praten?
5: Ja, we hebben informatieverschenning, we hebben grote parkeerterrein rondom de stad, om het autoverkeer op te vangen. Ik denk die mensen daar waar met pendelbussen naar het evenemententerrein, daar hebben we nou wel wat mensen broeken. Nee, dus het is nog van alles en nog wat.
4: Nou, mocht er nog bij wijzen wollen en die nog nuttig meidje wollen, dan is het een tip dus bij de Talship Races in Haars. Van al, dieren dank, Leo Kral en een heel soort succes. Dit is al het 2 weken in opmars naar dat programma.
5: Mooi, dankjewel.

0: Spiel het.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielt.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: Het Wutwolles de Olympische Spelen voor amateurorkest neemt. Het WMC, oftewel het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. Komende zomer is het Westen 4 en het doge Vazels Friese Orkest mei. Een van de orkesten die het mij docht is de fanfare CMV Excelsior uit Skraat. Voor Harden is het een traditie om één keer in de verjaardag de reis naar Limburg te meiden om op het hoogste podium te strijden om de prijzen. Verslaghouwer Jantine Weijderaar hier bij Harendel en Nette Hoetsen erop. Dit staat voorstenen.
4: Sietse Bosma, ja, je bent de Nestor van het orkest. Wat je zijn inderdaad. Het is jouw zesde keer naar het WMC dadelijk. Bloot het nog wel een beetje bijzonder?
5: Ja, zeker. Dat is het hoogtepunt van in het muziekleven om dat mee te maken. Dat is prachtig. En ik hoop nog voor de zesde keer dat mee te maken. En misschien nog een keer een de zevende keer.
4: Gijs Hussingveld, dirigent hier in Skraat. De repetitie zit op het punt van begin. Het WMC is nog, nou wat zult wezen, een week als 5, 6 varus. Hoe vier ben je?
6: Nou, we zijn aardig op streek, mag ik zeggen. We hebben de basis hebben goed staan. En van nu aan is het ja, toch zaak dat we volle bak trots tomen. En zien dat we een maximaal optreden deel zetten straks in Kerkrade.
4: Ja, het is aan het eind van een lang seizoen. Hoe hou je als dirigent nog een beetje ja, de scheuder in, de motor in?
6: Nou, voorop in de strijd. He, je maakt het goede voorbeeld, Jan, vind ik. En nou ja, ik ben een fanatieke online persoon, denk ik. En dat is de kunst om dat oer te brengen en om de meesten daarin mee te nemen.
4: Wat voor stikken spelen je, Moïs?
6: Wij spelen in totaal een drietal stikken. We beginnen met een inspielwerk. Gevolgd door het verplichte werk wat Els Orkest speelt straks daar in Kerkrade. Dat is van de Belgische componist Kevin Hoeben. En dan sluiten we ze optreden een oude meidstuk Voetark. Ze kunnen toch oud dirigent en componist Tom Zichterman.
4: Waarom hem voor dat stuk kiezen?
6: Nou ja, je zorgt natuurlijk altijd van waar kunnen we eens op onderscheiden. Nou, het is een buitengewoon uitdagend stuk. En het is misschien net per se een stuk wat 100% op het DNA van de club Skreun is. Maar het is een bestaand stuk overigens. Maar we hebben juist kiezen om het te zien als een stukje ontwikkeling. En waar kunnen we het orkest mee verbeteren? En als een, nou ja, een contrasterend werktje in hoe het verplichte werk. En dat is het zeker. En ja, het is te gek om te werken. En het is een buitengewone uitdaging.
4: Antina Condé van het bestuur hier van de fanfare uit Skraat. Jim bent druk dwaande maar de tarierings van het WMC. Het is eigenlijk van Jim een soort van herhaling, want je bent eigenlijk een soort vaste gast bij het WMC, toch?
7: Dat klopt. We gaan nou voor de zesde keer. En op rij. Dus geen pauze zitten. Dus een zesde keer achter elkaar.
4: Ja. Wat maakt het zo mooi? Waarom wil je hem daar alle vier hier weer hinnen?
7: Ja, het is gewoon de trajecten naar taam, elkaar werkje aan de stikken. Maar ik, bijvoorbeeld het studieweekend, waarin we een heel soort plezier aan willen met elkaar hebben. En je groeit je echt naar elkaar taam. En het is om dan uiteindelijk iets moois op het podium deel te zetten. En natuurlijk een feestje te vieren in Kerkrade. Ja, dat is gewoon superleuk.
4: Ja, want het is ik wel even een mile qua wijs, maar al die orenkorpsen, ja. Dat feest, dat komt er.
7: Zeker, ja. En je komt een soort bekendje inderdaad van orenkorpsen die je de keren daarvoor ik zien hebben. Dus ja, dat is altijd heel erg leuk.
5: Nou, je hebt een heel soort concoursen en festivals en kampioenschappen binnen blaasmuziek. Maar ja, dit is de Olympische Spelen, hè, van blaasmuziek.
4: Viel je die druk dan ik?
5: Lieke vol als de ONFK. Het is gewoon saai. Een hele prachtige voorbereiding. Maar al je leuke dingen en heel soort muziek maken. Om het zo goed mogelijk te maken. En als je dat dan daar op het podium delt zetten kan. Ja, dat is prachtig gevoel als dan van het podium komt. Ja.
3: Zij Sietse Bosma, hij is de Nestor van Excelsior uit Skraat. Het WMC in Kerkrade is van 9 juli tot 12 augustus.
1: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
0: Alles wat er speelt. Overvoeren.
1: De dag is voorbij.
8: Noordwaarde had van Joert al weer een slachter. Hans Jongendijk uit Jesterstreek. Die iep met Joert een winkel onder Weemstritten. Het jetterpon van de Grinteboer. Het is toch

0: Zonder in het tijd van soort slachters die eerst mee ophouden. Reden genoeg om eens even te heren. Een goeie morgen.
1: Goeiemorgen.
0: Ja, die nieuwe winkel voor jou. Ik ben eerst eens benijd hoe shirt dat er krijgt uit dat je er binnen stappen.
1: Het ziet er een beetje uit als een traditionele oude slachterij.
0: Oh, en waarom krijgt moet je kijken dat het oud uit shirt?
1: Nou, het nieuwe gedeelte van de slachters, die richten zich vooral op maaltijden en vluchtklaar artikelen. En ik richt me meer op vlees in het algemeen.
0: Oh, dus je wil echt eigenlijk de ouderwetse slachter voor ombrengen daar?
1: Ja.
0: En
1: ja, klopt.
0: En waarom in dat krijgt? Want ja, je zou niks deze kennen. We moeten met de tiet maai en maar even een onderzoek doen en wat de mensen willen en zus en zo.
1: Ja, maar ik denk dat het de handel vooral zit in het vlees in het algemeen en niet in de bijartikelen.
0: Heb je al reacties uit het dorp gehoord?
1: Ja, heel veel positieve reacties. Ja, mensen zitten toch wel verlegen om een goed stukje vlees bij ons.
0: Ja, want dat wie nog net echt te kraaien daar in Noord-Woorden?
1: Nee, we hebben alleen twee supermarkten en dat is het. De plaatselijke slagers zijn door het middel van ouderdom ermee gestopt.
0: Oh, dus dat is eigenlijk al een schofke dat die er net mee binnen deed.
1: Ja, klopt. Ik denk dat het een jaar of 10 geleden is.
0: En het zie je niet, je springen jou dus in dat gat en dan heb je een opening van de winkel. Ja, hoe zit dat er krijgt uit? Hoe zou je dat omvleren?
1: Nou, het is niet een grandioze opening. We gaan om 9 uur open en dat is het.
0: Ja, de dwarm ben dan niet op en dan moet het baltje wat beginnen te rollen. En dat zal dan stalen gewoon een beetje opbouwen, denk ik.
1: Ja, dat hoop ik.
0: Ja.
1: Dat hoop ik. We zijn 2 dagen in de week los. We gaan het zien.
0: En hoe ben je nou op dit punt kamer eigenlijk? Wat is jouw vastgeschiedenis? Wat heb je voor die in?
1: Wat omzwervingen in Friesland naar een eigen slachterij, Annex Slagerij. En door de regelgeving verkocht. En nou, dit weer.
0: Ja, dus je had de slachter geweest?
1: Ja. Okay. Ja, met de slachthuis erbij. Ja, klopt.
0: En hoe is het nou voor jou dan? Om dan nou weer een eigen plakje te hebben en nou dus echt weer, echt slachter te werken?
1: Ja, super. Ik kijk er enorm naar uit. En het is een uitdaging. En ik denk dat in vele dorpen om ons heen, ja, er zeker vraag naar is.
0: Ja, dus misschien dat er meer in de omkring binnen die jouw voorbeeld dagelijks opvolgen.
1: Nou, ik hoop het, want het midden in een klein bedrijf, dat sterft toch in de meeste dorpen een beetje uit. En we blijven aan de grootgroetes een beetje zitten.
0: En nou zijn je bent 2 dagen in de week open. Wat is de reden daarachter kreeg?
1: Klanten centraliseren. Alles op 1 dag is beter als over een hele week.
0: Oké, en stel nou het rent heel goed of het wordt heel droog die 2 dagen. Zit er dan groei in?
1: Groei zit er altijd in.
0: Dat is door jou uitwonen natuurlijk.
1: Ja. Ja, natuurlijk. Maar ja, goed. Alles is mogelijk. En we gaan het eerst in 2 dagen bekijken.
0: Mooi. Nou, om het af te sluiten, wanneer kan mensen bij jou te plak?
1: Donderdag de 18e.
0: Dat is goed dus.
1: Ja.
0: Een nieuwe slachter dus voor Noord-Woorden. Hans Jongendijk, een heel soort succes. En dank u wel.
2: Alles wat jouw dijs mist hebben, juist tussen 10 en 11.
3: Dit is de dij voorbij.
4: Januari is coming here. Uw populaire programma op televisie. En het zit wel gek op YouTube voor zelfs. Kerst het volgje. Een hele enthousiaste sammeler voorbij. Pietje Hoekstra van Driesem. Maar haar grote sammeling van Allegier Hema. Ja, dicht ook wat kopjes, bordjes, pansjes. Alles in Pietjes keuken. Is van Ian leverancier. Dat is de Hema. Er leeft in sets van Zijt. Sticks, van Zij Sticks. Pietje speurt kringloop. De marktplaats vindt het al om haar sammeling compleet te maken en broekt het gewoon alle dagen. In januari is dus in Heer. En dat gang zag goed dat de Hema haar zegt. En zij is Pietje nou ik te zien in een filmkoop op social media van de Hema.
5: En wat is uw bijnaam voor uw kleinkind?
6: Beppe Hema. Er zijn mensen die verklaren me een beetje voor gek.
5: Waarom nou eigenlijk Hema-servies?
6: Ja, omdat het zo veel verschillende soorten zijn. tipjes, dommetjes, streepjes, effen.
5: En wat is nog een droom?
6: Een keer een bakje koffie drinken met Frans van Finance. Ja, dat zou ik heel leuk vinden.
7: Daar was iedereen bij Hema enthousiast over. Behalve Frans van Finance. Dan verkopen we minder rompertjes, zei hij.
6: Frans van Finance, ik zou het heel erg leuk vinden als jij nog een keer een bakje koffie met mij wil drinken.
4: Ja, ach, Pietje, goeie midje.
8: Goeie midje, met Beppe Hema.
4: Maar dat best al een echte superster, hè, Do?
8: Ja, nou, dat neemt hem op het liedje, ja.
4: Kerst ja. Nog zou stritten, Pietje?
8: Ja, dat lukt nog wel, hè?
4: Ja.
8: Ja, ja, dat valt nog mij.
4: Hey, we waarom naar januari, hè? In Heer, daar zie je het in. Ah, wat een prachtig, ja. Wat een mooie sammeling. Ja. Ja, hoe is dat zo begonnen, hè?
8: Ja, dat is 12 13 jaar geleden begonnen met wat pan die ik op een jitje kreeg. En nou ja, prachtig mooi. En die belanden in het keukenkastje. En toen kreeg ik van mijn schoonzusje een keer 2 bekers. En die waren echt van de Hema. En nou, toen kwam ik eens in de kringloop. En daar stier een oren kleur. Nou, ik denk, ik neem ze mee. En ja, zastarig is oren is het. Hoe aan staat het nou is?
4: Ja, ja, door zijn inschatting, hoeveel haast?
8: Nou, ik denk wel 500 kopjes.
4: Zo.
8: En 130 gebakspansjes. Ja, en skaaltjes. En ja, bakjes. Ja, theepotten. Van jetkan. Van, nou ja, wat ranja, weet ik het wat. En aardappels.
4: Ja.
8: Ja, en je hebt een Janneke-serie zit erbij. Dus het is heel uitgebreid, ja.
4: Ja, nou, kerst je wat in een hoer squeet of staat het in dozen op zolder?
8: Nee, het staat net in dozen op zolder, nee. Het staat wel wat op zolder, maar het is gewoon het extra wat ik ga.
4: Ja, ja, dat is reserve wat dan.
8: Ja, dus als er wat stikken valt, dan hak ik wat reserve.
4: Prachtig. Ja, wat vindt de familie ervan?
8: Ja, die vindt het prachtig, want onze dochter is de grote onstichter hiervan. Die moet een opjong verheer en... ja, zij is het al hier wat begonnen.
4: Ja, nou ja, zo begint het dan, dan gaat het verder en dan komt Hema, die komt er eerst bij die. Nou ja, hey,
8: ja.
4: Hoe ging dat?
8: Ja, ja ik was, ik opbellen terug om er op Friesland.
4: Ja.
8: Als mijn gegevens op Troja mochten over een reclamebureau in, ja, in Amsterdam. Nou ja, ik zei prima. Dus, en ik zou bellen er terug een Anthony. Dus ik ben blij dat ik die naam wist.
4: Ja.
8: En nou, die bellen me op een gegeven moment. En toen ben je 2 weken lang, ben je 2 man speciaal van mij uit Amsterdam kwam om opnames te maken.
4: Ja, nou ja, en als je het filmpje letter weer waarom, hè? Ja.
8: Ja.
4: Nou, hoe vies dat een beetje? Ja, hilarisch, hè?
8: Ja. Nou, en juster stiert in de Westerende kranten.
4: Ja, oké.
8: Okay. Ja.
4: Nou,
8: ja.
4: Ik nog. Nou, dan krijg je naast een heel dag weer in die kop, hè?
8: Nou, ja, dat viel wel wat mij vallen.
4: Ja.
8: Ja.
4: Hé, hey, maar doe eerst een wens, hè? Doe woest dan, lunchen met Frans van Finance, hè?
8: Nou, eigenlijk eerst maar een bakje koffie, dacht ik.
4: Ja, want mensen die hem net kennen, ja, hij zit in de reclamespot, zit hij.
8: Ja, ja, ja, ja.
4: Dat is typisch aan boekhouder. Dat betinken meestal van alles wat op de vlier. Ja. En hij zit dan constant mij te zien. Ja, wat kan ze dat daar wel net, hè?
8: Ja, precies. Ja, ja. Daarom is ik Frans van Finance zelf, hè. Dus.
4: Ja, ja, ja, maar dat is nog net, denk ik, de mimi zei, nou, daar wil ik nou een bakje koffie mee drinken, hé. Hey.
8: Nou, dat lijkt me wel echt wel even leuk, dat, ja.
4: Wat zou ze
8: dus ik ben benieuwd hoe dat deed zelf.
4: Ja, wat zou ze mee hier willen?
8: Ja, nou, daar had ik me net hoe neidacht in is.
4: Zou Dirk
8: als het zo vier is, dan zou ik wel wat vragen betekenen, maar.
4: Ja, zou hij Dirk echt werkje tingsto?
8: Nee, volgens mij is het een acteur.
4: Acteur, oké.
8: Okay. Ja, ja, een acteur, ja.
4: Hey, en Hema had al aan, jongen, dat het goed komt, hè? Daar stond een keer dan een bakje koffie drinks bij Frans van Finance.
8: Ja.
4: Is er al wat duidelijk wanneer dat gebeurt, Geert?
8: Nee, dat is nog net duidelijk, nee.
4: Spannend.
8: Nee, dus ik vind het op zich wel spannend. Ik denk, wacht, zit maar aan.
4: Ja, nou.
8: Ja.
4: Hey, Pietje, als er nou aan dat contact komt, hè, en ik mij Frans dat bakje koffie, mocht je dan even inzijnen?
8: Ja, zeker wel.
4: Ja, misschien worden er wel even bijwijzen mijn camera, dat begrijpst, hè?
8: Oh, geweldig.
4: Ja, wat een geweldig verhaal. En succes bij de collectie, hè? En we horen contact, Pietje.
8: Ja, is helemaal goed. Nou, dankjewel voor het bellen.
4: Hoi, Beppe.
8: Oké, ons kind. Hoi.
2: Alles wat je thuis mist hebben,

0: Morgen is er weer.
1: De dag voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
0: Wij speel je gitaar. En we timmer je op de drums. Ex-jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Frieske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
3: En Noorderwien is overal west toe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ons om. Alle weken op televisie, benam op de WZT Jong. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarfsplein.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep app en 92.2 FM.
4: 11 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Er varen weer schepen door de straat van Hormuz. De Amerikaanse zeeblokkade is opgeheven. Het was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Daarin staat onder meer dat de Amerikanen geen schepen meer belemmeren bij de doorvaart van en naar Iraanse havens. En dat de straat van Hormuz meteen weer open gaat. Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Gisteravond tekenden de presidenten van de Verenigde Staten en Iran officieel de intentieverklaring om een einde aan de oorlog te maken. Woningsite Funda geeft aanbieders van huizen tegen betaling meer opties om hun huis te laten opvallen. In september worden duurdere verkooppakketten gelanceerd. Daarmee worden woningen prominenter gepresenteerd. Op de kaart waarop woningen kunnen worden gezocht komen direct de vraagprijzen te staan. En ook kan een mogelijke koper het huis straks online anders inrichten met AI. De bedoeling is dat mensen een beeld krijgen van wat er mogelijk is met een huis en dat ze eerder gaan kijken. Funda wil zich hiermee beter onderscheiden op de woningmarkt. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam vandaag in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte zwaar gewond. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht en verkeert in kritieke, maar stabiele toestand, meldt de lokale politie aan persbureau Reuters. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er is gebeurd, wordt nog onderzocht. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. Een wetsvoorstel daarover is aangenomen. Sinds abortus in het land werd gelegaliseerd in 2018... werd er een verplichte bedenktijd van 3 dagen ingesteld om tegenstanders tegemoet te komen. Daarover werd ook een referendum gehouden onder de Ierse bevolking. Volgens onder andere de initiatiefnemers van de wet hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen. Op het WK voetbal zijn vanavond weer 2 groepswedstrijden gespeeld. Het duel tussen Tsjechië en Zuid-Afrika eindigde in een 1-1 gelijkspel. Daarna speelde Zwitserland tegen Bosnië en Herzegovina. Daar gebeurde lange tijd weinig. Maar een kwartier voor het einde begonnen de invallers bij Zwitserland met scoren. En het werd uiteindelijk 4-1. Verder werd vandaag bekend dat Oranje middenvelder Quinten Timber komende zaterdag niet kan spelen. Hij heeft tijdens de training vandaag een lichte hersenschudding opgelopen. En ook de Braziliaanse sterspeler Neymar kan de tweede groepswedstrijd van zijn land niet in actie komen. Hij heeft nog steeds last van een kuitblessure. Het weer. Er trekken wat buien over het land, ook komende nacht nog. De temperatuur zakt naar een graad of 18. Morgen wordt het broeierig warm. Het wordt in het hele land boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ster.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot
5: beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
5: Nu bij Dirk, Hertog Oranje Schepijs. €2,49. Leuk voor het WK.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
12: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
13: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 22 graden. Binnen zit Ezret en Melody.
2: Ik zag vandaag dat Rafael van der Vaart excuses heeft aangeboden voor een grap over Japanse voetballers. Dat deed me denken aan Erben Wennemars, die eerder dit jaar sprak over die Chinees, na een incident met zijn zoon Joep op de Winterspelen. De gemene deler, twee oud-topsporters die gewend zijn snel te reageren. Alleen blijken woorden soms langer door te werken dan een sprint of een voetbalwedstrijd. Goedenavond. Terwijl Brussel voorzichtig probeert te praten over vrede, werd Moskou vandaag getroffen door een grote Oekraïense droneaanval. Wat zegt dat over de kansen op onderhandelingen? We bespreken het met de Oost-Europa-deskundige Marina Ohan-Janjan. Verder, waarom nemen de ongelukken in de Alpen toe? We vragen het aan klimmer Wilco van Rooyen. Sanneke Langendoen is te gast over haar nieuwe boek Soundtrack voor een beter leven. Ook aandacht voor opvallend onderzoek naar slaaptekort en geheugen bij muizen. En aan de vooravond van de Climate Classic fietstocht spreken we klimaatwetenschapper en wielrenner Leo Meijer. Nu eerst het nieuwsoverzicht.
1: Donderdag 18 juni.
2: De dag waarop Meerstad bij Groningen wordt opgeschrikt door de dood van twee mensen.
3: Het gaat om een 53-jarige man en een 53-jarige vrouw. En wij hebben op dit moment vermoeden dat ze om het leven zijn gekomen door een misdrijf.
2: In de buurt snappen ze er niks van.
4: Mensen zeggen bijvoorbeeld van het echtpaar wat om het leven is gekomen, het waren de liefste mensen van de wereld.
2: Kort nadat hun lichamen werden gevonden, werd er ook iemand opgepakt.
3: Dat gaat om een minderjarige, dus het kind van het echtpaar.
2: Daarmee wordt het ongeloof nog groter.
5: Ongelooflijk schrikken. Je vraagt je meteen af van wat heeft daar zich afgespeeld en wat is daar gebeurd.
2: Dat zegt ook de politie nog niet te weten.
3: We doen spooronderzoek, we doen ook buurtonderzoek om te achterhalen van ja, wat is hier nou gebeurd en waarom. En dat hopen wij in beeld te krijgen de komende tijd.
2: Aanvullend geboorteverlof voor partners wordt minder opgenomen dan gedacht. En dat ligt niet alleen aan de partners.
6: En er zijn toch ook nog echt wel veel werkplekken waar dat niet vanzelfsprekend is. En waar misschien dan toch wenkbrauwen worden opgetrokken als een vader aan de lunchtafel vertelt dat hij verlof neemt.
2: Maar die vaders blijken ook vaak met twee maten te meten.
7: Ik denk niet dat ik daar gebruik van maak. Ik heb wel een werknemer die daar gebruik van gaat maken. En dat gun ik hem ook, want ik vind het ook wel belangrijk dat vaders gewoon lekker bij de kinderen zijn.
2: En er kunnen ook andere omstandigheden spelen.
8: Ik werk voor mijn eigen, dus ik maak er geen gebruik van. Maar moet ik ook wel zeggen, ik maak ook veel tijd voor de kinderen, hoor. 'S morgens hard tegenaan en 's middags lekker met de kinderen zijn.
2: Ook zij kunnen je behoorlijk uit je slaap houden. Muggen. En veel mensen die niet geprikt willen worden, grijpen naar date.
9: Maar inmiddels zijn die muggen aan het leren dat de geur van die date ook jouw aanwezigheid aantoont.
2: Kortom, ze herkennen de geur en ruiken bloed.
10: Er werd ook gedacht dat date, dat is een soort toxische, dus chemische, beetje afwerende stof. Maar het lijkt toch meer een signaal te zijn voor die muggen.
2: Ja, dan toch maar een klamboe ophangen. De een...
11: Ik vind het wel lekker.
2: En de ander gruwelt ervan.
12: Nou, dat je het gewoon zo heet hebt dat je niet kan doorwerken en water moet gaan drinken.
2: Hoe dan ook, het was behoorlijk warm en het zweet klotste in overvloed.
13: Als er nou heel veel vocht in de lucht zit, een hoge relatieve vochtigheid, dan wil dat zweet niet verdrampen en dan gaat het afdruipen. En als het afdruipt, dan koelt het niet.
2: Daarom code geel aangekondigd, het hitteplan en evenementen die morgen niet doorgaan.
14: Op maandag hadden we nog een route van 60 kilometer staan. Die hebben we geschrapt. Op dinsdagochtend hebben we onze 44 kilometer hebben ingekort. Op het eind van de dag hebben we die ook geschrapt. En op woensdag hebben we onze 30 kilometer ook geschrapt.
2: Vooral ouderen moeten voorzichtig zijn. Maar dat hield ze in Brabant niet tegen. Een feest in de tuin van een zorgcentrum.
15: Oh, ik kan er wel tegen. Ik ben pas 85.
2: Toch werd terecht een kritische vraag gesteld.
11: Ze zeggen, de oude mensen, als het zo heet is, dat ze dan hun gemak moeten houden.
15: Ja, dat klopt. Dat doen we niet.
16: Ja, maar ik ben geen oud mens.
17: Hoe jong bent u?
18: 88.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: De krant van morgen is gelezen door Ismaël de Bruin.
19: Te weinig daadkracht, te veel regels en te hoge belastingen. Ondernemers zijn niet mild over het minderheidskabinet Jetten, meldt het FD. In een peiling in opdracht van de krant geven ze het kabinet een zware onvoldoende. De krant noemt het negatieve sentiment over de nieuwe regering opvallend zo kort na de start. D66, VVD en CDA zetten juist in op het verbeteren van het vestigingsklimaat voor ondernemers.
2: De verzwaring van lasten en bezuinigingen komen vooral voor rekening van werkenden, de zorg en de sociale zekerheid. Van alle ondervraagde ondernemers zegt 73% ontevreden te zijn over het kabinet, dat nog geen 4 maanden aan het werk is. Ondernemers geven de regering een 4,6 op een schaal van 10. Zolang onduidelijk is wat het kabinet kan doen op belangrijke dossiers, is 45% voorzichtig met investeringen.
19: Taal is voortaan het belangrijkst bij het verbeteren van de prestaties van Nederlandse scholieren, schrijft Dagblad Trouw. Daarmee neemt staatssecretaris Thielen afscheid van het beleid waarin het ging om 4 basisvaardigheden: rekenen, taal, burgerschap en digitale geletterdheid. Wat valt er voor die ingreep te zeggen? Thielen zegt dat taal essentieel is bij het leren van andere vakken.
2: Heb je moeite met taal, dan heb je ook moeite om mee te komen in die andere vakken. In de politiek en de media ging het de afgelopen jaren altijd om taal en rekenen als er werd gesproken over dalende prestaties van leerlingen. Maar de situatie op taalgebied is veel zorgelijker. Volgens onderzoekers beheerst 1/3 van de leerlingen de taal onvoldoende.
19: Hoe overleef je als er bijna de hele dag geen elektriciteit is en soms bijna 2 dagen achter elkaar niet? En ook geen water om te drinken of te koken. En nee, het toilet kan ook niet worden doorgespoeld. Het afval hoopt zich intussen op in de straten en dat al bijna 6 maanden, terwijl de hitte toeneemt. Dat is de situatie voor bijna 10 miljoen Cubanen door de Amerikaanse blokkades. En het Nederlands Dagblad schrijft daarover.
2: De hulp voor burgers met familie in het buitenland is sinds dinsdag afgesneden. Een van de belangrijkste verzenddiensten is gestopt. Door de tekorten dreigen er dodelijke effecten. Zo kunnen er onvoldoende medicijnen worden geproduceerd en moeten operaties worden uitgesteld. Deze blokkade komt neer op een collectieve bestraffing van het Cubaanse volk die niet te rechtvaardigen is, schrijft een Cubaans platform.
19: In maar liefst 9 zalen van het Rijksmuseum hangen vanaf morgen werken van de fotograaf en filmmaker Ed van der Elsken, schrijft de Volkskrant. Hij was vrijgevochten en geëngageerd en pionierde met zwart-wit foto's waarmee hij provoceerde. En al vroeg maakte hij ook werken in kleur. Alle foto's uit zijn werkarchief zijn gedigitaliseerd en gerestaureerd, vertelt de conservator.
2: Het is de eerste keer dat het archief van Ed van der Elske helemaal is bestudeerd, vertelt ze. Ze ontdekte veel nieuwe dingen. Zo wordt van der Elske gezien als iemand die veel improviseerde. Maar volgens de conservator had hij juist alles altijd goed uitgedacht.
1: Deze onderwerpen uit

0: Als Oekraïne in brand staat, dan zal Moskou ook in brand staan. Fikse oorlogstaal van president Zelensky. En geen loze woorden, want vandaag werd de Russische hoofdstad getroffen door een grote droneaanval. En die kwam op een pikant moment. Want gisteren had Brussel nou net gebeld met het Kremlin om het te hebben over vredesonderhandelingen. Is dit wel het goede moment daarvoor? Hier in de studio is Marina Ohanjanyan, Oost-Europa-deskundige van Instituut Klingendaal. Welkom.
1: Goedenavond, dankjewel.
0: Een forse aanval dus op Moskou. 17 mensen zijn gewond geraakt, onder wie 2 kinderen. De luchthaven was urenlang dicht. Wat is de boodschap die Oekraïne daarmee afgeeft?
1: Nou ja, ik denk dat de boodschap heel duidelijk is. En die brengen ze al een aantal weken, maanden aan. Dat ze in staat zijn om de oorlog nu ook naar Rusland te brengen. Dus dat de Russische bevolking het niet langer zal kunnen negeren.
0: En het lukt steeds nauwkeuriger en ook steeds verder.
1: Ja, dat klopt. Dus dat zie je echt de afgelopen weken en maanden echt toenemen. Die nauwkeurigheid en de capaciteit om dat voor elkaar te krijgen.
0: Gisteren belde Brussel dus met Moskou. Wat was nou de bedoeling van dat telefoontje?
1: Nou ja, ik denk dat het meer een soort opmaat is geweest naar de mogelijkheid om een soort communicatiekanaal op te zetten met Moskou. Dat is er niet geweest sinds het begin van de grootschalige invasie in Oekraïne. En ik denk dat het ermee te maken heeft dat Europa nu wel zijn les geleerd heeft over het niet aan tafel zitten als zulke onderhandelingen plaatsvinden tussen Oekraïne en Rusland, maar in dit geval in het verleden vooral tussen Rusland en de VS. En de angst is denk ik dat Europa buiten de deur komt te staan en niet aan tafel zit op het moment dat het over Europa gaat.
0: Ja, dat Trump de show steelt.
1: In die zin wel, ja.
0: Ja, want de lange tijd wilde Brussel vanwege diezelfde oorlog, vanwege diezelfde grootschalige invasie, juist bewust geen contact met de Russische regering.
1: Klopt. Ik moet zeggen dat er altijd wel stemmen zijn geweest, en Europese leiders zijn geweest die daar anders over dachten. En de president van Frankrijk, Emmanuel Macron, is daar de meest zichtbare van. Maar veel leiders vonden dat ook echt niet kunnen. Maar ik denk dat nu iets aan het veranderen is misschien. En dat heeft dus te maken met die les waar ik het net over had. Dus ja, dat Europa aan tafel wil zitten de volgende keer. Maar ook het feit dat Rusland op dit moment toch wat zwaarder heeft. En dat maakt nogal uit op welke wijze je zo'n gesprek start. Dus vanuit een zwakke positie of een relatief sterke positie. En Rusland heeft het zowel op het slagveld momenteel wat moeilijker in Oekraïne. Maar ook, waar we het net over hadden, dat het nu steeds meer ook die oorlog thuis voelt. De economie gaat niet goed. De Oekraïners slagen er steeds meer in om doelen te raken binnen Rusland. De bevolking merkt dat. Dus Rusland staat relatief wat zwakker.
0: Ja, Rusland staat misschien wat meer onder druk. Maar je zou ook kunnen denken, misschien staat Rusland pas open voor een gesprek als ze wat sterker in hun schoenen staan.
1: En dat is steeds het dilemma. Beide partijen, dus Oekraïne en Rusland, willen eigenlijk het liefst natuurlijk pas een gesprek aan als ze sterk staan. En sterker dan de andere partij. Maar goed, ik denk dat dat toch de hoop is in Europa. Dat inderdaad de druk op het Kremlin nu wat verhoogd wordt. Omdat het wat minder gaat. Hoewel ik ook moet zeggen, ik vraag me inderdaad af of Poetin bereid zal zijn om vanuit een wat zwakkere positie zo'n echt een gesprek aan te gaan.
0: Want als hij iets wil uitstralen, is dat volgens mij, ik bezwijk niet onder druk.
1: Ja, dat is waar. Goed. Ja. Dat hangt misschien ook van de schaal van de druk af.
0: Maar goed, dat vul ik nu even in. Hè. Wat was de officiële reactie vanuit Moskou op die toenadering door Europa?
1: Op die toenadering is die best beperkt geweest. Op zich heeft Poetin via zijn woordvoerders ook al in het verleden gezegd. Hij is er vrij duidelijk in dat hij liever met de VS onderhandelt. Dat ziet hij veel meer als zijn counterpart. Maar dat hij in principe als Europa wil praten, dan wil hij dat best doen. Maar de vraag is hoe serieus hij zulke gesprekken echt zou nemen. Hij ziet de VS echt meer als een counterpart. En Europa heeft hij ook wat vaker ondermijnd.
0: Het feit dat er geen officiële reactie is, hè, zegt dat op zichzelf nog iets?
1: Op het verzoek voor een communicatie. Nou ja, het kan verschillende kanten op. Je zou ook kunnen zeggen dat als de Russen een serieus gesprek willen voeren, dat waarschijnlijk toch eerder achter gesloten deuren gebeurt en met minder spotlight erop. In het verleden zie je dat het Kremlin zeker onderhandelingen, maar ook gesprekken, bredere gesprekken met het Westen, maar ook gewoon gebruikt heeft voor andere doeleinden. Niet in goede trouw zulke gesprekken is ingegaan. En dan wordt er juist heel veel aandacht aan besteed. Dus het feit dat er nu geen reactie komt, kan daarmee te maken hebben. Dat ze het misschien toch serieuzer nemen. Maar eerder neig ik er ook naar dat ze misschien nog niet helemaal besloten hebben wat ze hiermee willen.
0: Ja, en binnen de Europese Unie is er ook een enorme verdeeldheid over of deze gesprekken gevoerd moeten worden of niet. Ik begreep dat Macron een enorme voorstander is, hè?
1: Nou ja, hij heeft er wel altijd meer voor gepleit inderdaad. Dat je wel iets van een communicatiekanaal open moet hebben. Maar er zijn anderen die daar wat veel terughoudender in zijn. Denk aan de Baltische Staten, denk aan Polen, anderen.
0: Want wat zeggen die?
1: Nou ja, die vertrouwen Rusland gewoon niet. Die geloven er echt niet in dat Rusland in goed vertrouwen zo'n gesprek kan voeren om echt bij vrede te komen.
0: Wat zou de rol van Europa kunnen zijn in die onderhandelingen of in die communicatie?
1: Nou, Europa zelf ziet zichzelf in officiële boodschappen niet als bemiddelaar. Europa heeft zich echt aan de kant van Oekraïne geschaard. Dus is wat dat betreft niet onpartijdig. Zoals bemiddelaar hoort te zijn. Maar Europa wil vooral echt aan tafel zitten op het moment dat het gesprek gevoerd wordt.
0: Vandaag was een dag waarop Moskou dus in brand staat, zoals ik in de introductie al vertelde. De Oekraïense president zei dat ook zelf, hè, letterlijk. Dan lijken vredesonderhandelingen wat mij betreft heel ver weg.
1: Dat kun je denken. Tegelijkertijd is dat wel het doel. Om de druk op Moskou toch wat meer op te voeren. Dat is het doel van Oekraïne in elk geval. Om te laten zien dat het wel degelijk iets kan in deze oorlog. En misschien ook de boodschap naar het Westen af te geven. Dat ze in staat zijn om wel degelijk die oorlog te voeren. Of dit gaat leiden tot vrede is een vraag. Maar tegelijkertijd, als Rusland sterk staat, dan leidt dat zeker ook niet tot vrede tot nu toe.
0: Marina Ohanjanyan van Instituut Klingendaal, dankjewel.
1: Dankjewel.
0: In Slovenië is een 57-jarige Nederlander omgekomen tijdens de afdaling van de hoogste berg van het land. Vorige week kwamen binnen 24 uur al 7 klimmers om het leven in de Alpen. Is bergbeklimmen gevaarlijker geworden? Ik vraag het Wilco van Rooyen, een zeer, zeer ervaren bergbeklimmer. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Even voor wie u niet kent, de Seven Summits en Explorers Grand Slam. Wat betekenen of zeggen deze termen?
2: Dat je alle hoogste toppen van alle continenten hebt beklommen, inclusief naar de Noord- en Zuidpool bent geskiet. En daar hoort uiteraard natuurlijk de hoogste berg van de wereld ook bij, Mount Everest. Ja.
0: De K2.
2: Die hoort niet eens tot dat lijstje, maar die heb ik ook mogen beklimmen. Ja, klopt.
0: En ook nog eens zonder zuurstof.
2: Klopt helemaal, ja.
0: Hoe was dat?
2: Nou ja, in mijn ogen zonder doping die berg op. Dat is de uitdaging, dus waarom zou je dan een zuurstoffles op je rug zetten? Maar goed, dat is mijn persoonlijke drijfveer. Als het niet moeilijk genoeg is, dan bij fair means, zoals klimmers dat dan noemen.
0: Ja, wat is jouw drijfveer eigenlijk?
2: Heb je even. Kijk, in het begin was het natuurlijk, als je jong bent, dan wil je jezelf bewijzen, zeg maar. Op het moment dat je wat ouder wordt en ook wat successen hebt, ja, dan blijft toch de journey, dus de reis uiteindelijk, over. En dat is waar je het allemaal voor doet. Mijn zoon zegt wel eens heel terecht, papa, heb je niet genoeg bergen beklommen als ik weer op pad ga? En dan moet ik hem helaas toch uitleggen dat het uiteindelijk niet om de top gaat. En dat lijkt altijd wel zo. Dat is het afrekenmoment. Maar uiteindelijk herinner je natuurlijk alle tegenslagen die je bent tegengekomen op je weg. En zolang je die niet hebt, ja, dan was de uitdaging niet groot genoeg.
0: En die les wilde jouw zoon in de praktijk leren, want je hebt hem vorige week meegenomen naar Gran Paradiso.
2: Ja. Ja, dat klopt. Ja. Zijn eerste 4000e. Dus daar zijn we heel trots op dat het gelukt is.
0: Wilco, als je de krantenkoppen mag geloven, gaat het steeds vaker fout in de Alpen. Klopt dat beeld wat jou betreft?
2: Maar dat heeft natuurlijk meerdere redenen. De aantrekkingskracht wordt natuurlijk steeds groter. Dat komt natuurlijk ook door social media. Via Instagram lijkt iedereen het te kunnen. En goed voorbeeld doet volgen. Bovendien, het is ook steeds makkelijker om met een appje op pad te gaan. Hè. Vroeger had je nog een kaart nodig en moest je nog terreinkennis hebben. Tegenwoordig hoef je alleen een pijltje te volgen. Ja, en dan vervolgens, daarbij opgeteld, heb je natuurlijk klimaatverandering met alle gevolgen van dien.
0: Ja, want waarom is bergbeklimmen gevaarlijker geworden door klimaatverandering?
2: Nou ja, je hebt natuurlijk veel meer steenslag, omdat stenen lossmelten boven je hoofd, zeg ik wel eens. Ben je in Nederland helemaal niet gewend om je heen te kijken en wat er van boven komt, moet je in de Alpen of in de bergen daar altijd ongelooflijk alert op zijn. Ja, en de routes die je vroeger, ja, zeg maar, achterloos kon lopen, omdat ze al heel vaak gelopen waren, moet je daar toch nu terdege rekening houden dat, ja, ook van boven er allerlei gevaren loeren. Dat was altijd al zo, maar nu, met die klimaatverandering, met het smelten van die gletsjers, wat echt enorm hard gaat. Ook afgelopen tocht met mijn zoon moest ik een route die ik een paar jaar geleden nog kon lopen, onderbreken, zeg maar, en uiteindelijk zelf weer een nieuw spoor zien te vinden. Ja, en als je onervaren bent en je volgt dat pijltje, ja, dan zou je eigenlijk moeten constateren, joh, ik kom er niet uit, ik moet terug. Maar veel mensen zetten dan toch door met alle gevolgen van dien en, ja, hebben vaak ook geen terreinkennis en ook geen tijdsbesef. 10 kilometer in de berg is iets heel anders dan 10 kilometer, nou ja, in het vlakke, om het zo maar te zeggen. Ja, dus bezint eer je begint.
0: Ja, maar klimaatverandering is niet nieuw, zou je zeggen. Hoe kunnen mensen die zulke hoge bergen willen bestijgen zich dat dan toch onvoldoende realiseren?
2: Ja, omdat ze zijn er nooit eerder geweest. Kijk, als je er eerder bent geweest, dan weet je hoe het er vroeger bij lag. En dat is één generatie terug. Ik zeg wel eens met mijn vader, mijn moeder en mijn zusjes op de Fourcarpas in Zwitserland zaten we nog in de sneeuw. Als je er tegenwoordig rijdt, dan is die gletsjer heel ver weg. Ja, en op het moment dat je dan toch dat alpine terrein ingaat, dan moet je toch, ja, nogmaals, eigenlijk toch wel weten wat je doet. Dat moet je altijd al wel. Maar nu is het extra, omdat, ja, wat ik al zeg, de smelt zo veel weg dat zeg maar, voordat je op een gletsjer kan stappen, moet je vaak een hele omweg maken. En op het moment dat je op die gletsjer stapt en het is aper, zoals wij dat dan noemen, dus de sneeuw is overal weg, de spleten zijn allemaal open, ja, dan is dat ook extra groot gevaar natuurlijk. En dat je niet zomaar rechtdoor kan lopen om bij je doel te komen.
0: Er verandert veel en dat verandert allemaal heel snel. Als ik dit zo hoor, hè,
2: ja.
0: Is een bergbeklimmen dan nog wel verantwoord voor mensen die niet de ervaring hebben die jij hebt?
2: Kort antwoord is nee. Weet je, kijk, je moet je ervaringen opbouwen. En dat betekent, als je met hardlopen vergelijkt, ga je ook niet zomaar een marathon lopen. En dat is met de Alpen natuurlijk ook. Je zult toch eerst, ja, gedegen terreinkennis op moeten doen. En toch ook wel een beetje verstand moeten hebben, zeg maar, met van navigatie. En ook je eigen snelheid en je eigen, ja, kracht kennen. He, dus dan weet je ook hoe lang je ergens over gaat doen. En dan weet je ook als je te lang over gaat doen, omdat bijvoorbeeld het pad of wat dan ook te moeilijk is, dat je dan op een bepaald moment moet zeggen, volgens mij moet ik omkeren. Ja, en dat gebeurt vaak niet. Ik wil niet zeggen dat deze ongelukken daar het gevolg van zijn. Maar uiteindelijk, onderschatting door onbewustzijn, dat is het in feite, is denk ik een van de grootste fouten die nu heel vaak voorkomt.
0: Ja, want jij zou morgen eigenlijk de Mont Blanc gaan beklimmen, maar daar heb je toch van afgezien. Waarom is dat?
2: Ja, om meerdere redenen. De grootste reden is eigenlijk dat op de Gran Paradiso, waar ik met mijn zoon was, die tocht was dusdanig zwaarder, doordat de weg inderdaad niet meer was zoals die was. Uiteindelijk er veel langer over hebben gedaan. Uiteindelijk trad er behoorlijke vermoeidheid op, een paar flinke blaren op zijn hakken. Ja, en dan kun je wel zeggen, ja, we gaan het alsnog doen, maar dat is onverstandig. Dus we hebben besloten om dat dit jaar te laten schieten en op een ander tijdstip, andere jaar misschien wel weer terug te komen. Ja, en dat is iets wat mensen heel moeilijk vinden. En ja, weet je, ik zeg altijd, die berg die blijft er wel. Alleen, ja, mensen hebben een plan, hebben een bepaalde week vrijgenomen. En ja, dan moet het vaak gebeuren. En toevallig deze week was het stralend weer. Maar voor hetzelfde geld, speelt het weer ook parten. Ja, en dan is het eigenlijk, niet wijs om toch door te drukken, om het zo maar te zeggen.
0: De natuur laat zich niet plannen natuurlijk.
2: Nee, dat is precies. Dat is de spijker op zijn kop. Wij moeten ons aanpassen aan de natuur en niet andersom. Alleen, we worden natuurlijk opgevoed dat wij die natuur wel kunnen overroelen met al onze appjes en onze kennis en ervaringen. Maar uiteindelijk is toch de natuur de laatstsprekende.
0: Nou, gaf je net aan dat klimmen eigenlijk bijna onverantwoord is voor hele onervaren klimmers, hè, op dit moment. Wat is jouw advies voor beginnende klimmers die toch het risico willen nemen?
2: ja, bereid je goed voor. En goed voorbereiden is dus niet alleen maar theorie, dat is de basis. Maar uiteindelijk zul je gewoon ervaringen moeten opbouwen. Misschien eerst in een cursus of met vriendjes. En dan vervolgens stapje voor stapje. Ja, het is een beetje old school. Maar op die manier weet je ook, ja, wat je aan het doen bent. En kun je zelf ook verantwoorde risico's nemen en besluiten nemen. Wanneer verder te gaan, wanneer terug te keren. En dat moet voor iedereen veel beter voelen. Want nogmaals, het is een soort sprong in de diepe en een foutje snel gemaakt. En ja, een fout in de bergsport is meestal ook fataal.
0: Ervaren bergbeklimmer Wilco van Rooyen. Heel veel succes en dank voor dit gesprek.
2: Dankjewel, succes. Hoi hoi.

0: U hoorde I Will Survive van Gloria Gaynor. Speciaal op verzoek van gedragsexpert Sanneke Langendoen. Vandaag verschijnt haar boek Soundtrack voor een beter leven. Goedenavond.
1: Hoi.
0: Waarom dit nummer?
1: Ja, dit nummer heeft mij enorm veel kracht gegeven op momenten dat het gewoon niet lekker ging. Vanuit de muziekwetenschap blijkt ook dat powersongs, dat valt een beetje onder de categorie powersongs, dat het je ook echt een tijdelijke boost kan geven. Dus in 2006 ben ik mijn ouders verloren. Eigenlijk beide ouders, want mijn vader had mijn moeder vermoord. En ik ben in die periode ontzettend veel muziek gaan luisteren. En ja, dit was één nummer en dat hield me echt op de been.
0: Ja, een aangrijpend verhaal. Mm. Hoe ga je door met je leven na zoiets?
1: Ja, je gaat gewoon door, maar ergens staat het ook weer stil. Dus je probeert een nieuw fundament op te bouwen om door te gaan. Dus voor mij was studie heel erg belangrijk. Ik had ontzettend fijne vriendinnetjes om me heen. En studie is ook een beetje perspectief hebben en zorg dat je een nieuw huisje hebt. Maar ja, hoe blijf je op de been? Ontzettend veel muziek luisteren en zingen en maken.
0: Tegelijkertijd viel er heel veel te regelen voor je. Want je ouders hadden bedrijven, lieten natuurlijk een huis achter. Je had een jonger broertje. Ja. Dus ook heel veel verantwoordelijkheid op dat moment.
1: Ja, ja, en je bent 21 op dat moment. Dus er komt veel op je af. Maar ja, je doet het wel. Want het is ook niet zo. Ik zag geen andere keuze. Dus ik ging gewoon volle vaart vooruit. In die rijdende trein, als het ware, vooruit. En je doet je ding. Als ik erop terugkijk, nu zeg maar, het was 20 jaar geleden, dan denk ik, jeetje, een hoop op me afgekomen. Maar op dat moment, ja, elke dag stapje voor stapje vooruit. En dan kom je verder.
0: Ja, want welke rol speelde muziek in hoe jij er toen mee omging?
1: Nou, ik kom uit een heel muzikaal gezin. Dus mijn moeder die zong in een bluesband. Mijn vader speelde elektrische gitaar. En die had een Gibson gitaar. Dus onder de mensen die de gitaren een beetje kennen. Dat is echt een heel, heel mooi ding. Dus ik heb alleen maar muziek om me heen gehad. En ik zong zelf altijd. Hè, als ik vroeger liefdesverdriet had, greep ik ook naar muziek. Dus muziek zat al een beetje in mijn copingstrategie. Dus op het moment dat mijn moeder vermist raakte, ben ik gewoon vanuit haar zanginstallatie ben ik gaan zingen. Alle frustratie die ik in me had, alles kan ik kwijt. En daardoor heb je een manier om met je emoties om te gaan op dat moment.
0: En hoe heeft dat uiteindelijk geleid tot een boek?
1: Ja, hele goede vraag. Nou, op een gegeven moment heb ik mijn verhaal ook naar de buitenwereld gebracht. En ik heb erover verteld wat mij is overkomen. En elke keer wat terugkwam was de vraag van, nou, ik snap eigenlijk helemaal niet hoe je er zo sterk bent uitgekomen. En hoe doe je dat? En toen ben ik erover na gaan denken. En toen dacht ik, ja, maar muziek heeft daar een hele belangrijke rol in gespeeld. En ik zeg wel eens een beetje voor de grap van, muziek is mijn GGZ, mijn therapie eigenlijk geweest. En ik denk ook echt dat het zo is geweest voor mij.
0: Ja, want hoe ging dat dan concreet, die therapie?
1: Ja, door ontzettend veel naar muziek te luisteren, naar teksten die resoneren, die jouw woorden geven die jij niet hebt. Of het nummer dat je net hoorde, voor mij, het is een beetje een horoscoop, hè? Dus je kunt er zelf invulling aan geven. Dus ik ben op een gegeven moment op zoek gegaan van, maar hoe kan het zo zijn dat muziek zo'n krachtig effect heeft? Alsof het een beetje een superkracht is waar ik over beschikte. En ik ging met heel veel experts praten, met heel veel neurowetenschappers, met muziekwetenschappers, met
0: antropologen.
1: Ja, echt ontzettend veel interessante, fantastische mensen. Heel veel andere mensen met ook mooie ervaringsverhalen. Heel veel boeken gelezen. En toen dacht ik, jeetje, er is zoveel meer bekend over wat je met muziek kan doen. En dat is ook nog eens wetenschappelijk onderbouwd. Waarom is daar geen boek over? Want er wordt heel veel geschreven over, bijvoorbeeld, je kunt muziek inzetten bij Parkinson, hè, dus vanuit de zorg, of Alzheimer. Die voorbeelden kennen we misschien wel. We hebben misschien wel ooit een YouTube-filmpje gezien van iemand die Alzheimer heeft en muziek luistert van vroeger en helemaal tot leven komt.
0: Ja.
1: Maar hoe zet je het gewoon als persoon in? Hoe kan jij er gebruik van maken? Hoe kan ik er gebruik van maken? Dat was er nog niet.
0: Ik heb zelfs een keer een documentaire gezien over een jongen die zijn geheugen was volledig gewist. Die wist helemaal niks meer, maar die kon nog wel piano spelen.
1: Ja, het is heel bijzonder hoe wat muziek met ons doet. Dus er zijn zelfs wetenschappers die zeggen, ja, muziek zit in ons DNA. Het is vanuit de evolutie, vanuit de biologie, het zit in ons. Dus antropologen hebben nog geen enkele cultuur of stam ontdekt. Mensen zonder ritme en melodie. Dus het heeft blijkbaar echt een functie ook voor ons.
0: En al die verschillende manieren waarop muziek je kan helpen op verschillende momenten heb je uitgewerkt in jouw boek. Hè? Want het is een soort zelfhulpboek geworden.
1: Ja.
0: Met verschillende situaties.
1: Ja, er zijn 12 manieren die ik eruit heb gehaald waarop je muziek heel praktisch kan ook toepassen. Want dat vind ik het leuke aan boeken. Van, ja, je kunt er kennis op doen, maar hoe pas je het dan toe? Dus van ontspannen, maar ook beter slapen is veel bekend over. Hoe je het gebruikt voor focus. Mensen die in open werken ruimte zitten, die hebben vaak ook behoefte om zich een beetje af te kunnen sluiten van alle ruis. Maar ook om creativiteit te stimuleren. Om je brein te trainen zelfs. Hè, want als je ouder wordt, hebben we sporten allemaal. Maar het is ook goed om je brein vitaal en fit te houden. Nou, Erik Scherder heb ik daarover gesproken. Als iemand daar voor pleit, is hij het wel. Muziek is een heel mooie manier om dat ook te doen. Door verschillende muzieksoorten te luisteren, maar ook door natuurlijk gewoon een instrument te spelen. Dat is natuurlijk next level. Maar ook om met elkaar in verbinding te komen. Hoe muziek met rituelen, hoe dat een rol speelt. En natuurlijk hoe je met je gevoelens en emoties omgaat.
0: Ja.
1: En ja, de muziek die je luistert zegt ook best veel over wie jij bent.
0: Een van die hoofdstukken heet muziek als medicijn.
1: Ja.
0: Kan dat niet te hoge verwachtingen scheppen?
1: Nee, absoluut niet. Er is een stichting en die heet Muziek als Medicijn. Daar is dat hoofdstuk helemaal op geïnspireerd. En muziek wordt in de zorg gezet. Onder andere voor, tijdens en na een operatie. Het enige wat je hoeft te doen is je oortjes meenemen.

0: geen... Nou, je wordt geboren, je maakt van alles mee in leven. En op bepaalde momenten in je leven koppel je natuurlijk ook muziek. Dus je verankeren in je geheugen met een bepaalde context. Dus jij hebt een aparte... Zie je het als een vingerafdruk? Zo is het eigenlijk. Ja. Jij hebt een andere en ik heb een andere.
1: Het is maatwerk.
0: Het is maatwerk.
1: Ja, er bestaat dus geen universele playlist die voor iedereen hetzelfde werkt.
0: En nee, dat denk ik niet. Natuurlijk zijn er wel playlists die je op Spotify vindt als het gaat om focus of ontspanning. En daar zitten algemene principes achter. Nou, en die beschrijf ik ook in een boek. Dus als jij gefocust wil zijn, dan moet je geen muziek luisteren met teksten. Want dan gaat je breincentrum voor tekstbewerking aan de slag.
1: Ik kwam een hele mooie quote tegen in jouw boek. Don't show them your superpowers, show them theirs.
0: Ja. Ja, dat is voor mij... toen viel het kwartje waarom dit boek er eigenlijk moest komen. Ik was de hele tijd aan het vertellen hoe muziek voor mij werkte. Maar eigenlijk gaat het erom, hoe kun jij daar dan gebruik van maken? Dus dit is mijn antwoord op al die vragen die ik continu krijg. Nou, op zo'n manier kan je muziek inzetten, ook voor jou.
1: Dus kom erachter wat je eigen superkracht is.
0: Ja.
1: In het boek staan ook QR-codes. Hè? Waar zijn die voor?
0: Die QR-codes die gaan naar playlists die je terugvindt vanuit het boek. Dus dan heb je een oefening. En dan kan je bijvoorbeeld verschillende playlists luisteren. En oefeningen doen voor ontspannen. Maar ook voor muziek als medicijn. Daar is een hele mooie playlist ook van. Waarin je naar de muziek kan luisteren die ze ook hebben gebruikt in onderzoek. Op zo'n manier is het ook heel interactief. Heel erg speels. Omdat ik het heel belangrijk vind om niet alleen de kennis te krijgen over hoe zit het in elkaar en hoe werkt het en welke tips zijn er dan, maar ook dat je meteen er zelf mee aan de slag kan gaan. Dus je kunt er morgen al kan je eigen playlist samenstellen of die gebruiken uit het boek.
1: Een handig en bijzonder boek, soundtrack voor een beter leven van Sanneke Langendoen. Dankjewel.
0: Ja, dank je.

0: Fantastisch toch, van Eva de Roveren. U herkent het vast, als je een nacht slecht hebt geslapen, misschien liggen woelen door de hitte, dan loopt het de volgende dag allemaal niet zo lekker. Slaaptekort heeft direct effect op ons geheugen. Kunnen we opeens niet op een woord komen of op een naam? En dat werkt bij muizen ook zo. Nu, muizenonderzoek laat ook zien dat er misschien een oplossing is. Een van de onderzoekers is neurobioloog Robert Havekes van de Rijksuniversiteit Groningen. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Als je één nacht slecht slaapt, echt maar een paar uur, wat is dan het effect op ons geheugen?
1: Nou, wat we eigenlijk zien is dat je zelf met één korte nacht of een aantal uren slaap die je mist, dat je daardoor gewoon bepaalde informatie die de dag ervoor hebt geleerd, of het nou de naam is van iemand of bijvoorbeeld waar je je sleutels hebt neergelegd, dat je die de volgende dag gewoon minder goed kunt terughalen. En eigenlijk, ja, het lijkt erop dat je dat dan vergeten bent.
0: Ja, en wat is dan de verklaring voor dat geheugenverlies?
1: Nou, wij dachten altijd dat je echt die informatie kwijt was, doordat het niet goed opgeslagen was. Maar het blijkt dus nu, met onder andere door ons onderzoek, dat die informatie eigenlijk wel degelijk in het brein ligt, maar als het ware meer verborgen. En het probleem is eigenlijk dat dan het terughalen, zeg maar, van die informatie lastig wordt. Maar het feit dat het dus er wel degelijk ligt, gaf ons mogelijkheden om te gaan kijken van kunnen we daar iets aan doen om het dan inderdaad weer boven water te krijgen.
0: Jullie hebben hier onderzoek naar gedaan op muizen. Waarom op muizen?
1: Nou, omdat wij echt wilden gaan kijken van wat gaat er nou echt mis in de hersenen op het moment dat je niet genoeg slaap krijgt. En om dat te kunnen doen, daar doen we gedragsstudies voor. Maar daarnaast is het ook heel belangrijk om uiteindelijk te kunnen kijken wat gebeurt er nou echt in die hersencellen op het moment dat het brein niet genoeg slaap krijgt. Wat gaat er nou mis waardoor je uiteindelijk het herinneringsproces verstoort. En daar doe je dus allerlei biochemische en moleculaire analyses voor. Mm-hmm. Maar daarmee hebben we uiteindelijk wel kunnen achterhalen van welke processen, van de vele processen die van belang zijn voor geheugenvorming en herinneringen ophalen. Welke van die processen worden nou verstoord? En dat is iets wat je dus in mensen niet op dat niveau kunt doen.
0: Ja, dan ben ik toch benieuwd. Hoe onderzoek je bij muizen of een nacht slapen effect heeft op het geheugen?
1: Een van de dingen die we gedaan hebben in recent werk, en dat is eigenlijk een voortbedurend op eerder werk waarbij we ruimtelijk geheugen hebben bekeken. Hè, dus het voorbeeld wat ik al zei, je legt je sleutels ergens neer 's avonds en de volgende dag vraag je af waar die sleutels gebleven zijn. Nou, in muizen hebben we nu gekeken naar in hoeverre sociale ervaringen, dus bijvoorbeeld iemand leren kennen voor het eerst, die heb je voor het eerst gesproken, dat soort processen, of die ook beïnvloed worden. En hoe we dat doen met muizen is door muizen, twee andere muizen aan te bieden om in een interactie mee aan te gaan. Aan de ene kant een kamergenoot en aan de andere kant een totaal nieuwe muis die ze nog nooit gezien hebben. En wat je ziet met die muizen is dat ze altijd een hele sterke voorkeur hebben voor die nieuwe muis. Want die is interessant. Is het een vriend of een vijand? Is het misschien een partner? Dus daar hebben ze altijd heel veel interesse voor.
0: Ja.
1: Maar als je slaapgedeprepeerd wordt, dan zie je dus dat
0: dat er ineens twee nieuwe muizen zijn.
1: Nou ja, nou, ze zien dus niet dat die muis die ze gisteren gesproken hebben, of in ieder geval gisteren een interactie mee hebben gehad, dat zijn ze gewoon vergeten. En de volgende dag zien ze die muis gewoon weer als zijnde een nieuwe muis. Dus met andere woorden, ze vergeten gewoon dat ze, als je het naar mensen vertaalt, dat je misschien gisteren of een week geleden iemand gesproken hebt, en misschien later opeens denken van, ik ken die persoon wel. Ja, dat proces eigenlijk.
0: En die muizen hou je dus letterlijk wakker?
1: Die houden we dan letterlijk een aantal uren wakker. En dat doen we in dit geval voor een aantal uren na die leerervaring. Omdat dat nou precies de periode is waar slaap heel belangrijk is voor een normale en goede opslag in van die informatie in het brein. Waardoor je het kunt terughalen de volgende dag.
0: Ja, en daar straf je een muis wel mee. Want ik las dat muizen 12 tot 16 uur per dag slapen.
1: Dat klopt, maar straffen zou ik het niet willen noemen. Omdat als je eigenlijk kijkt naar bijvoorbeeld, het is niet iets wat heel veel stress induceert. Het klinkt altijd als iets als een hele stressvolle ervaring. Maar goed, wij hebben dus gekeken naar in hoeverre dat nou echt bij die muizen stress oplevert. Dat kun je meten. En daar zijn de muizen eigenlijk niet echt heel erg van onder de indruk in die zin. Sterker nog, op het moment dat je muizen of knaagdieren, of laten we zeggen als muizen mensen huisdieren hebben en die een nieuwe kooi geven, dan zie je gewoon gewoon eigenlijk die muizen of knagen die daar veel meer stress van hebben.
0: Jullie hebben dus gekeken naar wat er gebeurt bij slaaptekort, om vervolgens ook te kijken naar een mogelijke oplossing. Ja. En ik begreep dat een bekend astma-medicijn de oplossing bleek.
1: Nou precies, kijk, wij zagen dus in eerste instantie van, goh, die muizen, als ze enkele uren slaap missen, maar vervolgens wel 18 uur kunnen bijslapen, dan zie je dus dat ze de volgende dag gewoon niet herinneren dat ze een onbekende muis eerder ontmoet hebben. He, dus je hebt met andere woorden, je kunt je een sociale interactie die je misschien de avond van tevoren hebt gehad niet herinneren. Maar we hebben dus al door niet alleen moleculaire technieken kunnen kijken van met die hersens, met die geheugensporen, wat gebeurt er nou in het brein? Nou, die worden niet geactiveerd. En toen zijn we met astma-medicatie gaan kijken, kunnen we daar nou ook ervoor zorgen dat het herinneringsproces eigenlijk weer hersteld wordt? En we kwamen bij dat astma-medicijn omdat we uiteindelijk dus door die eerder genoemde moleculaire analyses van de hersencellen erachter kwamen dat eigenlijk vergelijkbare processen die ook in bijvoorbeeld in de longen gemanipuleerd worden met het astma-medicijn, dus ook in de hersenen een belangrijke rol spelen bij, maar in dit geval dus geheugenvorming. En dus bij het geven van dat astma-medicijn, daarmee konden de dieren uiteindelijk dus opeens dan wel weer herinneren wat ze eerder geleerd hadden.
0: Welke mensen zouden hier baat bij kunnen hebben?
1: Ja, nou, wij zijn natuurlijk onderzoek gaan doen met slaaptekort. Hè. Slaaptekort is natuurlijk een toch wel een groot probleem in de maatschappij. Als je denkt aan, mensen die misschien toch niet genoeg slaap krijgen op een gemiddelde dag. Hè, als we een wekker nodig hebben, dan is dat een issue. Maar je kunt ook gaan denken aan ploegendiensten. Met veroudering zie je dat slaap ook aangetast wordt. Maar ja, ook mensen met insomnie. Dus slaaptekort is een heel dankbaar onderwerp om te kijken van, nou, dat is echt iets waar de hersenen veel last van hebben. Maar aan de andere kant, wat voor ons heel interessant is dat vergelijkbare problemen lijken te ontstaan bij bijvoorbeeld beginnende dementie en Alzheimer. En dat is een van de dingen waar we nu naar willen gaan kijken van, oké, is ook daar het herinneringsproces hetgene wat sterk ondermijnd wordt in beginnende fases van dementie, dus beginnende vergeetachtigheid. En dat lijkt dus ook het geval te zijn. En we willen nu gaan kijken van, is het nou zo dat ook daar bijvoorbeeld met die astma-medicatie misschien het brein een klein beetje kunnen helpen.
0: Interessant. Robert Havekes van de Rijksuniversiteit Groningen. Dank.
1: Graag gedaan. Fijne avond.
2: 5:45.
0: Morgen vindt de Climate Classic plaats. Een fietstocht om aandacht te vragen voor klimaatverandering. Aan de lijn Leo Meijer, klimaatwetenschapper en fervent wielrenner. Goedenavond, Leo.
3: Goedenavond.
0: Hoe hebben jullie het voor elkaar gekregen om juist op de heetste dag van deze week deze tour te houden?
3: Ja, dat is een goede vraag, maar ik denk toch een toevalstreffer. En natuurlijk een beetje raar, want het motto is roast your legs, not the planet. Maar nu lijkt het erop of als onze lijven morgen gaan roosteren.
0: Ja, en hoe gaan jullie daarmee om? Hoe passen jullie de race aan vanwege de extreme hitte?
3: Ja, nou, de langste ritten die worden ingekort, zodanig dat we ervoor kunnen zorgen dat voor de grootste middaghitte we allemaal weer terug zijn.
0: Ja.
3: Dus dat is dus eigenlijk ook een goede klimaatactie om rekening te houden met hittegolven. Dus dat is weer de andere kant ervan.
0: Ja, en zo voorkom je dat je dus je legs roast.
3: Dat is. We hopen zeker allemaal gezond en levend aan te komen en het hoofd koel te houden.
0: Ja, maar Leo, het eerste wat ik dacht was, jullie fietsen juist om aandacht te vragen voor de gevolgen van klimaatverandering. Daar wordt dus de route aangepast vanwege de hitte. Is dat niet juist het punt? Zou je die omstandigheden niet moeten ervaren om te laten zien wat er precies verandert in de wereld?
3: We zijn geen klimaatmartelaren natuurlijk. en bovendien, we doen nog wel andere dingen hoor. We hebben een serie podcast gemaakt met topwetenschappers die toevallig ook heel goed kunnen fietsen. Die worden ook verspreid onder alle deelnemers over droogte, smeltende ijskappen, toekomstscenario's en energietransitie. Dus we doen ook nog wel wat aan de inhoud, behalve alleen een rondje fietsen.
0: En heb je er nu zin in of zie je er toch tegenop?
3: Ik heb er hartstikke veel zin in. Ik hoop wel, ik ga morgen 125 kilometer fietsen.
0: Zo.
3: En hoop mijn hoofd en ook mijn lijf koel te houden.
0: Nou Leo, ik benijd je niet. Zo'n lange fietstocht in de hitte. Maar ik wens je wel heel veel succes.
3: Dank je wel.
0: Dit was het Oog. Morgen zit hier Simone Wijmans. Zometeen nooit meer slapen. Femke van der Laan ontvangt violiste Vera Betts. Fijne avond.
2: gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
4: NPO Radio 1. Europa experimenteert met een nieuw soort grenscontrole.
5: Een methode die een heel goed herkenningssysteem geeft, maar het is ook een assortiment van een black box-achtig systeem.
4: Dankzij AI zijn de mogelijkheden eindeloos, maar het brengt ook risico's met zich mee.
5: Toen mensen bij de grens dat merkten, toen schrokken ze zich natuurlijk het apenlazeris, want dit mocht natuurlijk niet gebeuren.
4: Sommige van die testen leiden nu tot ongemakkelijke situaties.
6: Maar ik begrijp dat jullie niet willen dat het gesprek wordt opgenomen.
7: Het kost al veel moeite, hè, om mensen bereid te krijgen om hier iets over te zeggen.
4: VPRO en Human met de toekomst van de grens. In Argos. Zaterdag om 14:00.
8: NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
9: Ster.
10: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
11: Appetito.
10: Appetito.
12: Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
15: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
14: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
16: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
17: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
18: Hans, alleen de prijs is anders.
19: 52 min 40.
20: 12 natuurlijk.
19: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
20: Meld je kind aan.

0: om op te rekenen.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: In 12 weken leren rekenen?
2: Meld je kind aan voor een proefles op Foutloos Rekenen.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
4: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een 3-jarig jongetje is in een Britse dierentuin nabij Huntingdon door een 30-jarige man in een krokodillenverblijf gegooid. Het kind raakte ernstig gewond en is opgenomen in het Edinburgh Hospital. Zijn toestand is ernstig maar stabiel. De politie heeft de verdachte direct aangehouden op verdenking van poging tot moord. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. Wel moeten schepen zich houden aan de door Iran toegewezen routes en tijdsloten. Daarnaast wil Iran servicekosten invoeren, maar de Verenigde Staten stellen dat schepen daarvoor voorlopig niet voor hoeven te betalen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 zaken werden direct afgewezen en 3.000 werden later stopgezet door gebrek aan capaciteit. Volgens de Rekenkamer liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichtere of andere soorten criminaliteit. Mostuba Khamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Khamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een 3-jarig jongetje is in een Britse dierentuin nabij Huntingdon door een 30-jarige man in een krokodillenverblijf gegooid. Het kind raakte ernstig gewond en is opgenomen in het Edinburgh Hospital. Zijn toestand is ernstig, maar stabiel. De politie heeft de verdachte direct aangehouden op verdenking van poging tot moord. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. Wel moeten schepen zich houden aan de door Iran toegewezen routes en tijdsloten. Daarnaast wil Iran servicekosten invoeren, maar de Verenigde Staten stellen dat schepen daarvoor voorlopig niet voor hoeven te betalen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 zaken werden direct afgewezen en 3.000 werden later stopgezet door gebrek aan capaciteit. Volgens de Rekenkamer liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichtere of andere soorten criminaliteit. Mostuba Khamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Khamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zeeland non-stop. Omroep Zeeland. Oh, yeah.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een 3-jarig jongetje is in een Britse dierentuin nabij Huntingdon door een 30-jarige man in een krokodillenverblijf gegooid. Het kind raakte ernstig gewond en is opgenomen in het Edinburgh Hospital. Zijn toestand is ernstig, maar stabiel. De politie heeft de verdachte direct aangehouden op verdenking van poging tot moord. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. Wel moeten schepen zich houden aan de door Iran toegewezen routes en tijdsloten. Daarnaast wil Iran servicekosten invoeren, maar de Verenigde Staten stellen dat schepen daarvoor voorlopig niet voor hoeven te betalen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangifte van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 zaken werden direct afgewezen en 3.000 werden later stopgezet door gebrek aan capaciteit. Volgens de Rekenkamer liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichtere of andere soorten criminaliteit. Mojtuba Khamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Khamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.